men de voetstukken voor de ingang van de tent van samenkomst, het bronzen altaar met het bronzen hek en alle altaarbenodigdheden. Verder de voetstukken voor de voorhof, alle tentpinnen van de verblijfplaats en alle tentpinnen van de voorhof.

Exodus, hoofdstuk 39, versen 1 tot en met 43. Voor de dienst in het heiligdom werden ambtsgewaden vervaardigd, van paarse, karmijnrode en scharlakenwol. Voor Aaron maakte men de heilige gewaden zoals de Heer aan Mozes bevolen had. Men maakte de efod van goud, paarse, karmijnrode en scharlakenwol en van getwijnd linnen. Men sloeg bladen van goud en sneed ze in reepjes om ze te verwerken in de paarse, karmijnrode en scharlakenwol en in het linnen, een waar kunstwerk. Aan de beide uiteinden van de efod maakte men schouderbanden om hem vast te maken. Van hetzelfde materiaal werd een gordel gemaakt, die er één geheel mee vormde. Paarse, karmijnrode en scharlakenwol en getwijnd linnen, zoals de Heer aan Mozes bevolen had. In de kornalijnstenen, gevat in gouden zettingen, graveerde men de namen van de zonen van Israël, zoals men zegels snijdt. Ze werden vervolgens bevestigd aan de efod. Zij herinneren de Heer aan de Israëlieten. Dit had de Heer aan Mozes bevolen. Een kunstenaar maakte van hetzelfde materiaal als de efod de orakeltas. Van goud, paarse, karmijnrode en scharlakenwol en van getwijnd linnen. Ze was vierkant, één span lang en een span breed en bestond uit twee stukken. Ze werd bezet met vier rijen edelstenen. Een robijn, een topaas en een smaragd vormden de eerste rij. Een karbonkel, een saffier en een jaspis de tweede. Een hyacint, een agaat en een amethyst de derde. Een chrysoliet, een kornalijn en een onyx de vierde rij. Ze waren gevat in gouden zettingen. Er waren 12 stenen, zoals er 12 namen zijn van de zonen van Israël. Op iedere steen was de naam van één van de 12 stammen gegraveerd, zoals men bij zegels doet. Voor de orakeltas maakte men kettingjes van zuiver goud, in de vorm van gevlochten snoeren. Ook maakte men twee gouden zettingen en twee gouden ringen. Deze ringen werden bevestigd aan de beide uiteinden van de orakeltas. Aan de andere kant maakte men de twee gouden snoeren vast aan de twee zettingen en bevestigde ze van voren aan de schouderbanden van de efod. Ook maakte men twee gouden ringen en bevestigde deze aan de uiteinden van de orakeltas, aan de binnenkant tegen de efod aan. Toen maakte men nog eens twee gouden ringen en bevestigde deze onderaan de voorkant van de beide schouderbanden van de efod, vlak bij de band boven de gordel. Men haalde een paars koord door de ringen van de orakeltas en de efod en bond de orakeltas aan de gordel van de efod, zodat ze er vast tegenaan zat, zoals de Heer aan Mozes had bevolen. De efodmantel werd geheel gemaakt van paarse wol. In het midden was een opening met een geweven rand, als bij een wapenrok, om inscheuren te voorkomen. Aan de zoom van de mantel werden granaatappels bevestigd van paarse, karmijnrode en scharlaken wol en van getwijnd linnen. Van zuiver goud maakte men klokjes en hing die tussen de granaatappels aan de zoom van de mantel. Dus om en om gouden klokjes en granaatappels, rondom aan de zoom van de mantel voor de eredienst, zoals de Heer aan Mozes had bevolen. Voor Aaron en zijn zonen maakte men tunieken van geweven linnen, hoofddeksels van linnen en lendenschorten van getwijnd linnen. De gordel van getwijnd linnen, van paarse, karmijnrode en scharlakenwol, kunstig bewerkt, zoals de Heer aan Mozes had bevolen. Men maakte een bloem, de heilige diadeem, van zuiver goud en graveerde daarin, als in een zegel, gewijd aan de Heer. Met een paars koord maakte men haar vast op de voorzijde van het hoofddeksel, zoals de Heer aan Mozes had bevolen. Zo werd het werk aan de verblijfplaats, de tent van samenkomst, voltooid.
De Israëlieten hadden alles precies uitgevoerd zoals de Heer aan Mozes bevolen had. Toen brachten ze de tent bij Mozes. De verblijfplaats met alle toebehoren, haken, schotten, balken, palen en voetstukken. Het dak van gelooide ramsvellen, het dak van fijn leer en het voorhangselkleed. De ark met de verbondsakte, met de draagstokken en het verzoendeksel. De tafel met alle toebehoren en het toonbrood. De luchter van zuiver goud met de lampen, de hele reeks, met alle toebehoren en de olie voor de verlichting. Het gouden altaar, de zalfolie en geurige wierook, het kleed voor de ingang van de tent. Het bronzen altaar met het bijbehorende bronzen hek, de draagstokken en alle toebehoren, het wasbekken met het onderstel. De kleden voor de voorhof, de palen en de voetstukken, het kleed voor de ingang van de voorhof, de touwen en tentpinnen, en alle benodigdheden voor de dienst in de verblijfplaats, de tent van samenkomst. De ambtsgewaden voor de dienst in het heiligdom, de heilige gewaden voor de priester Aaron en de gewaden voor zijn zonen voor de priesterlijke dienst. De Israëlieten hadden het hele werk precies zo uitgevoerd als de Heer aan Mozes had bevolen. Toen Mozes het hele werk aanschouwde en zag dat ze het hadden uitgevoerd zoals de Heer had bevolen, dat ze het precies zo hadden uitgevoerd, gaf hij hun zijn zegen.

Exodus, hoofdstuk 40, versen 1 tot en met 38. Toen sprak de Heer tot Mozes. Op de eerste dag van de eerste maand moet u de verblijfplaats opstellen, de tent van samenkomst. Zet er de ark met de verbondsakte in en hang het voorhangsel op. Zet de tafel erin en stel alles wat erbij hoort ordelijk op. Vervolgens ook de luchter met de lampen. Plaats het gouden reukofferaltaar voor de ark met de verbondsakte. En hang het kleed voor de ingang van de verblijfplaats, de tent van samenkomst. Het brandofferaltaar komt voor de ingang van de verblijfplaats, de tent van samenkomst. Zet het wasbekken tussen de tent van samenkomst en het altaar en giet er water in. Trek daaromheen de voorhof op en hang het kleed voor de ingang er daarvan. Zalf heel de verblijfplaats en alles wat erin staat met olie en wijd haar met alle toebehoren, zodat ze heilig is. Ook het brandofferaltaar met al zijn toebehoren moet u zalven en wijden, zodat het hoogheilig is. Zalf en wijd ook het wasbekken met het onderstel. Ontbied dan Aaron met zijn zonen bij de ingang van de tent van samenkomst en reinig hen met water. Bekleed Aaron met de heilige gewaden, zalf hem en wijd hem tot mijn priester. Ontbied vervolgens zijn zonen en doe hun de tunieken aan. Zalf hen tot mijn priesters, evenals hun vader. De zalving zal hun voor altijd de priesterlijke waardigheid verlenen door alle generaties heen. Mozes bracht alles ten uitvoer zoals de Heer had voorgeschreven. De verblijfplaats werd opgesteld in de eerste maand van het tweede jaar op de eerste van de maand. Mozes liet de verblijfplaats opstellen. Men plaatste de voetstukken, bevestigde de schotten, bracht de verbindingslatten aan en richtte de palen op. De buitentent werd over het verblijfplaats gespannen en daaroverheen werd het tentdak gelegd, zoals de Heer aan Mozes bevolen had. Mozes legde de verbondsakte in de ark, schoof de draagstangen aan de ark en legde er het verzoendeksel op. Hij bracht de ark in de verblijfplaats, hing het voorhangsel op, zodat de ark met de verbondsakte naar het bevel van de Heer aan het gezicht werd onttrokken. Hij plaatste de tafel in de tent van samenkomst, aan de noordkant van de verblijfplaats, voor het voorhangsel. Hij zette er het toonbrood op, zoals de Heer aan Mozes bevolen had. Hij plaatste de luchter in de tent van samenkomst, tegenover de tafel, aan de zuidkant. Hij stelde de lampen op voor de Heer, zoals de Heer hem bevolen had. Hij plaatste het gouden altaar in de tent van samenkomst, voor het voorhangsel. Toen brandde Mozes geurige wierook, zoals de Heer hem bevolen had. Hij hing het kleed op voor de ingang van de verblijfplaats. Hij plaatste het altaar voor de ingang van de verblijfplaats, de tent van samenkomst. En hij droeg het brandoffer en het meeloffer op, zoals de Heer aan Mozes bevolen had. Het wasbekken plaatste hij tussen de tent van samenkomst en het altaar en goot er water in. Mozes en Aaron met zijn zonen wasten er hun handen en voeten. Telkens wanneer zij de tent van samenkomst binnengingen en het altaar naderden, wasten zij zich, zoals de Heer aan Mozes bevolen had. Rondom de verblijfplaats en het altaar werd de voorhof opgetrokken. En voor de ingang van de voorhof werd het kleed opgehangen. Daarmee was het werk van Mozes voltooid. Toen overdekte de wolk de tent van samenkomst en vulde de heerlijkheid van de Heer de verblijfplaats. En Mozes kon de tent niet binnengaan, want de wolk rustte erboven en de heerlijkheid van de Heer vulde de verblijfplaats. Op heel hun tocht trokken de Israëlieten pas verder als de wolk boven de verblijfplaats uitsteeg. Als de wolk niet opsteeg, bleven zij wachten. Op heel hun tocht rustte overdag de wolk van de Heer boven de verblijfplaats. Maar 's nachts was er een vuurgloed die zichtbaar was
voor alle Israëlieten.

Leviticus, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 17. De Heer riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van samenkomst: Zeg tegen de Israëlieten: Wanneer iemand van u de Heer een gave wil aanbieden, kan hij daarvoor een rund of een stuk kleinvee kiezen. Wil hij een rund als brandoffer aanbieden, dan moet hij een gaaf mannelijk dier nemen en dat bij de ingang van de tent van samenkomst aanbieden. Zo schept de Heer behagen in hem. Hij legt dan zijn hand op de kop van het offerdier, zo wordt het door hem goedgunstig aanvaard en bewerkt het verzoening. Hij slacht het rund voor het aangezicht van de Heer. De priesters, de zonen van Aaron, offeren het bloed en sprenkelen het over het altaar bij de ingang van de tent van samenkomst. Hij vilt het offerdier en snijdt het in stukken. De priesters, de zonen van Aaron, brengen vuur op het altaar en stapelen daar hout op. Op dat hout leggen ze stukken vlees, evenals de kop en het vet. Dan wast de priester de ingewanden en de poten met water en laat alles op het altaar in rook opgaan. Zo is het een brandoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Wil iemand een schaap of een geit als brandoffer aanbieden, dan moet hij eveneens een gaaf mannelijk dier aanbieden. Hij slacht het aan de noordkant van het altaar voor het aangezicht van de Heer. De priesters, de zonen van Aaron, sprenkelen het bloed over het altaar. Hij snijdt het dier in stukken en de priester legt die, evenals de kop en het vet, op het brandende hout dat op het altaar ligt. Dan wast hij de ingewanden en de poten met water en de priester offert dit alles door het op het altaar in de rook te laten opgaan. Zo is het een brandoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Wil iemand vogels als brandoffer aan de Heer aanbieden, dan kan hij tortels of duiven nemen. De priester brengt die naar het altaar, knijpt ze de kop af en laat die op het altaar in rook opgaan. Het bloed laat men langs de zijkant van het altaar weglopen. Hij verwijdert de krop met wat erin zit en werpt die aan de oostkant van het altaar op de ashoop. De priester scheurt het dier in bij de vleugels zonder die eraf te trekken. Dan laat hij het dier op het brandende hout dat op het altaar ligt in rook opgaan. Zo is het een brandoffer, een geurige gave die de Heer behaagt.

Leviticus, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 16. Wanneer iemand de Heer een meeloffer aanbiedt, moet dat offer bestaan uit bloem. Hij giet er olie op, voegt er wierook aan toe en brengt het naar de priesters, de zonen van Aaron. Een priester neemt een handvol van de bloem en de olie en al de wierook die erbij hoort en laat dit, als teken van het geheel, op het altaar in de rook opgaan. Zo is het een offergave, een geurige gave die de Heer behaagt. De rest van het meeloffer komt toe aan Aaron en zijn zonen. Dit deel van de offergave aan de Heer is hoogheilig. Wanneer u een meeloffer wil aanbieden dat in de oven is gebakken, dan moet het uit bloem zijn gemaakt en de vorm hebben van ongezuurde broden die met olie zijn aangemaakt, of van ongezuurde dunne koeken die met olie zijn bestreken. Bied u een meeloffer aan dat op de bakplaat is bereid, dan moet het eveneens van bloem zijn, met olie aangemaakt en ongezuurd. Snij het in stukken en giet er olie over. Zo is het een meeloffer. Bied u een meeloffer aan dat in de pan is bereid, dan moet het eveneens bestaan uit bloem en olie. Het bereide meeloffer brengt u naar de Heer. De offeraar overhandigt het aan de priester die het naar het altaar brengt. De priester neemt dan een deel van het meeloffer als teken van het geheel en laat dat op het altaar in rook opgaan. Zo is het een offergave, een geurige gave die de Heer behaagt. De rest van het meeloffer komt toe aan Aaron en zijn zonen. Dit deel van de offergaven aan de Heer is hoogheilig. Geen enkel meeloffer dat u de Heer aanbiedt, mag met zuurdeeg worden klaargemaakt. Nooit mogen zuurdeeg of honing deel uitmaken van de offergaven die u voor de Heer in rook laat opgaan. Wel mag u ze als eerste vruchten aan de Heer aanbieden, maar ze mogen niet van het altaar opstijgen als geurige gaven. Bij alle meeloffers moet u zout toevoegen. Bij geen ervan mag het zout van het verbond met uw God ontbreken. U moet dus zout voegen bij alle gaven die u aanbiedt. Biedt u de Heer een meeloffer van eerste vruchten aan, dan moet dat bestaan uit geroosterde aren of geplet graan van de nieuwe oogst. U moet er olie en wierook bij doen. Zo is het een meeloffer. De priester laat, als teken van het geheel, een deel van het graan en van de olie en al de wierook in rook opgaan, als offergave voor de Heer.

Leviticus, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 17. Wanneer iemand de Heer een slachtoffer aanbiedt en daarvoor een rund kiest, dan mag het een mannelijk of vrouwelijk dier zijn, als het maar gaaf is. Hij legt zijn hand op de kop van het offerdier en slacht het bij de ingang van de tent van samenkomst. De priesters, de zonen van Aaron, sprenkelen het bloed over het altaar. Dan biedt hij een deel van het slachtoffer als offergave aan de Heer aan, het vet dat de ingewanden bedekt, het vet aan de nieren en de lendenen en de leverkwab die met de nieren verwijderd wordt. De zonen van Aaron laten dat op het altaar in rook opgaan, tegelijk met het brandoffer dat op het brandende hout ligt. Zo is het een geurige gave die de Heer behaagt. Wil hij de Heer een schaap of een geit als slachtoffer aanbieden, dan mag het een mannelijk of een vrouwelijk dier zijn, als het maar gaaf is. Biedt hij een schaap aan, dan brengt hij het dier voor het aangezicht van de Heer, legt het de hand op de kop en slacht het bij de tent van samenkomst. De zonen van Aaron sprenkelen het bloed over het altaar. Dan biedt hij de Heer het vet van het slachtoffer als offergave aan, de hele staart, afgesneden bij het staartbeen, het vet dat de ingewanden bedekt, het vet aan de nieren en bij de lendenen en de leverkwab die met de nieren verwijderd wordt. Dit alles laat de priester in rook opgaan als spijs en offer voor de Heer. Biedt hij een geit aan, dan brengt hij het dier voor het aangezicht van de Heer, legt het de hand op de kop en slacht het bij de tent van samenkomst. De zonen van Aaron sprenkelen het bloed over het altaar. Een deel van het offerdier biedt hij de Heer als offergave aan, het vet dat de ingewanden bedekt, het vet aan de nieren en bij de lendenen en de leverkwab die met de nieren verwijderd wordt. Al het vet laat de priester op het altaar in rook opgaan, als spijs, als geurige gave voor de Heer, als blijvende bepaling voor al uw generaties, waar u ook woont, geldt, nuttig nooit vet of bloed.

Leviticus, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 35. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen de Israëlieten: Wanneer iemand door onoplettendheid zondigt tegen de voorschriften van de Heer en iets doet dat verboden is, en het is een gezalfde priester die zondigt, zodat hij schuld brengt over het volk, dan moet hij voor zijn zonde de Heer een gavestier als zondeoffer aanbieden. Hij brengt het dier naar de ingang van de tent van samenkomst, voor het aangezicht van de Heer, legt het de hand op de kop en slacht het voor de Heer. De gezalfde priester gaat met het bloed van de stier naar de tent van samenkomst, doopt er zijn vinger in en besprenkelt daarmee voor de Heer 7 maal het voorhangsel van het heiligdom. Hij strijkt ook bloed aan de horens van het reukofferaltaar dat in de tent van samenkomst staat. De rest ervan giet hij uit aan de voet van het reukofferaltaar bij de ingang van de tent. Van de stier van het zondeoffer haalt hij al het vet af, het vet dat de ingewanden bedekt, het vet aan de nieren en bij de lendenen en de leverkwap die met de nieren verwijderd wordt. Zoals bij het slachtoffer van een rund zal de priester ze verbranden op het brandofferaltaar. De huid van de stier, al het vlees met de kop en de poten, de ingewanden en de darmen, kortom het hele dier, brengt hij buiten het kamp naar een reine plaats waar de as wordt gestort. Hij verbrandt het in een houtvuur en wel op de plaats van de ashoop. Als de gemeenschap van Israël door onoplettendheid zondigt, zonder dat de gemeente weet dat zij iets doet wat de Heer heeft verboden en daardoor schuld op zich laat, dan moet heel de gemeente, zodra de zonde aan het licht komt, een stier als zondeoffer aanbieden en die voor de tent van samenkomst brengen. Dan leggen de oudsten van de gemeenschap voor het aangezicht van de Heer hun hand op de kop van het dier en men slacht het voor het aangezicht van de Heer. Daarop gaat de gezalfde priester met het bloed van de stier naar de tent van samenkomst, doopt er zijn vinger in en besprenkelt daarmee voor het aangezicht van de Heer 7 maal het voorhangsel. Hij strijkt ook bloed aan de horens van het altaar dat voor het aangezicht van de Heer staat in de tent van samenkomst. Al het overige bloed giet hij uit aan de voet van het brandofferaltaar bij de ingang van de tent van samenkomst. Al het vet haalt hij eraf en laat dat op het altaar in rook opgaan. Verder doet hij met deze stier hetzelfde als met de stier van het zondeoffer. Zo voltrekt de priester voor hen de verzoeningsrieten en wordt hun vergeving geschonken. Hij brengt het dier buiten het kamp en verbrandt het op dezelfde wijze als de eerstgenoemde stier. Dit is het zondeoffer voor de gemeente. Als een leider door onoplettendheid zondigt door iets te doen wat de Heer heeft verboden en daardoor schuld op zich laat, dan moet hij, zodra zijn zonde hem bekend wordt, een bok zonder gebrek aanbieden. Hij legt de hand op de kop van het dier en slacht het voor het aangezicht van de Heer, op de plaats waar men ook het brandoffer slacht. Zo is het een zondeoffer. De priester strijkt bloed van het zondeoffer aan de horens van het brandofferaltaar. Hij giet het bloed uit aan de voet van het brandofferaltaar. Al het vet laat hij op het altaar in rook opgaan, zoals het vet van een slachtoffer. Zo voltrekt de priester voor hem de verzoeningsrieten vanwege zijn zonden en wordt hem vergeving geschonken. Als iemand van het volk van het land door onoplettendheid zondigt, doordat hij iets gedaan heeft dat de Heer heeft verboden en daardoor schuld op zich heeft geladen, dan moet hij, zodra zijn zonde hem bekend wordt, een geit zonder gebrek aanbieden voor zijn zonde. Hij legt zijn hand op de kop van het offerdier en slacht het op de plaats waar ook het brandoffer geslacht wordt. De priester strijkt het bloed aan de horens van het brandofferaltaar. Hij giet het bloed uit aan de voet van het brandofferaltaar. Al het vet haalt hij eruit, zoals bij een slachtoffer. De priester laat het op het altaar in rook opgaan, als geurige gave voor de Heer. Zo zal de priester voor hem de verzoeningsrieten voltrekken en wordt hem vergeving geschonken. Als hij als zondeoffer een schaap wil aanbieden, dan moet het een gaaf vrouwelijk dier zijn. Hij legt zijn hand op de kop van het dier en slacht het als zondeoffer, op de plaats waar men het brandoffer slacht. De priester strijkt het bloed van het zondeoffer aan de horens van het brandofferaltaar. Hij giet het bloed uit aan de voet van het altaar. Al het vet haalt hij eruit, zoals bij het slachtoffer van een schaap. De priester laat het samen met de andere offergaven voor de Heer op het altaar in rook opgaan. Zo voltrekt de priester voor hem de verzoeningsrieten vanwege de zonde die hij begaan heeft en wordt hem vergeving geschonken.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We hadden ondertussen al geleerd dat toen pater Maximiliaan voor een eerste keer vertrokken is uit Japan, om eigenlijk aanwezig te zijn in Polen, bij de verkiezing van een nieuwe provinciaal overste, dat daar besloten wordt om frater Tsuprik te benoemen tot verantwoordelijke, tot overste van Mugenzai no Sono in Japan. Dat betekent dus dat pater Maximiliaan terugkeert naar Japan niet meer als overste en verantwoordelijke over het project dat hij zelf heeft gesticht, maar als onderdanige, gehoorzaam aan pater Tsuprik. En zo waren we bij die gehoorzaamheid gekomen, een van die uitzonderlijke deugden van de heilige pater Maximiliaan. We zien ook de manier waarop dat hij met vaderlijke ontferming spreekt met zijn medebroeders. En hij had er de gewoonte van gemaakt op zondag alle broeders om zich heen te verzamelen en zich broederlijk en vertrouwvol met hen te onderhouden. Op een van deze bijeenkomsten vroeg hij aan een broeder: waarom wordt men kloosterling? En daar waren we geëindigd een vorige keer. Overtuigd het juiste antwoord te geven, dacht de broeder geen twee keer na en antwoordde: om zich te heiligen. Goed, zei pater Maximiliaan, maar ook in de wereld kan men heilig worden. En we hebben zoveel heiligen die nooit in een klooster geweest zijn. De arme broeder begon toen over de moeilijkheden in de wereld en om zich juist uit te drukken, voegde hij eraan toe om de heiligen na te volgen. Nog steeds goed, ging pater Maximiliaan verder, maar beste broeder, hoe kan iemand die in het klooster leeft de heilige kluizenaar Paulus navolgen, die 30 jaar in de woestijn leefde? Of de heilige Simon, die jaren en jaren op een kolom vertoefde? Of zoveel andere heiligen, die alle mogelijke boete deden? De broeder werd verlegen en wist niet meer wat te antwoorden. Pater Maximiliaan keek intussen met een onderzoekende blik naar de broeders, om hem heen, alsof hij wachtte op een antwoord van wie dan ook. Dat antwoord kwam echter niet, en toen ging hij vaderlijk, als een meester op school, verder door een eenvoudiger vraag te stellen, als om hun het verlangde antwoord in de mond te geven. Waardoor kunnen wij ons in de orde heiligen? En tenslotte kwam het: door de wil van God te doen. Eindelijk, hernam pater Maximiliaan, zo is het. Om heilig te worden in de orde is het voldoende de wil van God te volbrengen. Alleen hij die echt en blind gehoorzaamt aan zijn oversten, doet Gods wil. Het is niet nodig dat wij grote dingen doen of buitengewone verstervingen. Weinig eten, op de blote grond slapen, boetegordels dragen, zich tot bloedens toe te geeselen of hele dagen in gebed en geestelijke lezing doorbrengen. Onze enige plicht in het klooster is de wil van God te doen, door de volmaakte gehoorzaamheid, tot in de kleinste en soms onbeduidende zaken. Dikwijls, als hij op reis ging, werd hij door de confraters waar hij logeerde gevraagd een toespraakje te houden. Het eerste waar hij dan over sprak, was de gehoorzaamheid. Door een eenvoudige, maar goed gevonden tekening bleef zijn speech nog lang in het geheugen hangen. Waar het mogelijk was, ging hij naar een schoolbord, of hij nam een lei of stuk papier en tekende met vaste hand een heel grote W en rechts een heel kleine W. Deze twee letters verbond hij met het teken is gelijk aan, en het geheel plaatste hij dan tussen ronde haakjes,
alsof hij er een bovennatuurlijke algebraïsche vergelijking van wilde maken. Haakje open, grote W is gelijk aan kleine W, haakje gesloten. En dan ging hij verder. Als onze wil gelijk is aan de wil van God, dan zijn wij heiligen. Van hieruit redeneerde hij dan verder om te bewijzen dat de wil van God en van de onbevlekte enkel en alleen de wil van de oversten is. Geheel in overeenstemming met deze leer was het dagelijks voorbeeld van zijn leven. Pater Cornelius Tuprik, die 6 jaar zijn provinciaal was, van 1927 tot 1933, en later, van 1933 tot 1936, zijn overste in Japan, getuigt als volgt. In heel zijn doen en laten gebruikte Pater Maximiliaan de kloosterlijke gehoorzaamheid als kompas. Hij had maar één zorg, de wil van God en er zich naar schikken. De wil van God vond hij in de gelofte van gehoorzaamheid. Aan deze heilige deugd dankte hij het succes van zijn werk. Hij hield zich stipt aan het klokje van gehoorzaamheid. Hij liet liggen waarmee hij bezig was en haastte zich deel te nemen aan de geestelijke gemeenschappelijke oefeningen. Hij leerde de gehoorzaamheid aan de broeders waarover hij overste was en prentte hun vooral de overtuiging in dat door aan de oversten te gehoorzamen men aan God gehoorzaamde. In zijn werkzaamheden liet hij zich leiden door de gehoorzaamheid en ook in zaken van minder belang vroeg hij naar de wil van de oversten. Dit wordt bewezen door de overvloedige correspondentie met degenen die boven hem stonden. Als overste hield hij dikwijls conferenties over de gehoorzaamheid. Toen hij in 1933 van Niepokalanov naar Japan vertrok, nam hij afscheid van de paters en broeders. De provinciaal, pater Anselmus Kubit, gaf hem opdracht onvoorbereid een toespraak te houden tot de confraters. Pater Maximiliaan sprak ongelooflijk mooi over de kloosterlijke gehoorzaamheid. Zijn woorden waren zo geïnspireerd en diepzinnig dat allen verbaasd stonden en pater provinciaal deze rede vergeleek met een les aan de universiteit over deze deugd. In Japan bezitten de broeders nog conferenties van pater Maximiliaan over de gehoorzaamheid die zij als een heilige erfenis bewaren. Eens wilde pater Cornelius de gehoorzaamheid van pater Maximiliaan op een harde proef stellen. In de missie van Japan oefende pater Maximiliaan druk uit om de oplage van Seibo no Kishi tot een maximum op te voeren. U herinnert zich, Seibo no Kishi is de naam van de boeren. U herinnert zich, Seibo no Kishi is de naam van de verlangen en besloot de waarde van zijn gehoorzaamheid eens uit te zoeken en haar op de proef te stellen. Daarom verbood ik hem het aantal te vermeerderen zonder hem uitleg te geven van de reden van mijn beslissing. De dienaar Gods onderwierp zich rustig aan mijn verbod, zonder van zijn teleurstelling blijk te geven. En hij bleef met mij omgaan als voordien, met alle vertrouwen en hartelijkheid. Het is duidelijk dat ik later het bedoelde verbod heb ingetrokken. Met zoveel overgave gehoorzamen aan een bevel van de overste, dat zo tegenstrijdig was met de doelstellingen van Mugenzai no Sono, en in een periode van gunstige reacties, is een teken van een heldhaftigheid die hij bereikt had door voortdurende beoefening van de deugd. In de heldhaftigheid zit echter altijd een grote dosis zelfverloochening.

verloochening en innerlijk lijden. Maar God, die in zijn plannen omtrent de uitdeling der genaden voor het welzijn der zielen het lijden toelaat, geeft ook hulp en beloning. Op 24 januari 1934 kreeg Mugen Zaino Sono onverwachts bezoek van de apostolische delegaat, Monsignor Marella, later kardinaal en de aartsbisschop van Tokio. Zij stonden verwonderd over de uiterste armoede die er heerste. Toen zij de drukkerij bezocht hadden, waren zij nog meer verbaasd over de activiteit te midden van die armoede. Op een bijeenkomst van de Japanse klerus in 1935 te Tokio werd Mugen Zaino Sono als voorbeeld van de beste missiemethodiek gesteld.

In een brief van 1931, gestuurd naar pater Florian Kozura, de overste van Niepokalanov, vinden wij een plan van een soort organisatie van de ridderschap. Wat de ridderschap der onbevlekte betreft, schreef hij, heb ik alle details nog niet duidelijk voor ogen. Maar mij lijkt toch dat in ieder land een stad der onbevlekte moet komen en waardoor de onbevlekte kan heersen over allen, ook met de meest moderne uitvindingen, omdat deze haar het eerst moet dienen en dan pas de handel, de industrie, de sport enzovoort. De pers dus, en nu ook de radio en de bioscoop, en later iedere andere uitvinding moeten gebruikt worden om het verstand te verlichten en de harten voor haar te winnen. Niepokalanov zelf zou al meer moderne en geschikte uitvindingen kunnen doen om dit uit te voeren. Mij lijkt dat naast de ridder, die voor allen bestemd is, en de kleine ridder voor de kinderen, er andere publicaties kunnen komen, kranten, week- en maandbladen, ook uitgaven die niet periodiek verschijnen om op een of ander onderwerp dieper in te gaan. Maar alles wat men schrijft moet aangepast zijn aan de ontwikkeling en sociale omstandigheden van de lezers. Het gaat erom om door middel van de onbevlekte heel de wereld te veroveren en elke ziel te winnen voor de onbevlekte en door de onbevlekte voor het allerheiligste hart van Jezus. Vandaar dat ik denk dat mettertijd iedereen de wonderdadige medaille draagt en lid is van de ridderschap. In iedere stad en in elk dorp zal er een club komen van de ridderschap. Niet zo talrijk, maar wel ijverig en van de tweede graad. Of beter nog, verschillende clubs, volgens beroepen en omstandigheden, met als doel om binnen de grenzen van hun eigen kunnen datgene te doen wat wij in Niepokalanov onbegrensd verrichten. We hebben immers ons hele leven uitsluitend aan haar toegewijd, terwijl de leden van die clubs ook andere verplichtingen hebben. De leden van die clubs zullen allereerst moeten proberen hun wil in overeenstemming te brengen met die van de onbevlekte. Dat wil zeggen, haar zoveel mogelijk beminnen en vervolgens moeten zij trachten hun eigen inwendig vuur zoveel mogelijk te verspreiden. Niet alleen in persoonlijke gesprekken, maar ook bij gelegenheid van vergaderingen. Ze zullen de juiste middelen moeten zoeken, de resultaten ervan bestuderen en verbeteren naar gelang de ervaring, opdat de onbevlekte zo spoedig mogelijk de harten van allen veroveren waarop men vat kan krijgen. Niepokalanov, waar zoveel paters zijn, zal moeten klaarstaan de nodige instructies en richtlijnen te verschaffen, en de paters moeten gereed en bereid zijn om door het hele land te trekken om een helpende hand toe te steken. Uit deze brief blijkt dat het hier gaat om plannen die van nabij betrekking hebben op de editoriale en bestuurlijke ontwikkeling van de Poolse stad der onbevlekte. We zijn pas in 1931, een jaar na zijn vertrek naar Japan en enkele maanden na de dood van pater Alfons Kolbe, die de idealen van zijn broer goed kende en de benoeming van pater Florian Kozura tot overste van Niepokalanov. Dit klooster werd totaal in beslag genomen door de ontwikkeling van de drukkerij. De uitgaven van de ridderschap bestond enkel nog in het tijdschrift De Ridder en wat kerkboekjes. Er waren toen ook nog maar weinig paters. Niettemin, onder het bestuur van pater Florian, die trouw de richtlijnen van pater Maximiliaan volgde, afhankelijk natuurlijk van de goedkeuring der betrokken oversten, groeide het werk door de uitgave van nieuwe tijdschriften. Ook werden er zeer actieve Maria-groepen gevormd van de ridderschap, die pater Maximiliaan gedurende zijn kort verblijf in de zomer van 1933 in oogenschouw kon nemen. Ongetwijfeld zijn er bij die gelegenheid ook nieuwe richtlijnen gegeven en voorstellen gedaan, maar omdat het mondeling gebeurde, hebben wij er geen documenten over.
Doch de nieuwe ontwikkelingen van de ridderschap, vooral de stichting van Mugenzai no Sono in Japan, waar zij het in mindere mate dezelfde bedrijvigheid op gebied van de pers en het apostolaat bestond als in Polen, maakten het noodzakelijk de krachten beter te bundelen en de organisatie van de ridderschap niet meer nationaal, maar internationaal te perfectioneren. Daardoor kwam het dat de broeders van het Poolse Niepokalanów in hun brieven aan pater Maximiliaan raad vroegen en hem voorstellen deden voor nieuwe apostolaatsplannen. Zo vinden wij in de brieven die pater Maximiliaan toen naar Polen zond meer precieze elementen van een steeds betere organisatie van de ridderschap. Later, na zijn dood, zullen de oversten er dankbaar gebruik van maken om de algemene en definitieve statuten op te stellen. Vooral mag er, volgens de stichter, geen verwarring bestaan met betrekking tot de indeling van de ridderschap in 3 graden. De benaming van de ridderschap, van de eerste, tweede en derde graad, is intern onder ons ontstaan. Volgens het kerkelijk recht is de ridderschap een godvruchtige vereniging, Pia Unio, die wij namelijk van de eerste graad genoemd hebben, terwijl de benaming van de tweede en derde graad alleen maar een kwestie is van organisatie. De steden der onbevlekte worden door interne en bijzondere statuten bestuurd. Zoals wij zagen, hadden de meeste leden een vierde gelofte afgelegd van volledige overgave voor de zaak van de onbevlekte, door de gehoorzaamheid, en deze moeten wij beschouwen als leden van de ridderschap van de derde graad. De leden van de Maria-groepen van de ridderschap, die een aparte organisatie hebben voor het apostolaat, ingegeven door plaatselijke noodwendigheden, kunnen zich als leden van de ridderschap beschouwen in de tweede graad. Maar zowel voor deze als voor de anderen geldt slechts 1 benaming, namelijk die van godvruchtige vereniging, de ridderschap der onbevlekte. Deze alleen en als zodanig is kerkelijk goedgekeurd. Vandaar dat het aantal zetels begrensd kan worden en meer nog het aantal van de steden der onbevlekte. Waar het op aankomt is de verspreiding van de ridderschap en de geest van volmaakte toewijding aan de onbevlekte. Het is niet goed zich druk te maken over het feit dat de ridderschap nog maar weinig leden heeft, ofschoon iedere zetel moet trachten leden te winnen. Het is van groter belang zielen te winnen voor de onbevlekte dan het oprichten van nieuwe verenigingen naast de reeds bestaande. Het is dus de moeite niet waard links en rechts nieuwe zetels te stichten. Wat van belang is, is de verspreiding van de ridderschap in de eerste graad. Dit is het gemakkelijkste en eenvoudigste, daar de inschrijvingen direct gericht kunnen worden aan de steden der onbevlekte. Om de zielen te winnen voor de onbevlekte, dringt pater Maximiliaan aan op een georganiseerd apostolaat van de steden der onbevlekte die hij in ieder land zou willen stichten en die met elkaar verbonden zouden zijn door een centraal bestuur van de ridderschap. Iedere Maria-stad moet haar activiteit in 3 richtingen verdelen. Het inwendig apostolaat in het klooster zelf, ten tweede het uitwendig apostolaat voor het volk en ten derde apostolaat voor het buitenland, waarmee hij de mensen bedoelt van dezelfde taal over de hele wereld verspreidt. Maar de hele organisatie van de ridderschap, al is deze nog zo volmaakt, heeft volgens pater Maximiliaan geen enkele waarde als de leden de ware geest van toewijding aan de onbevlekte zouden verliezen. Vandaar ook dat hij telkens en telkens terugkomt op de bron van het apostolaat, de liefde tot de onbevlekte. Op 12 oktober vierde pater Maximiliaan zijn naamfeest, als antwoord op de gelukwensen uit het Poolse Niepokalanów schreef hij een lange brief terug, waarin heel zijn ziel snakte naar het apostolaat van de onbevlekte
en brandde van verlangen om het vuur van zijn liefde uit te storten in de harten van zijn confraters. Ik heb erg veel vertrouwen in u gebeden. Ik heb ze zo nodig, omdat ik overtuigd ben veel te weinig gedaan te hebben voor de onbevlekte, en wat ik deed heb ik nog slecht gedaan. Het gaat om de zielen, om de grootste glorie aan God verschuldigd. Men zou ervoor moeten zorgen dat de mensen de onbevlekte beter kenden. Iedere mens zou de verhouding moeten kennen die er bestaat tussen de onbevlekte en God de Vader, tussen haar en God de Zoon, tussen haar en de Heilige Geest, de verhouding van de onbevlekte met de Heilige Drie-eenheid, met Jezus, met de engelen en met onszelf. We weten nog zo weinig van wat de onbevlekte vanaf haar bestaan tot op heden gedaan heeft voor de mensheid. Ik dank u voor de gebeden en vraag om nog meer gebed. Dat allen en iedereen het bijzonder mij 1000 maal mogen overtreffen. En ik ze op mijn beurt 1 miljoen maal en zij mij weer 1 miljard keer als in een edele wedstrijd. Het gaat er niet om dat ik of hij of een ander het meeste doet, maar dat het uiterste gedaan wordt voor de onbevlekte. Zij moet zo spoedig mogelijk en op de meest volmaakte wijze bezit nemen van iedere ziel, om in elke ziel te leven en te handelen, om in iedere ziel het goddelijk hart, de goddelijke liefde, God lief te hebben. Het gaat erom de liefde van het schepsel voor de schepper steeds vuriger te maken.

pater Maximiliaan in 1927 Nipokalanov stichtte, had hij niet de bedoeling een kerk te bouwen. Hij wilde enkel een kapel voor de gemeenschappelijke gebeden van zijn confraters, met wat ruimte voor de mensen die in de buurt woonden. In plaats van een grote en mooie kerk te bouwen, achtte hij het beter alle beschikbare middelen te gebruiken voor de katholieke pers. Voor hem was Spanje een waarschuwend voorbeeld. Dit land was weliswaar schatrijk aan grote en prachtige heiligdommen, maar zonder een diepgaand christendom, zoals enkele jaren later de communistische vervolging zou bewijzen. Het plan om een kerk te bouwen kwam pas later, toen men aan een reorganisatie van Nipokalanov toe was en men tevens rekening hield met de mensen die om de stad daarom bevlekte heen woonden en waarvoor de kapel te klein bleek. Van dat ogenblik af kwam ook de nieuw te bouwen kerk terecht in zijn plannen, die verwezenlijkt moesten worden volgens de geest van de ridderschap daarom bevlekte. De nieuwe kerk moest niet alleen een huldeblijk zijn voor de hemelse koningin, maar zou ook aan alle leden van de ridderschap en aan de gelovigen het doel en de geest van de ridderschap moeten tonen. Volgens de beginselen van een heilige opvoedkunde wilde pater Maximiliaan dat de ridders in alles, woord, geschrift, werk, gebouw, herinnerd werden aan het doel van hun lidmaatschap van de ridderschap en hun toewijding aan de onbevlekte, en dat wilde hij heel bijzonder laten uitkomen in de bouw van de kerk. In haar constructie en versiering moest zij de dogmatische reden van de onvoorwaardelijke toewijding aan Maria tot uitdrukking brengen. Zelfs onder de vurigste ridders zullen er zijn voor wie Kolbe's godsvrucht en verering van Maria overdreven lijkt, alsof de onvoorwaardelijke toewijding aan en de verheffing van Maria afbreuk zou doen aan de ware godsverering. Maar zijn antwoord was steeds hetzelfde als een refrein van een lied dat hij dagelijks zong ter ere van Maria, door de onbevlekte naar het hart van Jezus. Deze essentieel dogmatische gedachte, gebaseerd op het universele middelaarschap van Maria, wilde hij tot uitdrukking brengen door het altaar in de voorlopige kapel van de twee steden van de onbevlekte. In het midden van het altaar het beeld van de onbevlekte, zoals zij verscheen aan de heilige Catharina Labouret. Daarboven, als in een hemels visioen, Jezus de Verlosser, die zijn allerheiligst hart toont. Want zoals Maria de ladder is die ons naar Jezus brengt en die op zijn beurt als Verlosser onze smeekbeden aan zijn hemelse Vader aanbiedt, zo wordt ook de barmhartigheid van God de Vader door de verlossing van Jezus geschonken aan de zielen door de handen van Maria. De kerk, schrijft pater Maximiliaan aan pater Florian Cojura, overste van Nipokalanov, moet zo groot worden als nodig is, maar arm en mooi, harmonieus in al haar onderdelen. Ze moet aan haar enig doel doen herinneren, zoveel mogelijk zielen door de onbevlekte redden en heiligen. Bezoekers worden vaak aangetrokken door de kunstwerken in de kerken, eerder dan door de tegenwoordigheid van Jezus in het Allerheiligst Sacrament. Deze prachtige dingen verstrooien in plaats van tot gebed uit te nodigen. Zij sluiten dus eigenlijk het doel uit waarvoor de kerk gebouwd is. Zo gaat het ook met mooie muziek. Om deze te horen gaan de mensen naar de kerk, zoals dat in enkele Romeinse basilieken gebeurt. Ik stel mij een mooi beeld van de onbevlekte voor op het hoogaltaar. Een eind daarboven, de monstrans met het Allerheiligst Sacrament, dat altijd is uitgesteld, en langs de middenbeuk de broeders die om beurt een eeuwigdurende aanbidding houden. Wanneer men in de kerk komt, moet men zich als het ware gedwongen voelen op de knieën te vallen en zo in aanbidding te blijven. Vervolgens naar de onbevlekte op te zien en de kerk weer verlaten. Dan zullen zij
en Jezus samen hun zaken regelen. Samen zullen zij de belangen van de missies behartigen en werken aan de bekering van de hardnekkige en halsstarrige harten der heidenen. Boven het beeld, op de muur of op een groot raam, een mooie afbeelding van Jezus die alle mensen uitnodigt zijn allerheiligste hart te beminnen. Gedurende het verblijf van pater Maximiliaan in Japan begon pater Florian het materiaal te verzamelen dat voor de nieuwe kerk nodig was. Toen pater Maximiliaan in Polen terug was, ging hij ermee door. In de tweede helft van 1938 begonnen de werkzaamheden en toen in september 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, waren de fundamenten klaar, maar het materiaal werd door de bombardementen totaal vernield. Vanuit de hemel mocht pater Maximiliaan het grootse werk aanschouwen. Toen de vijandelijkheden gestaakt waren, keerden de broeders uit de concentratiekampen en gevangenissen terug en begonnen de kerk te bouwen, zoals pater Maximiliaan haar gewenst had. Hiermee vervulden zij een belofte die zij in gevangenschap hadden gedaan en voerden zij het geestelijk testament van pater Maximiliaan uit. Op 3 oktober 1954 werd de kerk plechtig geconsacreerd. Nu is Nipokalanov met haar heiligdom van de onbevlekte, dat tevens een gedachtenis is aan het apostolaat, de heiligheid en het martelaarschap van pater Maximiliaan, na Szczestochowa het meest bezochte heiligdom van Polen. In 1937 werd te Warschau het jaarlijks congres gehouden van de uitgevers van kranten en tijdschriften. Ook pater Maximiliaan, die intussen weer in Nipokalanov woonde, zoals wij nog zullen zien, nam er aan deel. Dr. Jozef Stemmler, directeur van een persagentschap die tot de aanwezigen behoorde, heeft deze verklaring over pater Maximiliaan gegeven. Gedurende ons gesprek kon ik zijn perfecte technische kennis en zijn kundigheid op elk gebied van de verschillende onderwerpen die behandeld werden vaststellen. Met kennis van zaken antwoordde hij heel concreet op alle vragen. En op een heel bescheiden manier liet hij de anderen delen in zijn eigen kennis en rijke ervaring. Ongetwijfeld heeft dit waarderend oordeel betrekking op de uitgave van de kleine krant, waarvan wij het eenvoudige begin en het warme onthaal door de Poolse katholieken al verteld hebben, toen wij een samenvatting gaven van de verschillende tijdschriften van Nipokalanov. Maar omdat de geboortedatum van de Maligynik in het jaar 1935 valt, dat is dus de Poolse naam van de kleine krant, toen pater Maximiliaan nog in Japan werkte, en omdat deze krant, die natuurlijk ook aan politiek deed, na de inval in Polen een mikpunt werd van de nazistische autoriteiten, is het noodzakelijk dat we in helder licht plaatsen wat pater Maximiliaan voor deze krant deed. Zoals wij gezien hebben, stond de uitgave van een krant op het programma van de ridderschap vanaf 1931. Nauwelijks was de drukkerij van Nipokalanov ertoe in staat, of men begon erover te spreken met de oversten, opdat de droom, een krant uit te geven in de geest van de ridderschap, werkelijkheid kon worden. Maar pater Maximiliaan wilde niet dat men overhaast te werk ging. Wat de krant betreft, schreef hij in november 1934 aan de broeders van Nipokalanov, die een beetje ongeduldig werden. Wanneer de onbevlekte het wil, zal zij haar wil bekendmaken door de hoogeerwaarde pater provinciaal. Hij wilde intussen wel dat de pater, die bestemd was directeur te worden, zijn voorbereiding perfectioneerde. Het was pater Marianus Wojcik, die reeds speciale studies gemaakt had in de journalistiek. Om vast te stellen of Nipokalanov dit werk aankon, wilde hij dat men hem in Japan monsters en drukproeven stuurde.
Het was royaal met zijn raadgevingen omtrent de propaganda om te bereiken dat de krant zo snel mogelijk een vaste plaats kreeg in de krantenwereld. Twee brieven uit die tijd geven richtlijnen waaruit zijn journalistieke bekwaamheid blijkt. Toen de eerste drukproef hem in november 1934 bereikte, beperkte hij zich tot enkele algemene opmerkingen. Boven alles acht ik het nodig te beginnen met een krant die klein van formaat is. En eenvoudig, in allerlei opzichten, en we moeten ruimte reserveren om bekendheid voor de krant te verwerven. Ik geloof dat een maand lang het bericht moet herhaald worden dat de krant dagelijks zal verschijnen. Als de ervaring aan de vooruitzichten voldoet, dan vooruit. Ook het eerste nummer van de Ridder kondigde een onzekere toekomst aan. Wij moeten ook niet uit het oog verliezen dat het eerste doel van de ridderschap is de kennis van de onbevlekte onder zoveel mogelijk mensen te brengen. Ook moet men zorg dragen dat de berichten echt nieuw zijn en dat de prijs zo laag mogelijk is, bijvoorbeeld 2 groschen. Het kleine formaat, zelfs de helft van het proefnummer dat mij gestuurd werd en dat noodzakelijk is om de prijzen laag te houden, moet ons niet de moed doen verliezen. De dagelijkse berichten moeten kort zijn en talrijk, zoals ook de illustraties. Ik herhaal dat men ervoor moet zorgen dat de berichten het allerlaatste nieuws moeten bevatten. Wat de verspreiding betreft, moet meer rekening gehouden worden met de verkopers dan met de verzending aan de abonnees per post, want het zal erg moeilijk zijn de portie te kunnen dekken met 2 groschen. In de steden moet men verkopers werven, leden van de ridderschap of van de Maria-groepen van de ridderschap, die te betalen zijn en een vergoeding ontvangen naar gelang de verkochte exemplaren. Vanaf het begin moet de oplage minstens 30.000 exemplaren tellen, anders zullen de onkosten het de redactie onmogelijk maken het allerlaatste nieuws binnen te krijgen. Door deze ziekte, ik bedoel het gebrek aan echt nieuws, zijn reeds Polen en al eerder de katholieke Pool ten onder gegaan. De naam De Kleine Krant is goed. Het is beter op zondag de uitgave niet te onderbreken. Voor de rest zal de onbevlekte en zij alleen haar wil door middel van de oversten bekendmaken. Na deze instructie stonden de broeders van Jipokalanov in vuur en vlam en ze haasten zich hem een nieuwe en definitieve drukproef te zenden met enkele opmerkingen over de prijs. Pater Maximiliaan antwoordde: vandaag is de kleine krant aangekomen en ik antwoord onmiddellijk. Het kan zijn dat de prijs van 2 groschen wat al te laag is. Maak er 5 van. De naam is goed bedacht. Enkele regels en kolommen staan niet op hun plaats. Men merkt de haast bij het indelen van de kolommen. De plaatselijke nieuwtjes zijn van tevoren niet te veroordelen. Men moet ze behandelen volgens de uiterlijke waarde in de afzonderlijke gevallen. Het vooroordeel dat het geen katholiek is veel moet kosten, moet verbannen worden. Ik geloof niet dat het goed is naar verandering van het uiterlijk en de inhoud te streven om tot de waardigheid van een katholieke krant te komen. Het is beter onze krant niet te veranderen. Het kleine formaat en de lage prijs behouden, maar wel moet zij overal te krijgen zijn. Naast haar kunnen wij nog andere kranten doen verschijnen. De zinspeling op het ongeloof dat onder de geleerden, maar ook onder het volk leeft, zou kunnen doen denken dat de wetenschap het geloof aan de kant gezet heeft. Dit is niet in overeenstemming met de waarheid. Zo is het ook goed niet te veel aandacht te besteden aan de systematische vervreemding van de Joden, maar ons veel eer bezig te houden met de ontwikkeling van onze positie te midden van hen. Men bereikt dan eerder zijn doel. Dank zij de onbevlekte bewijst dit proefnummer dat men een krant kan drukken. Dit alles met snelheid, maar ook met rust. En u zult zien dat het vlug gaat. Ik zou de raad willen geven, als de onbevlekte dit wil en haar verlangen door de gehoorzaamheid bekend maakt, onmiddellijk met de uitgave van de eerste krant te beginnen, voordat er een andere verschijnt. Kardinaal Kakowski zal zeker blij zijn als hij over onze krant hoort.
En zo gebeurde het. De Malijnik kwam op 27 mei 1935 uit in naam van de onbevlekte en met de zegen van kardinaal Kakowski. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We leren dus een nieuw aspect eigenlijk kennen van het apostolaat in Polen, de Malijnik, de kleine krant. En een volgende keer zullen we nog meer het karakter van de heilige pater Maximiliaan kunnen leren kennen. En ook wat er zo typisch Franciscaans was aan zijn manier van leven en de manier waarop dat hij de weg van heiligheid is gegaan. We danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: luisteraars in de kerk leeft in de uitzending van vandaag, zijn we over het internet verbonden met frère Jean Baudouin, die leeft in het Mariakoub-klooster in Syrië. Frère Jean, dank u wel om tijd te maken voor ons. Wilt u zich eerst even voorstellen, want u heeft toch wel een bijzondere getuigenis. U bent nu monnik in Syrië, maar u bent Belg van afkomst. Wilt u zichzelf eerst even voorstellen?
1: Ja, met plezier. Ik ben frère Jean Baudouin. Ik ben monnik en priester in een klooster in Syrië. Het klooster van Mariakoub. Ik ben afkomstig uit Brugge. En ik woon hier al 14 jaar.
0: 14 jaar. Ja, misschien wel leuk voor de luisteraars. Ik kan u nu zien op dit moment, maar de luisteraars kunnen u nu natuurlijk niet zien. U bent jong, dat kan ik zeker zeggen. U bent al 15 jaar in Syrië. En wat is uw leeftijd op dit moment?
1: Nu 38.
0: 38, ja. Dus, ja. U bent broeder. Bent u ook priester?
1: Ja, sinds 2 jaar.
0: Oké, ja. Nu, misschien beginnen bij het begin. Bent u in Syrië terechtgekomen? Want ik heb begrepen, u bent in Brugge geboren. Kan u misschien eerst wat vertellen over uw achtergrond? Bent u altijd gelovig geweest?
1: Ja, hou ik misschien bij met de kruisteken.
0: Ja.
1: In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik ben niet altijd gelovig geweest. Ik heb pas Jezus leren kennen tegen mijn, denk ik, dat ik 20 was of zo. 19, nee, 21 misschien.
0: U zegt, ik ben 38, dus van een generatie waarbij het geloof niet per se meer een gewoonte was. U bent dan op latere leeftijd gelovig geworden. Wat is daar nu aan vooraf gegaan?
1: Ik ben opgevoed in een heel mooi gezin. Op een katholieke school in Brugge, Sint-Leo College. En daar hadden wij wekelijkse mis en catechese, maar dat boeide mij eigenlijk totaal niet. Tot aan mijn 12 jaar hadden wij wekelijkse mis. En dan in 1 jaar tijd is alles veranderd. Ik weet niet welke politieke beslissing dat er daaraan is vooraf gegaan, maar ik weet dat wij op 1 jaar tijd, denk ik, alle kruisbeelden hebben weggedaan in de school en ook toen is dat overgeschakeld naar zedeleer. Mm-hmm. Ik heb een goede jeugd gehad, maar op een gegeven moment ben ik in een heel groot verdriet gestort en in heel veel existentiële vragen heb ik mezelf gesteld. Waaronder, ja, wat is het doel van het leven? Waarom zijn wij hier? Waarom opstaan en werken als ik uiteindelijk moet sterven? Wat is het doel? Waarom mij moe maken. En dat is jaren blijven aanslepen, terwijl ik gewoon mijn normale gang verder bleef gaan, naar school gaan en met mijn vrienden en met mijn familie. Maar dat ging gepaard met een grote eenzaamheid. Totdat die vragen meer en meer van mij vergden en dat het uiteindelijk moeilijk was voor mij om het gewone leven verder te doen, terwijl ik gewoon verder deed. Maar op een gegeven moment was ik echt wel op. Helemaal op. Ik ga het zo zeggen. Dat is ongeveer in het kort wat er aan is vooraf gegaan.
0: Mm-hmm. En dat was dan in een periode in uw puberteit, dat u eigenlijk, mag ik het zo zeggen, toch heel ongelukkig was? Niet echt een zin zag in het leven? Was dat vooral hetgeen wat u ongelukkig maakte?
1: Ja, ik zag geen zin in het leven en ik ervaarde precies een grote leegte. En ik wist niet waar ik die leegte moest vullen. Ik probeerde van alles en nog wat. Ik denk dat de jongeren van deze generatie en uw generatie, die dezelfde is als de mijne, die proberen hun geluk te zoeken in van alles en nog wat. Maar voor mij was dat niet genoeg. Ik bleef met die grote leegte. Dus u hebt gelijk als u zegt dat ik echt ongelukkig was.
0: Ja. En vandaag, als ik u zie, u ziet er eigenlijk wel gelukkig uit. Het eerste wat ik zie is een brede glimlach. Dat is dan veranderd op een bepaald moment. U zegt ik heb Jezus leren kennen.
1: Ik was heel erg gecharmeerd en geïntrigeerd door mijn neef, die het op zich nam om lange pelgrimstochten te doen. Mijn neef is Sébastien de Vos. Hij is een klein beetje bekend ook in België. En hij doet veel voordrachten over zijn pelgrimstochten. En wat dat mij vooral intrigeerde, was zijn grote glimlach. Was zijn... Als ik hem zag, had ik de indruk dat hij heel vrij was. En dat intrigeerde mij. Van waar die innerlijke vrijheid, van waar die innerlijke vrede. Is er een antwoord op die vragen die ik mij stel? En toen... zijn verhaal in het kort is het volgende. Hij was student, journalist. En hij wilde een avontuur, een groot avontuur doen. En hij dacht eraan om van Mexico naar Patagonië te fietsen. Maar zijn filosofieleraar zei hem, waarom wandel je niet? Als je wandelt, ben je op het ritme van de natuur. En op deze wijze zal je veel mooie ontmoetingen meemaken. Dat idee is in zijn hoofd blijven steken. En hij is vertrokken naar Santiago de Compostela. Op de oude wijze, hij had geen geld. En hij had, ik denk, een briefje van de plaatselijke priester. Om te bewijzen dat hij dus een echte pelgrim was. Hij klopte aan de deuren en hij was overweldigd van het welkom dat hij telkens kreeg. En hij was overweldigd van het feit dat de mensen hem ook eten gaven en onderdak gaven. En hij ervaarde eigenlijk dat er iets was die hem draagde. Het was niet normaal. En op het einde van zijn pelgrimstocht heeft hij echt beseft van... Er is iemand, er is iets die van mij houdt, er is iets die mij draagt. Want hij wist niet waar hij naartoe ging de volgende dag. Nog waar hij ging eten, nog waar hij ging slapen. En toen heeft hij echt gemerkt dat door die verschillende kerkjes die hij bezocht heeft op zijn tocht, de verschillende mensen, heeft hij ontmoet dat Jezus er is. En dat hij van ons houdt. En hij heeft een tweede pelgrimstocht gedaan naar Rome. En dan, toen ik dichter bij hem, met hem in contact gekomen was, was hij zich aan het voorbereiden voor zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem. Dus hij is 6 maanden gewandeld. En heeft er een boek over geschreven, dat heel boeiend is trouwens. Kan veel vertellen over die 6 maanden en op dat boek. Maar uiteindelijk was het voor hem een onvergetelijke tocht en elke dag een ontmoeting met de Heer. Als je niks hebt, dan moet je wel op hem vertrouwen. En het land dat het meest geboeid heeft op die tocht was Syrië. En het land waar hij ook het meeste vreugde ervaarde door die grote welkom, die welkom van Abraham, toen hij de 3 engelen ontving, is hier echt nog aanwezig. Het is wel een beetje aan het wegsmelten. Ik merk het verschil met 15 jaar terug. Maar het is een heel mooi volk. En dus, ik in die periode was dus gecharmeerd door hem en dacht van... Dat is toch heel interessant. En zo is eigenlijk mijn bekering begonnen. Door dichter bij hem in contact te komen. En ik wilde weten waar die vrijheid in zijn ogen vandaan kwam.
0: Want op dat moment voordien... Ja, u zei, ik zat een beetje in een existentiële crisis. Maar zou u zichzelf op dat moment gelovig genoemd hebben? Of tot eerder atheïstisch?
1: Ik hoopte dat er iets was. Ik was zeker geen verklaarde atheïst. Ik hoopte dat er iets was en dat er een antwoord was op die leegte die ik ervaarde. Maar ik wist niet waar het antwoord lag.
0: En is het dan door gesprekken met uw neef dat er iets is veranderd verder?
1: Ja, een beetje wel. Het is eigenlijk vooral veranderd. Het is eigenlijk vooral veranderd. Op een dag dacht ik van, weet je, ik ga doen wat hij doet. En ik ben vertrokken, ik heb een beslissing genomen. Ik ben naar de plaatselijke priester geweest en ik ben een kleine toelating op papier had ik meegekregen van hem. En ik dacht, ik ga wandelen naar mijn oma. Ik heb een hele fantastische oma. En die woont niet zo ver, die woont 100 kilometer van mij. Dat is niet echt een pelgrimsoord, helemaal niet trouwens, maar Dat was het idee dat ik had. Dat was het plan. En, dus ik ben vertrokken, zuidwaarts van Brugge, en ook zonder geld. En de eerste nacht dacht ik, heb ik in Ruddervoorde aangeklopt. En ze hebben mij gezegd, ga naar dat kasteel. Dat kasteel zullen ze wel ontvangen. Dus ik aan de deur geklopt en die man zei, welkom, ik heb hier een schuurtje. Je mag hier overnachten als je wilt. Dus ik heb mijn matje uitgerold en daar geslapen. En de tweede nacht, ik herinner me het dorpje niet, maar het was bij de grens met Henegouwen. Een heel mooi dorpje. Ik was ook gefascineerd door de schoonheid van ons land. Ik had dat niet gedacht om door die velden te wandelen. En als je zo wandelt, ik zag die koeien op een andere wijze. Je passeert die koeien elke dag in de drukte, maar toen was het zo'n... Ik had zoiets van, wauw, hoe mooi is dat hier allemaal? En mijn ingesteldheid was helemaal anders. Iedereen was op naar zijn werk of aan het haasten om boodschappen te doen. En ik wandelde zonder geld naar mijn oma. Dus ik heb dan daar die tweede nacht overnacht bij een heel vriendelijk vrouwtje die mij ontvangen heeft. En die zei mij, ja, mijn zoon is 2 jaar geleden gestorven. En ze was heel erg blij om mij te zien. En dat was gelijk zo... Ze herinnerde zich haar zoon, als ik het zo mag. Als ik het goed begrepen heb. Alleszins was heel erg blij om mij te zien. En de derde dag... Ik weet niet goed wat er gebeurd was, maar ik begon zo... Ik had die zware rugzak en ik had nog maar 10 kilometer. En ik had echt een ervaring van innerlijke vrijheid dat ik nog nooit ervaren had. En ik begon zo dichter te komen en ik dacht van... Maar toch, ik weet niet waar die gedachten vandaan kwamen, maar Jezus heeft dat kruis gedragen voor ons. En ik draag die een zware rugzak. Het is niets in vergelijking natuurlijk, maar ik dacht aan Jezus. Ik ben toen toegekomen in Doornik, alles is goed gegaan. En dat was denk ik Palmzondag ongeveer, of rond die periode. 1 week daarna, mijn neef had eens gezegd, want ik was geïntrigeerd, hij zei mij, ik ga elke week naar de mis. En ik dacht, amai. En hij zei, ja, jij moet ook gaan. En ik had dat niet echt... Enfin, brief, dat is in mijn hoofd blijven steken. Dus ik ben naar de paasmis geweest in Brugge, onze Lieve Vrouwenkerk. Ik woon daar niet ver vandaan. En ik weet niet wat er gebeurd is. Ik ben binnengekomen. En ik herinner me de priester niet, nog het volk. Ik weet dat het vol zat vol. Het was al jaren dat ik niet meer naar de mis was geweest met een bepaalde bedoeling. Maar ik ben beginnen wenen van de eerste minuut tot de laatste. En ik weet nog dat ik beschaamd was, dat ik dacht van, allee, die mensen gaan dat hier raar vinden, dat ik hier... Het was precies een ontmoeting het is Radio Maria, dus het was met Onze Lieve Vrouw. Ik had echt het gevoel van, weet je, ik ben enorm geliefd. En dat was misschien de begin van mijn bekering, ik ga het zo zeggen.

0: Welkom terug, beste luisteraars. We zijn vandaag in gesprek met frère Jean Baudouin, die vandaag als monnik leeft in het Mariakoufklooster in Syrië, maar in ons land geboren is in Brugge. Frère Jean, u vertelde daarnet over de ervaring die u had in de Onze Lieve Vrouwkerk in Brugge. Een ervaring die toch wel een keerpunt betekende in uw innerlijk leven. Wilt u daar nog een beetje meer over vertellen? U omschreef het als zich ten diepste bemind voelen.
1: Ik had altijd die grote leegte ervaren, terwijl ik een fantastische familie heb, fantastische vrienden, maar ik ervaarde een grote leegte. En u had dat daar pas beschreven als existentiële vragen. Het was precies een existentiële leegte. Mm-hmm. En toen had ik het gevoel van, er is iets die leegte kan vullen. En dat was die liefde van God die ik toen ervaarde. En ik wist dat dat het antwoord was. Hoe precies, waar, hoe, waarom en al de details, toen wist ik het nog niet. Maar dat was het antwoord.
0: Ja. En was dat dan het beginpunt van een verdere zoektocht?
1: Je kan het zo beschrijven. Daarna heb ik nog veel gesukkeld. Ik heb dan ook journalistiek gestudeerd, maar ik had niet de goesting, nog de kracht om niet de innerlijke drive om het tot een goed einde te brengen. En dan eens ben ik meegeweest met mijn neef naar Syrië. Hij zei me, kom mee naar Syrië. Ik dacht, oké, waarom niet? En toen heeft hij mij hier gebracht naar het klooster waar ik nu woon, van Mariakoub, dus de heilige Jacob. En hier heb ik de moederoverste ontmoet, die dit klooster gesticht heeft sinds 94 is ze begonnen, 1994 met verbouwingswerken. En ik had de kans om met haar te praten. En ik was enorm geraakt door het feit dat ik had het gevoel dat ze mij begreep, terwijl ik mezelf niet begreep. En dat was voor mij een grote ontmoeting. Ik was ook verbaasd over de tijd die ze vrij nam. Ik dacht, ik zag wel dat ze een heleboel dingen te doen had. Ik ben toen 10 dagen gebleven hier in het klooster. En het was voor mij een hele openbaring. Die gratis liefde die ik hier ervaarde, die mensen hier in een glimlach op hun gezicht hadden, terwijl er voor mij niet per se iets was om over te glimlachen. Ik dacht van ik kan dat 2 minuten glimlachen per dag, maar toch niet langer dan, wat valt er over te glimlachen? Het intrigeerde mij enorm en ik kon het niet loslaten. Toen ben ik terug geweest naar België. Ik heb geprobeerd mijn studies verder te zetten, maar op dezelfde wijze, geen drive. En tot ik op een dag eigenlijk echt zo een beetje op rock bottom zat. En ik weet nog, ik was met mijn hond gaan wandelen, 's ochtends. En ik dacht van, ik ga teruggaan naar die plaats in Syrië. Ik weet niet waarom, of hoe en wat. Dus ik ben aan mijn vader geweest. Hij zei, werkt en get your ticket. En ga als je dat... Ik was in 2 jaar journalistiek. Ik had toen ik had het jaar een beetje om zeep geholpen. Dus ik had eigenlijk 6 maanden plus min of meer vrij. Maar ik moest wel studeren. Maar dan als voorbereiding voor het jaar erop. Als ik me goed herinner. Dus ik heb dat gedaan. En toen ik hier gekomen was, was eigenlijk het begin van echt op een systematische wijze leren hoe ik met de Heer kan wandelen. Dat was eigenlijk het office. Toen heb ik echt de Heer leren kennen. Ik ga het zo zeggen, op een duidelijke wijze.
0: Ja. En u zegt een systematische manier om hem te leren kennen. U heeft daar een soort leerschool doorlopen? Of hoe moet ik het zien?
1: Ja, want je neemt u, natuurlijk, je kunt naar een klooster gaan, maar je neemt uw persoonlijkheid mee, je neemt mee wie dat je bent. Dus ik was hier zo'n beetje aan het rondfladderen, maar eigenlijk niet echt iets serieus aan het doen. Tot op een gegeven moment ik iets gedaan had wat hij normaal gezien niet in een klooster hoort te doen. Dus Bref, in een klooster, natuurlijk zijn er bepaalde regels. Dus ik had eigenlijk een beetje... Ik had mijn mentaliteit uit België meegenomen. En toen heeft de moeder overigens mij een heel belangrijke les gegeven. Ze heeft gezegd van... Het is jij die je leven in handen hebt. Jij kiest, ofwel kies je het goede, ofwel kies je het kwaad. Want ik zei, ja, ik heb gekozen om te zondigen. Ze zegt, ja, nee, zo werkt dat niet. Jij hebt de verantwoordelijkheid. Je hebt de verantwoordelijkheid tegenover je ziel. En ik was heel erg geraakt, want zij is boos geworden. Maar ik had het gevoel dat ze niet boos was omdat het een schande was. Of omdat het een, weet ik veel, dat dit hoort niet. Of ze was boos voor mijn ziel. En dat is iets dat ik dat mij heel erg geraakt heeft. En dat heeft mij heel veel toen in vraag gesteld. Van, wat ben ik aan het uitspoken in mijn leven? Ik heb geen enkele norm. Ik doe maar wat, zonder echt te weten naar waar ik rondfladder. En de volgende dag heeft ze de conferentie gegeven over Johannes van het Kruis. Die spreekt over de eenheid van de ziel met God. En dat heeft mij zo geraakt, dat ik dacht van, weet je, dat is iets dat ik... Als ik een doel zoek, dan kan dat echt mijn doel zijn. En ik heb het gevoel dat dat zo de eerste dag was van mijn leven, dat ik... Ja, dat ik echt wist van, oké, dat is een doel waarvoor ik mij kan inzetten. En de dag daarna heeft ze een conferentie gegeven over het gebed in stilte. We zijn gewend om te bidden met onze mond en woorden uit te drukken. Maar er is ook een gebed. Allee, zij is karmelites, dus zij heeft de toestemming gekregen van al haar oversten. Zij is Libanese zuster in het karmelitesse klooster in Harissa. Dus ze is met de zegen naar buiten gegaan voor een speciale missie om het plaatselijke kloosterleven herop te leven, maar op basis van de plaatselijke tradities. Dat is zo in het kort. En in die zin heeft ze dus het klooster hier gesticht. En eerst was het voor enkel vrouwentak, maar dan ook is er een mannentak bijgekomen sinds 2005. Dus het stilgebed, dat was de tweede conferentie. En dat was ook een echt antwoord op een diepe vraag die ik zo had. Ik vond het soms vermoeiend om weesgegroetjes te bidden of onze vader. Maar het gebed in stilte, die dus heel geankerd is in de traditie van de kerk, en zeker bij ook de karmelieten, niet alleen daar, maar ook het is geankerd in het kerkleven, is dus een gebed waar je gewoon in stilte voor de Heer zit en probeert niet te veel na te denken over alle gedachten die komen die je willen verstrooien. En u laat gewoon laat vervullen van de Heilige Geest, die dan een plek vindt voor zich te vertoeven. We zijn tempels van de Heilige Geest, maar we zijn heel vaak bezig met dingen buitenaf. Terwijl de Heer zegt, het Koninkrijk van God is in u. Dus ik ben dat zo in praktijk proberen te brengen. En ook die conferentie van Johannes van het Kruis had het over de nacht die een ziel moet doorgaan om de berg Karmel op te stijgen. De actieve nacht, die spreekt over een... over het feit dat we moeten vasten op al onze vijf zintuigen om in ons innerlijk te kunnen komen. Dus ik weet niet waar ik plots dat enthousiasme vandaan haalde, maar ik was helemaal taken into the story. Dus ik ben zo beginnen vasten. Bijvoorbeeld als ik iets zag dat ik normaal voor een mooi meisje, dan dacht ik van nee, ik moet nu niet kijken. Of simpele dingen in plaats van vier. Ik rookte ook toen heel veel, dus ik ben stapsgewijs beginnen afbouwen. Zo die kleine oefeningen, gepaard met het stilgebed en ook het werk met de handen, dat ik niet kende. Ik was een normale student die misschien op café ging werken in de zomer of in een schoenenwinkel, maar niet gewend was om met de handen te werken. Handenwerk heeft heel veel rust en vrede aan de ziel. Dat is ook altijd in kloosterlevens heel present geweest, het handenwerk. Dus die cocktail van het met de handen werken in stilte te bidden en de actief vasten op de vijf zintuigen met het doel om dus meer tot het innerlijke te keren. In de doctrine van de nacht van Johannes van het Kruis hebben mij dus op een weg gebracht die ik dus systematisch noem om de Heer te leren kennen in het innerlijke wezen, ik ga het zo zeggen. De eerste stappen te zetten om hem te kunnen leren kennen. En het is nooit af, dus we willen hem elke dag meer leren kennen.
0: We luisteren nu even naar een lied op de tekst van Johannes van het Kruis, Noche Oscura. En praten dadelijk graag verder.

0: Dat was het lied Noche Oscura, of een tekst van Johannes van het Kruis, wiens spiritualiteit een grote indruk maakte op onze gast van vandaag, frère Jean Baudouin, monnik in het Mariakoub-klooster in Syrië. Frère Jean, op het moment dat u de overste hoorde spreken over Johannes van het Kruis en u zich daar verder in wilde verdiepen, was u op dat moment al verbonden aan het klooster? Had u al een bepaalde keuze gemaakt?
1: Het klooster hier ontvangt bezoekers die ook op zoektocht zijn en die dus volledig het dagelijkse leven kunnen meeleven. Dus het was in status als bezoeker die echt wel... ik wilde niet gewoon Syrië bezoeken, ik had echt wel een dorst om het dagelijkse leven mee te leven.
0: Ja. En ja, u bent daar dan op een bepaald moment wel binnengegaan. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dus toen, na 6 maanden, ben ik teruggekeerd naar België om mijn studies af te werken. Ik dacht van ja, dat hoort wel. En toen ik dus mijn studies had afgewerkt, was het duidelijk voor mij dat ik, dat ik wilde terugkeren naar Syrië, naar het klooster. En dat was in 2010. Heel mijn familie is naar de luchthaven geweest, heeft mij uitgewuifd en ben vertrokken.
0: En eigenlijk nooit meer teruggekeerd tenzij om te bezoeken?
1: Ja, dus voorlopig denk ik nu, ik kan niet zo heel vaak terug. Ik ben 2 keer teruggekeerd, vooral om de paspoorten te vernieuwen en zo. Ook omdat er zijn mensen in ons klooster die bijvoorbeeld uit arme landen komen, die dan niet de mogelijkheid hebben om vaak hun familie te zien. Dus om alles in evenwicht te houden, is het niet makkelijk, alleen niet evident dat één iemand elk jaar zou terugkeren en een andere persoon misschien nooit in zijn leven zou kunnen terugkeren. Dus, ik keer niet vaak terug, kan het zo zeggen. De familie is wel geweest 2 jaar geleden en het was ook oorlog, dus waardoor het moeilijk was voor ons om te gaan en voor mijn familie om te komen.
0: Ja, want u zegt, ik ben in 2010 dan vertrokken om echt binnen te gaan in het klooster. Dat was, als ik het goed heb, het jaar voordat de oorlog is uitgebroken dan.
1: Ongeveer, ja.
0: Ja.
1: In 2011.
0: Ja.
1: In 2011 is de oorlog begonnen. Ze zeggen, ja, maart 2011 is het begonnen.
0: Dus u heeft ook nog de tijd daarvoor meegemaakt in Syrië? Is er veel veranderd, ook voor jullie in het klooster? Voor jullie leven als monnik?
1: Nee, voor ons... wij hebben geluk, we leven in een klooster en we leven ver van de wereld. We helpen wel, Moeder Agnes doet enorm veel voor de mensen te helpen. Dus voor ons is persoonlijk is er niet zo heel veel veranderd. We proberen mee te leven met de moeilijkheden van de plaatselijke bevolking, maar... het blijft, dus te zeggen, je zit in je klooster, je bent bezig, maar de mensen buiten leven heel moeilijke tijden. Ja. Er is veel veranderd in Syrië. Vroeger was er dat was een land die zonder schulden leefde. Dat was een van de weinige landen ter wereld die geen schulden had. En het was een socialistisch land, waardoor iedereen eigenlijk alles had wat hij nodig had. Er was bijna geen armoede voor 2010. Ja. Nu is het helemaal anders. Maar het is nog altijd niet heel erg. Er is geen hongersnood. Er is geen... er is een groot sociaal netwerk waardoor de mensen elkaar helpen. Maar alles wordt heel duur. Want er is een embargo tegen Syrië, waardoor dat het dus moeilijk is voor de plaatselijke bevolking.
0: Wilt u nu ook wat meer vertellen over het klooster zelf? Dan een beetje situeren voor ons. Want ja, het is katholiek, maar het is ook... hebben jullie een Oosterse ritus? Zou u dat een beetje willen duiden voor ons?
1: Oké, okay. Dus onze orde heet de Eenheid van Antiochië. In het kort, Moeder Agnes had een icoon gerestaureerd toen ze nog in het klooster was in Harissa in Libanon, tijdens de oorlog van Libanon. Een Maronitische icoon. De Maronieten zijn dus de christenen uit Libanon, voor een groot deel De meesten zijn dus katholieken, maar met een eigen ritus, de Maronitische ritus. Dus heeft die icoon gerestaureerd. En bij de restauratie van die icoon heeft ze onderliggende lagen weggekrapt tot ze aan een icoon is gekomen uit de 12e eeuw van de Maronitische kerk. En voor haar was dat een schok, want zij was in een klooster, een Karmelitesse klooster, wat dus Latijns is. Wel, in Libanon, dus met een Oosters sausje, want ze deden de Grieks-Katholieke ritus. Maar toch, het was voor haar een schok om haar plaatselijke kerk te ontdekken. Hier hangen al de kerken af van het patriarchaat van Antiochië. Er zijn verschillende kerkjes of ritussen die afhankelijk zijn van het patriarchaat van Antiochië. Maar oorspronkelijk was het één kerk. Dus wij bidden hier voor de eenheid. Dus onze orde is de eenheid van Antiochië, de eenheid tussen al die verschillende kerken. Ik wil het niet te moeilijk maken, want het is nogal een moeilijk verhaal. Dus wij hebben hier in het klooster, hangen wij af van de Grieks-Katholieke bisschop van Homs, Hamma en Jabroet. Dus de ritus die wij hier volgen is Grieks-Katholiek. Dus ik ben ook, de gebeden zijn Grieks-Katholiek en ik ben ook gewijd als Grieks-Katholieke priester. Dat is de ritus van bijvoorbeeld de meeste orthodoxe kerken volgen de Grieks-orthodoxe ritus die wij hier ook volgen, maar wij zijn één met Rome. Het is eigenlijk het jubileum dit jaar sinds 1724.
0: Ja. Misschien om te vragen naar die geschiedenis zou ons een beetje ver drijven. Maar moeder Agnes heeft dan dit klooster opgericht in de jaren 90. Maar het was wel op een plaats waar al een geschiedenis was, hè, van monnikdom.
1: Ja. We zijn hier... Dus het klooster dateert van de 6e eeuw naar de bronnen die wij hebben. Het is een van de belangrijkste kloosters uit de Calamoen-regio. Dus dat wil zeggen onze regio hier. De bergregio tussen Homs en Damascus. Het is heel erg oud. Het was een heel erg belangrijk klooster in de oudheid. De laatste priester is gestorven hier in 1930. Maar daarvoor was het eigenlijk al aan het uitdoven. De aanwezigheid van de monniken hier. En dan sinds 1994 heeft moeder Agnes dus de site ontdekt, heeft de zegen gevraagd aan de plaatselijke bisschop en is ze zo begonnen met twee medezusters sinds 1994.
0: Maar in jullie gemeenschap in het klooster is er zowel een vrouwelijke tak als een mannelijke tak vandaag.
1: Ja, inderdaad.
0: En hoe verhouden die zich tot elkaar? Is dat eenzelfde regel?
1: Het is te zeggen, er zijn bijvoorbeeld het eten wordt samengedaan, de gebeden worden samengedaan, maar het werken, en iedereen ook heeft zijn eigen gebouw. Dus het is samen, maar ook wel, iedereen heeft zijn eigen plaats, gaat zo zeggen.
0: Mm-hmm. Ja. En moeder Agnes is de overste?
1: Ja, dus totdat de mannelijke tak zich helemaal zelfstandig uitbreidt, is zij de moederoverste.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wilt u wat vertellen over jullie gemeenschap? Want u zegt, er zijn ook mensen afkomstig uit arme landen. U bent dan zelf uit België.
1: We zijn een heel internationale gemeenschap. Mensen uit verschillende landen. Weinig Syrische roepingen. Jammer genoeg. Voorlopig nog. We bidden voor roepingen ook van de plaatselijke bevolking.

0: En tot zover, beste luisteraars, het eerste deel van het gesprek met frère Jean Baudouin, die van oorsprong Vlaming is, maar nu als monnik leeft in het Mariacoubklooster in de Syrische woestijn. Hij vertelt ons meer over zijn eigen geloofsverhaal en het leven dat zij daar als monnik leidde. Volgende week kan u luisteren naar het tweede deel. Tot binnenkort.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we beginnen de lezing het dienst op deze donderdag 13 augustus, donderdag in de 19e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 711. En de psalmen vanaf pagina 1055. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God. Nu dekt de zware diepe nacht de aarde toe en al haar pracht. O rechter die de harten kent, wij bidden, wees ons toegewend. Wij smeken dat Gij van ons neemt het kwaad dat ons van U vervreemdt. O Christus, dat Gij ons regeert en al het kwade van ons weert. Ons hart is als verstijfd in waan en schuld en wroeging vredet aan. Het worstelt machteloos en blind totdat het zijn verlosser vindt. Verdrijf de diepe duisternis die in ons hart aanwezig is, opdat, bevrijd van zonde en schuld, wij worden met uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gedenk wat er met ons is gebeurd, Heer, en zie naar onze schande. Toch hebt Gij hem verstoten en verworpen, uw gramschap over uw gezalfde uitgestort. Toch hebt Gij het verbond verbroken met uw dienaar, zijn kroon vernederd en onteerd. In al zijn muren liet Gij bressen slaan, zijn vestingwerken hebt Gij prijsgegeven. Elk die er langs kwam plunderde hem uit. Hij is tot spot geworden voor zijn buren. Gij hebt zijn onderdrukkers macht gegeven. Zijn tegenstanders hebt gij blij gemaakt. Gij hebt de scherpte van zijn zwaard doen ketsen en hem geen stand doen houden in de strijd. Zijn luister hebt gij doen vergaan, zijn troon omvergestoten. De dagen van zijn jeugd hebt gij verkort en hem met schande overladen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gedenk wat er met ons is gebeurd, Heer, en zie naar onze schande. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster. Hoe lang nog, Heer, verbergt gij u voor goed? Zal dan uw gramschap als een vuur alles verbranden? Bedenk hoe kort ons leven duurt, hoe onbeduidend gij de mens gemaakt hebt. Wie kan in leven blijven en de dood ontlopen? Wie kan zich aan de macht onttrekken van het dodenrijk? Waar is nu, Heer, uw gunst van vroeger dagen, die gij aan David onder ede hebt beloofd? Heer, let toch op de smaad van uw dienaar aangedaan. De hoon van alle volken moet ik dragen. Het zijn uw tegenstanders, Heer, die mij beschimpen, die uw gezalfde najouwen bij elke stap. Gezegend de Heer voor altijd. Amen, ja, amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster. Ons leven is kortstondig als gras op het veld. Gij zijt God van eeuwig tot eeuwig. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest. Voor ieder geslacht opnieuw. Voordat de bergen geboren waren, voordat de aarde was voortgebracht, zijt gij God van eeuwig tot eeuwig. Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt, keer terug, kind van Adam. Voor u zijn 1000 jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is. Een uur van slaap in de nacht. Ons leven breekt af als een droom in de ochtend. Kortstondig is het als gras op het veld. Desmorgens ontkiemt het en schiet het op. Desavonds is het verwelkt. Wij worden verzengd door de gloed van uw toren. De storm van uw gramschap jaagt over ons heen. Gij hebt onze schulden tevoorschijn gehaald. Ons heimelijk kwaad voor het licht van uw aanschijn. Nu gaan onze dagen somber voorbij en zuchtend verstrijken de jaren. De maat van ons leven is 70 jaar, of als wij heel sterk zijn, 80. Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg. En snel komt het uur van vertrekken. Wie onzer beseft de macht van uw toren, uw ontzagwekkende gramschap? Leer ons onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid van hart. Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt gij ons? Wees toch uw dienaars genadig. Schenk ons in de ochtend volop uw zegen. Dan jubelen wij heel de dag van geluk. Vergeld nu met vreugde de dagen van leed, de jaren dat het ons slecht ging. Laat zien aan uw dienaars waartoe gij in staat zijt en toon aan hun zonen uw heerlijkheid. Uw luister, Heer God, mogen over ons stralen. Bestuur onze handen bij al wat zij doen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ons leven is kortstondig als gras op het veld. Gij zijt God van eeuwig tot eeuwig. Bij u, Heer, ontspringt de bron die leven geeft. Wij zullen in uw licht het licht aanschouwen. uit de profetie van Zacharia. Zo spreekt de Heer mijn God. Wijd de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers slachten hen en worden er niet voor gestraft. Hun verkopers zeggen: gezegend zij de Heer, ik ben er rijk van geworden. Hun herders ontzien hen niet. Ikzelf zal de bewoners van het land niet meer ontzien, zo luidt de godspraak van de Heer. Ik lever die mensen over, een ieder aan zijn buurman en aan zijn koning. Die zullen het land slaan en ik bevrijd het niet uit hun handen. Zo ging ik de schapen van de veehandelaars weiden die voor de slacht bestemd waren. Ik nam 2 herdersstaven. De ene noemde ik lieflijkheid, de ander noemde ik band. En ik ging de kudde weiden. In 1 maand liet ik de 3 herders verdwijnen, omdat ik mijn geduld met hen verloor en omdat zij ook van mij een afkeer hadden. Daarom sprak ik: ik wijd u niet meer. Laat sterven wat sterven moet, laat verdwijnen wat moet verdwijnen, en laat de overblijvenden elkaars vlees maar verslinden. Toen nam ik mijn staf lieflijkheid en ik brak hem aan stukken om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al deze volken gesloten had. Het werd diezelfde dag verbroken en de veehandelaars die op mij letten begrepen dat dit een woord van de Heer was. En ik zei tot hen: als het u goed dunkt, geef mij dan mijn loon. Vindt u het niet goed, dan moet u het maar laten. En zij telde mijn loon uit, 30 zilverstukken. Maar de Heer zei tot mij: werp hem maar voor de smelter, die fraaie prijs waarop ik door hen geschat ben. Ik nam dus de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heer voor de smelter. Daarop brak ik mijn 2e staf aan stukken, de staf band, om de broederschap tussen Juda en Israël te verbreken. Toen sprak de Heer tot mij: rust u nogmaals toe als herder, als een herder die niet deugt. Want ik zal in dit land een herder doen optreden die niet omziet naar het dier dat te gronde gaat, die het vermiste dier niet zoekt, het gekwelde niet heelt, het nog overeind geblevene niet verzorgt, maar die het vlees van de vette dieren opeet en hun de hoeven afrukt. Wee de nietswaardige herder die de schapen in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Zijn arm zal volkomen verdorren, zijn rechteroog volkomen verduisteren. Een uitspraak, een woord van de Heer over Israël. Godspraak van de Heer die de hemel heeft uitgespannen, die de aarde heeft gegrondvest en de levensgeest van de mens in zijn binnenste gevormd heeft. Zie, ik maak van Jeruzalem een bedwelmende beker voor alle omwonende volken. Maar ook tegen Juda zal het gaan bij het beleg van Jeruzalem. Op die dag zal ik van Jeruzalem een zwaar te tillen steen voor alle volken maken. Al degenen die hem optillen, zullen er zich bloedig aan verwonden. Tegen hem zullen alle naties van de aarde samenspannen. Op die dag, zo luidt de godspraak van de Heer, sla ik alle paarden met schichtigheid en hun berijders met verdwazing. Terwijl ik over het huis van Juda mijn ogen open doe, sla ik al de paarden van de volken met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda in hun hart zeggen: de kracht van Jeruzalems burgers ligt bij de Heer van de legerscharen, hun God. Op die dag maak ik de stamhoofden van Juda tot een vuurpan in het hout, tot een brandende fakkel in het stro. Zij zullen alle volken in de omtrek verslinden, rechts en links, terwijl Jeruzalem steeds op zijn plaats blijft. Allereerst zal de Heer de tenten van Juda redden, opdat de roem van Davids huis en de roem van Jeruzalems burgers niet boven die van Juda uitsteekt. Op die dag zal de Heer de burgers van Jeruzalem beschutten. De man die wankelde zal op die dag als David worden. Het huis van David zal als een god worden, als de engel van de Heer aan hun spits.

Wat wilt gij mij geven als ik hem u in handen speel? Zei Judas. Zij betaalden hem 30 zilverlingen uit. Hij kreeg wroeging, gooide de zilverlingen in de tempel en liep weg. Zij betaalden hem 30 zilverlingen uit. Uit een preek van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa, overleden in het jaar 394, over het Hooglied. Waar laat gij, goede herder, die de hele kudde op uw schouders neemt, haar grazen? Immers, heel de menselijke natuur, die gij op uw schouders genomen hebt, is als één dier uit die kudde. Toon mij de plaats van de groene velden. Leer mij het water kennen waar ik kan rusten en leid mij naar grazige weiden. Roep mij bij mijn naam, opdat ik uw stem hoor, ik die uw schaap ben, en geef mij door uw stem het eeuwig leven. Zeg het mij toch, mijn zielsbeminde. Zo immers noem ik u, omdat uw naam verheven is boven alle namen. Hij kan door geen enkel met verstand begaafd wezen uitgesproken nog begrepen worden. Daarom brengt de naam die uw goedheid verkondigt mijn welwillende houding jegens u tot uiting. Hoe zou ik u immers niet kunnen beminnen, gij die mij, terwijl ik zo zwart was, zo bemind hebt dat gij uw leven voor de schapen die gij wijdt gegeven hebt. Men kan geen grotere liefde bedenken dan dat gij in ruil voor mijn redding uw leven gegeven hebt. Zeg toch, zo staat er geschreven, waar laat gij uw kudde grazen? Opdat ik, na de weide van mijn redding gevonden te hebben, verzadigd word met het hemels voedsel. Zonder dit voedsel gegeten te hebben, kan men het eeuwig leven niet binnengaan. Ik zal naar u, die de bron zijt, toesnellen en drinken van de goddelijke drank die gij voor de dorstigen als een bron doet opwellen. Gij, die, sinds het ijzer van de lans de bronader geopend heeft, het water schenkt dat uit uw zijde stroomt. Hij, die daarvan proeft, wordt zelf een waterbron, opborrelend tot eeuwig leven. Immers, als gij mij daar laat grazen, zult gij mij in de middag te rusten leggen, en ik zal daar, in vrede slapend, tevens rusten in het schaduwloze licht. De middag kent immers geen schaduw, daar de zon op haar hoogtepunt is. Wanneer gij hen, die door u gewijd worden, te rusten legt, wanneer gij uw kinderen bij u in uw rustplaats opneemt. Niemand wordt echter de rust in de middag waardig gekeurd, die geen kind is van het licht en van de dag. Hij echter, die zich even ver van het duister van de avond als van het duister van de morgen verwijderd heeft, dat is waar het kwaad begint en waar het kwaad ophoudt, hij wordt door de zon van de gerechtigheid in de middag te rusten gelegd. Laat mij dan, zegt het Hooglied, weten hoe men zich te rusten moet leggen en wat de weg is naar de rust in de middag. Laat mij nooit van de goede weg die gij wijst afdwalen en laat onbekendheid met de waarheid mij nooit voegen bij andere kudden dan die van u. Zo sprak de ziel, omdat zij bezorgd was over de schoonheid die haar van Gods wegen ten deel was gevallen, en omdat zij verlangde te weten hoe zij haar schone gestalte voor eeuwig zou kunnen behouden.

Ik reken erop in het land van de levenden het heil van de Heer te aanschouwen. Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen, dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef. Voor mij is leven Christus en sterven winst. Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen, dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef. Laat ons bidden. God, onze Vader, durven wij u noemen als wij tot u bidden. Vul aan wat ons ontbreekt, opdat wij waardig worden uw kinderen te zijn en bezit te nemen van het erfdeel dat gij voor ons bestemd hebt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 5, Renaissance. Hierna zat alles mee. Een van de vele geschenken van mijn vader aan zijn zoons was een grammofoon geweest. Zo kwam het dat grammofoonplatencatalogie al tot mijn favoriete lectuur behoorde op het moment dat mijn oog viel op de woorden Siegfried en The Twilight of the Gods. Maar ik had nooit vermoed dat die operaplaten met hun rare Duitse of Italiaanse namen iets met mij te maken konden hebben. En nog een week of twee bleef ik dat denken. Maar toen werd ik uit een andere hoek aangevallen. Het tijdschrift The Soundbox gaf iedere week samenvattingen van de inhoud van beroemde opera's. Hij was bezig met de complete Ring des Nibelungen. Extatisch lezend kwam ik te weten wie Siegfried was en wat de schemering van de goden was. Ik kon me niet meer bedwingen. Ik begon een gedicht te schrijven, een heldendicht over het Nibelungenverhaal in de versie van Wagner. Mijn enige bron was de samenvatting uit de Soundbox. En in mijn onwetendheid liet ik Alberich rijmen op ditch en mime op time. Mijn voorbeeld was de Odyssee-vertaling van Poppe en het gedicht begon met een zekere vermenging van mythologieën aldus. Descent to earth, descent, celestial nine, and chant the ancient legends of the Rhine. In het vierde boek was ik nog niet verder gekomen dan de laatste scène van Das Rheingold. Dus het zal de lezer niet verbazen dat dit gedicht nooit is voltooid. Maar het was geen verknoeide tijd. En ik kan nog steeds wel zien wat ik ervan geleerd heb en op welk punt ik dat begon te leren. De eerste drie boeken, op deze tijdsafstand kan ik het misschien zonder ijdelheid zeggen, zijn voor een jongen lang niet slecht. Aan het begin van het onvoltooide vierde boek loopt het spaak. En dat is precies de plaats waar ik werkelijk begon te proberen poëzie te schrijven. Tot aan dat punt was ik tevreden als mijn versregels rijmden en scandeerden en als de gang in het verhaal bleef. Hier, aan het begin van boek 4, ging ik proberen iets over te brengen van de hevige opwinding die ik voelde. Uitdrukkingen te vinden waarmee ik niet alleen iets zou meedelen, maar ook iets oproepen. Uiteraard mislukte dit. Ik verloor mijn prozaïsche duidelijkheid, hakkelde en haperde en viel weldra stil. Maar ik had geleerd wat schrijven is. Al die tijd had ik nog geen noodmuziek van Wagner gehoord. Hoewel alleen al de vorm van zijn naam in drukletters een magisch symbool voor me geworden was. De volgende vakantie hoorde ik in het donkere, propvolle winkeltje van D. Edens Osborne, zaliger gedachtenis, een plaat van de Walkurenrit. Tegenwoordig wordt hierom gelachen en als los concertstuk uit zijn verband gerukt is het misschien inderdaad niet veel zaaks. Maar ik had met Wagner gemeen dat ik niet aan concerten dacht, maar aan een heldendrama. Voor een jongen die toch al gek was voor het Noordse en wiens hoogste muzikale ervaring tot dan toe Sylvan was geweest, kwam deze walkuregalop als een blikseminslag.
Vanaf dat ogenblik vormden Wagnerplaten, vooral van De Ring, maar ook van Lohengrin en Parsifal, de voornaamste bestemming van mijn zakgeld. En het vaste thema van verlanglijstjes. Mijn muzieksmaak in het algemeen veranderde aanvankelijk niet veel. Je had enerzijds muziek en anderzijds Wagnermuziek, wat heel verschillende dingen waren, niet onder één noemer te brengen. Het was geen nieuw genot, maar een nieuw soort genot, als genot al het juiste woord is. Het was eerder onrust, extase, verbijstering, een botsing van naamloze gevoelens. Die zomer werden we door ons inmiddels getrouwde nicht H, de oudste dochter van neef Quartus, zoals u zich hopelijk nog herinnert, de donkere Juno, de koningin van de Olympus, uitgenodigd om een paar weken bij haar in Dundrum te komen logeren, aan de rand van Dublin. Daar vond ik, op de salontafel, precies het boek waarmee het allemaal begonnen was en waarvan ik niet had gedroomd het ooit te zullen zien. Siegfried and the Twilight of the Gods, geïllustreerd door Arthur Rackham. Het leek me toen alsof zijn illustraties precies de muziek zichtbaar maakten. En ik zonk nog een paar vamen dieper weg in mijn verrukking. Zelden heb ik iets zo begeerd als ik dat boek begeerde. En toen ik hoorde dat er ook een goedkoper editie van 15 shilling bestond, voor mij weliswaar een bijna mythologisch bedrag, wist ik dat ik niet zou rusten voordat ik die bezat. Uiteindelijk kreeg ik het boek te pakken, voornamelijk doordat mijn broer in de kosten deelde. Uit pure welwillendheid, begrijp ik nu, en vermoedde ik toen al een beetje, want hij was niet aan de Noordzijd verslaafd. Met een gulheid die ik zelfs toen met enige schaamte aanvaarde, stak hij 7,5 shilling, waarvoor hij wel 10 betere bestemmingen wist, in iets dat voor hem een gewoon plaatjesboek moet zijn geweest. Sommige lezers zullen nu al vinden dat deze zaak niet de aandacht verdient die ik eraan geef. Maar ik kan mijn verhaal beslist niet voortzetten zonder een aantal invloeden op mijn verdere leven te noemen. Ten eerste zult u niets van dit verhaal begrijpen als u zich niet realiseert dat ik Asgard en de Walküre in deze tijd onvergelijkbaar veel belangrijker vond dan alles wat ik verder beleefde. Belangrijker dan de metron of de danslerares of mijn kans op een studiebeurs. En wat schokkender is, ik vond ze veel belangrijker dan mijn gestaag groeiende twijfels over het christelijk geloof. Deze verblinding trof mij wellicht, ongetwijfeld ten dele, als een straf. Toch is daarmee misschien niet alles gezegd. Leek de Noordzijds mij toen iets groters dan mijn religieus geloof, dan kan dat deels zo gekomen zijn doordat mijn bevlogenheid eigenschappen had die mijn geloof had moeten hebben, maar niet had. Het was zelfs geen nieuwe religie, want er was geen spoor van geloof of van verplichtingen. Toch had mijn houding, of ik moet mij sterk vergissen, iets dat veel op aanbidding leek. Een vorm van geheel onbaatzuchtige overgave aan iets dat met het volste recht hierom vroeg, gewoon door te zijn wat het was. Het prayerboek leert ons God te danken voor zijn grote heerlijkheid.
als waren we hem meer dank verschuldigd, omdat hij is wat hij noodzakelijkerwijze is dan om bepaalde weldaden die hij ons bewijst. En dat zijn wij ook. En wie God kent, weet dit. Maar ik had nooit iets daarvan ervaren. Ik kwam veel dichter bij dit besef als het ging om de Noordse goden, waar ik niet in geloofde, dan ik ooit gekomen was als het ging om de levende God toen ik nog geloofde. Soms kan ik mij bijna voorstellen dat ik naar de valse goden ben teruggestuurd om daar een zeker vermogen tot aanbidding te krijgen voordat de ware God mij weer bij zich zou roepen. Niet dat ik het niet vlugger en veiliger had kunnen leren langs wegen die ik nooit zal kennen, zonder geloofsafval. Maar goddelijke tucht is ook een genade. Uit een kwaad wordt dan iets goeds bereid en verblinding wordt een heilzame straf. In de tweede plaats leidde deze renaissance der verbeelding bijna onmiddellijk tot een nieuwe waardering voor de zichtbare natuur. Ik denk dat ik hierbij aanvankelijk op de literaire en muzikale ervaringen teerde. Tijdens de vakantie in Dundrum was ik, fietsend door de Wicklow Mountains, onwillekeurig steeds op zoek naar taferelen die in de Wagnerwereld zouden passen. Hier een steile helling vol sparren, waar Maim en Siglinde elkaar zouden kunnen ontmoeten. Daar een zonnige open plek in het bos, waar Siegfried wel naar de vogel kon zitten luisteren. Dan weer een droge steenvallei, waar het kleine schubbige lichaam van Fetner uit zijn graf kon verrijzen. Maar al gauw diende natuur niet langer alleen als herinnering aan de boeken en werd zij zelf het medium van ware vreugde. Ik zeg niet dat ze toen geen herinneringen meer opriep. Dat doet alle vreugde. Zij is nooit een bezit. Altijd een begeerde naar iets dat lang geleden is of verder weg ligt of nog te gebeuren staat. Maar de natuur en de boeken gingen nu beide, evenzeer en gezamenlijk, dienen als herinnering aan, enfin, wat het ook mogen zijn. Ik kwam niet nader tot wat sommige mensen de enige echte natuurliefde zouden noemen. De leergierige liefde waarmee je botanicus of ornitholoog wordt. Mij ging het om de stemming die bij een tafereel hoorde. En met het proeven van zo'n stemming waren mijn huid en mijn neus even druk in de weer als mijn ogen. Ten derde ging ik na Wagner door met alles wat ik verder over Noorse mythologie te pakken kon krijgen. Myths of the Norsemen, Myths and Legends of the Teutonic Race, de Northern Antiquities van Mallet. Ik werd een kenner. Uit deze boeken ontving ik keer op keer de steek van vreugde. Ik merkte nog niet dat deze heel geleidelijk zeldzamer werd. Ik dacht niet na over het verschil tussen vreugde en het puur intellectuele genoegen dat ik beleefde aan de kennismaking met het Edda-universum. Als ik in deze tijd iemand gevonden had die mij Oud-Noors kon leren, zou ik er, geloof ik, hard aan gewerkt hebben. En tenslotte zorgde de verandering die ik had ondergaan voor een nieuw probleem bij het schrijven van dit boek. Vanaf dat eerste moment in het schoollokaal van Chartres kreeg mijn verborgen verbeeldingsleven zo'n belang en ging het zozeer verschillen van mijn uiterlijke leven dat ik bijna
twee verhalen moet vertellen. De twee levens lijken geen enkele invloed op elkaar te hebben. Terwijl het ene een hongerige woestenij is, smachtend naar vreugde, kan het andere wel vol vrolijke drukte en succes zijn. Of andersom. Terwijl het uiterlijke leven ellendig is, kan het andere wel overlopen van verrukking. Met mijn verbeeldingsleven bedoel ik hier alleen mijn leven voor zover dat op vreugde betrokken is. Tot het uiterlijke leven reken ik veel van wat we gewoonlijk ook verbeeldingsleven zouden noemen. Zoals bijvoorbeeld veel van mijn leeservaringen en al mijn erotische of eerzuchtige fantasieën. Want die gaan over het eigen ik. Zelfs Dierenland en India zijn uiterlijk. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Maar het waren niet langer Dierenland en India. Ergens, tegen het einde van de 18e eeuw, hun 18e eeuw, niet de onze, waren ze samengevoegd tot één staat, Boksen. Een naam waarvan de bevoeglijke vorm, merkwaardig genoeg, Boksonis luidt en niet Boksenis, zoals je verwachten zou. Door een wijze maatregel behielden ze beide hun eigen koning. Maar er was een gemeenschappelijke, wetgevende vergadering, de Damarfesk. Het kiesstelsel was democratisch. Maar dit was van veel minder belang dan in Engeland. Want de Damarfesk was nooit veroordeeld tot één vaste vergaderplaats. De Verenigde Vorsten konden hem bijeenroepen waar ze wilden. Zoals in het kleine vissersdorpje Daffabel, het Klovli van Noord-Ierland, aan de voet van de bergen. Of op het eiland Piskia. En doordat het hof eerder dan wie ook wist welke plaats de vorsten zouden kiezen, was alle accommodatie daar volgeboekt voordat een gewone deelnemer er lucht van kreeg. En bereikte zo iemand de plaats van de zitting, dan had hij geen enkele garantie dat de vergadering niet naar elders zou verhuizen zodra hij arriveerde. Zo horen we van een Damarfesk-lid dat in feite nog nooit een vergadering had bijgewoond, afgezien van één keer toen hij het geluk had dat zijn eigen stad vergaderplaats was. In de bronnen wordt deze vergadering soms aangeduid als het parlement. Maar dit is misleidend. Er was maar één kamer die door de koningen werd voortgezeten. In de periode die ik het beste ken, lag de feitelijke macht echter niet bij hen, maar bij een opperfunctionaris, die bekend stond als de Little Master, uit te spreken met de klemtoon op de eerste lettergreep. De Little Master was eerste minister, rechter en misschien niet altijd opperbevelhebber van het leger. De bronnen zijn vaag op dit punt. Maar toch zeker altijd lid van de generale staf. Dit was althans zijn positie bij mijn laatste bezoek aan Boksen. Misschien ging hij daarmee buiten zijn boekje. Want de bekleder van dit ambt was op dat moment een man. Of preciezer gezegd, een kikker met een krachtige persoonlijkheid. Lord Bich genoot in zijn functie een voordeel die niet helemaal rechtvaardig was. Hij was de huisonderwijzer van beide koningen geweest en behield een quasi-ouderlijk gezag over hen. Hun periodieke pogingen om zijn juk te verbreken behelsten helaas meer het ontduiken van zijn onderzoek naar hun privégenoegens dan het nastreven van serieuze politieke doeleinden. Zo kwam het dat Lord Bich, ontzagwekkend van gestalte en sonoor van stem, ridderlijk, hij was winnaar van talloze duels, hartstochtelijk, welsprekend en impulsief, welhaast de staat was. De lezer zal een zekere gelijkenis ervaren tussen het leven van de twee koningen onder Lord Bich en ons eigen leven bij onze vader. Dat is goed gezien. Maar Bich was in oorsprong niet slechts mijn vader, die eerst verkikkerd werd en vervolgens op bepaalde punten gekarikaturaliseerd en op andere punten verheerlijkt. In veel opzichten was Lord Bich een profetisch portret van Sir Winston Churchill. Zoals Sir Winston Churchill werd in de Tweede Wereldoorlog.
Ik heb wel eens foto's van deze grote staatsman gezien, waarop een kikkerachtig element onmiskenbaar was voor wie wat van boksen wist. Dit was niet onze eerste anticipatie op de werkelijkheid. De meest consequente tegenstander van Lord Big, de horsel die altijd onder zijn harnas wist te kruipen, was een kleine bruine beer, luitenant bij de marine. En u kunt me geloven of niet, maar luitenant James Barr leek bijna precies op John Betjeman. Pas later heb ik Betjeman ontmoet en sindsdien ben ik altijd een Lord Big geweest voor deze James Barr. Het interessante van de gelijkenis tussen Lord Big en mijn vader is dat dit soort weerspiegelingen van de werkelijkheid niet de kiemcel van boksen waren. Deze weerspiegelingen werden talrijker naarmate het einde naderde. Een teken van overrijpheid of zelfs een begin van verval. Ga je een stukje terug in de tijd, dan kom je ze niet tegen. De twee vorsten die zich door Lord Big lieten overheersen waren koning Benjamin de VIII van Ierland en Raja Hawky, de zesde geloof ik, van India. Zij hadden veel gemeen met mijn broer en mij. Maar hun vaders, Benjamin senior en Hawky senior, hadden dat niet. Hawky V is een schimmige figuur. Maar Benjamin 7, een konijn zoals u al geraden had, is een afgerond personage. Ik zie hem nog voor me. Zwaarder van kaakpartij en vierkanter van bouw dan enig ander konijn. In zijn laatste jaren heel dik, allersoffelst en onkoninklijk gekleed in zijn openhangende bruine jas...

helemaal geen misdadiger was, maar een krankzinnige. Een complicatie die zelfs de plannen van een Sherlock Holmes in de war zou hebben gestuurd. Maar zelf werd hij vaak ontvoerd, soms vrij langdurig. Wat aan het hof grote angst en zorg teweegbracht. We vernemen niet dat zijn collega Hauke V deze zorg deelde. Toen hij eens thuis kwam van zo'n avontuur, kostte het hem grote moeite zich te identificeren. Battlesmere had hem geverfd en de vertrouwde bruine gedaante verscheen nu als een zwart-wit geflekt konijn. Ten slotte was hij ook, waar jongens al niet aan denken, een vroege pionier van wat later kunstmatige inseminatie is gaan heten. In het oordeel der geschiedenis kan hij nog een goed konijn, nog een goed koning heten. Maar hij was niet zomaar iemand. Hij was een reusachtige eter. En nu ik de poort heb geopend, staan alle Boxoniërs, zoals de geesten bij Homerus, om aandacht te roepen. Maar ze zullen het zonder moeten doen. Lezers die zelf een wereld hebben gebouwd, zouden liever daarover vertellen dan mij over de mijne te horen. En voor anderen zou het verwarrend en afstotend kunnen worden. En boksen hield geen enkel verband met vreugde. Ik heb het alleen genoemd omdat ik anders een verkeerd beeld van deze tijd zou geven. Eén waarschuwing dient hier te worden herhaald. Ik heb verslag gedaan van een leven waarin verschillende vormen van verbeeldingskracht duidelijk de hoofdrol speelden. Bedenk wel dat hier nooit een greintje geloof aan de pas kwam. Ik heb nooit fantasie en werkelijkheid verward. De Noordzijde kon wat dat betreft geen problemen geven. Het ging hier in wezen om een verlangen, waarvan het object per definitie afwezig was. En in boksen hadden we al helemaal niet kunnen geloven, want we hadden het zelf gemaakt. Niet één romanschrijver gelooft in die zin in zijn eigen personages. Aan het einde van het zomertermester 1913 kreeg ik een aanvangsbeurt voor het Wyvern College. Hoofdstuk 6. Voorbereiding op de maatschappij. Anyway, for heaven's sake, so I wear out of your whispering. Webster. Chartres hebben we nu gehad. Zodat we het Wyvern College, kortweg Wyvern, kunnen noemen. Of, nog korter, de Col. Zoals de Wyvernianen het zelf noemen. Naar het Col gaan was het opwindendste wat er tot nog toe in mijn uiterlijke leven was gebeurd. Op Chartres leefden wij in de schaduw van het Col. We brachten er vaak een bezoek om wedstrijden of sportdagen of de finale van de grote Colbury Run te zien. Zo'n uitstapje joeg ons hoofd op hol. Al die grote jongens, hun duizelingwekkende air van wereldwijsheid en de flarte die je opving van hun esoterische gesprekken waren zoiets als Park Lane was in het seizoen voor een meisje dat het volgend jaar haar debuut zou maken. Vooral de Blots, de geadoreerde atleten en prefects, waren de belichaming van alle wereldse pracht en macht en heerlijkheid. Naast hen zong Pogo in het niet. Wat is nu een master vergeleken met een Blot? De school was één grote tempel voor de verering van deze sterfelijke goden. En er is nooit een nieuwkomer geweest die meer tot die verering bereid was dan ik.

Als u nooit op een school als wyvern bent geweest, zult u zich wellicht afvragen wat een blot is. Dit is een lid van de schoolaristocratie. Buitenlandse lezers dienen goed te bedenken dat deze aristocratie geen enkel verband houdt met de maatschappelijke status van de jongens in de buitenwereld. Jongens uit een gegoede of rijke familie komen er niet gemakkelijker in dan anderen. Mijn enige huisgenoot in Wyvern, die van adel was, is nooit blot geworden. Nog kort voor mijn tijd was de zoon van een zeer vreemde snuiter minstens op het randje van blotschap gekomen. Voorwaarde voor deze status is dat je al geruime tijd op school zit. Dit is op zichzelf niet genoeg, maar een nieuweling komt er zeker niet in. De voornaamste kwalificatie is atletische bekwaamheid. Wie op dat punt voldoende schittert, wordt zelfs automatisch een blot. Is deze schittering wat geringer, dan helpt een goed uiterlijk en voorkomen. En natuurlijk modieuze kleding volgens de op school heersende mode. Wie blot wil worden, doet er wijs aan de juiste kleren te dragen, het juiste jargon te gebruiken, de juiste dingen mooi te vinden, om de juiste grapjes te lachen. En wie op de drempel van de bevoorrechte klasse staat, kan en zal uiteraard, net als in de buitenwereld, met alle gebruikelijke middelen van behaagkunst proberen zich naar binnen te werken. We gaan er even tussenuit voor wat muziek.

We gaan verder met het lezen uit het boek Verrast door vreugde. We waren aangekomen bij hoofdstuk 6, voorbereiding op de maatschappij. Ik hoor wel eens zeggen dat sommige scholen een soort diarchie kennen. Een aristocratie van bluts, gesteund of tenminste getolereerd door de publieke opinie, staat dan tegenover een officieel heersende klasse van prefects, die door de masters zijn aangesteld. De prefects zitten, geloof ik, meestal in het laatste jaar, zodat ze zich met een zeker recht de intelligentsia kunnen noemen. Op het kool was het anders. Als prefect werden bijna alleen bluts benoemd. En zij hoefden niet uit een bepaald jaar te komen. In theorie, al denk ik niet dat dat ooit gebeurde, had de domste leerling van het eerste leerjaar captain, dat wil zeggen hoofd, van het kol kunnen worden. Wij hadden dus slechts één regerende klasse, die alle soorten macht, privilege en prestige naar zich toetrok. Zij, die hoe dan ook als helden vereerd zouden worden door de jongerejaars, en zij die zich met hun eerzicht en geslepenheid in ieder stelsel omhoog zouden werken, waren dezelfde als zij die steunden op de officiële macht van de masters. Hun positie werd geaccentueerd door bijzondere vrijheden, kleren, voorrangsregels en waardigheden die van invloed waren op ieder facet van het schoolleven. U begrijpt dat je op deze manier een behoorlijk sterke klasse krijgt. Maar hij werd nog verder versterkt door een factor waardoor de school zich onderscheidt van het gewone leven. In een land waar een oligarchie de basis, heb je geweldig veel mensen, waaronder een aantal zeer actieve geesten, die weten dat ze nooit in die heersende klasse kunnen komen. Daarom kan een revolutie voor hen de moeite waard zijn. Op het kol was de laagste sociale klasse te jong en daarom te zwak om van een opstand te dromen. In de middenklasse, de jongens die geen knechtje meer waren, maar ook nog geen blot, begonnen zij die sterk en populair genoeg waren om een revolutie te kunnen leiden, zelf al op het blotschap te hopen. Voor hun sociale vooruitgang kwam het hun beter uit bij de bestaande blots in het gevlei te komen dan een revolutie te wagen waarmee, in het onwaarschijnlijk geval dat die slagen zou, de buit waarin ze wilden delen nu juist verloren zou gaan. En mochten ze uiteindelijk toch gaan wanhopen? Ach, tegen die tijd gingen ze toch bijna van school af. Vandaar dat het Wyvernse bestel onwankelbaar was. Er zijn vaak schooljongens tegen hun master in opstand gekomen. Maar ik betwijfel of er ooit een opstand tegen Bluts is geweest, of kan komen. Het is dan ook niet verbazendwekkend dat ik bij aankomst op het kol gereed was voor verering. Zou er een aristocratie van volwassenen bestaan die een even lokkend beeld van de wereld geeft als de hiërarchie van een public school? Alle motieven voor zelfonderwerping dringen zich tegelijk aan de nieuwe jongen op bij het zien van een blot. Het natuurlijk ontzag van een 13-jarige voor een 19-jarige. De gevoelens van de fan voor een filmster. De gevoelens van de burgervrouw voor een hertogin. De eerbied van de nieuwkomer voor de oude rot. De angst van een straatjongen voor de politie. Je eerste uren in een public school zijn onvergetelijk. Ons huis was een hoog en smal stenen gebouw. Overigens
het enige huis daar dat geen architectonische nachtmerrie was. En het leek wel wat op een schip. Het dek waarop wij hoofdzakelijk woonden bestond uit twee zeer lange donkere stenen gangen die loodrecht op elkaar stonden. De deuren in deze gangen gaven toegang tot de studeervertrekken. Kleine kamertjes van ongeveer 2 meter in het vierkant, elk voor 2 of 3 jongens. Alleen al de aanblik daarvan was verrukkelijk voor een jongen die van de prepschool kwam en nog nooit een eigen plekje had gehad. We zaten, cultureel gezien, nog in het Edwardiaanse tijdperk. En elk studeerkamertje gaf een zo getrouw mogelijke imitatie te zien van de overvolle salons van die dagen. Het doel was er alles in te proppen wat er maar in kon aan boekenkasten, hoekkasten, snuisterijen en schilderijtjes. Op dezelfde verdieping waren ook 2 grotere vertrekken. Het ene was de pressroom, de synode der Olympiërs. Het andere de New Boys Study. Deze had niets van een studieruimte. Hij was groter, donkerder en was niet geschilderd of behangen. Er stonden vaste banken langs vaste tafels. Maar wij, de 10 of 12 recruten, wij wisten dat we niet allemaal in de New Boy Study hoefden te blijven. Sommigen zouden een echte studeerkamer krijgen. De rest zou ongeveer een trimester lang in die verachtelijke ruimte zitten. Dit was het grote kansspel van die eerste avond. De een zou aangenomen en de ander achtergelaten worden. Terwijl we rond die vaste tafel zaten, meest zwijgend en fluisterend als we iets zeiden, ging met tussenpozen de deur even open. Er keek dan een jongen naar binnen. Die glimlachte, niet naar ons, maar tegen zichzelf, en weer verdween. Eenmaal verscheen boven de schouder van de glimlacher nog een gezicht. En gniffelend klonk het: "Hé, hé, ik weet wel wat je hier zoekt." Ik was de enige die wist waar ze het over hadden. Want mijn broer had voor mij een rol als die van Chesterfield voor Stanhope gespeeld en mij ingelicht over de heersende zeden op het kol. Niet één van deze glimlachend naar binnen kijkende jongens was een blut. Ze waren allemaal nog tamelijk jong. En er was iets waarin al die gezichten op elkaar leken. Hier had je de in bloei of in verval zijnde taarts van het huis. En zij probeerden te raden wie van ons hun rivalen of opvolgers zouden worden. Het is mogelijk dat sommige lezers niet weten wat een houstaart was. Om met het eerste woord te beginnen, het leven op Wyvern voltrok zich, om zo te zeggen, in de 2 concentrische cirkels van Call en House. Je kon Call Pree zijn of slechts House Pree. Je kon Call Blood zijn of slechts House Blood. Call Punt, dat wil zeggen een paria, een onpopulaire figuur, of slechts House Punt. En natuurlijk Call Dart, of slechts House Dart. Een Dart is een lief en vrouwelijk ogend jongetje dat één of meer van de oudejaars, in de regel Bloods, als schandknaap dient. In de regel, niet altijd. Onze oligarchie hield weliswaar de meeste geneugtes des levens voor zichzelf, maar nam het op dit punt niet nauw. Zij legde de middenklasser bij al zijn andere beperkingen niet ook nog eens kuisheid op.
Pederastie in de lagere klassen was geen hoogmoed, althans geen ernstige vorm. Niet zoiets als met de handen in de zakken lopen of je jas niet dichtknopen. De goden hielden de verhoudingen wel in het oog. De taarts hadden een belangrijke functie voor de school als voorbereiding op de maatschappij, zoals het in de advertenties heette. Ze waren geen slaven, want ze verleenden hun gunsten bijna altijd op verzoek, niet onder dwang. Ook waren ze niet hetzelfde als prostituees, want de liaison was vaak van enige duur. Hij was lang niet louter sensueel, maar werd hevig geromantiseerd. Ook werden ze niet voor hun diensten betaald, in harde munt bedoel ik, hoewel ze natuurlijk alle vleierij, onofficiële invloed, voorrang en voorrechten genoten die de maîtresses der grootte altijd genieten in de wereld van de volwassenen. In de Herovians van Arnold Glen krijg je de indruk dat de taarts op die school ook als verklikkers diende. Dat deed er bij ons niet één. Als er wel zo één bij was, zou ik dat hebben geweten, want een van mijn vrienden deelde zijn studeervertrek met één van de lagere taarts. En afgezien van het feit dat hij wel eens werd weggestuurd als er een van de minnaars van die taarts langskwam, wat ook eigenlijk vanzelf sprak, had hij niets te klagen. Ik vond dit alles niet schokkend. Mijn grootste bezwaar tegen al dit gedoe was, op die leeftijd, dat het mij bijzonder verveelde. Want de sfeer van ons huis zult u alleen maar kunnen navoelen als u zich voorstelt dat er week in, week uit, overal, fluisterend, giechelend, gebarend en lispelend, over dit onderwerp werd gepraat. Na sport vormden amoureuze avonturen het voornaamste onderwerp van beschaafde conversatie. Wie er met wie was, een case had, welke ster reizende was, wie een foto van wie had, wie en wanneer en hoe vaak en welke nacht en waar. We kunnen hier, denk ik, wellicht spreken van de Griekse traditie. Maar het kwaad in kwestie had mij nooit gelokt. En is trouwens nog altijd iets waar mijn verbeelding niet bij kan. Als ik maar langer op het kool gebleven was, zou ik mogelijkerwijs, net als op andere punten, ook op dit punt, veranderd zijn in een normale jongen, zoals het systeem belooft. In de gegeven toestand verveelde ik me alleen maar. Die eerste dagen gingen heen, net zoals de eerste dagen in het leger, met korsachtige pogingen om erachter te komen wat je moest doen. Een van mijn eerste taken was te weten te komen in welke club ik zat. Clubs waren de eenheden waarbij we waren ingedeeld voor de verplichte sportwedstrijden. Ze hoorden bij de organisatie van het kool en niet van het huis. Dus ik moest op een mededelingenbord in het kool gaan kijken. En eerst die plaats vinden en dan het lef hebben om er tussen een troep belangrijkere jongens door te dringen. En dan beginnen 500 namen langs te lopen, maar steeds op mijn horloge kijkend, want natuurlijk moest er binnen 10 minuten alweer iets anders klaar zijn. Ik werd bij het mededelingenbord weggeduwd voordat ik mijn naam gevonden had. Zwetend holde ik naar het huis terug, terwijl ik mij angstig afvroeg of ik het morgen wel zou klaarspelen. En zo niet, welke ongekende rampen er dan zouden volgen. Overigens, waarom doen sommige schrijvers het toch voorkomen alsof bezorgdheid en ongerustheid speciaal bij het leven van volwassenen hoort? Naar mijn idee
kent een gemiddelde schooljongensweek meer attracura dan een gemiddeld jaar van een volwassene. Toen ik bij het huis kwam, gebeurde er iets heerlijks onverwachts. Bij de deur van de pressroom stond een zekere Fribbel. Weliswaar slechts een houseblood en zelfs een van de lagere houseblads, maar voor mij toch verheven genoeg. Een jong mens van het magere, lachende type. Ik kon mijn oren haast niet geloven, maar hij richtte zich tot mij. Hé, zeg Louis, brulde hij mij toe. Ik weet jouw club. Dezelfde als van mij, B6. Wat een omslag van bijna wanhoop in bijna uitgelatenheid was dat voor mij. Al mijn bezorgdheid verdween. En dan die goedgunstigheid van Fribbel, dat hij zich hiertoe vervaardigde. Had een regerend monarch mij voor het diner uitgenodigd, dan zou ik mij nauwelijks meer gevleid hebben gevoeld. Maar het werd nog mooier. Iedere vrije middag ging ik plichtsgetrouw naar het mededelingenbord van B6 om te zien of mijn naam op de lijst van spelers stond of niet. En ik stond er nooit op. Dat was een grote vreugde, want ik had natuurlijk een hekel aan sport. Door mijn aangeboren onhandigheid, in combinatie met het gebrek aan oefening op Belsen, was het uitgesloten dat ik ooit goed genoeg zou spelen om er zelf plezier in te hebben, laat staan om iets waard te zijn voor andere spelers. Sport aanvaarde ik, zoals heel wat schooljongens dat doen, als een noodzakelijk kwaad. Vergelijkbaar met belasting betalen of tandartsbezoek. En zo had ik een week of twee lang een goed leventje.

We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekhat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Dirk van der Linden om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Op deze donderdag in de 19e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 713. Bladzijde 713. En voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1058. 1058 voor de psalmen. Daarop volgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 1061. Bladzijde 1061 voor de korte schriftlezing.
2: God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis, waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
2: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.

0: Zo gaat de dag in vrede voort, geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt, het hart niet meer door kwaad bevlekt.
1: Hij die ons in zijn goede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer. Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, stad van God?
1: Zijn stad op de heilige bergen, de Heer heeft haar lief.
0: De poorten van Sion veel meer dan alle tenten van Jacob.
1: Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, Jeruzalem, stad van God?
0: Eens worden Egypte en Babel geteld, tot hen die de Heer vereren.
1: Ja, Filistijnen en Tyrus en Kus, ook zij worden burgers van Sion.
0: Zij zullen dan zeggen, mijn moeder is zij. Uit haar zijn wij allen geboren.
1: En hij zal het zelf verklaren. De Allerhoogste, de Heer.
0: Hij zal in het boek der volkeren schrijven. Ook deze horen daar thuis.
1: Dan zullen zij dansen en zingen. De bron van ons leven zijt gij.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, stad van God? De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede.
1: Zie, God de Heer verschijnt met grote macht. Zijn sterke arm zal alle weerstand breken.
0: Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zijn zegetekens vergezellen hem.
1: Hij wijdt zijn kudde als een herder. De lammeren vergaart hij in zijn arm.
0: Hij laat ze rusten in zijn schoot en leidt met zorg de ooien.
1: Wie heeft het water in zijn vuist gemeten? De hemel met zijn handen afgepast.
0: Wie deed het stof der aarde in een maat? Woog bergen aan de haak en heuvels op de weegschaal?
1: Wie heeft de plannen van de Heer ontworpen? Wie heeft hem als zijn raadsman bijgestaan?
0: Aan wie heeft hij gevraagd wat hij moest doen? En wie heeft hem de juiste weg gewezen?
1: Zie, volken zijn als druppels aan de emmer, als stofjes op de weegschaal hun gewicht. En eilanden zijn slechts een hoopje zand.
0: De Libanon heeft niet voldoende brandhout. Zijn dieren zijn als offer niet genoeg.
1: De volken samen zijn voor hem zo goed als niets. Van nul en geener waarde in zijn ogen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg.
1: De Heer is koning, de volken beven. Hij troont op de kerubs, de de aarde trilt.
0: De Heer is machtig in Sion. Hij die alle volken beheerst.
1: Uw naam, de geduchte, moet men vereren. Want heilig is Hij.
0: Met kracht regeert Gij en onpartijdig. Wat juist is, hebt Gij voor altijd bepaald. Gij handhaaft het recht in Jacob.
1: Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn voetbank. Want heilig is Hij.
0: Mozes en Aaron waren zijn priesters. Samuel hoorde tot zijn aanbidders.
1: Zij riepen de Heer aan die hen verhoorde. En tot hen sprak in de wolkkolom.
0: Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen. Naar al wat hij hen gebood.
1: Heer, onze God, gij hebt hen verhoord. Gij hebt hen genadig behandeld. Maar wat zij misdreven, hebt gij gestraft.
0: Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. Want heilig is Hij, de Heer onze God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen. Wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt. Wie een dienst verricht, weten dat God het is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
1: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
0: Heer, verhoor mij.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en Hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
1: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid, en Hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
1: Danken wij God, onze Vader, die met liefde zijn volk leidt en voedt, zeggen we daarom met vreugde: Heer, U komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Al goede Vader, wij prijzen U om Uw grote liefde. Gij hebt ons op wonderbare wijze geschapen, en nog groter is het wonder dat Gij ons herschapen hebt.
1: Heer, U komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Geef ons aan het begin van deze dag het verlangen om U altijd te dienen, dat wij in alles, niet onszelf, maar Uw eer zoeken.
1: Heer, U komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Zuiver ons hart van elke boze begeerte. Laat ons altijd openstaan voor Uw bedoelingen.
1: Heer, U komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Maak ons hart gevoelig voor de noden van onze naasten. Laat hen nooit te vergeefs een beroep doen op onze liefde.
1: Heer, U komt de lof toe in eeuwigheid. En met de adem van Gods geest kunnen wij, zoals Jezus, bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Almachtige eeuwige God, verlicht de volken die leven in de schaduw van de dood, met het stralend licht van de opgaande zon, Jezus Christus, de Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Mogen de Almachtige God U rijkelijk zegenen met zijn goedgunstigheid en U ontvankelijk maken voor zijn heilzame wijsheid.
0: Amen.
1: Mogen God door zijn onderricht Uw geloof voeden, Uw volharding schenken bij al het goede dat Gij in zijn naam verricht.
0: Amen.
1: En mogen diezelfde God Uw stappen naar Hem toe leiden en U op de pelgrimstocht wijzen naar zijn oneindige liefde en duurzame vrede.
0: Amen.
1: En zegene U de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

liefde uit Kortemark. Hier in de studio's komen zij bidden bij moeder Martha. Laten we met hen voor hen bidden en samen nu binnentreden in deze Eucharistie. Beleiden we daartoe eerst dat we zondaar zijn. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer onze God, omdat gij machtig zijt, kunt gij barmhartig zijn. Uw trouw en uw geduld zijn grenzeloos. Geef dat ook wij elkaar van harte vergeven en zo genade vinden in uw ogen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: beste lezing is genomen uit de profeet Ezechiël. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, gij woont te midden van een weerspannig volk, dat ogen heeft om te zien, maar niet ziet, en oren om te horen, maar niet hoort. Het is nu eenmaal een weerspannig volk. Mensenkind, pak bij elkaar zoveel als een balling mee kan nemen en ga bij dag voor aller ogen in ballingschap. Voor hun ogen moet gij uit uw woonplaats vertrekken naar elders. Misschien komen ze dan tot het inzicht dat ze een weerspannig volk zijn. Breng de bagage voor uw ballingschap overdag onder hun ogen naar buiten en vertrek voor hun ogen tegen het vallen van de avond als een balling. Maar onder hun ogen maak dan een gat in de muur en stap daar doorheen. Je moet uw bagage onder hun ogen op uw schouders laden en in het donker vertrekken. Je moet uw gezicht bedekken, zodat je de grond niet kunt zien, want ik maak u tot een teken voor het volk van Israël. Ik deed zoals mij bevolen was. Ik bracht de bagage die ik als balling nodig had naar buiten en tegen de avond maakte ik met mijn hand een gat in de muur. In het donker laadde ik voor hun ogen de bagage op mijn schouders en ik vertrok. De volgende morgen werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, heeft het volk van Israël, dat weerspannige volk, u niet gevraagd: wat doet ge? Zeg tot hen: zo spreekt God de Heer. Dit is een boodschap voor de vorst in Jeruzalem en voor heel het volk van Israël dat daar woont. Zeg tegen hen: ik ben voor u een teken, zoals ik gedaan heb, zo zal ook met u gebeuren. In ballingschap, in gevangenschap zult ge gaan. Uw vorst zal in het donker zijn bagage op zijn schouders laden en de stad verlaten. Men zal een gat in de muur maken om hem naar buiten te laten. Hij zal zijn gezicht bedekken, omdat hij deze grond met eigen ogen niet zal weerzien. Tot zover deze lezing.
1: Wij danken God.
0: Vergeet toch nooit wat God heeft gedaan.
1: Vergeet toch nooit wat God heeft gedaan.
0: Zij beproefden en tartten God weer en wilden zijn wetten niet onderhouden. Zoals hun vaderen dwaalden zij af als pijlen van onbetrouwbare bogen. Vergeet toch nooit wat God heeft gedaan. Met offerhoogten tergden zij hem en wekten zijn naijver op met hun beelden. God zag hun gedrag en ontbrandde in woede, wierp Israël ruw van zich af. Vergeet toch nooit wat God heeft gedaan. Zijn sterkte liet hij in ballingschap gaan. Zijn luister gaf hij de vijand in handen. Zijn volk gaf hij prijs aan het moordende zwaard. Zijn gramschap kwam neer op zijn erfdeel. Vergeet toch nooit wat God heeft gedaan. Alleluia. Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand. Leid mij langs effen paden. Alleluia.
2: De Heer zij met u.
3: En met u.
2: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: nee, zeg ik u. Niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaar. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen de dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar, die hem 110 dingen schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: betaal wat ge schuldig zijt. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer hem roepen en sprak: gij lelijke knecht, heel die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat ge mij erom gesmeekt hebt. Had gij dan ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik met u medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Toen Jezus deze toespraak geëindigd had, vertrok hij uit Galilea en ging naar het overjordaanse gebied van Judea. Tot zover de woorden uit het Heilig Evangelie. Het evangelie is eigenlijk vandaag heel duidelijk. We moeten vergeven. We moeten vergeven aan degenen die een schuld hebben tegenover ons. Maar misschien moeten we wel een eerste besef hebben. En dat besef is dat we tegenover God allemaal ergens wel schuldig zijn. We hebben allemaal een schuld tegenover God die we niet kunnen terugbetalen. We hebben gezondigd, we hebben fouten gemaakt, we hebben ons gekeerd tegen God. Zeker en vast niet altijd, hopelijk, maar toch wel soms. En dat maakt dat wij een schuld hebben tegenover degene die ons gewenst heeft. Degene die ons bemind heeft en nog altijd bemint. En we zien in het evangelie vandaag die barmhartige God die onze schulden kwijtscheldt. Alle schulden. Er staat in het evangelie 10.000. 10.000 talenten. 1 talent was normaal gezien voldoende om een heel jaar mee te kunnen leven. Maar wij hebben 10.000 talenten schuld. Dat wil zeggen een gans leven. Wij hebben ons leven niet altijd in functie gezet van onze schepper, van God. Maar God vergeeft ons als wij maar terugkeren. Als we maar leven zoals hij het heeft bedoeld. En dat is hetgeen dat die dienaar in het evangelie niet doet. Hij is niet barmhartig. Hij wil niet leven volgens het evangelie. Hij wil niet leven zoals Jezus het heeft bedoeld. En dan gaat God eigenlijk harde woorden gebruiken. Gij lelijke knecht, in toren ontstoken, zal hij hem overgeven aan de beulen enzovoort. Ja, God is niet hard, maar rechtvaardig. God is rechtvaardig en barmhartig tegelijk. Aan ons, broeders en zusters, om hetzelfde te doen, om zo te leven. En daartoe moeten we het misschien even kijken naar de eerste lezing. We hebben ogen om te zien, oren om te horen, maar we gebruiken ze zo weinig. Zo zegt de Heer aan de profeet Ezechiël. Gij woont te midden van een weerspannig volk, dat ogen heeft om te zien, maar niet ziet, en oren om te horen, maar niet hoort. Zie daar een weerspannigheid die ook soms de onze is. Om niet te zien wat God voor ons heeft voorzien. Om niet te zien hoe goed God voor ons is. Hoe barmhartig de Heer voor ons is. Ja, de barmhartigheid van God aanvaarden wil ook zeggen erkennen dat we kleine mensen zijn. Inzien dat we klein zijn. Maar dat God ons terug groot maakt en terug opheft. Laten we broeders en zusters tijdens deze Eucharistie vragen om met onze ogen, vooral die van het hart, beter te zien. Om met onze oren beter te luisteren naar het woord van God. Zodat we meer en meer met de barmhartigheid en met de rechtvaardigheid van God zouden leven en hem imiteren. Nadoen, zodat we zoals Jezus zouden kunnen leven. En opstijgen naar de hemel. Opstijgen naar God die op ons wacht voor het eeuwige leven. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, Almachtige Vader. Heer, neem goedgunstig van uw kerk de gaven aan die gij in uw barmhartigheid aan haar hebt toevertrouwd. Verricht aan ons het wonder van de verlossing en geef aan dit brood en deze wijn een nieuwe kracht door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld, waar wij ook gaan of staan. U zeggen wij dank door Jezus Christus, uw Zoon, in wie gij uw welbehagen vindt. Hij is het woord bij u van in het begin. Door hem roept gij tot leven alles wat bestaat. Gij hebt hem geroepen als onze redder en van ons weer vrije mensen gemaakt. Van uw heilige geest heeft de maagd Maria ontvangen en uw woord is vlees geworden. Zo heeft uw Zoon uw wil volbracht en op het kruis in zijn uitgestrekte armen een nieuw en heilig volk voor u verzameld. Zijn lijden overwon de dood en zijn opstanding toont de weg naar uw heerlijkheid. Daarom zeggen wij met allen die u volkomen toebehoren het loflied dat de engelen hebben aangeheven. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij het brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood.
0: En wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat we naar elkaar toegroeien door de kracht van uw heilige geest. Gedenk aan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Luc, Koen, zijn hulpbisschop en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met u, Jezus.
0: Broeders en zusters, wenst elkaar de vrede.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Dit zegt de Heer. Het brood dat ik zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven van de wereld.
1: En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: en laat ons nog bidden. Heer, laat de communie die wij ontvangen hebben voor ons een bevrijding zijn en een bevestiging dat wij leven in uw licht, door Christus onze Heer. Amen. En nog zeer speciaal en van harte welkom aan de groep uit Kortemark, begeleid door de Zusters van Liefde. Wees welkom bij moeder Martha, stichteres van de Passionisten in ons land. Moeder Martha, een getuige voor vandaag. Laten we nu Gods zegen ontvangen. De Heer zij met u.
1: En met
0: u. En zegene u allen, de Almachtige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Hij gaat nu allen heen in vrede.
1: Vrede
0: met ons. Wees gegroet, Maria.
1: Vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij voor.

Welkom bij Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij naar professor Herman Dadijn over het ondernemen van een bedevaart. We laten hem graag aan het woord.
1: Vandaag zal ik het dus hebben over bedevaarten naar heilige plaatsen. Ik zal beginnen met een en ander te zeggen over wat het eigenlijk is, een heilige plaats. Maar laat ons eerst nog even nadenken over het feit dat ook vandaag bedevaarten naar heilige plaatsen gebeuren te midden van een door en door geseculariseerde cultuur. En dat is misschien wel vreemd. Maar wat is dat eigenlijk, een geseculariseerde cultuur? Het is geen cultuur waarin de religie afwezig is. Integendeel, de aandacht voor rituelen, voor bedevaarten, voor symbolen enzovoort enzovoort is misschien groter dan ooit. Een geseculariseerde cultuur is een cultuur waarin religie voor heel veel mensen niets meer betekent. En waarin ook religie voor sommigen eigenlijk iets is dat allang had moeten verdwenen zijn, waardoor zij zich verplicht voelen om tegen de aanwezigheid van de religie, vooral in de publieke ruimte, bijvoorbeeld bij bedevaarten, zich daartegen te moeten verzetten. Maar hoewel we leven in een geseculariseerde cultuur, is het helemaal niet zo dat mensen strikt genomen modern denken en leven. Modern in de door wetenschap en ratio geleide denken en doen. Dat is helemaal niet zo. Nog in het individuele leven, nog in het collectieve leven, leven wij als strikt moderne, wetenschappelijk georiënteerde mensen. Integendeel. Bijvoorbeeld, plaatsen en tijden die voor de wetenschap homogeen zijn. Een plaats is gewoon een kruisje op assen in de ruimte. De tijd, een tijdstip, is gewoon een punt in een lineaire lijn van allemaal gelijke punten. Wel, zo beleven wij de tijd en de plaats of de ruimte helemaal niet. Ook totaal geseculariseerde mensen beleven bepaalde plaatsen als speciaal. Het Heilig Land, bijvoorbeeld, is strikt wetenschappelijk gesproken helemaal geen heilig land. Het is gewoon een deel van de aardoppervlak. Niet anders, niet heiliger dan welke andere ruimte of plaats dan ook. Maar voor enorm veel mensen is het Heilige Land, is bijvoorbeeld de heilige stad Jeruzalem, iets buitengewoon speciaal. En voor alle mensen zijn bepaalde plaatsen en bepaalde tijdstippen werkelijk speciaal. En dat geldt zowel voor het individuele leven als voor het collectieve leven. De verjaardag bijvoorbeeld wordt door haast iedereen gevierd. Dat is iets speciaals, terwijl het eigenlijk een arbitraire datum is. Het geboortedorp, de plaats waar we geboren zijn, heeft voor de vele mensen, voor de praktisch alle mensen, een speciale betekenis. Men wil dat opnieuw bezoeken, als men daar nooit geweest is of als men nu in een vreemd land woont. Plaatsen krijgen ook speciale betekenis door gebeurtenissen, door belangrijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door een moord of door een zwaar ongeval. En op die plaatsen komen gedenktekens. Men komt telkens opnieuw naar die plaatsen om die gebeurtenis, die verschrikkelijke of heugelijke gebeurtenis, om die te vieren. En hetzelfde geldt voor het collectieve leven van moderne mensen, van geseculariseerde mensen. Herinner u de millenniumgekte rond overgang naar het jaar 2000. Dat is eigenlijk een puur arbitraire overgang, gebaseerd op een christelijke kalender die dan nog niet 100% juist is. En toch is dat, die overgang op een ongelooflijke manier wereldwijd gevierd. Allerlei plaatsen die in het collectieve geheugen gebrand staan, omwille van wat daar gebeurd is, denk aan Auschwitz bijvoorbeeld, wel, die plaatsen worden met speciale aandacht en speciale eerbied behandeld. Men kan daar niet zomaar doen wat men wil. Men kan op die plaats geen supermarkt maken, bijvoorbeeld. En allerlei plaatsen zijn gekenmerkt door niet alleen gedenktekens, maar ook tempels, mausolea en wat weet ik allemaal. En al die plaatsen hebben voor collectieven, voor gemeenschappen, een zeer grote betekenis. Denk ook aan het zeer postmoderne fenomeen van de citytrips. Wat is er zo belangrijk aan een stad dat die speciaal zou moeten bezocht worden? Een stad is gewoon een plaats in de ruimte. Maar het is tegelijk de condensatie van enorm veel betekenissen en gebeurtenissen die aan die stad een speciale betekenis geven. Met gebouwen en tempels en wat weet ik allemaal, die zelf de betekenis van die stad verhogen. Zodanig dat honderdduizenden mensen tegenwoordig dergelijke steden bezoeken, als waren het heiligdommen. En tenslotte is er ook de natuur. De natuur die strikt wetenschappelijk gesproken niets anders is dan cellen en organismen die op een of andere manier causaal met elkaar verbonden zijn. Wel, ook die natuur beleven door en door geseculariseerde mensen heel dikwijls op een heel speciale manier. Ze geven daar bijna een sacrale betekenis aan. Zowel vroeger als nu. Bepaalde landschappen hebben een uitzonderlijke betekenis. Ze worden bewaard. Je mag daar weer niet gaan doen wat je wil. Er zijn wouden, bergen, die een heel speciale betekenis hebben in de verbeelding van de mensen. En voor bepaalde groepen mensen zijn ook bepaalde landschappen, als het ware, sacraal. Denk aan de manier waarop aboriginals in Australië hun land, de landschappen waarin hun voorouders leefden, waarin ook zij leven, en die ze een plaats toekennen in een tijd die niet de gewone tijd is, maar die een soort sacrale tijd is, wel, die beleving, dat hebben mutatis mutandis ook hedendaagse mensen voor bepaalde soorten plaatsen en landschappen. Men kan ook denken aan indianenstammen bijvoorbeeld, die ook de grond van de voorvaderen, waar hun voorvaderen en voorouders begraven zijn, een heel speciale betekenis geven, zodanig dat zij zich sterk verzetten tegen industrialisering. Of gewoon wegen daardoor trekken. Dus men ziet, dit is een door en door menselijk fenomeen. En niet alleen een religieus fenomeen. De religie, zeker de katholieke religie, is een religie die niet tegen het menselijke is. Integendeel, al het menselijke, het lichamelijke, rituelen, houdingen, gebruiken, worden opgenomen. Ook de natuur, tijd en plaats worden opgenomen in een betekeniswereld die door en door verband houdt met het transcendente. En waarin het natuurlijke, als het ware, in wat men soms het bovennatuurlijke noemt, opgenomen wordt en een nieuwe betekenis, een sacrale betekenis krijgt, die verband houdt met onze relatie tot God, tot het transcendente.

Ik heb zojuist gesproken over het interessante fenomeen dat door en door menselijke interesses in bepaalde plaatsen, tijdstippen, landschappen en wat weet ik allemaal, die we ook bij geseculariseerde mensen nog altijd even sterk aanwezig zien, dat die in de godsdienst niet worden verworpen, tenminste niet in het katholicisme, maar worden opgenomen in een breder betekeniskader, een religieus betekeniskader. Ik heb al gezegd dat dat te maken heeft met het feit dat zeker in het katholicisme het lichamelijke, de natuur, niet verwerpelijk is, maar integendeel, met al wat daarbij komt, met aandacht voor speciale plaatsen en tijden, opgenomen wordt in die religieuze betekenisorde. Het is zelfs zo dat het katholicisme, het christendom, van meet af aan wat men noemt heidense plaatsen en tijden en beelden en rituelen en gebruiken heeft opgenomen en een nieuwe betekenis gegeven. Denk bijvoorbeeld aan voorouder-cultus die voor bepaalde groepen mensen, voor bepaalde stammen of groepen mensen van uitzonderlijke betekenis is. Bijvoorbeeld ook combinaties die voor binnen een heidense context een heel speciale sacrale betekenis kregen, zoals bijvoorbeeld de combinatie van berg, grot en water. Wel, dat soort heilige plaats waar die dingen samenkomen en die een puur heidense heilige plaats is, wel, dat wordt soms ook in de religieuze context opgenomen. Lourdes is een mooi voorbeeld van hoe waarschijnlijk een heel oud heidense manier van denken over die combinatie van berg, grot en water, hoe dat opgenomen wordt in de context van de verschijning van de Heilige Maagd in Lourdes. En zo kan ik nog vele andere fenomenen vermelden. Eén laatste misschien. We hebben in de katholieke traditie, in de christelijke traditie, heel veel voorbeelden van heidense of niet-christelijke tempels of heilige plaatsen die in de katholieke ruimte als het ware opgenomen zijn en waar een gewijde kerk eigenlijk de sacralisering is van die vroegere heidense plaatsen. De vraag rijst natuurlijk, en die zal ik nu even proberen te beantwoorden, wat nu zo typisch christelijk is aan christelijke heilige plaatsen. Het is bekend dat in de Bijbel gezegd wordt dat buiten God als het ware niets heilig is. Dat werd gezegd bijvoorbeeld in verband met de berg Horeb, die voor de Joden een heilige berg was. En nu in zekere zin is dat gewoon een berg. Daar is niets speciaals aan. Dat is een berg zoals alle andere bergen. En toch krijgt die in het Jodendom een heel specifieke religieuze betekenis. En die betekenis hangt niet af van magische krachten of zoiets die aan die plaats, aan die structuur worden toegekend. Nee, de heiligheid van die berg

heeft, is uitsluitend te danken aan het feit dat God daar aan Mozes verschenen is. Of aanwezig geweest is. Dus het is alleen in de relatie tot het transcendente of tot een persoon die een speciale relatie heeft met het transcendente, dat plaatsen en tijden een specifieke religieuze betekenis krijgen in het katholicisme. Typisch voor christelijke heilige plaatsen is, voor zover ik dat kan nagaan, heb kunnen nagaan, dat zij altijd de in zekere zin de aanwezigheid vereisen van Christus, Maria, heiligen of martelaren. Waarom is het heilige land van, ook voor de christen? Wel, omdat Jezus daar geleefd heeft. Dat hij daar met zijn apostelen door dat land getrokken is. En het is voor christenen, ook voor katholieken, heel speciaal en interessant. Men is daar dankbaar voor. Als men in het heilig land, als het ware in de voetsporen van Christus en zijn apostelen, door dat landschap kan trekken en de heilige plaatsen bezoeken die daar aanwezig zijn. Ook de aanwezigheid van heiligen of de gebeurtenis of de aanwezigheid van bepaalde gebeurtenissen op specifieke plaatsen maakt die plaatsen als het ware tot heilige plaatsen. Bijvoorbeeld waar een martelaar gestorven is, geeft men dikwijls een speciale betekenis aan de plaats waar dat gebeurd is. De marteldood van Petrus bijvoorbeeld in Rome heeft aanleiding gegeven tot een heilige plaats. Die heilige plaats wordt, en dat is ook interessant om te vermelden, die wordt pas echt heilig als het ware, wanneer daar ook een kapel of een kerk opgebouwd wordt. En u weet dat een kapel en zeker een kerk waar de Eucharistie kan plaatsvinden, dat ingewijd moet worden. Dus de heiligheid van de plaats, die hangt af ten eerste van de band met een religieus figuur, Christus, Maria, heiligen, martelaren, maar ook met de erkenning door de kerk, via de inwijding van een kerkgebouw, van die heilige plaats. Dikwijls is het zo dat er al pelgrimage of bedevaarten gebeurden naar die heilige plaats vooraleer daar een kerk komt of een kapel. Maar dat zijn als het ware de kanoniseringen, de bevestigingen door de kerk zelf van de heiligheid van die plaats. En die heiligheid, als het ware, daar wordt ook toe bijgedragen, precies door de stroom van pelgrims die telkens weer opnieuw, door de eeuwen heen soms, naar die plaats komen en op die plaats danken en loven en smeken en troost vinden. Wanneer daar een kerk staat, wanneer daar een kapel staat, dan is niet alleen die plaats heilig, maar heel die ruimte die geconstrueerd is, vol met betekenissen en beelden en symbolen die verwijzen naar het transcendente. Wel, die kerk, die ruimte, die architectonische ruimte en de plaats zelf ook, natuurlijk, en die worden als het ware vensters gericht op het transcendente. En dat heeft een grote betekenis voor zeer vele mensen, ook vandaag nog. Er is het fenomeen van wat men noemt de volksdevotie, van mensen die soms nog weinig contact hebben met de officiële kerk, met de katholieke kerk, met de zondagse liturgie, met het christelijke leven in het algemeen. Wel,
heel vele gewone mensen zijn dat soort plaatsen, dat soort heilige plaatsen, dat soort bedevaartplaatsen van zeer grote betekenis in hun leven. En het is helemaal niet verstandig, zoals ook kardinaal Daniels ooit geschreven heeft, om neer te kijken op die volksdevotie. Daar zijn natuurlijk uitwassen in. Daar is soms een verkeerde magische mentaliteit mee verbonden. Maar ik herhaal het, voor heel veel gewone mensen is dat als het ware een bevestiging van hun contact, hun blijvend contact met iets waarvan zij misschien niet alles goed beseffen of begrijpen, maar waarvan zij de nood aanvoelen in hun leven. Zoals kardinaal Daniels het ooit uitdrukte, zij bieden als het ware met handen en voeten door naar die heilige plaats te trekken in bedevaart. Dat punt van de bedevaart zal ik nu na de break even kort behandelen.

In het derde deeltje van mijn uiteenzetting over bedevaarten en heilige plaatsen zal ik het nu kort hebben over bedevaarten en fenomenen die daarmee verband houden, zoals processies. Bedevaarten zijn er altijd geweest in de geschiedenis van het christendom. Dat betekent op weg gaan naar een plaats waar Christus of Maria aanwezig geweest is of verschenen is, waar heiligen geleefd hebben, eventueel de marteldood gestorven zijn, enzovoort. Eigenlijk zijn bedevaarten als het ware symbolische handelingen van een diepe waarheid die in het christelijk leven aanwezig is. Namelijk dat wij allemaal op weg zijn, pelgrims zijn, in ons leven. Ons leven is als het ware een lange pelgrimstocht naar Jeruzalem, naar het heilige Jeruzalem. En de bedevaart bijvoorbeeld naar Jeruzalem is als het ware een symbool, een verdichting als het ware, van die bedevaartstocht die het christelijk leven zelf is. En die pelgrimstocht, die wordt als het ware, in die pelgrimstocht worden we als het ware gestimuleerd door concrete bedevaarten, door concreet op stap te gaan met andere gelovigen in een lange tocht, meditatieve tocht, naar de heilige plaats die wij op het oog hebben. En waar wij, ik herhaal het, troost kunnen vinden, waar we kunnen danken en loven en smeken. Het is interessant dat tot de dag van vandaag duizenden en duizenden mensen bijvoorbeeld naar Lourdes trekken. En daar met hun zieken, maar ook als gezonden, naartoe trekken. Precies om troost en steun en dank enzovoort uit te spreken en te vinden. Het echte mirakel van Lourdes, heeft ooit iemand gezegd, is dat precies zoveel mensen, al die duizenden en duizenden mensen, daar de mogelijkheid vinden, de steun vinden om het leven te leiden dat zij moeten leiden. Dat pas is een echt mirakel, zou men kunnen zeggen. Op die heilige plaatsen blijft als het ware, zoals ik eigenlijk ook al gezegd heb, iets hangen van de godsdienstigheid, van de diepe vroomheid van mensen, die generaties pelgrims, die daar al geweest zijn. En wanneer wij op bedevaart gaan, dan hebben wij als het ware het gevoel te participeren in iets dat ons overstijgt. In een soort tocht waar niet alleen wij of onze kompanen deel aan nemen, maar waar als het ware alle levenden en doden die daarmee verbonden geweest zijn, aanwezig zijn in zekere zin. En die aanwezigheid wordt door vele mensen ook aangevoeld wanneer ze op dergelijke plaatsen komen. Het is interessant dat Santiago de Compostela zo'n bedevaartsoord is, waar ook vandaag nog ongelooflijk veel mensen naartoe trekken. Te voet, met de fiets, op welke manier dan ook. En het rare is dat de figuur die daar, de heilige die daar aanbeden wordt, dat die naar het schijnt niet eens bestaan heeft. En de kerk blijft dat bedevaartsoord als het ware aanvaarden en steunen. Ook al heeft die heilige Sint-Jacob misschien niet echt bestaan. Dat betekent misschien
dat die plaats geheiligd is, ongeacht de letterlijke aanwezigheid van die historische figuur. Het is een plaats, ik herhaal het, waar honderdduizenden mensen doorheen de tijd hun geloof beleefd hebben en in dat geloof sterkte en steun en dank gevonden hebben. En dat allemaal in die kerk, in dat kerkgebouw, waar dat allemaal eindigt, waar dat allemaal tot een soort perfecte, mooie afsluiting komt. Wel, dat is als het ware voldoende voor de kerk om die plaats te blijven herkennen. Ik heb al gezegd dat de volksdevotie die uit bedevaarten blijkt, bedevaarten naar grote en kleine bedevaartsplaatsen, dat die volksdevotie helemaal niet te versmaden is. Ook al is ze soms in zekere zin heidens en ook al is ze soms besmet met een magische mentaliteit. Het is een manier voor heel eenvoudige mensen en soms ook voor niet eenvoudige mensen om terug aansluiting te zoeken bij de diepte van het geloof. Een diepte die zich in het lichamelijke, als het ware, uitdrukt, in het stappen zelf, in het prevelen van de rozenkrans, ook al weet men niet perfect wat men zegt. Het gebed, de lippen, de voeten bidden als het ware in onze plaats. Ik denk dat dat een diepe waarheid is. Rituelen, ook wanneer we verstrooid zijn, wanneer we daar niet met onze aandacht bij zijn, volledig, en dat kan nooit volledig, wel, die rituelen en de gemeenschap rondom ons die in die rituelen betrokken is, die bidden als het ware met ons en voor ons. En dat is enorm belangrijk. Tegelijkertijd zijn die bedevaartsplaatsen ook plaatsen waar het authentieke religieuze leven, waar catechese, waar liturgie plaatsvindt. En dat is heel belangrijk, hè, dat gebeurt. En dat kan maar gebeuren als die plaatsen en die bedevaarten ook in de kerk ondersteund blijven. Dat die bedevaarten zijn gelegenheden voor de kerk tot apostolaat, tot betere bekendmaking en beleving van het authentieke geloof bij al de mensen die daar komen. Daarom moeten op die plaatsen natuurlijk ook goede liturgie en goede catechese, aangepaste catechese aanwezig zijn. Een laatste puntje dat ik kan verbinden met die bedevaartsgekte, als ik het zo mag zeggen, rond Santiago de Compostela, is dat die bedevaarten de dag van vandaag door ongelooflijk veel mensen bezocht worden en gedaan worden, ook al zijn ze helemaal niet gelovig. Dat is als het ware een postmodern fenomeen. Dus die religieuze, die eertijds of tot nog toe eigenlijk strikt genomen religieuze activiteit, die wordt ook meegedaan door niet-gelovigen, dikwijls voor redenen die met het geloof helemaal niks te maken hebben. Die eerder te maken hebben bijvoorbeeld met krachtpatserij, een heel lang, dagenlang, maandenlang kunnen stappen en zich daar kunnen dan op beroepen. Krachtpatserij of ergens een nood die men aanvoelt. Men is in de steek gelaten door de traditionele geneeskunde, door de klassieke geneeskunde. En men zoekt vreemde alternatieven. Men zoekt therapeutische steun, om zo te zeggen. Dat is onmiskenbaar, ook aanwezig in veel van die hedendaagse, bijna pseudo-religieuze participaties. De vraag is, moeten we dat negeren, moeten we dat verwerpen? Zelfs daar moeten we voorzichtig zijn, denk ik. Het kan zijn dat iemand vanuit mislukkingen in zijn leven, vanuit miserie
in zijn leven denkt dat dat therapeutisch misschien een goede truc is, om eens iets te doen dat buiten de gewone middelen ligt om met die mislukkingen of met die miserie om te gaan. Zoals op bedevaart gaan. Maar het kan zijn dat, ook al is dat zo, dat onverwacht bij bepaalde mensen die dan daarin betrokken geraken, geleidelijk aan iets terug bewust wordt of levend wordt van datgene wat ze misschien ooit gekend hebben in hun kinderjaren of wat ze alleen van horen zeggen kennen. En het blijkt uit getuigenissen dat dus die bedevaarten dikwijls resultaten hebben, hè, religieuze resultaten, als ik het zo mag zeggen, bij mensen die dat zelf helemaal niet verwachten, maar die zich op het einde van, wanneer ze bijvoorbeeld in Santiago de Compostela aankomen, het gevoel hebben, effectief, er is iets meer in het leven dan wat ik tot nog toe gedacht heb. Dank u wel.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uiteenzetting die ons gegeven werd door professor Herman de Deyn over ondernemen van bedevaarten. Een volgende keer staan we samen stil bij een ander catechetisch thema en dan hoop ik dat u er ook opnieuw bij bent. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan, als ik het weer probeer.

als ik weer eigenzinnig een andere weg wou gaan. Vergeef mij als ik boos was.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden, hartelijk welkom op onze startplaats, op onze rots in de branding.
2: Ja, de grote wereldreis in deze zomermaanden gaat verder.
1: We zijn ondertussen gekomen aan de 7e grote excursie en doorkruisten reeds eveneens 7 landen.
2: En de tijd vliegt snel.
1: Ja, inderdaad, we zijn al half augustus.
2: Maar half augustus, 15 augustus, vieren we het grote Mariafeest, Maria Hemelvaart.
1: En dan moeten we zeker zorgen dat we op onze volgende excursie een mariale bedevaartplaats bezoeken.
2: En dat gaan we ook doen, hè Jos?
1: Zeker, Lut. We nemen al onze luisteraars mee naar Rwanda. En daar bevindt zich het grote bedevaartsoord van
2: Kibeo.
1: We gaan dus de geschiedenis ophalen van Rwanda.
2: Maar dus ook de geschiedenis van de verschijningen.
1: Dus beste vrienden, maak jullie klaar, want we gaan vertrekken.
2: Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
1: Laat ons aanvatten met een mooie, korte omschrijving van het land.
2: Het is een land als een soort paradijs. Als het land van de eeuwige lente. Met zijn duizenden groene heuvels en bergen wordt het ook soms omschreven als het Afrikaanse Zwitserland.
1: Het land ligt iets ten zuiden van de Evenaar. Ten westen ligt het enorme land Congo, in het noorden Oeganda, in het oosten Tanzania en in het zuiden Burundi. Maar je ziet het bijna niet liggen tussen al die landen. Het is zelfs iets kleiner dan ons België met een 12 miljoen inwoners. De officiële talen zijn het Engels, het Frans en de Bantu-taal, het Kinyarwanda. Het land is onderverdeeld in 5 provincies met 31 districten.
2: En de indeling is eenvoudig. Het is genaamd naar de 4 windstreken, noord, oost, west, zuid. En midden erin ligt de 5e provincie, Kigali, de hoofdstad van het land.
1: In het noordwesten bevindt zich een vulkanisch gebied, vanwaar zich een bergrug in zuidoostelijke richting uitstrekt. Zoals de Mount Karizimbi, die met zijn 4500 meter de hoogste berg van het land is. Het grote Kivumeer, 90 kilometer op 50 kilometer, vormt eigenlijk de westelijke grens met Congo.
2: Dit gebied maakt deel uit van de Afrikaanse grote slenk. Het is een langgerekt stelsel van slenken en valleien dat loopt van Syrië tot Mozambique over een totale lengte van 6400 kilometer.
1: Je hebt er ook het Nyungwe Forest, waar eigenlijk de oorsprong ligt van de Nijl. De oostelijke hellingen zijn dan gelijkmatiger, met een vriendelijk, uitgestrekt heuvellandschap dat gelijkmatig daalt richting de vlakten, de moerassen en de meren.
2: En zo bekomt Rwanda de bijnaam van Land van duizend heuvels.
1: Goed, we laten de beschrijving hierbij. Maar met een beetje fantasie zien we het zo voor ons.
2: Vooraleer we de geschiedenis van het land overlopen, gaan we luisteren naar een eerste Rwandees lied.
1: En de inhoud komt daarop neer.
2: Dank je, Heer, om mij door uw genade te redden. Ik wil u dienen, Jezus,

0: Er zijn in Rwanda drie etnische groepen bestaande voor 90% uit Hutus, 9% uit Tutsis en 1% Twa, de oudste bewoners.
1: Deze verdeling kwam in het verleden grotendeels overeen met de bevolking van de boeren, de veetelers en de pottenbakkers. Eigenlijk kan men niet helemaal spreken over echte etnische verschillen, maar eerder over sociale verschillen. De verschillen zijn eerder ontstaan door het vele lijden die elke groep veelal ten gevolge van de andere heeft gekend. Eigenlijk is er een eenheid qua cultuur, taal en grond.
0: De periode voor de kolonisatie was gekenmerkt door een Tutsi-koning. Een dynastie reeds gekend van in de 15e eeuw. Dit terwijl de overgrote meerderheid van de inwoners Hutus waren.
1: Maar anderzijds was de macht van deze koning over het ganse land eerder symbolisch en uiteindelijk beperkt tot zijn eigen centraal gelegen gebied en werden de verschillende clans geleid door een plaatselijke chef. Maar tegen het einde van de 19e eeuw was er dan toch een koning, koning Rwaburgiri, een Tutsi, die een poging deed zijn gezag te bevestigen in het ganse land. Zo kwam er onder andere een vorm van belasting in natura en daarin zou toch een begin gelegen hebben in de uitbuiting van de Hutus.
0: Na de dood van deze koning in 1895 volgde er een machtsstrijd over zijn opvolging tussen de verschillende chefs met als gevolg een politieke chaos die dan nog samenviel met een runderpestenepidemie.
1: In diezelfde periode werd vanaf 1890 Rwanda samen met het naburige Burundi door Duitsland gekoloniseerd. En het is geweten dat de Duitsers bepaalde opstanden tussen de chefs meehielpen neerslagen met de bedoeling om met bepaalde chefs goed te staan. Dus één grote chaos en onderdrukking, welke uiteindelijk culmineerde in een gezamenlijke opstand van Tutsis, Hutus en Twa's, waarbij de Duitsers hard ingrepen en de revolutie smoorden.
0: Tijdens de Eerste Wereldoorlog viel België in 1916 vanuit Belgisch Congo, Rwanda en ook Burundi binnen en kreeg in 1923 een mandaat van de Volkerenbond voor het territorium genaamd Rwanda-Burundi. Een protectoraat van de toenmalige Verenigde Naties.
1: Dit betekende officieel dat de Belgen het gebied klaar zouden maken voor onafhankelijkheid. Maar toch duurde de kolonisatie 46 jaar, van 1916 tot 1962. Deze periode is nogal zeer complex, met negatieve maar ook positieve gebeurtenissen, om het in enkele woorden te kunnen weergeven.
0: En zoals in de meeste Afrikaanse kolonies steeg de roep naar onafhankelijkheid. Deze kwam er dan in 1962, met tevens de splitsing met Burundi, die ook onafhankelijk werd.
1: De eerst verkozen Rwandese president was Kayibanda, deze keer een Hutu, maar zonder Tutsis in de regering. In 1963 vonden er opnieuw slachtingen plaats tussen de Hutus en de Tutsis met duizenden slachtoffers, waardoor vele Tutsis het land uitvluchten. De weinig stabiele economische situatie en deze aanhoudende etnische conflicten bereikten in 1973 een hoogtepunt.
0: Op 5 juli 1973 pleegde de minister van Defensie, generaal-majoor Abiy Harimana, een Hutu, een staatsgreep en vormde een nieuwe regering waarin ook een Tutsi was opgenomen. Er volgde een betrekkelijke rust tussen de drie etnische groepen. Alhoewel.
1: President Habyarimana weigerde de Tutsis en hun afstammelingen die begin jaren 60 het land waren ontvlucht te laten terugkeren. Deze vormden Tutsi-milities onder de naam Front Patriotique Rwandais, het FPR, die in 1994 Rwanda binnenvielen. Met behulp van Zaïrese, Belgische en Franse troepen bleef de regering Habyarimana dan toch in het zadel, werden er gesprekken gevoerd met het FPR ten einde tot een vredesregeling te komen. Zo kwam er een meer democratische grondwet met een meerpartijenstelsel en meer Tutsis in de regering.
0: Maar dan kwam 6 april 1994. Het vliegtuig van de Rwandese president werd neergeschoten. En de president, die ondertussen herkozen was, kwam om het leven. En het vervolg klinkt ons nog vers in de oren. Een verschrikkelijke genocide die 800.000 tot 1 miljoen slachtoffers eiste in enkele maanden tijd.
1: Ondertussen begon het FPR met een tegenoffensief, nam vele provincies in en veroverde uiteindelijk in juli 1994 de hoofdstad Kigali. Paul Kagame, een Tutsi van de FPR, werd minister-president. Eind 1996 leek de situatie weer onder een zekere controle.
0: En tot vandaag is Paul Kagame de huidige president. Uiteraard hangen over hem vele vraagtekens.
1: Zoals Frankrijk, die hem altijd heeft verdacht het bevel te hebben gegeven tot het neerhalen van het vliegtuig van president Habyarimana. Kagame wordt enerzijds geprezen omdat het land onder hem succesvol zou zijn opgekrabbeld na de genocide. Anderzijds oogst hij kritiek omwille van het onder andere tegenwerken van de politieke oppositie en de sterk ingeperkte persvrijheid. Beste vrienden, tot zover. In enkele woorden de bewogen geschiedenis van Rwanda.
0: Beste luisteraars, we gaan er even uit met een mooi lied. Arc en Ciel, gezongen door de Rwandese katholieke zanger Kizito Mihigo. Het thema verzoening en vrede stond hem zeer dicht aan het hart, want tijdens de Rwandese genocide verloor hij zijn familie en werd hij wees.
1: Bij aanvang genoot hij de steun van president Kagame tot hij in 2014 een kritisch lied schreef over de onrechtvaardigheden in het land. In februari 2020 werd hij dood aangetroffen in zijn cel, volgens de oppositie door politiegeweld vermoord.

0: Graag willen we er nog een woordje aan toevoegen over de christelijke geschiedenis van het land, die heel laat begon.
1: In de 19e en 20e eeuw hebben vooral missionarissen van de Witte Paters een groot deel van de bevolking gekerstend. Zo bekeerde zich in 1943 de Tutsi-koning Mutara III van Rwanda tot het katholicisme. Het is geweten dat de kerk aanvankelijk eerder de Tutsi steunde, uiteindelijk een kleine minderheidsgroep waarbinnen de aristocratie zich bevond.
0: Maar vanaf het begin van de jaren 50 kwam de kerk hier radicaal op terug en speelde de kerk een belangrijke rol bij de emancipatie van de Hutus.
1: Op een totale bevolking van een goede 12 miljoen inwoners kan je zeggen dat een 56% katholiek is. Er zijn het aartsbisdom Kigali in de hoofdstad en 8 bisdommen. Daarnaast zijn er een 26% protestanten, 11% adventisten en een kleine 5% moslims.
0: Maar een zeer belangrijke gebeurtenis vond plaats in de jaren 80 in het dorp Kibeo in het zuidwesten van het land.
1: Tussen 1981 en 1989 verscheen er de Maagd Maria aan meisjes die er studeerden aan de plaatselijke school. Sindsdien is deze plaats dan ook een zeer belangrijk religieus centrum geworden en eigenlijk voor gans Afrika. We gaan nogmaals luisteren naar de katholieke zanger Kizito Mihigo met een lied ter ere van Ons Lieve Vrouw van Kibeho, Mother of the Word, Moeder van het Woord.

0: Beste medereizigers, we weten nu iets meer over de geschiedenis van het kleine land, Rwanda.
1: Ja, het mooie land van de Milkolin.
0: Van de duizend heuvels. Uiteraard, we beseffen dat deze weergave van haar geschiedenis zeer bondig is. Maar het geeft toch een idee over het wel en wee van het land.
1: En vooral, spijtig genoeg, het wee. De zware beelden die ook wij zagen op ons tv-scherm blijven in ons geheugen geprent.
0: Maar Lut, God laat niemand in de steek, ook niet in situaties die soms uitzichtloos zijn.
1: Nee, zeker niet. En daarom moeten we zeker vermelden wat we reeds even aanhaalden. De gebeurtenissen welke plaatsvonden in Kibeo in de jaren 80 van de vorige eeuw.
0: Zeker. Deze dagen vieren we het hoogfeest van Maria.

0: Kibeo is een klein dorpje in het bisdom Gigongoro, in het zuidwesten van het land, waar dus tussen 1981 en 1989 de Heilige Maagd verscheen aan meisjesstudenten van de plaatselijke school. Sinds de jaren 80 is deze plaats dan ook een zeer belangrijk religieus centrum geworden, en eigenlijk voor gans Afrika.
1: En zeker in het licht van deze vrede-genocide, die ook daar ter plaatse zeer hard heeft toegeslagen, met tienduizenden slachtoffers in april 1994. En zo bestaat er de getuigenis van pater Pawlowski vanuit Kibeho.
0: Op 14 april 1994 vond er hier in Kibeho een volkerenmoord op reusachtige schaal plaats. 12.000, misschien zelfs tot 20.000 mensen werden vermoord in deze streek.
1: En hij vervolgde: het gebeurde vooral hier in de kerk zelf, waar velen een toevluchtsoord zochten tegen de moordenaars, in de hoop dat een heilige plaats, zoals een kerk, zou worden geëerbiedigd. Maar het jaar daarop, in 1995, greep in Kibeho opnieuw een slachting plaats, en dit onder het oog van de VN-vredesmacht, waarbij het Rwandese patriotisch leger 2000 tot 4000 Hutus doodde bij de ontruiming van een vluchtelingenkamp. Kibeho is daarom vandaag een centrum voor vrede en verzoening.
0: Maar wat gebeurde er juist in Kibeho 13 jaar voor deze genocide?
1: Het is zaterdag 28 november 1981. Om 12:35 in de eetzaal van de school hoort Alphonsine Mumureke, een 16-jarige leerlinge, plots een stem die zegt:
0: mijn kind.
1: Zonder er bij na te denken, reageerde ze en zei:
0: hier ben ik.
1: En voor haar ziet ze een prachtige vrouw van ongeveer 25 jaar oud, die licht uitstraalt. Ze was

0: blootsvoets en droeg een hemels mooie witte jurk met een sluier. En Alfonsine vroeg haar:
1: Vrouw, wie ben je?
0: De verschijning antwoordde:
1: Nina Wayambo, de moeder van het woord.
2: Sans aller au refoutre, je commençais à mettre ici ta montre. J'attendais une voix qui disait l'enfant. Et je me suis trouvée isolée. J'ai perdu tous mes collègues qui étaient à côté de moi. Et j'ai vu le nuage. Dans ce nuage, j'ai trouvé une belle dame. Je lui ai demandé, femme, qui es-tu? Elle m'a répondu, je suis la mère du Verbe.
0: Maria vroeg haar daarna:
1: Wat trek je het meeste aan in de godsdienst?
0: Waarop Alfonsine antwoordde:
1: Ik hou van God en van zijn moeder, die ons het kind heeft geschonken, die ons allen redding brengt.
0: En Maria vervolgde:
1: Echt waar?
0: Waarop Alfonsine verzekerde:
1: Ja, zeker.
0: Maria vervolgde:
1: Ik kom je troosten, want ik heb je gebeden verhoord. Ik zou willen dat je vriendinnen ook zo'n geloof mogen hebben. Ze hebben het niet voldoende.
0: Alfonsine sprak toen:
1: Moeder van de Heiland, als u komt zeggen dat het geloof in onze school niet groot genoeg is, dan is daar maar één uitleg voor. U houdt van ons. Mijn geluk kan niet op dat u zich aan mij toont.
0: Daarop verdween Maria met een glimlach. Later vertelden medeleerlingen hoe Alfonsine tijdens deze extases verschillende talen had gesproken, waaronder sommige die ze niet kenden. Meer dan 30 keer is Maria aan haar verschenen. Zeer duidelijk verklaarde Maria haar ook het volgende:
1: De verschijningen zijn bestemd voor Kibeo, voor Rwanda, voor Afrika en voor de gehele wereld. Het is een universele boodschap die veel goeds zal doen, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst.
0: Jullie horen even een originele opname tijdens een verschijning waarbij Alfonsine zingt met tranen in de ogen en strak kijkend naar boven.

0: Hoewel haar schoolvriendinnen haar uitlachten en beschuldigden van aanstellerij, is zij nooit op haar verklaringen teruggekomen. Al die verschijningen wekten wel afgunst. Maar Maria kwam haar te hulp door te verschijnen aan andere meisjes. En zo komen we bij de toen 17-jarige studente Nathalie Mukama-Zimpaka. Maria verscheen haar op 12 januari 1982 na het avondeten. Tijdens deze extase had ze het gevoel Kibeho te verlaten om terecht te komen op een groot plein waar ze alleen was. En ze had angst en ze weende. Dan zag ze een groot licht waaruit een droevige stem haar zei:
1: Kind, ik ben droevig. Ik heb een boodschap gestuurd en jullie hebben ze niet goed ontvangen, zoals ik het wou.
0: In maart 1982 ontvangt Nathalie een vraag van Maria.
1: Mijn wens is dat je bidt zonder ophouden en dat je daarbij heel je hart legt in het gebed en dat je me graag aanroept. Dan word je echt mijn kind.
0: Of een andere boodschap luidde:
1: de weg die leidt naar de hemel gaat steeds langs het lijden. Een kind van Maria is onafscheidelijk van het lijden.
0: De verschijningen namen toe en werden steeds indringender. Het overstelpte Nathalie meermaals en deed haar vaak huilen. Maria vroeg haar te bidden en zelf het lijden te verdragen, wat Nathalie zonder meer heeft aanvaard. Er bestaan indrukwekkende getuigenissen over haar vasten die zij onderhield, zoals tijdens de 40 dagen tijd van 1983.
1: Zuster Nathalie, ondertussen Godgewijde zuster, woont vandaag nog altijd in Kibeho en ontvangt de pelgrims van wat nu het grootste bedevaartsoord is in Afrika.
0: Een derde belangrijke reeks verschijningen vonden plaats aan de toen 21-jarige Marie-Claire Mukangango op 20 maart 1982. Zij geloofde tot nu toe absoluut niets van al hetgeen er gebeurde. En uitgerekend aan dit wispelturig meisje verschijnt haar Maria en dan nog gedurende 6 maanden. Heel bijzonder bij haar moedigde Maria haar aan tot het bidden van het rozenhoedje van de 7 smarten. Marie-Claire werd vermoord tijdens de genocide in 1994.
1: We gaan even verpozen en luisteren naar een lied met de duidelijke titel Mama Ararira of Mama Weent.

0: We bevinden ons dus in Kibeo, waar Maria verscheen aan drie meisjesstudenten, Alphonsine, Nathalie en Marie-Claire. Er is uiteraard veel meer gebeurd dan wat wij hier allemaal vertellen.
1: Een van de opvallendste gebeurtenissen is het visioen van 15 augustus 1982. Maria toonde zich somber en verdrietig. De 25.000 aanwezigen zagen de kinderen klappertanden, huilen, beven en soms op de grond vallen. En de kinderen zagen vreselijke dingen. Een rivier van bloed, mensen die elkaar vermoorden, dode lichamen, brandende bomen, een open afgrond, afgehakte hoofden, een totale chaos.
0: Zonder het op dat moment te beseffen, zagen de zieners de verschrikkelijke massamoorden in Kibeo, welke 13 jaar later zouden uitbreken.
1: Een andere gebeurtenis met zeer vele getuigen vond plaats op 31 mei 1983. Nathalie vroeg tijdens de verschijning om een onuitputtelijke bron met gezegend water. Niet voor haarzelf, maar voor de gehele wereld.
0: Maria sprak tot haar en zei haar dat ze water zou krijgen, maar niet uit een bron.
1: En plots begon het te regenen over Kibeho, net als een sproeier, verklaarde een getuige. Velen, waaronder zieken, getuigden dat ze een wonderbare kracht voelden en hoe hun pijnen draaglijker werden. Maria sprak dat de putten, die zich in de omgeving van de slaapzaal bevinden, gevuld zouden zijn met gezegend water.
0: Een tweede zichtbaar teken was aan de zon. Op 6 september 1982 om 17:50 zag men een bijzonder gekleurde zon die begon te dansen van links naar rechts en van boven naar beneden en dit gedurende 10 minuten. Verscheidene priesters van het groot seminarie waren hiervan getuigen.
1: In Kibeho vonden dus zeer bijzondere verschijningen plaats en dit gedurende een 8-tal jaren tot 1989, toch uitzonderlijk. Alzo verscheen Maria ook nog aan 3 andere meisjes en een jongeman. Trouwens, de meeste verschijningen werden vastgelegd op video en gebeurden ook met medische controles.
0: Zo kan je inderdaad op internet, op YouTube, videofilmpjes bekijken van de reacties van de zienders tijdens de verschijningen. Ook hoe artsen aanwezig zijn die bijvoorbeeld de bloeddruk nemen en testen uitvoeren. Maar hoe zit het met de kerkelijke erkenning?
1: Wel, voor de meeste plaatsen in de wereld waar Maria verscheen, is enkel de plaats officieel erkend als een toegelaten bedevaartsoord, maar veelal niet de verschijningen zelf. Wel, hier in Kibeho werden ook de verschijningen officieel erkend als waar op 29 juni 2001 door de kerk. Maar dan wel beperkt tot deze aan de 3 belangrijkste zinsters, Nathalie, Alphonsine en Claire, en ook enkel de verschijningen voor juli 1982.
0: Eigenlijk zijn er niet zoveel over de ganse wereld, slechts 17-tal, waaronder uiteraard Fatima, Lourdes, maar ook bij ons Borin en Banneux, enzovoort.
1: En dus ook hier de verschijningen in Kibeho. En zo wordt Maria er vereerd als moeder van het woord, maar ook met als feestdag, 28 november, moeder van smarten.
0: Dit is de datum van de eerste verschijning in 1981.
1: Lut, jij had een mooi lied gevonden, gezongen door de katholieke vermoorde zanger Kizito Mihigo.
0: Ja, de titel is Inuma. Dit betekent de duif. Het is een oproep voor liefde en vrede en vooral naar vergeving vragen en schenken.

0: Beste vrienden luisteraars, onze bedevaart loopt ten einde.
1: Ja, maar ik stel voor af te sluiten met een korte boodschap van zienster Alfonsine. Een boodschap voor ons allemaal.
0: En we nemen daarmee ook afscheid van jullie en spreken dan af zoals de vorige keren op onze rotsende branding voor een volgende, 8e grote excursie. De voorlaatste van deze zomer.
1: En waar we naartoe gaan, gaan we deze keer niet verklappen.
0: Nee, maar we verlaten wel het Afrikaanse continent. En de boodschap van Alfonsine om af te sluiten luidt als volgt.
1: We moeten Maria beminnen en ons bekeren en doen wat de kerk ons voorhoudt. Heel in het bijzonder Jezus via Maria beminnen.
2: Ce que la Vierge Marie, ce que peut dire la musique pour le monde, c'est aider la Vierge Marie à réciter le chapelet et faire la conversion. Il faut suivre ce que l'Église nous enseigne. Il faut aimer Jésus, Dieu, la Vierge Marie, c'est notre mère. Qui passe à elle, on ne peut pas perdre Jésus.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Genesis hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 4. Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen.

Vandaag hebben we de zevende dag gelezen van het eerste scheppingsverhaal. We hebben reeds gezegd dat de schepping 6 dagen heeft geduurd. Maar de zevende dag is eigenlijk een hele belangrijke. Dat is de rustdag, dat is de dag die heilig werd gemaakt, dat is de dag van de voltooiing. En we hebben het eigenlijk gezegd wanneer we de zesde dag hebben besproken, dat God, toen hij keek naar alles wat hij geschapen had, dat hij zag dat het heel goed was. Maar het hele goede zal pas zichtbaar zijn wanneer het werk van de schepping voltooid is. Het is alsof het werk van de schepping nog niet voltooid is. We zijn eigenlijk nog bij die zesde dag. Ja, de mens is al geschapen, maar nog niet alle mensen zijn aanwezig. Er zijn er nog die gaan komen, met alle generaties die zullen volgen. Het is alsof de schepping nog bezig is, en te midden van die schepping is Jezus Christus gekomen om die te herstellen, want door de fout van de eerste mens is de zondigheid binnengetreden in de schepping. Het was niet voor niets dat God niet had gezegd tijdens de schepping van de mens dat hij zag dat het goed was. Maar van heel de schepping zal hij wel zeggen dat het heel goed is. Dat is omdat we nog binnen zijn, te midden van die schepping, zeg maar op die zesde dag. Maar we kunnen nu reeds uitkijken naar die zevende dag, wanneer ook wij, te midden van onze schepping, tot rust zullen komen bij God voor de eeuwigheid. En wat is die zevende dag? Wel, het volk van Israël, de Joodse gemeenschap, viert die zevende dag op de Sabbat. Dat is de dag dat zij zelf ook rust nemen. Wij weten dat Jezus die Sabbat ook zal beleven, maar misschien niet altijd even streng zoals de Joden het doorheen de jaren hadden begrepen. We gaan even kijken naar de betekenis van die zevende dag. Hij rustte, God, op de zevende dag. En God zegende de zevende dag. Zie hier de derde zegening van de schepping. We hebben reeds 2 zegens gezien. De eerste zegen was die voor de vissen en voor de vogels in de lucht. De tweede zegen was die voor de mens. En nu volgt een derde zegen. En de zegening is niet van iets dat letterlijk geschapen wordt, op het zichtbare, op het land, maar is de zegening van de zevende dag. En we hebben ook al uitgelegd dat, volgens de traditie van de Joodse gemeenschap, een zegening altijd crescendo werkt. Het gaat altijd naar meer en naar iets groter. De zegen wordt altijd belangrijker naarmate de tijd vordert. Zo was de eerste zegen een belangrijke zegen, maar minder belangrijk dan de tweede. De tweede zegen was die voor de mens, heel belangrijk. Maar er volgt dus blijkbaar nog een derde zegen. En die zegen is de belangrijkste, te midden van de schepping. En dat is net die zevende dag. Zie daar waarom bijvoorbeeld de fariseeën in het Nieuwe Testament de Sabbat zo hoog achten en zo belangrijk vinden. Dat is ook gesteund op het scheppingsverhaal. En toch zal Jezus komen en zeggen: de mens is niet geschapen omwille van de Sabbat, maar de Sabbat wordt gegeven omwille van de mens. Jezus draait het eigenlijk om, maar tegelijkertijd zegt hij niet dat de Sabbat niet belangrijk is. Maar de fariseeën zullen denken dat Jezus de Sabbat niet hoog acht. En meer nog, Jezus zal zelfs zeggen op een bepaald moment dat hij groter is, de mensenzoon is groter dan de Sabbat. En dat was iets dat men niet kon begrijpen of zelfs niet kon aanvaarden. Want we weten, te midden van de schepping, Jezus die mens was, maar wij weten uit ons geloof dat hij God is die mens wordt. Maar Jezus die zichtbaar als mens door het leven ging, vindt zichzelf belangrijker en groter dan de Sabbat,
Terwijl de Sabbat net die grootste zegen is die gegeven wordt te midden van de schepping. Die zevende dag die gezegend wordt, is het grootste. En Jezus noemt zichzelf groter dan de Sabbat. Belangrijker. Hij zet zichzelf dus in de plaats van God. En de fariseeën hadden dat wel goed begrepen. Dat Jezus hiermee verklaart dat hij God is. En wij geloven dat God die mens is geworden. Maar de fariseeën, zij wisten dat Jezus dat zei, maar ze geloofden niet. Het geloof in de goddelijkheid van Jezus is zo belangrijk. Het is een essentieel iets binnen ons geloof. Neem het God zijn van Jezus weg en je creëert alleen maar een sociale gemeenschap. Een clubje die er eigenlijk, voor het geloof althans, niet direct toe doet. Wij moeten terug meer onszelf bewust worden van de diepte van ons geloof. En die diepte zit hem in God die mens wordt. God die met de mens meeleeft. Jezus Christus die mens is geworden. Het woord van God is vlees geworden. En Jezus die zichzelf aantoont als belangrijker dan de derde zegen van de schepping, kan niet anders zijn dan degene die zich stelt en voorstelt als God. En daar konden de fariseeën niet mee leven. Het is ook daarom dat Jezus ter dood zal veroordeeld worden, omdat hij zichzelf op de plaats zet van God. En de Joden konden daar niet mee leven, want ze hadden niet begrepen dat God alleen degene is die de schepping kan redden. Dat God alleen degene is die ons uit de zondigheid kan halen. Jezus had het al gezegd dat hij de zonden vergaf. Dat hij verlossing bracht. Ook daar was er altijd kritiek vanuit de hoek van de fariseeën. Maar Jezus Christus gaat verder, want dat is zijn missie. Hij toont aan wie God echt is. En hij zelf weet het, want hij heeft God gezien, want hij is God. De schepping van die zevende dag is dus heel belangrijk. En het toont ook aan waar de mens naartoe moet werken. Namelijk naar het tot rust komen bij God alleen. Niet rusten bij zichzelf, maar bij God. En zie daar het ultieme doel van de schepping. Tot bij God komen. Daar is de roeping, de algemene roeping, in vervat van de mens. Opkijken naar God toegaan. Naar die belangrijke dag toegaan van eenheid, vereniging met God die rust. Van zijn gehele schepping. En zijn gehele schepping mag rusten bij hem, bij al diegenen die in hem geloven, die hem aanvaarden. En niet zoals de eerste mens, die heeft nee gezegd tegen God. Maar laten wij op een bewuste manier ja zeggen aan die schepping en aan dat doel dat God ons geeft, aan die roeping die hij aan iedere mens geeft. God op de eerste plaats zetten. Opkijken naar die God die in Jezus Christus gekomen is om ons te redden, om ons te herscheppen, om terug mogelijk te maken wat verloren was door de zonde. Namelijk terugkomen tot het vinden van de ware rust in Jezus Christus, van de ware rust in God. En daartoe zal hij zichzelf volledig geven als voedsel. Het goddelijke voedsel, neergedaald uit de hemel, die ons op weg helpt naar die hemel die God heeft geschapen. Want dat lazen we. Dit is de geschiedenis, zo staat er, van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn. Dit wil eigenlijk ook gewoon zeggen, zoals ze gewild zijn door God. En zo hebben we vandaag gelezen het boek Genesis, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 4. We lezen nogmaals. Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had
tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig. Want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12:00 geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk op deze donderdag in de 19e week door het jaar. U kan de hymne vandaag terugvinden op bladzijde 759. We nemen de hymne naar keuze, bladzijde 759. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1062. 1062 voor de psalmen. En daaropvolgend op het midden van bladzijde 1065 vindt u de korte schriftlezing. 1065. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis. Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht. De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is, dat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht. Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon, en aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft. Neem mij aan, Heer, naar uw belofte. Van wankelmoedigen heb ik een afkeer. Mijn hart gaat uit naar uw wet. Gij zijt mijn schild en beschermer. Ik stel mijn hoop op uw woord. Gaat weg van mij, gij die verkeerd doet. Ik volg het gebod van mijn God. Neem mij dan aan, Heer, naar uw belofte. Beschaam mijn vertrouwen niet. Als gij mij bijstaat, blijf ik behouden. En zal ik steeds letten op wat gij beschikt. Wie van uw beschikkingen afwijkt, veracht gij, omdat zijn bedoeling oneerlijk is. Als afval zijn u alle zondaars der aarde. Daarom bemin ik wat gij verordent. Ontzag voor u doet mijn leden beven. Voor uw bepalingen ben ik beducht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Neem mij aan, Heer, naar uw belofte. Help ons, God van ons heil, vergeef ons onze zonden. God, heidenen zijn in uw erfdeel gedrongen, zij hebben uw heilige tempel ontwijd en maakten uw stad tot een puinhoop. Uw dienaren hebben zij omgebracht, hun lijken liggen als aashoorde vogels. De wilde dieren eten hun vlees. Als water vloeide hun bloed van de muren. En niemand was er die hen begroef. Wij wekken de spotlust van onze buren, die rondom ons wonen, smalen op ons. Hoe lang nog, Heer, blijft gij eeuwig verbolgen? En laat gij uw gramschap branden als vuur? Laat ons niet boeten voor vroegere zonden, kom in barmhartigheid ons tegemoet, want machteloos zijn wij geworden. Ach, help ons, God van ons heil, om uw naam, Bevrijd ons, vergeef onze zonden. Laat niemand zeggen, waar is nu hun God? Laat voor onze ogen de heidenen voelen hoe gij het bloed van uw dienaren wreekt. Tot u stijgen op het gekerm der geboeiden. Bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd. Wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde. Wij zullen u prijzen in eeuwigheid. Uw lof van geslacht tot geslacht bezingen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Help ons, God van ons heil, vergeef ons onze zonden. God van de heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Herder van Israël, hoor ons aan, die Jozef leidt als een kudde, die troont op de cherubs, verschijn met luister, voor Efraïm, Benjamin en Manasse. Werp uw macht in de strijd, kom om ons bij te staan. God richt ons weer op, laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. Heer, God der heerscharen, hoe lang nog torent gij tegen uw biddend volk? Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood, gedrenkt met een vloed van tranen. Buurvolken twisten om ons bezit en vijanden lachen ons uit. God van de heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald. Volken verdreven om hem te planten. Gij hebt de grond voor hem klaargemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit. De bergen gingen schuil in zijn loof. Zijn takken bedekten machtige ceders. Hij strekte zijn ranken uit tot de zee, tot de rivier zijn loten. Waarom hebt gij zijn omheining verwoest, zodat wie langskomt kan plukken? De wilde zwijnen woelen hem om. Het vee van het veld graast hem af. God van de heerscharen, keer toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het stekje dat gij hebt gekweekt. Ze hebben het omgehakt en verbrand. Laat hen vergaan voor uw dreigende ogen. Laat uw hand op uw gunsteling rusten, op het kind dat gij grootgebracht hebt. Nooit meer zullen wij u verlaten. Bewaart gij ons leven, dan prijzen wij u. Heer God der heerscharen, richt ons weer op, laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God van de heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Uit het boek Deuteronomium. Is er soms een andere grote natie aan wie hun goden zo nabij zijn, als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak wij hem aanroepen? Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. En laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bieden. We bieden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in Klassiekuur. Uit de CD 150 jaar zang in Lourdes kozen we als programma-opener een mooi lied van Alexander Laborde. Assumpta est Maria, u muzikaal gebracht door Les Petits Chanteurs de Saint-Martin. Maria is ten hemel opgenomen, zingt men in dit mooie werkje van de Fransman Alexander Laborde. Een 20e eeuwse componist die geboren werd in 1912 te Béarn en overleed in 1969 te Lourdes. Deze priester was koordirigent in Lourdes en dokter in de gewijde muziek. En nu klinkt a cappella pure vocale schoonheid van zijn hand. Assumpta est Maria.

En van Palestrina kozen we, en het is niet verwonderlijk, met al de Mariafeesten die elkaar opvolgen, Missa Assumpta est Maria. De heilige mis opgenomen is Maria, met als delen het Kyrie, het Gloria, het Graduale of Trapsang met het Propter Veritatem, het Credo, het Offertorium of Offerandezang, Assumpta est Maria. In feite, de naam van de mis, dat is Assumpta est Maria. Dan het Sanctus en het Benedictus, het Communio of Communilied, Optium Partem en het Agnus Dei. Eerst luisteren we naar de delen 1 tot 3, dus het Kyrie, het Gloria en het Graduale Propter Veritatem. De delen 1 en 2 die klinken polyfoon, met stemmen die zelfstandig optreden. Deel 3 is eenstemmig, Gregoriaans, waarin groep en solist responsoriaal elkaar afwisselen. Deze gewijde muziek vraagt de akoestiek van een kerk, waarin gestrekte zang, rechtlijnig, zonder vibrato, samen met de architectuur de lijnen trekt. Mark Brown dirigeert de zuivere mannenstemmen van Pro Cantione Antiqua in een gave Missa Assumpta est Mariae.

Voor de volgende misdelen, beste luisteraars van Radio Maria, vertel ik u meer over de componist van de mis, namelijk Giovanni Pierluigi da Palestrina. Hij is de meester van de polyfonie. Polyfonie, zelfstandige meerstemmigheid, uit de Renaissance. Hij leefde van 1525 tot 1594. En weet u, Giuseppe Verdi noemde hem de eeuwige vader van de Italiaanse muziek. In de 16e eeuw nam de traditie van instrumentale muziek een aanvang. De opera ontstond, muziek werd gedrukt en polyfonie werd heel belangrijk. Dit is een compositie waarin meer delen harmonieus worden gecombineerd zonder dat beide gedeelten hun zelfstandigheid verliezen. Palestrina was de grootste meester van de polyfonie uit zijn tijd. Men zegt wel eens, harmonie is dictatuur van de bovenstem, de sopraan. Contrapunt of polyfonie is democratie van elke stem. Samen met zijn Missa Pape Marcelli uit 1567, een achtstemmig Stabat Mater uit 1590, is deze Missa Assumpta Est Maria ongedateerd. We weten niet juist van welke datum die compositie is, maar ze is een van de belangrijkste werken van Palestrina. Wel, uw aandacht nu voor deel 4, het credo, beginnend met een Gregoriaanse aanhef en ritmisch polyfoon verdergaand, en deel 5, het offertorium Assumpta Est Maria, met als titel de naam van de mis, Maria is opgenomen.

En dan zijn we nu toe aan de laatste drie deeltjes van de Missa Assumpta Est Maria van Giovanni Pierluigi da Palestrina. Met het deel 6, het Sanctus, met Benedictus. Het deel 7, de Communio, met het Optium Partem. En deel 8, het Agnus Dei. Een deel waarin harmonische drieklanken met polyfonie wordt afgewisseld. Bij Palestrina, die ooit kapelmeester van de Sint-Pieter te Rome was, voel je steeds de sacraliteit, waarvoor we graag bijna 500 jaar terugkeren in de tijd. Veel luisterplezier met deze Italiaanse renaissance polyfonist die de Nederlandse school als vernieuwer opgevolgd heeft.

beste luisteraars, van Palestrina naar Juan Cerreros is maar een kleine stap van enkele decennia voorwaarts. Deze componist leefde van 1618 tot 1680. Cerreros was een Catalaans muzikant en een Benedictijnermonnik. Hij componeerde onder meer een requiem rond 1650, toen een grote plaag Barcelona teisterde. En hij componeerde ook een battle mass, dus een missa battalla, welke de verovering van het koninkrijk Napels viert. Hij zong in het schoolkoor Escolania de Montserrat rond 1626. Een koor dat nu nog bestaat en in Spanje, evenals in het buitenland, optreedt. Van Cerreros hoort u nu het Ave Regina Celorum met het Cor de Cambra Francese Vals. Zij zingen Gegroet Koningin der Hemelen met orgelondersteuning.

In een mozaïek in de basiliek van Maria Maggiore te Rome zien we Jezus kroont Maria. De gedachtenis van Maria Regina, de heilige maagd Maria, koningin van hemel en aarde, wordt op 22 augustus gevierd in het octaaf van het hoogfeest van Maria ten hemel opgenomen. Paus Pius XII gaf deze eretitel in het jubeljaar 1953-1954. En de gedachtenis die komt overeen met het vijfde glorievolle mysterie van de Rozenkrans. Lambert Pitquin schreef als opus 3, nummer 6, O Regina Caeli, Regina Cordis Mei, in zijn Sacre Consentus, als lofzang voor Maria, en dat was in de barokperiode. Uitvoerders vandaag zijn het Ensemble Athénaïs in dit O Koningin van de Hemel, Koningin van mijn Hart. Lambert Pitquin was een Luikse componist, dirigent en organist. Hij leefde van 1613 tot 1696. Pitquin kreeg zijn muzikale opvoeding van Henri de Remouchon aan de Sint-Lambertus-kathedraal in Luik. In 1630 bespeelde hij het zogenoemde kleine orgel. En 2 jaar later volgde hij Remouchon op aan het hoofdorgel. In 1633 werd hij kapelmeester en hij was ook kanuniek aan de Sint Maartensbasiliek. Zijn muziek is bewaard in archieven van de Sint-Lambertus-kathedraal te Luik en de Sint-Walburga-kerk te Oudenaarde. Hij schreef vooral kerkmuziek, zoals dit, O Regina Caeli, Regina Cordis Mei.

En we gaan verder met het programma Klassiekuur. En Klassiekuur neemt het nu iets lichter op. Frans Lehár schreef in zijn Das Land der Lächelns: Dein ist mein ganzes Herz. Frans Lehár leefde van 1870 tot 1948 als Hongaars-Duits componist. Hij was operettecomponist van onder meer Het Land van de Glimlach en De Lustige Weduwe, wereldberoemde muziekbladzijden. Placido Domingo, een van de drie wereldtenoren, zingt en Zubin Mehta dirigeert nu het Maggio Musicale Fiorentino Orchestra.

Ja, een verdiend applaus. Het was een heel mooi lied. Nu, William Bennett staat nu aan het hoofd van The Academy of St. Martin in the Fields. En hij dirigeert uit de tweede suite in C-klein, Bachwerkenverzeichnis 1067 van Johann Sebastian Bach, deel 6, Menuet en Badinerie. Het zijn twee mooi aaneensluitende delen waarvan de badinerie meestal alleen wordt gespeeld. Toch nog even vermelden dat Bach leefde van 1685 tot 1750 in Duitsland. Je hoort dus nu eerst het Hoofse menuet in driekwartsmaat en daarna volgt aansluitend een sprankelende fluitsolo in badinerie in maat van 2-4. Een bruisend barokstukje waarmee Bach bewijst dat hij niet alleen van kerkmuziek, maar van alle markten thuis is. En met dit mooi stukje van Bach treden wij ook paus Franciscus bij in zijn gebedsintentie van deze maand, waarin hij vraagt te bidden voor de kunstenaars, dus ook voor de componisten.

En Classicur voert nu voor u een heuse, echte nachtegaal ten tonele als grote solist met het orkest van André Rieu, het vroegere Maastrichts Salonorkest, wat vroeger op hetzelfde moment ontstond als in Vlaanderen het Salonorkest de Fluwele Streeling in het jaar 1979. Nu, van Andrea Toselli klinkt de prachtige vogelzang van de nachtegaal met een

Ja, deze muziek was waarlijk balsem voor de geest. Maar beste luisteraars van Radio Maria, het uur van afscheid is weer gekomen in Klassiek Uur. En wij laten André Rieu de uitzending uitzingen en uitspelen met solo-viool Rieu in de song Oh, What a Beautiful Morning uit de musical Oklahoma van Richard Rodgers. Hij schreef namelijk ook de muziek voor The Sound of Music. En u hoort ook nog solo-viool, orkest en koor van André Rieu in Strangers in Paradise van Alexander Borodin, waarmee we een romantisch orkestparadijs binnentreden in het 19e eeuwse Rusland. Graag tot wederhoren in Klassiekuur.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit een geestelijke brief afkomstig van de abdij Saint-Joseph de Clairval. Deze brief gaat over de heilige Jeanne Jugan. Ten tijde van het schrijven van deze brief was zij nog zalig. Maar zij werd ondertussen op 11 oktober 2009 heilig verklaard door paus Benedictus XVI. Laten wij samen naar deze geestelijke brief luisteren.
1: Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clairval. In het verleden werd een grote achting betoond voor de ouderen. De Latijnse dichter Ovidius schreef hierover: groot was eens de eerbied voor het grijze hoofd. En tegenwoordig, bij enkele volken wordt de ouderdom geacht en gewaardeerd. Bij anderen echter is dat minder vanwege een mentaliteit die het onmiddellijk nut en de productiviteit van de mens voorop stelt. Door zo'n houding wordt de zogenaamde derde of vierde leeftijd vaak geminacht en zijn de ouderen zelf vaak geneigd zich af te vragen of hun bestaan nog nuttig is. Men komt er zelfs toe om met groeiende aandrang de euthanasie voor te stellen als oplossing voor moeilijke situaties. Uit een brief aan de ouderen van Johannes Paulus II uit 1 oktober 1999. Om aan deze minachtende houding een halt toe te roepen, is het nodig dat we de waarde van het leven van oude mensen opnieuw leren ontdekken. Daarvoor is het dringend nodig het juist perspectief te vinden om het leven in zijn geheel te beschouwen. Het correct perspectief is dat van de eeuwigheid, waarop het leven in al zijn fasen een belangrijke voorbereiding is. Ook de ouderdom heeft een rol te spelen. Om dat te bewijzen heeft de paus aan de kerk en de wereld een overtuigend voorbeeld gegeven. Op 3 oktober 1982 heeft hij Jeanne Jugan, die de Heilige Geest had ontvangen, als een profetische intuïtie van de noden en de diepste verlangens van de oude mensen, zalig verklaard. Vanuit een preek tijdens de mis ter gelegenheid van de zaligverklaring. Jeanne Jugan, geboren te Cancale in Bretagne op 25 oktober 1792, wordt nog diezelfde dag gedoopt. Ze is het vijfde van 7 kinderen. Haar vader, een zeeman, zoals de meeste inwoners van Cancale, verdwijnt op zee in het jaar dat Jeanne 4 wordt. De kleine Jeanne leert heel vroeg van haar moeder meewerken in het huishouden, de beesten hoeden en vooral bidden. Zoals menige andere kerk wordt die van Cancale door de revolutie gesloten. Er bestaat geen georganiseerde catechismusles meer, maar veel kinderen worden in het geheim onderwezen door vrome mensen. In 1803 doet Jeanne haar eerste communie en van die dag af wordt zij bijzonder gehoorzaam en zachtmoedig, altijd bereid de handen uit de mouwen te steken en ook het gebed wordt met grote ijver beoefend. Je zal geen betere partij vinden. Eind 1816 wordt in Cancale een grote missie plaats. Daar vond een grote missie plaats. Een 20-tal priesters verdeelden onder elkaar de preken, catechismus, rozenoetje, het biecht horen, de huisbezoeken en zo meer. Het zijn dagen van genade en godsvrucht voor de hele parochie. Terwijl ze bidt, voelt Jeanne in haar hart een groot verlangen opkomen om zich dienstbaar te maken aan de armen uit liefde tot God, zonder enige menselijke beloning te verwachten. Aan het einde van de missie weigert ze definitief een huwelijksaanzoek te beantwoorden. Als haar moeder haar ondervraagt en wil weten waarom ze heeft geweigerd: je zal geen betere partij vinden, antwoordt Jeanne: de goede God bewaart me voor een werk dat nog van de grond moet komen. Het jaar daarop verlaten Jeanne Cancale en haar familie om Christus te dienen in de armen en in armoede met het samen te leven. om met hen ook samen te leven. En zo begint ze als verpleegster in het Rosay ziekenhuis te Saint-Servan. Maar als ze daar een paar jaar heeft gewerkt, wordt ze ernstig ziek. Door een liefdadige dame, juffrouw Lecoq, wordt ze in huis opgenomen. 12 jaar lang zullen ze met hun tweeën een gemeenschappelijk leven leiden, waarin het dagritme wordt bepaald door gebed, de dagelijkse mis, het bezoeken van de armen en de catechismusles aan de kinderen. Maar na het overlijden van juffrouw Lecoq ontmoet Jeanne Françoise Aubert, die hetzelfde levensideaal met haar deelt. Ze huren een woning en wijden zich aan de zorg voor de armen. Weldra voegt een meisje van 17 jaar, Virginie Trédaniel, zich bij hen. Op een avond ziet Jeanne er bezorgd uit als ze na een dag werken thuiskomt. Françoise houdt de soep in de gaten terwijl ze zich tegelijk met het spinrokken bezighoudt. Jeanne zegt tegen haar: ik heb zojuist iemand bezocht die diep te beklagen is. Stel je voor, een oude blinde vrouw, half verlamd, alleen in een krotwoning, in de kou, van de eerste dagen van de winter. Als je het goed vindt, Françoise, zouden we haar bij ons in huis kunnen opnemen. Voor de extra kosten zal ik meer gaan werken. Zoals je wil, Jeanne. De blinde vrouw heet Anne Chauvin. De volgende dag reeds gaat Jeanne haar halen en legt haar in haar eigen bed. De ongelukkige vrouw maakt zich ongerust. Hoe wilt u mij te eten geven? Waar gaat u zelf slapen als u mij uw bed geeft? Maakt u toch geen zorgen, antwoordt Jeanne. Enige tijd later klopt een oude juffrouw, bibberend van de kou, verlegen aan de deur aan. Ze had lange tijd een berooid echtpaar gediend zonder loon te ontvangen. Bij hun dood bleef ze dakloos en zonder inkomsten achter. Isabelle, zegt Jeanne tegen haar, u wordt gestuurd door de goede God, blijft u bij ons? En weldra komt ook een vriendin van Virginie, Marie Jamais, kennis maken met Jeanne en haar huisgenoten. En op 15 oktober 1840 stichten de drie vriendinnen een kleine liefdadigheidsvereniging die wordt geleid door de eerwaarde Auguste Le Pailleur, kapelaan van Saint-Servan. Françoise Aubert wil hen wel helpen met zieken verzorgen en het verstellen van kleren, maar is van oordeel dat ze te oud is om meer dingen op zich te nemen. Anderzijds hoeft een jonge, zeer zieke arbeidster van 27 jaar, Madeleine Bourges, zich bij de kleine groep. Zo is er rondom de twee bejaarde vrouwen een kleine cel ontstaan, het embryo van een grote congregatie die de kleine zusters van de armen zal gaan heten.

met mijn mand. Weldra kloppen andere behoeftige bejaarden aan de deur met de vraag te worden opgenomen en de zuster verhuizen naar een ruimer onderkomen. De gulle gaven van vrienden en het inkomen dat de zusters uit hun arbeid putten zijn niet langer toereikend om het huis draaiend te houden. De goede oude vrouwen die gewoonlijk uit bedelen gingen zeggen tegen Jeanne: vervang ons, collecteer in onze plaats. Een broeder van de heilige Johannes de Deo spoort de stichteres aan deze raad op te volgen, geeft haar haar eerste collectemand. De trotse Bretonse aard van Jeanne verzet zich tegen deze noodzaak, maar uiteindelijk legt ze zich toch erbij neer. Jullie zullen worden uitgezonden om te collecteren, meisjes van mij, zal ze later tegen de novice zeggen. Dat zullen jullie niet gemakkelijk vinden. Ik heb het ook gedaan met mijn collectemand. Het kostte me grote moeite, maar ik deed het voor de goede God en voor zijn armen. Dat is de oorsprong van de collecte, welke de belangrijkste bron van inkomsten wordt van de kleine zusters van de armen. Tijdens een rondgang vraagt Jeanne niet alleen geld, maar ook gaven in natura, bijvoorbeeld groenten, lakens, wol, ketels. Ze worden niet altijd goed ontvangen. Op een dag belt ze aan bij een rijke, oude, gierige man. Ze weet hem toch te overtuigen en ontvangt een royale gift. De dag daarop meldt de collectante zich wederom bij hem aan, maar deze keer wordt hij boos. Mijn beste meneer, antwoordt ze hem, mijn armen hadden gisteren honger. En vandaag hebben ze nog honger en morgen zullen ze nog altijd honger hebben. Wanneer hij zijn kalmte heeft hervonden, geeft de weldoener opnieuw en belooft het te blijven doen. Bij een andere gelegenheid krijgt ze van een geërgerde oude vrijgezel een oorvijg. En nederig zegt ze tegen hem, dank u, dat was dus voor mij. Geeft u mij nu iets voor mijn armen alstublieft. Voor zoveel zachtmoedigheid gaat de portemonnee van de oude vrijgezel wel open. Zo weet ze met een glimlach de rijken tot nadenken te brengen, zodat ze de noden van de armen leren ontdekken. De collecte wordt zodoende een vorm van evangelisatie, een oproep tot ommekeer van het hart. Ledigheid is Jeanne Jugon een doorn in het oog. Ze zegt altijd, de heilige maagd was arm, ze deed zoals de armen. Ze verdeed geen tijd, want de armen moeten altijd bezig zijn. Als ze de hand heeft weten leggen op spinrokken, spinnenwielen en haspels, stelt ze die ter hand aan de minst gebrekkigen onder haar pensionairs. Deze zijn zo trots dat ze door hun werk de gemeenschappelijke beurs met een paar stuivers kunnen spekken en nemen zodoende met meer belangstelling deel aan het leven in het tehuis. Langzaam maar zeker raken Jeanne en haar vriendinnen georganiseerd. Ze nemen eenzelfde mantelpak, nemen een religieuze naam aan, die van Jeanne is zuster Maria van het Kruis, en leggen privé de gelofte van gehoorzaamheid en zuiverheid af. En enige tijd later voegen ze daar die van armoede en gastvrijheid aan toe. Met die laatste gelofte wijden ze hun leven aan het verwelkomen van arme oude mensen. Eind 1843 wonen er zo'n 40-tal mannen en vrouwen bij de zusters. 8 december gaan ze over tot verkiezing en wordt Jeanne verkozen tot overste met algemene stemmen. Maar op de 23e maakt de eerwaarde Le Pailleur deze verkiezing op eigen gezag ongeldig en wijst Marie Jamais aan als overste, die pas 23 jaar is en Jeanne is 51. Hij vreest inderdaad dat hij de congregatie niet zal kunnen leiden naar eigen goeddunken als Jeanne, wier ervaring en bekendheid hem hinderen, overste zou zijn. Jeanne kijkt het kruisbeeld aan, de muur en vervolgens een beeldje van de heilige Maria aan en knielt neer voor haar vervangster om haar gehoorzaamheid te beloven. Haar rol zal voortaan dien van collectante zijn in plaats van overste. Een wat minder geestkrachtige ziel zal zijn teruggedeinst bij het vooruitzicht de leiding te verliezen over een huis dat naar eigen inzichten is georganiseerd, om daarna bedelares te worden. Naar mijn mening verklaarde een Franciscaan afkomstig uit Cancale
heeft mijn vereerenswaardige streekgenote een belangrijke daad van deugdzaamheid gesteld toen ze na uit haar ambt van overste te zijn gezet een eenvoudige collectante werd. Want de vrouwen uit Cancelle zijn nogal onafhankelijk, om niet te zeggen autoritair, en delen liever bevelen uit dan dat ze gehoorzamen. Vanaf 24 december gaat Shana, ondanks de strenge vasten van de vigilie van Kerstmis, weer rond met de collectemand. Wie zal ooit weten welke beproevingen en verdiensten er verbonden waren aan die collectes en alle angsten die ze daarbij moest uitstaan, zonder het doel uit oog te verliezen, de noden van de dag en die van de volgende dag te lenigen, riep een spreker ooit uit. Weer of geen weer, ze moest erop uit, hitte, koude en regen verduren, allerlei soorten mensen aanspreken, lange afstanden afleggen en zware lasten dragen. Maar de ziel van Jeanne is waarlijk gedompeld in het mysterie van Christus de Verlosser, met name in zijn lijdensweg en zijn kruis. Johannes Paulus II op 3 oktober 1982. Moeder of kind. Doordat ze één met Christus is, aanvaardt Jeanne van harte de vernederingen en gaat zelfs zo ver dat ze die lief heeft en opzoekt. Er is er een die haar aangeboren trots misschien het meest op de proef stelt, en dat is de manier waarop haar overste haar laat weten hoe ze over bepaalde zaken denkt. In een brief van 26 januari 1846 schrijft Marie Jamet, 27 jaar jonger dan Jeanne: lief kind, wat is God goed dat hij een arm meisje als jij zo goed onthaalt. Let er wel op, mijn kind, dat je geen last bezorgt, en mocht je toch, hoe weinig ook, hinderen, maak dan geen misbruik van de goedheid van deze voortreffelijke persoon. Ik raad je aan ervoor te hoeden, je ervoor te hoeden, ook maar het geringste gevoel van eigen liefde op te vatten. Wees er wel van overtuigd dat wanneer we zo handelen ten aanzien van jou, het niet om jou gaat, maar dat God het toelaat ten voordele van de armen, van zijn armen. Wat jou aangaat, houd jezelf altijd voor wat je werkelijk bent. Dat wil zeggen arm, zwak, ellendig en tot niets goeds in staat. Je moeder Marie Jamet. En Jeanne ontvangt deze raadgevingen zachtmoedig en nederig. Het liefdewerk breidt zich zozeer uit dat het noodzakelijk wordt de collecte steeds verder weg te houden. En Jeanne wordt naar Rennes gezonden. Vanaf de eerste dag vallen haar de bedelaars op onder wie de oudsten dringend hulp behoeven. Het is overduidelijk dat er in deze stad een nieuw huis moet worden gesticht. En met de hulp van de heilige Jozef wordt op 25 maart 1846 een huis aangekocht. Jeanne hervat haar collectes in het westen van het land. Er worden nog huizen geopend in Dinant, Tours, Parijs, Besançon, Nantes, Angers en zo meer. Omdat ze ieders vertrouwen heeft gewonnen, redt Jeanne herhaaldelijke malen het werk, waarvan de leiding haar was ontnomen van de ondergang. Ze komt en krijgt het geld dat ontbreekt, bemoedigt deze en gene en verdwijnt vervolgens om ergens anders hulp te verlenen. Niet hulp te zoeken, maar hulp te verlenen. Ze lijkt geen ogenblik rust te hebben, maar steunt volledig op de voorzienigheid.

0: Heilige Jozef, boter. Jeanne Jugon wil graag dat de oude mensen zich echt thuis voelen in de huizen waarin ze worden opgenomen. En op een dag constateert ze dat de ouden vandaag in het huis van Angers droog brood eten. Dat is dan nog wel de streek van de boter, roept ze uit. Waarom vraagt u geen boter aan de heilige Jozef? Ze ontsteekt een lichtje voor een beeld van de voedstervader van Jezus. Laat alle lege boterpotten aandragen en zet een bordje ervoor. Goede heilige Jozef, stuur ons boter voor onze oudjes. Bezoekers verbazen of vermaken zich over zoveel naïviteit. Daarachter verbergt zich echter een diep geloof. Een paar dagen later laat een anonieme gever een zeer grote partij boter afleveren, waarmee alle potten weer worden gevuld. En Jeanne wil ook graag de arme vrolijkheid bezorgen. Zo gaat ze naar de kolonel die het bevel voert over een garnizoenseenheid in Angers en vraagt hem op een feestdag in de namiddag een paar muzikanten van het regiment te sturen om de oudjes wat op te vrolijken. Zuster, ik stuur u het hele muziekkorps om u plezier te doen en uw dierbare oudjes vreugde te brengen. En de fanfare van Angers komt ook haar steentje bijdragen aan de algehele feestvreugde. In mei 1852 keurt de aartsbisschop van Rennes, waar het moederhuis van de zusters is gevestigd, officieel de statuten van het werkgoed en geeft er de volgende naam aan: familie van de kleine zusters van de armen. Door hulp te verlenen aan verlaten oude mensen onderstrepen de zusters de onvervangbare waarde van het menselijk leven in de jaren van de ouderdom. Haar getuigenis krijgt een heel bijzondere betekenis voor onze tijd, waarin de technische en medische vooruitgang verlenging van de gemiddelde levensduur met zich meebrengt. De achting ten aanzien van de ouderen is gebaseerd op de natuurwet die verwoord is in het gebod van God: eert uw vader en uw moeder. De ouderen eren houdt een drieledige verplichting in: ze welkom heten, ze assisteren en een goed gebruik maken van hun kwaliteiten. Volgens Johannes Paulus II in een brief aan de ouderen: bejaarden hebben behoefte aan hulp al naar gelang hun krachten afnemen en gebreken optreden, maar ze kunnen daarentegen heel nuttig zijn voor de samenleving. De wederwaardigheden die ze in het leven te verduren hebben gehad, hebben hen verrijkt met een schat aan ervaring en ze zijn daardoor gerijpt om de gebeurtenissen op dit ondermaanse met meer wijsheid te beschouwen. Van hen kunnen de jongere generaties lessen in geschiedenis krijgen die hen zouden moeten helpen de fouten van het verleden niet te herhalen. Onze door haast en onrust overheerste samenleving vergeet zich de fundamentele vragen betreffende de roeping, de waardigheid en de bestemming van de mens te stellen. In dit kader zijn de affectieve, religieuze en morele waarden van de ouderen een onontbeerlijke hulpbron om de samenleving, de gezinnen en de individuen in evenwicht te houden. Tegenover het individualisme herinneren zij ons eraan dat niemand alleen moet leven en dat solidariteit van de generaties onderling noodzakelijk is en dat ieder zich kan verrijken met de gaven van de ander. Missionarissen op hoge leeftijd. Ouderen krijgen ook een evangelisatietaak toebedeeld. In heel wat gezinnen ontvangen de kleinkinderen van de grootouders onderricht in de eerste beginselen van het geloof. De ouderen vandaag, zelfs de ziekste, of zij die zich niet meer kunnen bewegen, kunnen de kerk en de wereld nog altijd een dienst bewijzen met hun gebed. Daardoor nemen ze evengoed deel aan het leed als ook aan de vreugde van de anderen. Ze verbreken de cirkel van het isolement en de onmacht. Door kracht te putten uit hun gebed zijn ze dan ook echt in staat nieuwe moed te geven door het getuigenis van lijden dat wordt gedragen in geduldige overgave aan God. Oude mensen krijgen de kans in hun vlees en in hun hart hetgeen ontbreekt aan het lijden van Christus aan te vullen. Vergelijk met de Colossenzen, hoofdstuk 1. Door de beproeving van ziekte en leed. Hun gemeenschappelijk lot op te dragen ten bate van de kerk en de wereld. Om zich met deze missie te belasten, is het wel nodig dat ze het gevoel hebben te worden bemind en geëerd, want nederig het leed aanvaarden is niet gemakkelijk. Mensen die worden beproefd door groot lijden, door een groot leed, zijn soms geneigd zich over te geven aan verbittering en wanhoop. Hun naasten kunnen dan door een verkeerd begrepen medelijden overhellen naar het idee dat rechtstreekse bewerkstelliging van de dood, euthanasie, redelijk zou zijn. Maar ondanks de intenties en de omstandigheden houdt euthanasie een intrinsieke slechte daad, een verkrachting van de goddelijke wet, een belediging van de waardigheid van de menselijke persoon in. Dat lees je in de brief aan de ouderen van Johannes Paulus II. En ook de encycliek Evangelium Vitae. God alleen bepaalt het begin en het einde van het mensenleven, volgens zijn scheppingsplan. En hij roept ieder mens op om zijn kind te worden door deelname aan zijn goddelijk leven. Deze unieke waardigheid komt van Christus, die door de menswording zich in zekere zin heeft verenigd met iedere mens. Vaticanum II, Gaudium et Spes. Die waardigheid dus worden geëerbiedigd. En als die waardigheid moet geëerbiedigd worden, dat is de belangrijkste weegrede van de toewijding, waarmee de kleine zusters van de armen voor de oude mensen zorgen, in wie Jeanne Jugon hun geleerd heeft Jezus Christus te zien. Dat is de belangrijkste beweegreden van de toewijding, waarin de kleine zusters van de armen voor de oude mensen zorgen. Het is u van harte gegund. Na Christus te hebben gediend met haar collectes, begint de zalige in stilte aan haar laatste levensdagen. In de loop van het jaar 1852 verordent de eerwaarde Le Pailleur haar inderdaad zich uit het moederhuis terug te trekken. Voortaan zal ze geen betrekkingen met de weldoeners moeten kunnen onderhouden, nog enige aanzienlijke functie in de congregatie vervullen. Ze zal nog 27 jaar leven, verborgen voor het oog van de wereld, nederige huishoudelijke taken uitvoerend, zonder wat dan ook terug te eisen. Doordat ze haar situatie zeer lucide onder ogen ziet, behoudt ze een hart dat vrij genoeg is om al schertsend tegen de eerwaarde Le Pailleur te zeggen: u heeft mij mijn werk ontstolen, maar het is u van harte gegund. In de lente van 1856 gaat het moederhuis van de kleine zusters over naar een groot domein dat ze op 35 kilometer van Rennes hebben aangekocht, La Tour Saint-Joseph. Daar staat Jeanne de novice bij met haar geestelijke raadgevingen. Wanneer ze het moeilijk hebben, zegt ze: ga naar Jezus wanneer je geduld en je krachtje in de steek dreigen te laten, wanneer je je eenzaam en machteloos voelt. Hij wacht op jou in de kapel. En zeg tegen Jezus: u weet precies wat er aan de hand is, goede Jezus. U bent de enige die ik heb, die alles weet. Kom mij toch te hulp. En ga dan weer en vraag je niet bezorgd af hoe je moet gaan handelen, als je het maar tegen de goede God hebt gezegd. Meer hoef je niet te doen. Hij heeft een goed geheugen. En zo drukt de novice op het hart... Zij drukt de novice op het hart, vooral met devotiegebeden niet te overdrijven. Jullie oudjes zijn het gauw moe, ze zullen zich vervelen en opstappen om te gaan roken. Zelfs tijdens het rozenkransgebed. Ze laat de jongeren in haar ervaring delen. Meisjes, jullie moeten altijd opgewekt zijn. Onze oudjes zien niet graag droeve gezichten. Laat niets jullie te veel zijn als jullie voor hen moeten koken of hen helpen verplegen, als ze ziek zijn en zo meer. Wees als een moeder voor hen die erkentelijk zijn en voor hen die voor alles en wat jullie voor hen doen geen blijk van erkentelijkheid kunnen geven. Zeg bij uzelf: het is voor u, mijn Jezus. En ook bid en bezin voor je begint. Dat heb ik mijn hele leven lang gedaan. Ik wikte en woog ieder woord. En in de laatste jaren van haar leven sprak Shanna vaak in alle rust over haar dood. Voor ze heen ging heeft ze de laatste vreugde gekend. 1 maart 1879 verleent Leo XIII de definitieve goedkeuring van de constitutie van de Kleine Zusters van de Armen. De congregatie telt ongeveer 2400 zusters en 177 opvanghuizen. En op 29 augustus van dat jaar sterft Shanna zacht haar laatste woorden: O Maria, goede moeder, kom naar mij. U weet dat ik van u houd en er naar verlang u te zien. En zo'n nederig leven moest wel veel vruchten dragen. Op de drempel van het derde millennium bestieren 3460 kleine zusters 221 tehuizen verspreid over de 5 werelddelen. De wonderbaarlijke voorzienigheid is zo attent ervoor te zorgen dat de zusters nog altijd voornamelijk van giften leven. Toen Jeanne Jugon werd zalig verklaard, zei paus Johannes Paulus II: de gehele kerk en ook de maatschappij zelf kunnen niet anders dan met bewondering en applaus de wonderbare groei aanschouwen van dat minuscule evangelische zaadje dat ooit in de Bretonse aarde is geworpen door de allernederigste zuster in Cancel, zo arm aan aardse goederen, maar zo rijk aan geloof. Et exaltavit humiles, hij verheft de nederigen. Deze welbekende woorden uit het Magnificat vervullen mijn geest en mijn hart met vreugde en ontroering. Aandachtige lezing van de aan Jeanne Jugon en het epos van haar evangelische liefdadigheid gewijde biografieën maken mij geneigd te zeggen dat God geen nederige en geen nederigere dienares kon verheerlijken. Door herhaaldelijk de kleine zusters op het hart te drukken: wees klein, heel klein. Bewaar de geest van nederigheid en van eenvoud. Als we ooit denken dat we iets zijn, bewijzen we de goede God geen eer meer en komen wij ten val. Droeg Jeanne in feite haar eigen spirituele ervaring uit. In de wereld van vandaag, en helaas soms ook in de kerk, worden we regelmatig geconfronteerd met trots, efficiëntie, verbetering en de verleiding van machtsmiddelen. Ze staan de komst van het Rijk Gods in de weg. Daarom is de wijze waarop Jeanne Jugon vorm heeft gegeven aan haar spiritualiteit zo aantrekkelijk voor volgelingen van Christus en vervult zij hun harten van hoop en evangelische vreugde die ze uit God en uit hun zelfverloochening hebben geput. Zalige Jeanne Jugon, gij die in teken van de aanwezigheid van God in de geschiedenis bent geweest, volgens Johannes Paulus II, leer ons onze naaste nederige te dienen uit liefde voor Jezus Christus. Dom Antoine Marie.
1: Beste luisteraars, tot zover de geestelijke brief van de abdij Saint-Joseph de Clerval over de zalige Jeanne Jugon. Ondertussen is zij ook heilig verklaard. En dit op 11 oktober 2009. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

Laten wij aan de Heer vragen ons te schenken alles wat nodig is om Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Laten we dat doen door samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid te bidden, ook zeer zeker voor al uw intenties. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,

Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen bidden voor al uw intenties tijdens dit uur van de Goddelijke Barmhartigheid, dit kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. En we danken u voor uw meebidden, voor uw verbondenheid en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Maar ik had nooit vermoed dat die operaplaten met hun rare Duitse of Italiaanse namen iets met mij te maken konden hebben. En nog een week of twee bleef ik dat denken. Maar toen werd ik uit een andere hoek aangevallen. Het tijdschrift The Soundbox gaf iedere week samenvattingen van de inhoud van beroemde opera's. Hij was bezig met de complete Ring des Nibelungen. Extatisch lezend kwam ik te weten wie Siegfried was en wat de schemering van de goden was. Ik kon me niet meer bedwingen. Ik begon een gedicht te schrijven, een heldendicht over het Nibelungenverhaal in de versie van Wagner. Mijn enige bron was de samenvatting uit de Soundbox. En in mijn onwetendheid liet ik Alberich rijmen op ditch en mime op time. Mijn voorbeeld was de Odyssee-vertaling van Poppe. En het gedicht begon met een zekere vermenging van mythologieën aldus. Descent to Earth, descent, celestial nine, and chant the ancient legends of the Rhine. In het vierde boek was ik nog niet verder gekomen dan de laatste scène van Das Rheingold. Dus het zal de lezer niet verbazen dat dit gedicht nooit is voltooid. Maar het was geen verknoeide tijd. En ik kan nog steeds wel zien wat ik ervan geleerd heb en op welk punt ik dat begon te leren. De eerste drie boeken, op deze tijdsafstand kan ik het misschien zonder ijdelheid zeggen, zijn voor een jongen lang niet slecht. Aan het begin van het onvoltooide vierde boek loopt het spaak. En dat is precies de plaats waar ik werkelijk begon te proberen poëzie te schrijven. Tot aan dat punt was ik tevreden als mijn versregels rijmden en scandeerden en als de gang in het verhaal bleef. Hier, aan het begin van boek 4, ging ik proberen iets over te brengen van de hevige opwinding die ik voelde, uitdrukkingen te vinden waarmee ik niet alleen iets zou meedelen, maar ook iets oproepen. Uiteraard mislukte dit. Ik verloor mijn prozaïsche duidelijkheid, hakkelde en haperde en viel weldra stil. Maar ik had geleerd wat schrijven is. Al die tijd had ik nog geen noodmuziek van Wagner gehoord. Hoewel alleen al de vorm van zijn naam in drukletters een magisch symbool voor me geworden was. De volgende vakantie hoorde ik in het donkere, propvolle winkeltje van T. Edens Osborne, zaliger gedachtenis, een plaat van de Walkurenrit. Tegenwoordig wordt hierom gelachen en als los concertstuk uit zijn verband gerukt is het misschien inderdaad niet veel zaaks. Maar ik had met Wagner gemeen dat ik niet aan concerten dacht, maar aan een heldendrama. Voor een jongen die toch al gek was voor het Noordse en wiens hoogste muzikale ervaring tot dan toe Sylvan was geweest, kwam deze Walkurengalop als een blikseminslag. Vanaf dat ogenblik vormde Wagnerplaten, vooral van de Ring, maar ook van Lohengrin en Parsifal, de voornaamste bestemming van mijn zakgeld. En het vaste thema van verlanglijstjes. Mijn muzieksmaak in het algemeen veranderde aanvankelijk niet veel. Je had enerzijds muziek en anderzijds Wagnermuziek, wat heel verschillende dingen waren, niet onder één noemer te brengen. Het was geen nieuw genot, maar een nieuw soort genot.

als genot al het juiste woord is. Het was eerder onrust, extase, verbijstering, een botsing van naamloze gevoelens. Die zomer werden we door ons inmiddels getrouwde nicht H, de oudste dochter van neef Quartus, zoals u zich hopelijk nog herinnert, de donkere Juno, de koningin van de Olympus, uitgenodigd om een paar weken bij haar in Dundrum te komen logeren, aan de rand van Dublin. Daar vond ik, op de salontafel, precies het boek waarmee het allemaal begonnen was en waarvan ik niet had gedroomd het ooit te zullen zien. Siegfried and the Twilight of the Gods, geïllustreerd door Arthur Rackham. Het leek me toen alsof zijn illustraties precies de muziek zichtbaar maakten. En ik zonk nog een paar vamen dieper weg in mijn verrukking. Zelden heb ik iets zo begeerd als ik dat boek begeerde. En toen ik hoorde dat er ook een goedkoper editie van 15 shilling bestond, voor mij weliswaar een bijna mythologisch bedrag, wist ik dat ik niet zou rusten voordat ik die bezat. Uiteindelijk kreeg ik het boek te pakken. Voornamelijk doordat mijn broer in de kosten deelde. Uit pure welwillendheid, begrijp ik nu, en vermoedde ik toen al een beetje, want hij was niet aan de Noordzijd verslaafd. Met een gulheid die ik zelfs toen met enige schaamte aanvaarde, stak hij 7,5 shilling, waarvoor hij wel 10 betere bestemmingen wist, in iets dat voor hem een gewoon plaatjesboek moet zijn geweest. Sommige lezers zullen nu al vinden dat deze zaak niet de aandacht verdient die ik eraan geef. Maar ik kan mijn verhaal beslist niet voortzetten zonder een aantal invloeden op mijn verdere leven te noemen. Ten eerste zult u niets van dit verhaal begrijpen als u zich niet realiseert dat ik Asgard en de Walküre in deze tijd onvergelijkbaar veel belangrijker vond dan alles wat ik verder beleefde. Belangrijker dan de metron of de danslerares of mijn kans op een studiebeurs. En wat schokkender is, ik vond ze veel belangrijker dan mijn gestaag groeiende twijfels over het christelijk geloof. Deze verblinding trof mij wellicht, ongetwijfeld ten dele, als een straf. Toch is daarmee misschien niet alles gezegd. Leek de Noordzijds mij toen iets groters dan mijn religieus geloof, dan kan dat deels zo gekomen zijn doordat mijn bevlogenheid eigenschappen had die mijn geloof had moeten hebben, maar niet had. Het was zelfs geen nieuwe religie, want er was geen spoor van geloof of van verplichtingen. Toch had mijn houding, of ik moet mij sterk vergissen, iets dat veel op aanbidding leek. Een vorm van geheel onbaatzuchtige overgave aan iets dat met het volste recht hierom vroeg, gewoon door te zijn wat het was. Het preerboek leert ons God te danken voor zijn grote heerlijkheid. Als waren we hem meer dank verschuldigd, omdat hij is wat hij noodzakelijkerwijze is dan om bepaalde weldaden die hij ons bewijst. En dat zijn wij ook. En wie God kent, weet dit. Maar ik had nooit iets daarvan ervaren. Ik kwam veel dichter bij dit besef als het ging om de Noordse goden, waar ik niet in geloofde, dan ik ooit gekomen was als het ging om de levende God toen ik nog geloofde. Soms kan ik mij bijna voorstellen dat ik naar de valse goden ben teruggestuurd
om daar een zeker vermogen tot aanbidding te krijgen, voordat de ware God mij weer bij zich zou roepen. Niet dat ik het niet vlugger en veiliger had kunnen leren langs wegen die ik nooit zal kennen, zonder geloofsafval. Maar goddelijke tucht is ook een genade. Uit een kwaad wordt dan iets goeds bereid. En verblinding wordt een heilzame straf. In de tweede plaats leidde deze renaissance der verbeelding bijna onmiddellijk tot een nieuwe waardering voor de zichtbare natuur. Ik denk dat ik hierbij aanvankelijk op de literaire en muzikale ervaringen teerde. Tijdens de vakantie in Dundrum was ik, fietsend door de Wicklow Mountains, onwillekeurig steeds op zoek naar taferelen die in de Wagnerwereld zouden passen. Hier een steile helling vol sparren, waar Mime en Siglinde elkaar zouden kunnen ontmoeten. Daar een zonnige open plek in het bos, waar Siegfried wel naar de vogel kon zitten luisteren. Dan weer een droge steenvallei, waar het kleine schubbige lichaam van Fetner uit zijn graf kon verrijzen. Maar al gauw diende natuur niet langer alleen als herinnering aan de boeken en werd zij zelf het medium van ware vreugde. Ik zeg niet dat ze toen geen herinneringen meer opriep. Dat doet alle vreugde. Zij is nooit een bezit. Altijd een begeerde naar iets dat lang geleden is of verder weg ligt of nog te gebeuren staat. Maar de natuur en de boeken gingen nu beide, evenzeer en gezamenlijk, dienen als herinnering aan, enfin, wat het ook mogen zijn. Ik kwam niet nader tot wat sommige mensen de enige echte natuurliefde zouden noemen. De leergierige liefde waarmee je botanicus of ornitholoog wordt. Mij ging het om de stemming die bij een tafereel hoorde. En met het proeven van zo'n stemming waren mijn huid en mijn neus even druk in de weer als mijn ogen. Ten derde ging ik na Wagner door met alles wat ik verder over Noorse mythologie te pakken kon krijgen. Myths of the Norsemen, Myths and Legends of the Teutonic Race, de Northern Antiquities van Mallet. Ik werd een kenner. Uit deze boeken ontving ik keer op keer de steek van vreugde. Ik merkte nog niet dat deze heel geleidelijk zeldzamer werd. Ik dacht niet na over het verschil tussen vreugde en het puur intellectuele genoegen dat ik beleefde aan de kennismaking met het Edda-universum. Als ik in deze tijd iemand gevonden had die mij Oud-Noors kon leren, zou ik er, geloof ik, hard aan gewerkt hebben. En tenslotte zorgde de verandering die ik had ondergaan voor een nieuw probleem bij het schrijven van dit boek. Vanaf dat eerste moment in het schoollokaal van Chartres kreeg mijn verborgen verbeeldingsleven zo'n belang en ging het zozeer verschillen van mijn uiterlijke leven dat ik bijna twee verhalen moet vertellen. De twee levens lijken geen enkele invloed op elkaar te hebben. Terwijl het ene een hongerige woestenij is, smachtend naar vreugde, kan het andere wel vol vrolijke drukte en succes zijn. Of andersom. Terwijl het uiterlijke leven ellendig is, kan het andere wel overlopen van verrukking. Met mijn verbeeldingsleven bedoel ik hier alleen mijn leven voor zover dat op vreugde betrokken is. Tot het uiterlijke leven
reken ik veel van wat we gewoonlijk ook verbeeldingsleven zouden noemen. Zoals bijvoorbeeld veel van mijn leeservaringen en al mijn erotische of eerzuchtige fantasieën. Want die gaan over het eigen ik. Zelfs Dierenland en India zijn uiterlijk. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Maar het waren niet langer Dierenland en India. Ergens, tegen het einde van de 18e eeuw, hun 18e eeuw, niet de onze, waren ze samengevoegd tot één staat, Boksen. Een naam waarvan de bevoeglijke vorm, merkwaardig genoeg, Boksonis luidt en niet Boksenis, zoals je verwachten zou. Door een wijze maatregel behielden ze beide hun eigen koning. Maar er was een gemeenschappelijke wetgevende vergadering, de Damarfesk. Het kiesstelsel was democratisch. Maar dit was van veel minder belang dan in Engeland. Want de Damarfesk was nooit veroordeeld tot één vaste vergaderplaats. De Verenigde Vorsten konden hem bijeenroepen waar ze wilden. Zoals in het kleine vissersdorpje Daffabel, het Klovli van Noord-Ierland, aan de voet van de bergen. Of op het eiland Piscia. En doordat het hof eerder dan wie ook wist welke plaats de vorsten zouden kiezen, was alle accommodatie daar volgeboekt voordat een gewone deelnemer er lucht van kreeg. En bereikte zo iemand de plaats van de zitting, dan had hij geen enkele garantie dat de vergadering niet naar elders zou verhuizen zodra hij arriveerde. Zo horen we van een Damarfesk-lid dat in feite nog nooit een vergadering had bijgewoond, afgezien van één keer toen hij het geluk had dat zijn eigen stad vergaderplaats was. In de bronnen wordt deze vergadering soms aangeduid als het parlement. Maar dit is misleidend. Er was maar één kamer die door de koningen werd voorgezeten. In de periode die ik het beste ken, lag de feitelijke macht echter niet bij hen, maar bij een opperfunctionaris die bekend stond als de Little Master, uit te spreken met de klemtoon op de eerste lettergreep. De Little Master was eerste minister, rechter en misschien niet altijd opperbevelhebber van het leger. De bronnen zijn vaag op dit punt. Maar toch zeker altijd lid van de generale staf. Dit was althans zijn positie bij mijn laatste bezoek aan Boksen. Misschien ging hij daarmee buiten zijn boekje. Want de bekleder van dit ambt was op dat moment een man. Of preciezer gezegd, een kikker met een krachtige persoonlijkheid. Lord Big genoot in zijn functie een voordeel die niet helemaal rechtvaardig was. Hij was de huisonderwijzer van beide koningen geweest en behield een quasi-ouderlijk gezag over hen. Hun periodieke pogingen om zijn juk te verbreken behelsten helaas meer het ontduiken van zijn onderzoek naar hun privégenoegens dan het nastreven van serieuze politieke doeleinden. Zo kwam het dat Lord Big, ontzagwekkend van gestalte en sonoor van stem, ridderlijk, hij was winnaar van talloze duels, hartstochtelijk, welsprekend en impulsief, welhaast de staat was. De lezer zal een zekere gelijkenis ervaren tussen het leven van de twee koningen onder Lord Big en ons eigen leven bij onze vader. Dat is goed gezien. Maar Big was in oorsprong niet slechts mijn vader die eerst verkikkerd werd en vervolgens op bepaalde punten gekarikaturaliseerd en op andere punten verheerlijkt. In veel opzichten was Lord Big een profetisch portret van Sir Winston Churchill. Zoals Sir Winston Churchill werd in de Tweede Wereldoorlog.
Ik heb wel eens foto's van deze grote staatsman gezien, waarop een kikkerachtig element onmiskenbaar was voor wie wat van boksen wist. Dit was niet onze eerste anticipatie op de werkelijkheid. De meest consequente tegenstander van Lord Big, de horsel die altijd onder zijn harnas wist te kruipen, was een kleine bruine beer, luitenant bij de marine. En u kunt me geloven of niet, maar luitenant James Barr leek bijna precies op John Betjeman. Pas later heb ik Betjeman ontmoet. En sindsdien ben ik altijd een Lord Big geweest voor deze James Barr. Het interessante van de gelijkenis tussen Lord Big en mijn vader is dat dit soort weerspiegelingen van de werkelijkheid niet de kiemcel van boksen waren. Deze weerspiegelingen werden talrijker naarmate het einde naderde. Een teken van overrijpheid of zelfs een begin van verval. Ga je een stukje terug in de tijd, dan kom je ze niet tegen. De twee vorsten die zich door Lord Big lieten overheersen waren koning Benjamin de VIII van Ierland en Raja Hawky, de zesde geloof ik, van India. Zij hadden veel gemeen met mijn broer en mij. Maar hun vaders, Benjamin Senior en Hawky Senior, hadden dat niet. Hawky V is een schimmige figuur. Maar Benjamin 7, een konijn zoals u al geraden had, is een afgerond personage. Ik zie hem nog voor me. Zwaarder van kaakpartij en vierkanter van bouw dan enig ander konijn. In zijn laatste jaren heel dik, allerschoffelst en onkoninklijk gekleed in zijn openhangende bruine jas en slobberige ruitjesbroek. Maar toch niet zonder een zekere waardigheid, die bij gelegenheid verontrustende vormen kon krijgen. In zijn jongere jaren had hij zich laten leiden door de gedachte dat hij zowel koning als amateurdetectieve kon zijn. Die tweede rol was hem nooit gelukt. Deels doordat de voornaamste vijand die hij achterna zat, Mr. Battlesmere, eigenlijk helemaal geen misdadiger was, maar een krankzinnige. Een complicatie die zelfs de plannen van een Sherlock Holmes in de war zou hebben gestuurd. Maar zelf werd hij vaak ontvoerd, soms vrij langdurig, wat aan het hof grote angst en zorg teweegbracht. We vernemen niet dat zijn collega, Hawky V, deze zorg deelde. Toen hij eens thuis kwam van zo'n avontuur, kostte het hem grote moeite zich te identificeren. Battlesmere had hem geverfd en de vertrouwde bruine gedaante verscheen nu als een zwart-wit geflekt konijn. Ten slotte was hij ook, waar jongens al niet aan denken, een vroege pionier van wat later kunstmatige inseminatie is gaan heten. In het oordeel der geschiedenis kan hij nog een goed konijn, nog een goed koning heten. Maar hij was niet zomaar iemand. Hij was een reusachtige eter. En nu ik de poort heb geopend, staan alle Boksoniërs, zoals de geesten bij Homerus, om aandacht te roepen. Maar ze zullen het zonder moeten doen. Lezers die zelf een wereld hebben gebouwd, zouden liever daarover vertellen dan mij over de mijne te horen. En voor anderen zou het verwarrend en afstotend kunnen worden. En boksen hield geen enkel verband met vreugde. Ik heb het alleen genoemd omdat ik anders een verkeerd beeld van deze tijd zou geven.
Eén waarschuwing dient hier te worden herhaald. Ik heb verslag gedaan van een leven waarin verschillende vormen van verbeeldingskracht duidelijk de hoofdrol speelden. Bedenk wel dat hier nooit een greintje geloof aan te pas kwam. Ik heb nooit fantasie en werkelijkheid verward. De Noordzijds kon wat dat betreft geen problemen geven. Het ging hier in wezen om een verlangen, waarvan het object per definitie afwezig was. En in boksen hadden we al helemaal niet kunnen geloven, want we hadden het zelf gemaakt. Niet één romanschrijver gelooft in die zin in zijn eigen personages. Aan het einde van het zomertermester 1913 kreeg ik een aanvangsbeurt voor het Wyvern College. Hoofdstuk 6. Voorbereiding op de maatschappij. Anyway, for heaven's sake, so I wear out of your whispering. Webster. Chartres hebben we nu gehad, zodat we het Wyvern College, kortweg Wyvern, kunnen noemen. Of, nog korter, de Col, zoals de Wyvernianen het zelf noemen. Naar het Col gaan was het opwindendste wat er tot nog toe in mijn uiterlijke leven was gebeurd. Op Chartres leefden wij in de schaduw van het Col. We brachten er vaak een bezoek om wedstrijden of sportdagen of de finale van de grote Colbury Run te zien. Zo'n uitstapje joeg ons hoofd op hol. Al die grote jongens, hun duizelingwekkende air van wereldwijsheid en de flarte die je opving van hun esoterische gesprekken waren zoiets als Park Lane was in het seizoen voor een meisje dat het volgend jaar haar debuut zou maken. Vooral de Blots, de geadoreerde atleten en prefects, waren de belichaming van alle wereldse pracht en macht en heerlijkheid. Naast hen zong Pogo in het niet. Wat is nu een master vergeleken met een Blot? De school was één grote tempel voor de verering van deze sterfelijke goden. En er is nooit een nieuwkomer geweest die meer tot die verering bereid was dan ik. Als u nooit op een school als Wyvern bent geweest, zult u zich wellicht afvragen wat een blot is. Dit is een lid van de schoolaristocratie. Buitenlandse lezers dienen goed te bedenken dat deze aristocratie geen enkel verband houdt met de maatschappelijke status van de jongens in de buitenwereld. Jongens uit een gegoede of rijke familie komen er niet gemakkelijker in dan anderen. Mijn enige huisgenoot in Wyvern, die van adel was, is nooit blot geworden. Nog kort voor mijn tijd was de zoon van een zeer vreemde snuiter minstens op het randje van blotschap gekomen. Voorwaarde voor deze status is dat je al geruime tijd op school zit. Dit is op zichzelf niet genoeg, maar een nieuweling komt er zeker niet in. De voornaamste kwalificatie is atletische bekwaamheid. Wie op dat punt voldoende schittert, wordt zelfs automatisch een blot. Is deze schittering wat geringer, dan helpt een goed uiterlijk en voorkomen. En natuurlijk modieuze kleding volgens de op school heersende mode. Wie blot wil worden, doet er wijs aan de juiste kleren te dragen, het juiste jargon te gebruiken, de juiste dingen mooi te vinden, om de juiste grapjes te lachen. En wie op de drempel van de bevoorrechte klasse staat, kan,
en zal uiteraard, net als in de buitenwereld, met alle gebruikelijke middelen van behaagkunst proberen zich naar binnen te werken. We gaan er even tussenuit voor wat muziek.

We gaan verder met het lezen uit het boek Verrast door vreugde. We waren aangekomen bij hoofdstuk 6, voorbereiding op de maatschappij. Ik hoor wel eens zeggen dat sommige scholen een soort hiërarchie kennen. Een aristocratie van bluts, gesteund of tenminste getolereerd door de publieke opinie, staat dan tegenover een officieel heersende klasse van prefects, die door de masters zijn aangesteld. De prefects zitten, geloof ik, meestal in het laatste jaar, zodat ze zich met een zeker recht de intelligentsia kunnen noemen. Op het kool was het anders. Als prefect werden bijna alleen bluts benoemd. En zij hoefden niet uit een bepaald jaar te komen. In theorie, al denk ik niet dat dat ooit gebeurde, had de domste leerling van het eerste leerjaar captain, dat wil zeggen hoofd, van het kol kunnen worden. Wij hadden dus slechts één regerende klasse, die alle soorten macht, privilege en prestige naar zich toetrok. Zij, die hoe dan ook als helden vereerd zouden worden door de jongerejaars, en zij die zich met hun eerzicht en geslepenheid in ieder stelsel omhoog zouden werken, waren dezelfde als zij die steunden op de officiële macht van de masters. Hun positie werd geaccentueerd door bijzondere vrijheden, kleren, voorrangsregels en waardigheden die van invloed waren op ieder facet van het schoolleven. U begrijpt dat je op deze manier een behoorlijk sterke klasse krijgt. Maar hij werd nog verder versterkt door een factor waardoor de school zich onderscheidt van het gewone leven. In een land waar een oligarchie de basis, heb je geweldig veel mensen, waaronder een aantal zeer actieve geesten, die weten dat ze nooit in die heersende klasse kunnen komen. Daarom kan een revolutie voor hen de moeite waard zijn. Op het kol was de laagste sociale klasse te jong en daarom te zwak om van een opstand te dromen. In de middenklasse, de jongens die geen knechtje meer waren, maar ook nog geen blot, begonnen zij die sterk en populair genoeg waren om een revolutie te kunnen leiden, zelf al op het blotschap te hopen. Voor hun sociale vooruitgang kwam het hun beter uit bij de bestaande blots in het gevlei te komen dan een revolutie te wagen waarmee, in het onwaarschijnlijk geval dat die slagen zou, de buit waarin ze wilden delen nu juist verloren zou gaan. En mochten ze uiteindelijk toch gaan wanhopen? Ach, tegen die tijd gingen ze toch bijna van school af. Vandaar dat het Wyvernse bestel onwankelbaar was. Er zijn vaak schooljongens tegen hun master in opstand gekomen. Maar ik betwijfel of er ooit een opstand tegen Bluts is geweest, of kan komen. Het is dan ook niet verbazendwekkend dat ik bij aankomst op het kol gereed was voor verering. Zou er een aristocratie van volwassenen bestaan die een even lokkend beeld van de wereld geeft als de hiërarchie van een public school? Alle motieven voor zelfonderwerping dringen zich tegelijk aan de nieuwe jongen op bij het zien van een blot. Het natuurlijk ontzag van een 13-jarige voor een 19-jarige. De gevoelens van de fan voor een filmster. De gevoelens van de burgervrouw voor een hertogin. De eerbied van de nieuwkomer voor de oude rot. De angst van een straatjongen voor de politie. Je eerste uren in een public school zijn onvergetelijk. Ons huis was een hoog en smal stenen gebouw. Overigens
het enige huis daar dat geen architectonische nachtmerrie was. En het leek wel wat op een schip. Het dek waarop wij hoofdzakelijk woonden bestond uit twee zeer lange donkere stenen gangen die loodrecht op elkaar stonden. De deuren in deze gangen gaven toegang tot de studeervertrekken. Kleine kamertjes van ongeveer 2 meter in het vierkant, elk voor 2 of 3 jongens. Alleen al de aanblik daarvan was verrukkelijk voor een jongen die van de prepschool kwam en nog nooit een eigen plekje had gehad. We zaten, cultureel gezien, nog in het Edwardiaanse tijdperk. En elk studeerkamertje gaf een zo getrouw mogelijke imitatie te zien van de overvolle salons van die dagen. Het doel was er alles in te proppen wat er maar in kon aan boekenkasten, hoekkasten, snuisterijen en schilderijtjes. Op dezelfde verdieping waren ook 2 grotere vertrekken. Het ene was de pressroom, de synode der Olympiërs. Het andere de New Boys Study. Deze had niets van een studieruimte. Hij was groter, donkerder en was niet geschilderd of behangen. Er stonden vaste banken langs vaste tafels. Maar wij, de 10 of 12 recruten, wij wisten dat we niet allemaal in de New Boys Study hoefden te blijven. Sommigen zouden een echte studeerkamer krijgen. De rest zou ongeveer een trimester lang in die verachtelijke ruimte zitten. Dit was het grote kansspel van die eerste avond. De een zou aangenomen en de ander achtergelaten worden. Terwijl we rond die vaste tafel zaten, meest zwijgend en fluisterend als we iets zeiden, ging met tussenpozen de deur even open. Er keek dan een jongen naar binnen. Die glimlachte, niet naar ons, maar tegen zichzelf, en weer verdween. Eenmaal verscheen boven de schouder van de glimlacher nog een gezicht. En gniffelend klonk het: "Hé, hé, ik weet wel wat je hier zoekt." Ik was de enige die wist waar ze het over hadden. Want mijn broer had voor mij een rol als die van Chesterfield voor Stanhope gespeeld en mij ingelicht over de heersende zeden op het kool. Niet één van deze glimlachend naar binnen kijkende jongens was een blut. Ze waren allemaal nog tamelijk jong. En er was iets waarin al die gezichten op elkaar leken. Hier had je de in bloei of in verval zijnde taarts van het huis. En zij probeerden te raden wie van ons hun rivalen of opvolgers zouden worden. Het is mogelijk dat sommige lezers niet weten wat een housetaart was. Om met het eerste woord te beginnen, het leven op Wyvern voltrok zich, om zo te zeggen, in de 2 concentrische cirkels van Call en House. Je kon Call Prix zijn of slechts House Prix. Je kon Call Blood zijn of slechts House Blood. Call Punt, dat wil zeggen een paria, een onpopulaire figuur, of slechts House Punt. En natuurlijk Call Tart, of slechts house taart. Een taart is een lief en vrouwelijk oogend jongetje dat 1 of meer van de oudejaars, in de regel bluts, als schandknaap dient. In de regel, niet altijd. Onze oligarchie hield weliswaar de meeste geneugtes des levens voor zichzelf, maar nam het op dit punt niet nauw. Zij legde de middenklasser bij al zijn andere beperkingen niet ook nog eens kuisheid op.
Pederastie in de lagere klassen was geen hoogmoed, althans geen ernstige vorm. Niet zoiets als met de handen in de zakken lopen of je jas niet dichtknopen. De goden hielden de verhoudingen wel in het oog. De taarts hadden een belangrijke functie voor de school als voorbereiding op de maatschappij, zoals het in de advertenties heette. Zij waren geen slaven, want ze verleenden hun gunsten bijna altijd op verzoek, niet onder dwang. Ook waren ze niet hetzelfde als prostituees, want de liaison was vaak van enige duur. Hij was lang niet louter sensueel, maar werd hevig geromantiseerd. Ook werden ze niet voor hun diensten betaald, in haar de munt bedoel ik, hoewel ze natuurlijk alle vleierij, onofficiële invloed, voorrang en voorrechten genoten die de maîtresses der grote altijd genieten in de wereld van de volwassenen. In de Herovians van Arnold Glenn krijg je de indruk dat de taarts op die school ook als verklikkers diende. Dat deed er bij ons niet één. Als er wel zo één bij was, zou ik dat hebben geweten, want een van mijn vrienden deelde zijn studeervertrek met één van de lagere taarts. En afgezien van het feit dat hij wel eens werd weggestuurd als er een van de minnaars van die taarts langskwam, wat ook eigenlijk vanzelf sprak, had hij niets te klagen. Ik vond dit alles niet schokkend. Mijn grootste bezwaar tegen al dit gedoe was, op die leeftijd, dat het mij bijzonder verveelde. Want de sfeer van ons huis zult u alleen maar kunnen navoelen als u zich voorstelt dat er week in, week uit, overal, fluisterend, giechelend, gebarend en lispelend, over dit onderwerp werd gepraat. Na sport vormden amoureuze avonturen het voornaamste onderwerp van beschaafde conversatie. Wie er met wie was, een case had, welke ster reizende was, wie een foto van wie had, wie en wanneer en hoe vaak en welke nacht en waar. We kunnen hier, denk ik, wellicht spreken van de Griekse traditie. Maar het kwaad in kwestie had mij nooit gelokt. En is trouwens nog altijd iets waar mijn verbeelding niet bij kan. Als ik maar langer op het kool gebleven was, zou ik mogelijkerwijs, net als op andere punten, ook op dit punt, veranderd zijn in een normale jongen, zoals het systeem belooft. In de gegeven toestand verveelde ik me alleen maar. Die eerste dagen gingen heen, net zoals de eerste dagen in het leger, met korsachtige pogingen om erachter te komen wat je moest doen. Een van mijn eerste taken was te weten te komen in welke club ik zat. Clubs waren de eenheden waarbij we waren ingedeeld voor de verplichte sportwedstrijden. Ze hoorden bij de organisatie van het kool en niet van het huis. Dus ik moest op een mededelingenbord in het kool gaan kijken. En eerst die plaats vinden en dan het lef hebben om er tussen een troep belangrijkere jongens door te dringen. En dan beginnen 500 namen langs te lopen, maar steeds op mijn horloge kijkend, want natuurlijk moest er binnen 10 minuten alweer iets anders klaar zijn. Ik werd bij het mededelingenbord weggeduwd voordat ik mijn naam gevonden had. Zwetend holde ik naar het huis terug, terwijl ik mij angstig afvroeg of ik het morgen wel zou klaarspelen. En zo niet, welke ongekende rampen er dan zouden volgen. Overigens, waarom doen sommige schrijvers het toch voorkomen alsof bezorgdheid en ongerustheid speciaal bij het leven van volwassenen hoort? Naar mijn idee
kent een gemiddelde schooljongensweek meer attracura dan een gemiddeld jaar van een volwassene. Toen ik bij het huis kwam, gebeurde er iets heerlijks onverwachts. Bij de deur van de pressroom stond een zekere Fribbel. Weliswaar slechts een houseblood en zelfs een van de lagere houseblods, maar voor mij toch verheven genoeg. Een jong mens van het magere, lachende type. Ik kon mijn oren haast niet geloven, maar hij richtte zich tot mij. "Hé, zeg Louis," brulde hij mij toe. "Ik weet jouw club. Dezelfde als van mij, B6. Wat een omslag van bijna wanhoop in bijna uitgelatenheid was dat voor mij. Al mijn bezorgdheid verdween. En dan die goedgunstigheid van Fribbel, dat hij zich hiertoe vervaardigde. Had een regerend monarch mij voor het diner uitgenodigd, dan zou ik mij nauwelijks meer gevleid hebben gevoeld. Maar het werd nog mooier. Iedere vrije middag ging ik plichtsgetrouw naar het mededelingenbord van B6 om te zien of mijn naam op de lijst van spelers stond of niet. En ik stond er nooit op. Dat was een grote vreugde, want ik had natuurlijk een hekel aan sport. Door mijn aangeboren onhandigheid, in combinatie met het gebrek aan oefening op Belsen, was het uitgesloten dat ik ooit goed genoeg zou spelen om er zelf plezier in te hebben, laat staan om iets waard te zijn voor andere spelers. Sport aanvaarde ik, zoals heel wat schooljongens dat doen, als een noodzakelijk kwaad, vergelijkbaar met belasting betalen of tandartsbezoek. En zo had ik een week of twee lang een goed leventje.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 5 uur geworden. We zijn verbonden met de Zusters van Liefde de Korte Mark om samen met u de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk, op deze donderdag in de 19e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 714, gevolgd door de psalmen, bladzijde 1066. Daarop volgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 1069.

Geliefden, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus. Dan zult gij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Prijst u gelukkig als men u hoont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust.

Bij het laatste avondmaal heeft de koning van de martelaren zijn leven aangeboden. En op het kruis is hij voor ons gestorven. Laten wij hem in dit avonduur danken.

0: U, Heer, loven wij, omdat Gij ons tot het uiterste toe hebt bemind. Gij, onze Verlosser, oorsprong en voorbeeld van alle martelaarschap. U, Heer, loven wij, omdat Gij alle boetvaardige zondaars tot eeuwig leven hebt geroepen.
1: U, Heer, loven wij.
0: U, Heer, loven wij, omdat Gij het bloed van het nieuwe, altijd durende verbond hebt vergoten tot vergeving van de zonden. Loven wij, omdat Gij ons vandaag de genade hebt verleend stand te houden in het geloof.
1: Heer, loven wij.
0: U, Heer, loven wij, omdat Gij op deze dag vele broeders en zusters deelgenoot hebt gemaakt aan uw dood, in het bijzonder voor de zielerust van Odette Vink en voor de broer van zuster Marie Lucia, die vandaag ten grave werd gedragen.

Door de handen van Maria leggen wij al onze noden en intenties neer, die leven in ons hart. Van hen die om ons gebed hebben gevraagd, of aan wie wij ons gebed hebben beloofd. In het bijzonder voor de luisteraars van Radio Maria.

0: Heer, wij vragen u dat het lijden van de gerechtigen kostbaar in uw ogen onze liefde aan kracht doet wennen en ons geloof altijd verstevigt. Door onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het Romeins Martyrologium, 14 augustus, de eerste dag na de nieuwe maan. De gedachtenis van de heilige Maximilianus Maria Kolbe, priester uit de orde van de minderbroeders conventuelen en martelaar, die de militie van Maria onbevlekt ontvangen, stichtte en die zich na deportatie naar verschillende gevangenkampen uiteindelijk overleverde aan de beulen in het vernietigingskamp Auschwitz bij Krakau in Polen om de plaats in te nemen van een medegevangene. Daardoor bood hij zijn dienstambt aan als een offer van liefde en een voorbeeld van trouw jegens God en de mensen. In Illyrië de heilige Ursicinus, martelaar. De Apamea in Syrië de heilige Marcellus, bisschop en martelaar, die door woedende heidenen werd gedood omdat hij hun heiligdom van Jupiter had verwoest. Te Rome de heilige Eusebius, stichter van zijn titelkerk op de Esquilijn. Te Nagasaki in Japan de heilige martelaren Dominicus Ibanez de Erucusia, priester uit de orde van de predikheren, en Franciscus Choyemon, novice in dezelfde orde en catechist, die uit haat tegen de naam van Christen onder de Shogun Tokugawa werden gedood.

0: Uit het boek Wijsheid. De rechtvaardigen zullen ontbranden en als vlammen door een stoppenveld jagen. Zij zullen recht spreken over de naties en heersen over de volkeren. En de Heer zal hun koning zijn in eeuwigheid. Zij die op hem vertrouwen, zullen de waarheid verstaan. En zij die trouw zijn, zullen in liefde bij hem verblijven. Want genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Verhoor, Heer, het volk dat zijn smeekbeden tot u richt onder de bescherming van uw heiligen. Geef ons in dit tijdelijke bestaan vrede en vreugde. En laat ons met uw hulp het eeuwig leven bereiken door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Sinds onze laatste aflevering zijn er geen audiënties meer verleend in de agenda van Paus Leo XIV, dus vandaag gaan we ons onder meer concentreren op de generale audiëntie die plaatsvond op woensdag 12 augustus en die u ook live kon meevolgen op Radio Maria. Voor een zesde keer snijdt Paus Leo XIV het onderwerp aan van Sacrosanctum Concilium, het decreet, ik moet zeggen de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de heilige liturgie. En deze keer spreekt hij over de betekenis van het liturgisch jaar, het kerkelijk jaar. Daar gaan we samen een catechese over mogen ontvangen, aangevuld met ander pauselijk nieuws. Een van de eerste zaken die bekend werd gemaakt, dat is dat op de 60ste Werelddag van de Vrede, die op 1 januari 2027 zal plaatsvinden, heeft de Heilige Vader het thema gekozen: de techniek ontwapenen, de vrede dienen, politiek als preventieve verantwoordelijkheid. Dat belooft zeer zeker. Zijne Heiligheid wil op deze wijze de aandacht vestigen op de morele verantwoordelijkheid van diegenen die geroepen zijn om op politiek vlak te handelen. En spoort de hele mensheid aan om de waardigheid van de mens te bevorderen en bij te dragen aan vredesopbouw. Te beginnen met het ontwapenen van de technologie. Terwijl hij eraan herinnert dat er geen algoritme bestaat dat oorlog moreel aanvaardbaar kan maken, een verwijzing naar nummer 198 uit de eerste encycliek van Paus Leo XIV, Magnifica Humanitas, en hij waarschuwt voor de risico's die gepaard gaan met het toevertrouwen van militaire beslissingen aan kunstmatige intelligentie. Zo richt de paus een hartverscheurend oproep en beroep tot de internationale gemeenschap om gezamenlijke afspraken te bevorderen die de menselijke verantwoordelijkheid en de humanitaire beginselen kunnen waarborgen in contexten waarin het leven van mensen en het samenleven tussen volkeren op het spel staat. Dat wordt zeker een boodschap om naar uit te kijken. U zal erover horen in Radio Vaticaan. We brengen deze zeker tot bij u, op het moment dus dat deze gepubliceerd wordt. En dat dus voor die 60ste Werelddag voor de Vrede op 1 januari 2027. Ja, dus opnieuw een verwijzing naar de technologie, vooral naar kunstmatige intelligentie. Een grote bezorgdheid van Paus Leo XIV, dat is dat de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie er zullen toe leiden, en dat is bijna onvermijdelijk, dat deze ook zullen verbonden worden met wapens, met defensie, met oorlogswapens en dergelijke meer. En waarbij men bijvoorbeeld het al mogelijk kan maken om door middel van kunstmatige intelligentie doelen te selecteren voor raketaanvallen en dergelijke meer. De vraag aan de paus is ten eerste: kunnen wij aan machines deze morele verantwoordelijkheid toevertrouwen? Willen we echt een machine laten beslissen over leven en dood? En natuurlijk, ten tweede, welke evolutie dit zal veroorzaken in de wapenwetloop die, ja, dat merken we gewoon in de laatste jaren, eigenlijk volledig opnieuw begonnen is, ondanks de vele inspanningen die men heeft geleverd in het verleden om deze af te bouwen. We denken maar aan de vermeerdering van nucleaire wapens, een missie die ook paus Leo XIV op zijn schouders heeft genomen om zich daar achter te scharen, om die af te bouwen en zelfs helemaal af te schaffen. We kunnen het ons eigenlijk luidop afvragen. Welke natie heeft kernraketten nodig om vrede te kunnen waarborgen? Ja, mocht iedereen bereid zijn om die kernraketten te neutraliseren, bij wijze van spreken, een belofte te doen deze niet langer te vervaardigen of te dreigen om ze te gebruiken, de wereld zou een andere plaats zijn. Wij kunnen er zeker voor blijven bidden en we kijken dan ook uit naar die boodschap die de paus zal schrijven. De Heilige Vader heeft in opdracht gegeven aan de kardinaal staatssecretaris, dat is kardinaal Pietro Parolin, om een condoleancebericht te sturen gericht aan Monseigneur Francisco Javier Munera Correa. Dat is de aartsbisschop van Cartagena en de voorzitter van de Colombiaanse Bisschoppenconferentie. En dat ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving die zeer recent in Colombia heeft plaatsgevonden en die vele levens heeft geëist. Het bericht luidt als volgt. De Heilige Vader, die bedroefd is over het pijnlijke nieuws van de aardbeving die verschillende gebieden in Colombia zwaar heeft getroffen en slachtoffers en talrijke gewonden heeft veroorzaakt, evenals ernstige materiële schade, onder meer aan vele kerken, bidt voor de zielenrust van de overledenen en richt zijn gebeden tot de Heer voor een spoedig herstel van diegenen die door deze tragedie zijn getroffen. Tevens verzoekt hij uwe excellentie om het oprechte medeleven van zijne heiligheid Leo XIV over te brengen aan de familieleden die in deze tijd van diep verdriet het verlies van hun geliefden betreuren, tevens verzekerd zijn van zijn geestelijke nabijheid. En hij spreekt zijn dankbaarheid uit aan allen die zich met grote toewijding inzetten voor de zoek- en reddingswerkzaamheden en hulp aan de slachtoffers. Tegelijkertijd vraagt hij, op voorspraak van de Heilige Maagd Maria de Heer, om de geschenken van geestelijke sterkte en christelijke hoop uit te storten over het geliefde Colombiaanse volk en verleent hij hen van harte de apostolische zegen. Getekend door de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin. Waarom vermelden we deze berichten? Wel, het is ook altijd een uitnodiging voor ons om zeker de mensen, onze broeders en zusters, niet te vergeten, maar gewoon alle mensen die getroffen zijn door die vreselijke natuurramp, een ongelooflijk krachtige aardbeving die, ja, misschien heeft u er al beelden van gezien, veel slachtoffers heeft geëist. Zoals daarnet vermeld heeft de paus op woensdag 12 augustus opnieuw een generale audiëntie gehouden, opnieuw in de Sint-Pietersbasiliek. Dus normaal gezien zijn de plaatsen waar zo'n generale audiëntie doorgaat de Paulus de Zesde Hal, wanneer het weer bijvoorbeeld, wanneer het te warm is of als het echt regent, echt giet, ja, dan, of te koud is, dan gaat hij daardoor. Dat is een hal die zich echt bevindt op het grondgebied van Vaticaanstad. En dan voorbij de Zwitserse wachten, zeg maar, zo moet ik het uitdrukken. En dan een tweede plaats is natuurlijk het Sint-Pietersplein. Daar is ruimte genoeg, hè, om de mensen te kunnen ontvangen. Maar de laatste twee keer heeft de Heilige Vader ervoor gekozen om deze te organiseren in de Sint-Pietersbasiliek zelf. We gaan luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven naar aanleiding van die generale audiëntie en waar hij opnieuw tot ons spreekt over het belang van de liturgie in de kerk en dat door aandacht te vestigen op de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium. U hoort paus Leo XIV.
3: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium.
2: Dierbare broeders en zusters, het vijfde hoofdstuk van de conciliaire constitutie Sacro Sanctum Concilium is gewijd aan het liturgisch jaar. Een thema waar we vandaag nader willen blijven bij stilstaan om de betekenis ervan in het leven van elke gelovige toe te lichten. Allereerst moeten wij eraan herinneren dat deze manier om de cyclus van christelijke feesten als liturgisch jaar te omschrijven in het kerkelijk taalgebruik ingang heeft gevonden dankzij het werk van de dienaar Gods, abt Prosper Guéranger. In de encycliek Mediator Dei stelt Paus Pius XII dat het niet gaat om een kille, levenloze weergave van gebeurtenissen uit het verleden of een loutere herdenking van realiteiten uit vervlogen tijden. Het liturgisch jaar is veeleer Christus zelf, die altijd in zijn kerk leeft en de weg van onmetelijke barmhartigheid verder zet, die hij in dit sterfelijke leven is begonnen, met als doel de menselijke zielen in contact te brengen met zijn mysteries en hen ernaar te laten leven. Mysteries die voortdurend aanwezig en werkzaam zijn. Het liturgisch jaar moet dus worden opgevat als een voortdurende actualisering van het heilswerk dat Christus in de geschiedenis volbrengt. Door deze tijdcyclus te doorlopen, blijft de kerk in contact met het verlossingswerk van de Heer, zodat alle gelovigen met zijn genade worden vervuld. De ontmoeting met Jezus, die voor ons is gestorven en verrezen, is het doel dat de kerk altijd nastreeft, waarbij zij de viering van het paasgebeuren centraal stelt in elk moment. Daarom beschouwen de concilievaders juist de zondag, de oorspronkelijke feestdag, als het fundament en de kern van het liturgisch jaar. In verschillende moderne talen getuigt de naam ervan dat het de Dies Domini is, de dag van de Heer. Ook in die talen waarin de verwijzing naar de dag van de zon, zondag, de overdag overhand heeft gekregen, is de band met Christus te ontwaren. Christus is de ware zon der gerechtigheid die ieder mens verlicht. De heilige paus Johannes Paulus II leert in de apostolische brief Dies Domini dat de zondag de dag van de Heer is, de dag van de kerk, de dag van de mens en tenslotte de dag der dagen. Aangezien de zondag het wekelijkse Pasen is, waarop de dag waarop Christus uit de doden is opgestaan wordt herdacht en aanwezig gemaakt, is hij ook de dag die de zin van de tijd openbaart. Voortkomend uit de verrijzenis, doorklieft zij de tijden van de mens, de maanden, de jaren, de eeuwen, als een richtingspijl die deze doorkruist en ze oriënteert op het einddoel van de wederkomst van Christus. De zondag is een voorafschaduwing van de laatste dag, die van de parousia, wanneer wij allen zullen opstaan uit de dood. Om de zondag te heiligen is het dus van fundamenteel belang de Eucharistie te vieren. Het luisteren naar het woord en de deelname aan het lichaam van Christus houden volgens de concilievaders het convenire in unum in. Dat wil zeggen de feestelijke bijeenkomst van de gelovigen. In deze vergadering maakt de christelijke gemeenschap haar gemeenschap met de Heer zichtbaar en getuigt zij van haar verbondenheid met Christus en haar trouw aan de kerk. Deze samenkomst kan niet worden vervangen door een louter virtuele aanwezigheid, nog kan zij worden gereduceerd tot een louter passieve bijeenkomst. De liturgische vergadering komt namelijk tot stand door de actieve deelname van broeders en zusters, die bijeen zijn geroepen om God te danken die hen heeft voortgebracht. Door de opstanding van Christus uit de doden tot een levende hoop. In dit verband roep ik iedereen op om de beste omstandigheden te creëren, zodat ook diegenen die op zondag niet van hun werk vrij kunnen krijgen, aan de heilige mis kunnen deelnemen. Dierbaren, het liturgische jaar dat door de zondagen wordt gekenmerkt, heeft een interessante geschiedenis, waarin het geloof en de devotie van de kerk met elkaar verweven zijn. Al vanaf de 2e eeuw na Christus werd de wekelijkse paasviering namelijk aangevuld met de jaarlijkse paasviering, de grootste feestdag, die zich uitstrekt over de uiterst vreugdevolle periode van 50 dagen met als hoogtepunt Pinksteren. En die wordt voorbereid door de vastentijd met haar boetvaardige karakter. De ontwikkeling van de kerstcyclus, die later naar het voorbeeld van de paascyclus plaatsvond, heeft het mogelijk gemaakt de mysteries van de incarnatie van het woord van God, van zijn geboorte en van zijn openbaring aan de wereld te herbeleven. De kerk heeft vervolgens in de verschillende tijden de verering van de heilige maagd Maria opgenomen, onlosmakelijk verbonden met het heilswerk van haar zoon. En de gedenkdagen van de martelaren en de andere heiligen die in de hemel God de volmaakte lof zingen en voor ons bemiddelen. Het liturgisch jaar brengt zo op sacramentele wijze de pedagogie van de heilsgeschiedenis tot uitdrukking en leidt de gelovigen van de verwachting van de Messias naar de volheid van het paasmysterie en naar de vooruitblik op de toekomstige heerlijkheid. Daarin viert de kerk de hedendaagse heilsbetekenis van het mysterie van Christus, waardoor de gelovigen er steeds dieper aan kunnen deelnemen. Daarom vormt het liturgisch jaar het inspirerende uitgangspunt en het essentiële referentiekader voor elk pastoraal handelen. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 12 augustus. Opnieuw een hele mooie catechese over de heilige liturgie. Herinner u nog, in de vorige catechese heeft de Heilige Vader ons aangeraden om het getijdengebed te leren bidden. En dat kan u via Radio Maria. U weet dat, voor zij die vaak luisteren naar de radio. We zijn er met de lezingendienst om 6:30 uur, omdat dat... U weet dat misschien, dat is de enige tijd in het getijdengebed dat vrij in te vullen is. Je kan een vrij moment kiezen in de dag om deze te bidden. En we hebben ervoor gekozen bij Radio Maria om dat het eerste gebedsmoment van de dag te maken. Om 6:30 uur dus, gevolgd door de lauden of het ochtendgebed van de kerk om 8:30 uur. Vervolgens het middagofficie, dat vindt plaats na het bidden van het Angelus, rond 11:55. En dan gaan we opnieuw bidden. We hebben het uur van de goddelijke barmhartigheid natuurlijk, wat geen deel uitmaakt van het getijdengebed. En dan om 17:00 uur, dan bidden wij de vespers of het avondgebed van de kerk. Om dan om 21:30 uur te besluiten met de completen. Als het ware maakt het de dag compleet. Het is volbracht bij wijze van spreken. En we zullen er de woorden reciteren die Jezus zelf ook aan het kruis heeft uitgesproken. Dit prachtige gebed wordt ons aangeraden in de vorige catechese van Paus Leo XIV. En vandaag wordt echt gevraagd door de Heilige Vader om iedere zondag naar de Heilige Mis te gaan. Uw aanwezigheid bij de Eucharistie kan niet vervangen worden door een virtuele deelname. De paus is duidelijk. We moeten er alles aan doen, als het mogelijk is, om fysiek deel te nemen aan een heilige mis. Om van daaruit eigenlijk ons voedsel te ontvangen voor de week die komt. Kan dat echt niet, dan zijn er natuurlijk nog andere mogelijkheden en dan wordt ook echt wel gevraagd om te proberen een moment te volgen, bijvoorbeeld via Radio Maria of op een andere wijze, waar u de Eucharistie meevolgt die op datzelfde moment plaatsvindt, maar dan op de plaats waar het wordt uitgezonden. Een live Eucharistie dus. En niet een opname te gaan maken en dan dat te zien als een wijze van te voldoen aan de zondagsplicht die we hebben. De paus die raadt het ons hier opnieuw aan om dus niet een virtuele deelname te zien als hetzelfde als een fysieke deelname, tenzij het echt niet anders kan. En dan is er natuurlijk de mogelijkheid om ook ten volle de genade te ontvangen die van dit sacrament komt tot ons iedere week, bijvoorbeeld via Radio Maria. Mooie catechese dus van Paus Leo de 14e. En dat wij een reizende paus hebben, ja, dat mogen we al merken. U weet het, hij is al ondertussen verschillende keren naar het buitenland gegaan. Hij heeft kortere reizen gemaakt, is naar Turkije en Libanon gegaan, is naar Afrika gegaan, Spanje als apostolische reis. En er liggen er nog heel wat in het verschiet. We weten bijvoorbeeld van Frankrijk dat zal plaatsvinden van 25 tot 28 september. We volgen het samen met u op de voet hier bij Radio Maria. Maar ook nog andere reizen liggen al in het verschiet. Onder meer een reis naar Peru, naar Argentinië en Uruguay, dus Zuid-Amerika. Maar hij zal ook naar Polen gaan. Dat werd ondertussen ook bekendgemaakt voor 2027 zal dat zijn. Ja, in 2027 hebben we de Wereldjongerendagen in Zuid-Korea. We zullen dus nog veel van deze reizen, zo God het wil, mogen meemaken met paus Leo de 14e. Belangrijk zijn ook de pastorale bezoeken. Meestal gaat het over één dag die hij buiten het Vaticaan doorbrengt om een regio in Italië te gaan bezoeken. Of in dit geval de Republiek van San Marino, waar hij zal deelnemen aan de bijeenkomst voor de vriendschap tussen de volkeren en aan de stad Rimini. En dat op zaterdag 22 augustus. Ontmoeting die vele jaren geleden werd begonnen door de heilige paus Johannes Paulus II in het kader van de interreligieuze dialoog. Verder gezet werd door de opvolgers daarvan, onder andere paus Benedictus de 16e, maar ook paus Franciscus en ook paus Leo de 14e. Om 8:00 zal hij van op het helikopterplatform van Vaticaanstad vertrekken en landt op het vliegveld van Toracha in de Republiek van San Marino om 9:00, waar hij zich verplaatst naar het Piazza della Libertà. Om 9:45 vindt daar een militair eerbetoon plaats, worden ook de volksliederen gespeeld. De Heilige Vader en de excellenties, de Kapitaan Regenti, zullen dan het publieke paleis, het Palazzo Pubblico, betreden. En om 10:00 in het atrium worden ook de staatssecretarissen aan de Heilige Vader voorgesteld. De Heilige Vader en de Kapitanis Regenti zullen zich dan naar de raadzaal bevinden voor een privégesprek en het ondertekenen van het gastenboek. Om 10:40 is er een ontmoeting in de grote en algemene raadzaal. Om 10:45 zal de paus, vergezeld door de regenten, op het centrale balkon van het Palazzo Pubblico verschijnen om de gelovigen op het plein te begroeten en te zegenen. Daarna gaat hij naar de basiliek van San Marino. Om 11:45 wordt hij daar verwelkomd door Monsignor Domenico Beneventi, de bisschop van San Marino Montefeltro, en door Don Marco Mazzanti, de rector van de basiliek. Er zal een moment van aanbidding van het Allerheiligste Sacrament plaatsvinden en ook de reliquieën van San Marino zullen vereerd worden. Samen komt hij daar met de priesters, de godgewijden mannen en vrouwen en de vertegenwoordigers van het kerkelijk leven van het bisdom. 11:15 verlaat hij de basiliek, zal de gelovigen begroeten op het plein en verplaatst zich opnieuw naar het vliegveld van Torracha. 11:15 zal de Heilige Vader afscheid nemen van de regenten van San Marino en de autoriteiten en vliegt hij terug naar Vaticaanstad. Verder werd ook bekendgemaakt dat in strikt besloten kring de Heilige Vader nog de gemeenschap van het klooster van Sant'Antonio da Padova zal bezoeken van de Augustinessen in Penabili. Dus dat volgen we ook zeker op de voet. En dat is op 22 augustus zal hij dus in Rimini zijn. Je hoort er meer over tijdens Radio Vaticaan. Voor ons is het langzamerhand tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. We doen dat heel in het bijzonder voor alle slachtoffers in Colombia, getroffen door de aardbeving. De zielerust van de slachtoffers die daar gevallen zijn, maar ook de mensen die nog aan het zoeken zijn naar lichamen, naar mogelijk mensen die nog onder het puin liggen. Het is daar een ramptoestand, ook in de kerk. Vele kerken die schade hebben opgelopen. Het is een zeer moeilijke tijd voor het volk in Colombia en voor onze broeders en zusters al daar. Ook alle intenties van Paus Leo XIV willen we daarmee toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Daarna komen we graag bij u terug en dan hoort u nog de videoboodschap die Paus Leo XIV heeft gezonden aan de deelnemers aan de jaarlijkse vergadering 2026 van de Leadership Conference of Women Religious in de Verenigde Staten van Amerika ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de oprichting van deze organisatie. Dat is voor zo dadelijk. Bidden wij samen met de Heilige Vader uit Angelus.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae.
4: Et concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Ed habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Usi digne ficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
4: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Es hoc nunquat usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Amen. Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals beloofd hebben we nog de audio van een videoboodschap die paus Leo XIV heeft gestuurd aan de deelnemers aan de jaarlijkse vergadering van de Leadership Conference of Women Religious in de Verenigde Staten van Amerika. En dat ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de oprichting van deze organisatie. We gaan luisteren naar de boodschap van paus Leo XIV.
6: Dear friends in Christ, I cordially greet the members of the Leadership Conference of Women Religious.
2: Dierbare vrienden in Christus, ik groet van harte de leden van de Leadership Conference of Women Religious in de Verenigde Staten van Amerika, die tijdens de jaarlijkse vergadering van 2026 de 70ste verjaardag van haar oprichting viert. En daarnaast spreek ik mijn gebedsvolle gelukswensen uit aan de religieuzen van verschillende congregaties uit heel Amerika die dit jaar aan het evenement deelnemen. Ook al komen jullie uit gemeenschappen met verschillende geschiedenissen en apostolaat, is het belangrijk om te beseffen dat het noodzakelijk is de eenheid te bevorderen binnen jullie instituten en onderling, evenals in de kerk in het algemeen. Alle christenen zijn geroepen om bouwers te zijn van de gemeenschap van Christus, die gestalte krijgt in een synodale kerk, waarin iedereen meewerkt aan dezelfde missie volgens zijn eigen charisma en ambt. In het bijzonder zijn de leden van het religieuze leven geroepen om deskundigen in synodaliteit te worden, zowel vanwege de mogelijkheden die het leven in gemeenschap biedt om dit in praktijk te brengen, als vanwege de wijze waarop uw congregaties zijn georganiseerd. In die zin was ik verheugd te vernemen dat

0: door de vele charisma's die de Heilige Geest in de loop van de geschiedenis heeft geschonken, hebben Godgewijde vrouwen en mannen ertoe bijgedragen dat de zending en het mysterie van de kerk in onze wereld zichtbaar zijn geworden. In dit verband spreek ik mijn dankbaarheid uit voor de blijvende bijdrage van uw instituten op het gebied van evangelisatie, onderwijs en de zorg voor de armen en gemarginaliseerden, om er maar enkele te noemen. Terwijl u nadenkt over uw thema Many Charisms, One Spirit, One Call, bid ik dat u in het bijzonder de specifieke charisma's in gedachten houdt die God aan de stichters en stichtsters van uw respectieve gemeenschappen heeft toevertrouwd. De kerk heeft jullie nodig, evenals de hele verscheidenheid en rijkdom aan vormen van Godgewijd leven en dienstbaarheid die jullie vertegenwoordigen. Want met jullie levendigheid en jullie getuigenis van een op Jezus gericht leven kunnen jullie helpen de wereld wakker te schudden. Zo zult u samen de globalisering van onverschilligheid en machteloosheid kunnen tegengaan met het geneesmiddel van de liefde en de barmhartigheid van Christus. Om de authentieke bloei van het Godgewijde leven te bevorderen, is het werk ter bevordering van religieuze roepingen van fundamenteel belang. Zoals velen van ons uit eigen ervaring hebben ondervonden, brengt de oproep van Christus om hem met een onverdeeld hart te volgen door middel van de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, vreugde, vrede en voldoening met zich mee. Hoewel de secularisatie in de wereld vandaag de dag toeneemt, is er ook een groeiend verlangen naar God. Zoals ik onlangs tijdens mijn apostolische reis naar Spanje heb opgemerkt, talrijke jongeren en volwassenen herontdekken het christelijk geloof, wellicht na een periode in hun leven waarin zij zich enigszins van God hadden verwijderd. Probeer daarom in jullie omgang met jongeren manieren te vinden om hen kennis te laten maken met jullie manier van leven en help hen te luisteren naar de stem van de Heer die tot ons spreekt in het diepste van ons hart. Moedig hen aan om moedig te reageren op Jezus die in vrijgevigheid niet te overtreffen is, zodat ook zij de vreugde mogen delen die voortkomt uit het volgen van zijn roepstem. Met deze gevoelens wens ik u een vruchtbare bijeenkomst toe en verzeker ik u van mijn geestelijke nabijheid. Ik vertrouw het werk van de vergadering toe aan de moederlijke voorspraak van de Heilige Maagd Maria, moeder van de kerk, omdat zij voor u allen en voor de gemeenschappen die u vertegenwoordigt wil ten beste spreken.
1: May Almighty God bless all of you. The Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
0: Opnieuw een mooie boodschap van Paus Leo XIV. En we zien dus dat hij dat regelmatig doet. Regelmatig videoboodschappen. Dat was ook al iets wat Paus Franciscus tijdens zijn pontificaat verschillende keren heeft gedaan. Wel, we zien dat Paus Leo XIV daar ook zeer zeker gebruik van maakt. Van de mogelijkheid om de nabijheid van de paus ook te laten geworden door middel van deze videoboodschappen die dan worden gestuurd en afgespeeld bij die gelegenheden, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst van de religieuzen in Amerika bij deze Leadership Conference of Women Religious. En dat ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de oprichting ervan. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer zijn we er natuurlijk opnieuw bij. Dan brengen we u graag verder pauselijk en Vaticaans nieuws. Vergeet niet, iedere zondag kan u het Angelus dat de Heilige Vader bidt live op het Sint-Pietersplein. Hij vanuit het raam van het Apostolische Paleis meevolgen op Radio Maria. Dus stipt om 12:00 tekenen wij present en bent u helemaal live verbonden met de Heilige Vader. Verder is Radio Vaticaan iedere maandag en donderdag om 17:30 en op woensdag om 10:00 zijn we verbonden met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie, opnieuw een live moment dat u kan beleven. En tegen het eind van deze maand september de maand september liever, de maand die eraan komt, zo moet ik het zeggen, niet vooruitlopen op de feiten, zal de paus afreizen naar

Frankrijk. En dat is een apostolische reis die we op de voet zullen volgen. En dat betekent ook dat u veel meer toespraken, maar ook homilieën zal te horen krijgen die de Heilige Vader in Frankrijk zal uitspreken. Ja, dat is niet zo heel ver hier vandaan natuurlijk. Opnieuw een Europees land dat hij aandoet. En we kijken naar uit welke boodschap paus Leo XIV brengt naar Parijs, naar Lourdes en naar Metz, de plaatsen die hij zal bezoeken. Van harte dank voor het luisteren. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood
0: en vergeef ons onze schulden,
2: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
0: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
2: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Genesis hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 4. Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn.

is de dag die heilig werd gemaakt. Dat is de dag van de voltooiing. En we hebben het eigenlijk gezegd, wanneer we de zesde dag hebben besproken, dat God, toen hij keek naar alles wat hij geschapen had, dat hij zag dat het heel goed was. Maar het hele goede zal pas zichtbaar zijn wanneer het werk van de schepping voltooid is. Het is alsof het werk van de schepping nog niet voltooid is. We zijn eigenlijk nog bij die zesde dag. Ja, de mens is al geschapen, maar nog niet alle mensen zijn aanwezig. Er zijn er nog die gaan komen, met alle generaties die zullen volgen. Het is alsof de schepping nog bezig is, en te midden van die schepping is Jezus Christus gekomen om die te herstellen, want door de fout van de eerste mens is de zondigheid binnengetreden in de schepping. Het was niet voor niets dat God niet had gezegd tijdens de schepping van de mens dat hij zag dat het goed was. Maar van heel de schepping zal hij wel zeggen dat het heel goed is. Dat is omdat we nog binnen zijn, te midden van die schepping, zeg maar op die zesde dag. Maar we kunnen nu reeds uitkijken naar die zevende dag, wanneer ook wij, te midden van onze schepping, tot rust zullen komen bij God voor de eeuwigheid. En wat is die zevende dag? Wel, het volk van Israël, de Joodse gemeenschap, viert die zevende dag op de Sabbat. Dat is de dag dat zij zelf ook rust nemen. Wij weten dat Jezus die Sabbat ook zal beleven, maar misschien niet altijd even streng zoals de Joden het doorheen de jaren hadden begrepen. We gaan even kijken naar de betekenis van die zevende dag. Hij rustte, God, op de zevende dag. En God zegende de zevende dag. Zie hier de derde zegening van de schepping. We hebben reeds twee zegens gezien. De eerste zegen was die voor de vissen en voor de vogels in de lucht. De tweede zegen was die voor de mens. En nu volgt een derde zegen. En de zegening is niet van iets dat letterlijk geschapen wordt, op het zichtbare, op het land, maar is de zegening van de zevende dag. En we hebben ook al uitgelegd dat, volgens de traditie van de Joodse gemeenschap, een zegening altijd crescendo werkt. Het gaat altijd naar meer en naar iets groter. De zegen wordt altijd belangrijker naarmate de tijd vordert. Zo was de eerste zegen een belangrijke zegen, maar minder belangrijk dan de tweede. De tweede zegen was die voor de mens, heel belangrijk. Maar er volgt dus blijkbaar nog een derde zegen. En die zegen is de belangrijkste, te midden van de schepping. En dat is net die zevende dag. Zie daar waarom bijvoorbeeld de fariseeën in het Nieuwe Testament de Sabbat zo hoog achten en zo belangrijk vinden. Dat is ook gesteund op het scheppingsverhaal. En toch zal Jezus komen en zeggen: de mens is niet geschapen omwille van de Sabbat, maar de Sabbat wordt gegeven omwille van de mens. Jezus draait het eigenlijk om, maar tegelijkertijd zegt hij niet dat de Sabbat niet belangrijk is. Maar de fariseeën zullen denken dat Jezus de Sabbat niet hoog acht. En meer nog, Jezus zal zelfs zeggen op een bepaald moment dat hij groter is, de mensenzoon is groter dan de Sabbat. En dat was iets dat men niet kon begrijpen of zelfs niet kon aanvaarden. Want we weten, te midden van de schepping, Jezus die mens was, maar wij weten uit ons geloof dat hij God is die mens wordt. Maar Jezus die zichtbaar als mens door het leven ging, vindt zichzelf belangrijker en groter dan de Sabbat. Terwijl de Sabbat net die grootste zegen is die gegeven wordt te midden van de schepping. Die zevende dag die gezegend wordt, is het grootste. En Jezus noemt zichzelf groter dan de Sabbat. Belangrijker. Hij zet zichzelf dus

in de plaats van God. En de fariseeën hadden dat wel goed begrepen. Dat Jezus hiermee verklaart dat hij God is. En wij geloven dat God die mens is geworden. Maar de fariseeën, zij wisten dat Jezus dat zei, maar ze geloofden niet. Het geloof in de goddelijkheid van Jezus is zo belangrijk. Het is een essentieel iets binnen ons geloof. Neem het God zijn van Jezus weg en je creëert alleen maar een sociale gemeenschap. Een clubje die er eigenlijk, voor het geloof althans, niet direct toe doet. Wij moeten terug meer onszelf bewust worden van de diepte van ons geloof. En die diepte zit hem in God die mens wordt. God die met de mens meeleeft. Jezus Christus die mens is geworden. Het woord van God is vlees geworden. En Jezus die zichzelf aantoont als belangrijker dan de derde zegen van de schepping, kan niet anders zijn dan degene die zich stelt en voorstelt als God. En daar konden de fariseeën niet mee leven. Het is ook daarom dat Jezus ter dood zal veroordeeld worden, omdat hij zichzelf op de plaats zet van God. En de Joden konden daar niet mee leven, want ze hadden niet begrepen dat God alleen degene is die de schepping kan redden. Dat God alleen degene is die ons uit de zondigheid kan halen. Jezus had het al gezegd dat hij de zonden vergaf. Dat hij verlossing bracht. Ook daar was er altijd kritiek vanuit de hoek van de fariseeën. Maar Jezus Christus gaat verder, want dat is zijn missie. Hij toont aan wie God echt is. En hij zelf weet het, want hij heeft God gezien, want hij is God. De schepping van die zevende dag is dus heel belangrijk. En het toont ook aan waar de mens naartoe moet werken. Namelijk naar het tot rust komen bij God alleen. Niet rusten bij zichzelf, maar bij God. En zie daar het ultieme doel van de schepping. Tot bij God komen. Daar is de roeping, de algemene roeping, in vervat van de mens. Opkijken naar God toegaan. Naar die belangrijke dag toegaan van eenheid, vereniging met God die rust. Van zijn gehele schepping. En zijn gehele schepping mag rusten bij hem, bij al diegenen die in hem geloven, die hem aanvaarden. En niet zoals de eerste mens, die heeft nee gezegd tegen God. Maar laten wij op een bewuste manier ja zeggen aan die schepping en aan dat doel dat God ons geeft, aan die roeping die hij aan iedere mens geeft. God op de eerste plaats zetten, opkijken naar die God die in Jezus Christus gekomen is om ons te redden, om ons te herscheppen, om terug mogelijk te maken wat verloren was door de zonde. Namelijk terugkomen tot het vinden van de ware rust in Jezus Christus, van de ware rust in God. En daartoe zal hij zichzelf volledig geven als voedsel. Het goddelijke voedsel, neergedaald uit de hemel, die ons op weg helpt naar die hemel die God heeft geschapen. Want dat lazen we. Dit is de geschiedenis, zo staat er, van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn, dit wil eigenlijk ook gewoon zeggen, zoals ze gewild zijn door God. En zo hebben we vandaag gelezen het boek Genesis, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 4. We lezen nogmaals. Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend
tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Mijn beide ouders zijn in het begin van de zomer van 2011 overleden. Mijn vader 5 weken na mijn moeder. Ze waren zo hecht dat ze elkaar niet konden missen. Mijn vader zei nog enkele dagen voor zijn plotse dood: ik leef niet meer. Een 3-tal jaar geleden had ik een bijzondere droom over mijn vader. Ik bevond mij in een immens grote hal. Ik stond helemaal bovenaan een hoge trap. De hal was compleet gehuld in duisternis. Toch wist ik dat er ontelbare personen aanwezig waren. Ze stonden als het ware op elkaar gepakt. Plots scheen een schijnwerper door de hal. Hij bleef gericht op 1 persoon. En toen ik goed keek, zag ik dat de persoon die baadde in het licht mijn vader was. Hij straalde. Ik voelde onmiddellijk een heel sterke drang in mij om de trappen af te stormen en naar mijn vader toe te lopen. En ik wist dat ik snel moest zijn, dat dit tafereel niet lang meer zou duren. We vlogen elkaars in elkaars armen en ik voelde een extatische vreugde. Toen ging het licht uit en alles was voorbij. Het was niet moeilijk voor mij om de betekenis van die droom te vatten. Ik wist onmiddellijk dat de duistere hal met al die mensen, inclusief mijn vader, een tafereel suggereerde uit het vage vuur. Hoe dan ook, ben ik daarna met nog meer ijver voor mijn vader en mijn moeder gaan bidden en voor al mijn dierbare overledenen. En ik heb een bijzondere liefde gekregen voor de zielen in het vage vuur. Er bestaat heel veel onwetendheid over het vage vuur. Waarschijnlijk zijn er zelfs heel wat christenen die ervan uitgaan dat het vage vuur het zoveelste sprookje is dat hen als kind is wijsgemaakt. Een ander misverstand, en ik hoorde het vorige week nog uit de mond van een jonge man, is dat er mensen zijn die geloven dat ieder die sterft recht naar de hemel gaat. Redenen genoeg om vandaag het thema van het vage vuur eens uit te diepen. En ik heb hiervoor heel wat inspiratie geput uit een interview tussen 2 grote kenners van deze thematiek. Eén van hen is de rector van een unieke bedevaartplaats in Frankrijk, in Montlignon, dat in Normandië ligt. En die bedevaartplaats gaat helemaal over de zielen van het vage vuur en ze hebben ook een apostolaat van troost en bemoediging voor mensen in rouw. Er komen bedevaarders naartoe uit alle delen van de wereld. Aan de oorsprong van deze bijzondere plek ligt de Franse priester Le Père Buguet, die op het einde van de 19e eeuw priester was in een klein dorpje. Hij droeg in zijn hart een heel sterk verlangen om te bidden voor de verlaten zielen van het vage vuur. En dat kwam omdat zijn broer, die koster was in een naburig dorp, plots gestorven was. En dat was gebeurd tijdens het luiden van de klokken. Er was namelijk een klok naar beneden gevallen en recht op het hoofd van zijn broer. De jonge man was op slag dood. Priester Buguet was heel erg ongerust over het lot van zijn broer, omdat hij vreesde dat zijn broer niet, of tenminste onvoldoende, voorbereid op de dood gestorven was. Priester Buguet bleef met die vraag bezig en ging op een dag zijn bisschop opzoeken. Hij vertelde de bisschop dat hij een sterk verlangen in zijn hart had om een werk te creëren om te bidden voor de zielen van het vage vuur. In die tijd, einde 19e eeuw, geloofden trouwens alle katholieken in het bestaan van het vage vuur en in de noodzaak voor vele zielen om er gelouterd te worden vooraleer te kunnen opgenomen worden in Gods liefde. De bisschop antwoordde: dat is een goed idee. Als je in je opzet slaagt, betekent dit dat je intuïtie van de Heilige Geest komt en dat het een werk van God is.
Als je niet slaagt, heb je de verdienste van een goed werk. Ondertussen vierde priester Buguet elke maandag een eucharistie voor de verlaten zielen van het vagevuur. Kort na zijn bezoek aan de bisschop zat er op zo'n maandag een dame die hij nooit eerder gezien had op de eerste rij. Ze volgde de eucharistie met heel veel aandacht. Na afloop kwam ze naar de priester toe om hem te bedanken en ze feliciteerde hem voor wat hij deed. De maandag daarop was de dame weer aanwezig. De priester ging zich na de mis omkleden in de sacristie en wilde daarna de dame opzoeken, maar ze was verdwenen en niemand had haar nog gezien. Toen besefte hij dat het een ziel was uit het vagevuur. Deze gebeurtenis staat opgetekend in de memoires van priester Buguet, maar hij heeft er nooit echt veel over gesproken. Voor hem was het een bevestigend teken uit de hemel. Het echte grote teken daarna was wel hoe Mont-Lijon zich heel snel ontwikkeld heeft en die unieke bedevaartplaats geworden is die het vandaag nog altijd is. De basiliek werd in 1911 ingewijd. Vanaf het begin hebben zich miljoenen mensen aangesloten bij de broederschap van Mont-Lijon. Hun namen staan opgetekend in dikke boeken die in de basiliek bewaard worden. En dagelijks wordt voor al deze mensen de Eucharistie opgedragen. Maar van waar komt het geloof in het vagevuur? Heel eenvoudig eigenlijk, van het gebed voor de overledene. Het vagevuur is wat je zou kunnen noemen het dogma van het gezond verstand. De kerk heeft altijd al gebeden voor haar overledene. Zelfs al lang voor haar ontstaan werd er zo gebeden. Zo vind je een heel interessante passage in de Bijbel in het tweede boek van de Maccabeeën. Dit situeert zich in de tweede eeuw voor Christus. De Maccabeeën hadden al vele veldtochten gewonnen omdat God met hen was. Toch sneuvelde er tijdens een veldtocht tegen Gorgias een aantal Joden. Toen de mannen de lijken wilden bergen, ontdekten ze onder de kleren van al de gevallenen amuletten van de afgoden van Jamnia. Die hadden ze buitgemaakt tijdens de overwinning en omgehangen. Maar de Joden mogen dergelijke amuletten volgens de wet niet bezitten. Het was daarom voor iedereen duidelijk waarom ze gesneuveld waren. Daarom baden en smeekten ze dat de zonde die door de gevallenen bedreven was, geheel mocht vergeven worden. Er werd ook geld ingezameld voor een zoenoffer. Die daad was ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis, lezen we in het boek van de Maccabeeën. De kerk heeft dus altijd al voor de doden gebeden. In de vroege kerk werden er zelfs missen opgedragen op de graven van de gestorvenen. Het geloof in het vagevuur is een geloof van hoop. Als je kunt bidden voor een overledene en hem door je gebed kunt helpen, toont dit dat God wil dat we verbonden zijn met het heilswerk voor de overledene. Voor velen roept de gedachte aan het vagevuur angst op, maar daar is geen reden toe. Want de zielen van het vagevuur zijn gered. Ze zijn er zeker van dat ze ooit ten volle in Gods liefde zullen mogen thuiskomen. Er moet nog wel een loutering gebeuren, maar ze zijn aan de goede kant. En dat kon ik ook aflezen uit de grote vreugde die ik zag op het gelaat van mijn vader tijdens die fantastische droom. Wat kunnen we hieruit leren? Eerst en vooral, de doden zijn de levenden in de onzichtbare wereld. Ze verdwijnen dus niet, of ze vallen niet in het niets. En we kunnen iets positiefs doen om hen die leven in de onzichtbare wereld te helpen datgene te bereiken waarvoor elke mens geschapen is, namelijk God zien, God aanschouwen. Er is nog een andere tekst, nu uit het evangelie, die over het vagevuur gaat.
Jezus zegt dat alle zonden kunnen vergeven worden behalve één, de zonde tegen de Heilige Geest. Die kan nog in deze wereld vergeven worden, nog in de andere. Dit doet verstaan dat er zonden zijn die in die andere wereld kunnen vergeven worden. En die andere wereld is het vage vuur. Welke relatie hebben wij met onze overledenen? Er is natuurlijk de mooie traditie van Allerheilige en Allerzielen. Mensen gaan naar de diensten in de kerk en ze bezoeken de graven van hun dierbaren. Ze plaatsen er mooie bloemstukken en kaarsen. Zelfs rond de strooiweides staan bloemstukken. Het is een traditie die gelukkig overeind gebleven is en waar veel mensen moed en troost uit putten. Hoewel niet iedereen. Onlangs nog las ik in de krant hoe mensen in Disneyparken, in de VS, op bepaalde plekken en dan liefst in een horrorhuis de assen van hun dierbaren uitstrooien, hoewel dit verboden is. Het is heel moeilijk de betekenis van zulk een daad te vatten. Tegenwoordig lees je wel eens in een overlijdensbericht: is teruggekeerd naar het vaderhuis. Maar wat leert de kerk? We hopen dat de overledene is teruggekeerd of zal terugkeren. Er is een goedkope manier om zich snel van overledenen te ontdoen. Ze zijn in het vaderhuis en dus moeten we ons daar niets meer van aantrekken. Het zou beter zijn dat we zouden zeggen: we vertrouwen onze overledenen toe aan het gebed van de kerk. In de belijdenissen van Augustinus staat een mooie getuigenis over Monica, de moeder van Augustinus. Ze ligt op sterven en ze verzamelt haar kinderen rondom haar. Dan zegt ze: de plaats van mijn begrafenis is niet belangrijk, zolang je mij maar gedenkt aan het altaar van de Heer. Toen al, ten tijde van Augustinus, was men bezorgd over het gebed van de overledenen.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. We hebben het vandaag over het vage vuur. Het vage vuur is dus de realiteit van een zuivering na de dood en is gesteund op een praktijk van gebed voor de overledenen. Er zijn heel wat getuigenissen, zowel uit de Oosterse Christelijke Kerk als uit de Westerse Katholieke Kerk, die laten zien dat het gebed voor overledenen een heel natuurlijke zaak is. Vandaar de uitdrukking: het dogma van het vage vuur is het dogma van het gezond verstand. Zo bijvoorbeeld in het Eucharistisch gebed van de heilige Chrysostomos uit de Oosterse Kerk, hij leefde in de 4e eeuw, zijn er aanroepingen en voorbeden voor de doden. Er zijn 4 concilies die over het vage vuur gesproken hebben. Het eerste was het concilie van Lyon, en dat was al redelijk laat, in 1245. Daarna, tijdens het concilie van Firenze. De tekst van Lyon werd er helemaal bevestigd en er werd dan toegevoegd dat wij, levenden, kunnen bemiddelen. Dan heb je het grote concilie van Trente, dat antwoorden zal geven op het probleem van de reformatie. Protestanten geloven immers niet in het bestaan van het vage vuur. Sectie 25 van 3 december 1563 behandelt deze problematiek. Ten slotte heb je het Tweede Vaticaans Concilie. En in de nummers 48 tot 50 van Lumen Gentium, die spreken over deze realiteit van loutering, zowel voor personen die in het vage vuur vertoeven, als op het vlak van de kerk. De kerk is één, maar bestaat uit 3 toestanden. De hemel, dat is de glorierijke kerk, het vage vuur, de leidende kerk, en wij, de pelgrimerende of strijdende kerk. Deze 3 verschillende toestanden vormen samen 1 kerk die door dezelfde Heilige Geest bevloeid wordt. Het is diezelfde geest die ons met elkaar verbindt. En dat is wat men de gemeenschap van de heiligen noemt. Het concilie van Firenze heeft verklaard: zij die in de vriendschap met God gestorven zijn, vooraleer zij waardige vruchten van boete hebben voortgebracht, worden na hun dood gezuiverd door de straffen van het vage vuur en door de verdiensten van de voorbeden van de levenden. Het vage vuur is dus geen plaats van verdoemenis. Al de zielen van het vage vuur zijn gered. Maar laten we ons eens over die verklaring van het concilie buigen. Zij die in de vriendschap met God gestorven zijn. Het gaat om hen die voor Gods vriendschap en liefde gekozen hebben. We spreken dus niet over hen die daar niet voor kiezen. De nadruk ligt dus op de vriendschap met God. Dat is ook wat de catechismus zegt. De zielen van het vage vuur zijn zielen die in vriendschap met God leven. We begrijpen heel goed dat we niet zomaar de overstap kunnen maken van dit aardse tranendal, dat in wezen een plaats van duisternis is, naar de grote zon die Jezus is, zonder dat we ons leren aanpassen aan zijn licht. Het leven hier op aarde is zoals de duisternis in een grot. Als je een lange tijd in een grot verblijft en je loopt dan zomaar buiten, word je volledig verblind door het felle zonlicht. Je ogen kunnen zelfs beschadigd worden. Je moet dus heel langzaam wennen aan het licht. Dat kun je vergelijken met het vage vuur. Je moet stilaan gewend geraken aan het genieten van het grote geluk dat God is. Een van de redenen die een terughoudendheid ten opzichte van het vage vuur bewerkt hebben, is ongetwijfeld het beeld dat in de loop van de eeuwen van het vage vuur geschetst is. De plek waar God zich zou wreken, de plek waar God straft. Dit klopt dus niet. Zij die zich in het vage vuur bevinden zijn gered en zijn er zeker van dat ze God zullen mogen zien en dat ze in de hemel zullen mogen thuiskomen. Ze zijn er zeker van datgene te zullen bezitten
waarvoor ze geschapen zijn, en te mogen binnentreden in de hemelse zaligheid. De concilietekst spreekt dus over hen die in de vriendschap met God gestorven zijn. Dit onderlijnt hoezeer deze broeders en zusters onze vrienden zijn. En het is heel belangrijk dat wij daaraan herinnerd worden. In sommige culturen van Afrika bijvoorbeeld, of van het Verre Oosten, is men niet bang van de dood, maar wel van de doden. Maar de zielen van het vage vuur zijn geen vijanden. Het zijn vrienden. Vrienden die in nood zijn. Ze hebben ons nodig. Laten we dat vooral niet vergeten. Een tweede stukje uit diezelfde tekst van het Concilie van Firenze. Gezuiverd door de straffen van het vage vuur. Natuurlijk is er een lijden, een smart in het vage vuur. Waarom? Omdat je tot het besef komt, waarom heb ik niet meer bemind? Wat ben ik toch dom geweest om niet heel mijn leven in God te wortelen, in God die zo oneindig goed is. Want men begint te begrijpen wat het paradijs echt is. Het is de liefde van God, het totale geluk. Men krijgt een diepe spijt over zijn zondigheid en over het feit dat men zich van God afgekeerd heeft. Men verlangt heftig om in God thuis te komen. Dat is de smart en het lijden van het vage vuur. Er zijn door de eeuwen heen heel wat verkeerde beelden tot ons gekomen over zielen in het vage vuur die door het vuur geroosterd worden en die veelsoortige martelingen moeten ondergaan. We moeten ons van die beelden ontdoen, maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien. We moeten al die verkeerde beelden van ons afschudden, maar de gezonde theologische realiteit over het vage vuur behouden, namelijk zielen die gestorven zijn en die nog gebonden zijn door zonde, worden heel langzaam door God gelouterd. Een loutering is altijd pijnlijk en is altijd moeilijk. Je kunt het vergelijken met een genezingsproces na een zware operatie of na een zware ziekte. Als je zekerheid hebt over een totale genezing, dan ben je hoopvol. Maar dat neemt niet weg dat ziek zijn pijnlijk is. Dan louterend vuur. We moeten een onderscheid maken tussen enerzijds pijn of smart en straf. Spreken over straf of kastijding is spreken over de hel. We hebben van het vage vuur in het verleden al te vaak een tijdelijke hel gemaakt, terwijl het vage vuur aan de kant van het heil staat. Er wordt in de Bijbel over een louterend vuur gesproken. De realiteit van vuur is uitermate symbolisch om te spreken over de Heilige Geest die zal reinigen. De profeet Maleachi zegt heel bijzondere dingen die aantonen dat de uitspraak over het beeld van het louterend vuur op het Concilie van Firenze niet zomaar ter plekke uitgevonden is, maar wel een diepe Bijbelse grond heeft. Maleachi spreekt over de dag van Jahwe. Dat betekent voor ons de dag van onze ontmoeting met God, de dag van het oordeel. Wie verdraagt de dag van zijn komst, zegt Maleachi? Wie blijft er staande als hij verschijnt? Want hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de bleker. Hij zal zich neerzetten, hij die het zilver smelt en reinigt. De levieten reinigt en loutert hij als goud en zilver. Het gaat dus over een proces van loutering en reiniging. Je zou het zelfs een rijping kunnen noemen. Wat gebeurt er als ik zondig, als ik het kwade doe? Ik stel een slechte daad, maar ik engageer ook mezelf. Ik creëer daardoor in mezelf een misvorming. Een misvorming in mijn hart namelijk. Het is als een wonde. En niet alleen een misvorming in mijn hart, maar ook in het hart van de persoon die ik kwets. In het vage vuur wordt die wonde genezen. En het is precies op dit aspect dat de fundamentele nadruk van het onderricht van de kerk vandaag ligt.
ons hart laten genezen van de misvorming door de zonde, en dit gebeurt door het vuur van de liefde, het vuur van de Heilige Geest. Het zijn niet de zielen die verbranden door het vuur, maar het kwade in hen, datgene wat niet van God is. De oude mens zal helemaal bekleed worden met de nieuwe mens die Christus is. Dat is het vagevuur. Dan een volgend stukje uit die concilietekst. Door de verdiensten van de voorbeden van de levenden. Een vraag die je onmiddellijk kunt stellen: betekent deze zin niet een terugkeer naar die karikatuur van de aflaten? Ik kan mijn heil als het ware afkopen, zo ook het heil van mijn geliefden die gestorven zijn, door heilige missen te laten opdragen of door offers te brengen. Het is geen terugkeer. Aflaten zijn er altijd geweest. De drie pausen die een groot accent gelegd hebben op de aflaten zijn alle drie pausen van na het Tweede Vaticaans Concilie. Paulus VI, Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Dat was een vrucht van dat concilie. Wat heeft dat concilie herontdekt? Wel het prachtige sociale aspect van de kerk. Wij zijn Gods volk. Er is de gemeenschap van de heiligen en we zijn met elkaar verbonden. Het is in de kerk niet ieder voor zich, zoals het er tegenwoordig in de maatschappij vaak aan toe gaat. Het is niet, ik heb een ziel en die moet ik redden. Nee, we treden allemaal tezamen de hemel binnen. De heilige neemt de hand van de zondaar en trekt hem met zich mee. Dat is een doorslaggevend aspect van het christelijk geloof, die solidariteit, die gemeenschap van de heiligen. En dat is allemaal vertaald in de leer van de aflaten. De heilige paus Paulus VI herinnert ons hieraan in dat prachtig document Indulgentiarum Doctrina. Wat zegt dus die leer van de aflaten? Wel, ik ben niet alleen. Ik sta niet alleen in mijn strijd tegen de zonde en in die noodzaak van genezing. De zonde heeft een grote impact op ons zondaars. We zijn zelf ook slachtoffer van de zonde. En in die noodzaak om te genezen zijn we dus niet alleen. We hebben een goede geneesheer en dat is God zelf. Bovendien hebben we remedies die we kunnen gebruiken. De kerk put uit deze schat van de gemeenschap van de heiligen, uit al die goede daden die gesteld zijn, al het goede dat de heiligen verzameld hebben, en natuurlijk de heilige maagd Maria en Jezus, om voor onze genezing te gebruiken. Want alleen kan je die genezing niet tot stand brengen, wel met anderen tezamen. Is dat dan geen onderhandeling in de zin van: ik brand een kaars, ik laat een heilige mis opdragen en dan heb ik gedaan wat ik moet doen en is de kous af? Daar schuilt inderdaad een zeker gevaar in. Denk maar aan de enorme blessure van de reformatie. We moeten op een juiste manier met deze zaken omgaan. Paus Johannes Paulus II heeft tijdens een algemene audiëntie, juist voor het grote jubileum in het jaar 2000... waar hij opnieuw over de aflaten gesproken heeft, ons aan het volgende herinnert. Een aflaat is in de eerste plaats de barmhartigheid van de Vader. Hij die voor ons een aflaat is, is Jezus Christus. Hij is voor onze zonde aan het kruis gestorven en is verrezen uit de doden. Maar God heeft niet alles alleen willen doen in dat mysterie van het heil. Hij heeft er onszelf bij willen betrekken. Wij hebben geput uit de verdiensten van Jezus Christus om tot op vandaag, maar ook verder in de toekomst, daardoor genezing te mogen vinden. Een voorbeeld. Stel je voor dat je je bevindt in een heel grote ruimte van een museum waarin unieke, waardevolle historische boeken worden tentoongesteld en waarvan geen kopieën bestaan. Plots breekt er brand uit. Wat doe je dan? Natuurlijk verlaat je onmiddellijk het gebouw en je tracht waar mogelijk het vuur te doven. Dat zou je kunnen vertalen als vergiffenis van zonde krijgen.
Maar de boeken zijn verloren. Hoe ga je dat aan boord leggen om die terug te krijgen? Dat is een onmogelijke opdracht. Niemand van ons is in staat om dat wat de zonde heeft aangericht te herstellen. Als ik iemand vermoord heb, dan heb ik iemand vermoord. Of als ik van iemand kwaad gesproken heb, heb ik kwaad gesproken. Ik kan daar niets meer aan veranderen. Enkel Gods barmhartigheid kan genezing brengen. God is zo goed en zo barmhartig dat hij ons wil verbinden met dat werk van restauratie van dat museum. Dat betekent het herstel van onze menselijke waardigheid. Hij wil niet alleen dat we op een passieve wijze vruchten plukken van het heil, maar hij wil dat wij vanuit de genade van de sacramenten en door onze boetedoening, onze aalmoes, onze liefde, de viering van de Eucharistie, met het volle leven verbonden worden, met het bestaan van elk van ons, inclusief met de zielen van het vage vuur. De Eucharistieviering is niet iets dat buiten mij staat. Integendeel, ik ga me engageren. Ik ga iets geven van mezelf. 15 euro voor een heilige mis bijvoorbeeld. En dat doet natuurlijk denken aan dat afkopen, maar het heeft er niets mee te maken. Het gaat erom dat iemand iets van zichzelf wil geven. Heb je veel geld? Geef dan 150 euro voor een heilige mis. Waarom? Omdat je iets gaat geven van jezelf. Je gaat eraan deelnemen met je werk, je inspanningen, je zweet. En zo toon je aan je dierbare overledene dat je ze graag ziet.

Beste luisteraars, in dit programma van het Inzicht spreek ik vandaag over het vage vuur. Maar wat is het vage vuur? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Het is heel moeilijk om over het leven aan de overkant te spreken in termen van ruimte en tijd. We hebben een bepaalde ervaring van tijd en ruimte, maar aan de overkant zullen tijd en ruimte, als we die begrippen al mogen hanteren, er helemaal anders uitzien. Tijd en ruimte zullen wel bestaan, maar niet zoals hier bij ons. Alleen God is eeuwig en alleen Hij staat buiten de tijd, zegt Thomas van Aquino. Alles wat geschapen is, zelfs de engelen, bevinden zich in de tijd, in een zekere tijd. Maar geen tijd zoals...

vuur spreken in termen van vuur, proberen we de essentie ervan duidelijk te maken. Het gaat om een reiniging en een geneeskrachtig werk. We moeten inderdaad genezen. En hier zit een duidelijke logica in. Als we willen genezen, moeten we er iets voor doen. We moeten geneesmiddelen nemen of oefeningen doen die de kinesist ons voorstelt. In die zin is het vage vuur een school van het geluk. Stilaan zal ik leren om gelukzalig te worden, om heilig te worden. Als ik er niet in geslaagd ben om hier op aarde alles te leren en af te maken, krijg ik een herkansing als het ware. En dat is het vage vuur. Waar zijn de zielen van het vage vuur? We spreken nog altijd over de zielen die in de vriendschap met God gestorven zijn. Op het ogenblik van de dood gebeurt er een scheiding tussen het levensprincipe, het spirituele principe in ons, en dat is de ziel, en het lichaam. Het lichaam is een lijk geworden en het wordt begraven of gecremeerd. Er is een principe van continuïteit, maar ook een principe van identiteit. Mijn ziel blijft voortleven na de lichamelijke dood en ze is niets anders dan ikzelf. Mijn ziel blijft altijd de ziel van het lichaam dat ik nu heb. Deze ziel verwacht de verrijzenis. Er is al verrijzenis op het moment van het doopsel, op het ogenblik waarop het kind de doopgenade ontvangt. Dat zou je de eerste verrijzenis kunnen noemen. Er is ook verrijzenis op het moment dat je je bekeert en je leven uitdrukkelijk afstemt op dat van God. Maar in geloof verwachten wij de glorierijke terugkeer van Jezus. Dat zal een beslissend moment in de geschiedenis zijn. Dan zal er voor ons verrijzenis van het lichaam zijn. We spreken dus niet van verrijzenis op het ogenblik van de dood. We spreken wel van een spirituele verrijzenis van de ziel. En op het einde van de tijden verwachten wij een verrijzenis waarbij eenieder zijn verheerlijkt lichaam zal ontvangen, zoals de maagd Maria, die niet door de erfzonde getekend was, en zoals Jezus. Nu hebben dus enkel Jezus en de maagd Maria een verheerlijkt lichaam. Dus de zielen van al de heiligen die we kennen, ook van de heiligen die in de stilte van elke dag geleefd hebben en die we niet kennen, maar ook de zielen van het vage vuur, bevinden zich momenteel in een toestand van afgescheiden ziel, in afwachting van hun verheerlijkt lichaam op het einde der tijden. Op welke plaats bevinden deze zielen zich? Het gaat niet om een plaats, want een ziel is spiritueel. Paus Johannes Paulus II noemde het staat van leven. Ze bevinden zich in een levensstaat van een ziel die door de dood is heen gegaan en die in de eeuwigheid is vastgelegd wat betreft het heil. Spreken over de dood als afscheiding tussen ziel en lichaam is heel belangrijk. Kardinaal Ratzinger, onze latere paus Benedictus XVI, heeft hier in het verleden duidelijk de nadruk op gelegd. Het maakt deel uit van de erfenis van ons christelijk geloof en is essentieel voor het begrijpen van het christelijk dogma van het vage vuur. En dat dogma vormt het tegengif tegen de heterodoxe opvatting van reïncarnatie. Heterodox betekent in deze context vreemd aan het christelijk geloof. Het maakt er geen deel van uit. Het geloof in reïncarnatie zie je tegenwoordig overal verschijnen. Ook bij christenen. Om het op een frappante wijze te zeggen, de kerk gelooft niet in reïncarnatie, ze gelooft daarentegen in het vage vuur. Hoe moet je dat verder uitleggen? Eigenlijk weten we als gelovigen allemaal diep in ons hart dat de mens voor God geschapen is. Maar hoe geraken we daar? We weten dat we daartoe niet in staat zijn. We zijn te zwak, we zijn het niet waard, we zijn zondaars. Dan zouden er twee opties bestaan. Ofwel zijn er
veel

Veelvuldige levens om je telkens een beetje te zuiveren, dat is het geloof in reïncarnatie, en na ontelbare levens getracht te hebben om je karma telkens te verbeteren, zal je uiteindelijk het nirvana bereiken en de grote fusie met het goddelijke. De kerk daarentegen zegt, we hebben slechts één leven. En als we ongelukkigerwijze tijdens dit aardse leven onvoldoende gezuiverd zijn, dan heeft de kerk, maar dat is God, een laatste kleedkamer als het ware voorzien, waar we ons zullen kunnen omkleden om ons bruiloftskleed te kunnen aantrekken, om te kunnen aanzitten aan het bruiloftsmaal. En dat is het vage vuur. Wat we in de loop van ons aardse leven niet hebben kunnen doen, dat zal God in het vage vuur zelf voor ons doen. Hij zal ons herbekleden met het bruiloftskleed. Het is precies omdat mensen de betekenis van het vage vuur niet meer kennen, dat een heterodox geloof zoals dat van reïncarnatie zo kan toenemen. Het is belangrijk dat deze wijsheid over het vage vuur opnieuw verkondigd wordt. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie waren er ook priesters en bisschoppen aanwezig uit het Verre Oosten. Zoals je weet zijn dat streken waar veel boeddhisten en hindoeïsten wonen die in reïncarnatie geloven. Aan deze priesters en bisschoppen werd gevraagd om daar iets over te zeggen. In het 9e hoofdstuk van de Hebreeënbrief staat een klein vers, vers 27, en dat luidt: het is het lot van elke mens eenmaal te sterven. Daarna komt het oordeel. Dit vers is in het document van het Tweede Vaticaans Concilie opgenomen om te zeggen: wij leiden een uniek aards leven. Dit onderlijnt dat ieder van ons slechts één identiteit heeft. Ik ben geschapen naar het beeld van God, ik ben uniek. Ik ben geen reproductie van iemand die al zoveel keer en zoveel eeuwen geleefd heeft. Dat is opwindend. Maar het maakt ook mijn opdracht om te bidden voor de overledene nog dringender. Dat is wat ik te doen heb. Het ogenblik waarop ik leef is fundamenteel. Dit ogenblik moet met liefde gevuld worden. Hoe word ik met liefde gevuld? Doorheen de gave van de tijd hier op aarde die God me schenkt. Door te trachten mijn naaste te beminnen en door mezelf te heiligen. Zo zie je dat de theologie van het vage vuur een theologie van de hoop is, maar tegelijk een theologie die zich wijd opent voor een sterk moreel leven. Ik kan niet doen wat ik wil. Niet alleen omdat ik op het einde van mijn dagen rekenschap zal moeten afleggen over alles wat ik zal gedaan en gezegd hebben, maar ik weet ook dat alles wat ik doe en zeg mijn aangezicht in de eeuwigheid zal bepalen. Ik vorm hier op aarde al mijn aangezicht in de eeuwigheid doorheen al de daden die ik stel. Wat kan ik doen voor de zielen van het vage vuur, voor mijn overleden geliefde? In de belangrijke encycliek Spe Salvi spreekt Paus Benedictus over de zielen en over ons. Ik citeer: wie zou niet de behoefte voelen aan zijn geliefde die hem naar het hiernamaals zijn voorgegaan, een teken van goedheid of van dankbaarheid over te brengen, of zelf een bede van vergeving? Niemand leeft alleen. Niemand zondigt alleen. Niemand wordt alleen gered. In mijn leven komt steeds het leven van anderen binnen. In wat ik denk, zeg, doe en bereik. En omgekeerd komt mijn leven binnen in dat van anderen, ten kwade en ten goede. Encycliek Spe Salvi, nummer 48. Dit zijn zeer sterke, troostende gedachten voor iemand die geconfronteerd wordt met de dood van een geliefde. Men ziet de dood vaak als een angstaanjagende breuk, maar er is integendeel continuïteit. In de breuk van lichaam en ziel bij de dood blijft de ziel, het principe van identiteit, en ze blijft fundamenteel.
Ik zal beoordeeld worden op wat ik in mijn leven hier op aarde gedaan heb. Het is te zeggen, op de overeenstemming van mijn hart met de liefde van God.

0: is ons nabij ook deze nacht.
1: Beste luisteraars, in dit programma van het Inzicht probeer ik de thematiek van het vagevuur een beetje te verdiepen. Hoe stellen de mensen zich de zaken voor? Neem nu een goede parochiaan. Hij gaat proberen goed te leven volgens Gods wet. Er zullen zeker wat misdrijven zijn, soms kleine, maar soms ook grotere. Maar, zegt die parochiaan, God is toch oneindig barmhartig. Op het einde van de tijd zal hij alle zonden uitwissen en dan naar het paradijs. Er zijn heel wat mensen die de zaken op die manier bekijken. Enkele zonden, soms wat grotere, die zullen de zaak wel niet maken, zeker. We gaan na de dood toch allemaal naar de hemel? Inderdaad, Gods barmhartigheid is altijd groter dan onze zondigheid. Maar de visie die ik zo net geschetst heb, is dramatisch. Ze ontkent volledig het belang van ons aards bestaan en van onze daden hier op aarde. We moeten de zaken dus heel anders bekijken. Ons aardse leven, het vagevuur en de hemel vormen één continuïteit. We hebben van God als het ware organen of spieren van geluk ontvangen. Een capaciteit om gelukkig te zijn. En die spieren van geluk moeten we gebruiken en ontwikkelen. Als we niet willen dat die spieren op het einde van ons leven volledig verschrompeld zijn, als we met andere woorden aan het einde van ons leven van Gods liefde willen genieten, dan moeten we ervoor zorgen dat we die spieren trainen en sterk maken. Als je voor een dove een concert van Mozart speelt, zal hij niet geraakt worden. Als je een blinde voor een prachtig schilderij plaatst, dan zal hij niet geraakt worden. Als je een persoon met een dor hart, een hart dat koud is en van steen, tegenover de grote liefde van God plaatst, zal hij er niet door geraakt worden. Dus we hopen dat we door liefde hebben hier op aarde die spieren van ons hart, spieren van liefde, stilaan kunnen ontwikkelen om zo in staat te zijn iets van die overgrote liefde van God te leren ontvangen. En als die spieren op het moment van ons sterven niet voldoende ontwikkeld zijn, dan zetten we onze oefeningen verder in het vagevuur. Er is dus een ongelooflijke continuïteit van de ernst waarmee ik hier op aarde leef en de voltooiing ervan in het vagevuur. Het zal God zelf zijn die mijn leven voltooit. De liefde houdt dus niet op bij de dood. Ik kan aan mijn geliefde alles zeggen wat ik hen tijdens hun leven hier op aarde niet gezegd heb. Paus Benedictus zegt daar werkelijk prachtige dingen over in zijn encycliek. Ik kan ook nog vergiffenis schenken. Denk eens aan een familie waarin iemand zelfmoord gepleegd heeft. Wat een opstandigheid brengt dit teweeg. Maar ook een gevoel van schuld. Al of niet echte schuld. Schuldgevoelens. Er kan dus nog een weg afgelegd worden. Enkel de Heilige Geest is diegene die zuivert en loutert en die iemand in rouw kan troosten. De Heilige Geest doorheen ons. Het gaat over een continuïteit van de liefde. Het zijn de woorden van Paulus. Geloof en hoop zal ik aan de overkant niet meer nodig hebben. Enkel de liefde blijft over. De liefde is het koppelteken tussen het leven hier op aarde en dat aan de overkant. Hoe ga je nu om met personen die in rouw zijn? Wel, denk aan de Emmausgangers. Jezus luisterde eerst naar hun verhaal. Luisteren is heel belangrijk. De kerk heeft een heel grote bediening en een heel grote opdracht. Een opdracht van medelijden en troost. Het is een opdracht die voor christenen de dag van vandaag heel belangrijk is. Mensen luisteren niet meer naar elkaar. We leven in een gemeenschap waar ieder met zichzelf bezig is en dat is vreselijk. Iedereen is in zijn ivoren toren opgesloten. Mensen communiceren niet meer met elkaar, ondanks de smartphone, internet, Facebook, Instagram. En als we geluisterd hebben, lang geluisterd hebben, telkens opnieuw, wat moeten we dan aan mensen vertellen? We moeten hen vertellen dat Christus hun redder is. Waar vinden we Christus? In de Eucharistie? Waar gebeurt de voorspraak voor de zondaars? Waar spreekt Jezus voor ons onophoudelijk ten beste? In de Eucharistie, zelfs voor mensen die gestorven zijn. Daarom laten mensen missen opdragen voor overledenen. Het is geen magie. Tijdens de Eucharistie vertrouwen mensen aan Jezus, de redder, de enige redder, hun dierbare overledenen toe. Zoals in de tijd van Jezus, toen men zieken naar hem toebracht. Zoals de weduwe van Naïm, die Jezus mocht ontmoeten. En wat deed Jezus? Hij bracht haar zoon tot leven. Het is Christus die redt. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Er gebeurt niets zonder ons. Hij wilde van ons afhankelijk zijn. Er is iets, zoiets als een liefdestroming. Als we in de hemel zullen zijn, zullen we tegen elkaar zeggen: het is dankzij jou dat ik hier ben. Dankzij je gevecht tegen die verleiding, die keer toen je aan je bureau zat. Je hebt het volgehouden. Wel, dankzij dat gevecht zit ik nu hier. Dat is gemeenschap van de heiligen. Het is geen groot theologisch concept. Het is heel concreet. De band van de liefde is eeuwig. En we zullen God zien, verenigd in die liefde, want God is liefde. We moeten dus zin geven aan alle daden die we stellen en dus werken aan onze heiliging. Maar we kunnen onszelf niet alleen redden. We behoren tot de gemeenschap van de heiligen. Het is dankzij de genade dat we gered worden. Het is God die rijk is aan erbarmen die ons redt. Let op, de genade werkt in ons, op onze intelligentie, op ons verstand. En als we die organen of spieren van geluk die God ons geschonken heeft ontwikkelen, natuurlijk met zijn hulp, zal er een ontwikkeling gebeuren van heel ons wezen naar die heerlijkheid die God is. Nog meer duidelijkheid over die gemeenschap van de heiligen. Er bestaat het volgende spreekwoord: een vlinder in Normandië zal een orkaan veroorzaken in Australië. Het is een beeld dat veel zegt. Stel, ik zeg een kwaad woord over iemand. Dat wordt verder verteld. Het wordt opgeblazen. En na verloop van tijd is het iets heel groots geworden. Ik kan het niet meer goed maken. Dat geldt voor het kwade, maar het geldt nog veel meer voor het goede. Bijvoorbeeld een grootmoeder die dagelijks een rozenkrans bidt voor haar kleinzoon en die haar geloof vasthoudt. En die kleinzoon weet daar waarschijnlijk niets van. En de grootmoeder bidt na haar dood verder. Dat is heel moois. We hebben allemaal één en dezelfde vader die onze hemelse vader is. We moeten de band van de broederlijkheid onder elkaar herontdekken en dat gaat heel ver. Chrysostomos, die Oosterse kerkvader uit de 4e eeuw, zei het volgende: of hij al in het licht is of nog onderweg, spreekt dus over het vaagvuur, de overledenen zijn broers met wie de taal van de liefde altijd mogelijk is. Het gebed is er de hoogste uitdrukking van en meer dan ooit noodzakelijk. In Spe Salvi zegt paus Benedictus: het is nooit te laat en nooit te vergeefs. Het is buitengewoon om in een encycliek zoiets moois te mogen lezen. Het is dus nooit te laat om voor iemand te bidden, zelfs niet voor de grootste zondaar, voor iemand die zelfmoord gepleegd heeft, zelfs niet voor iemand die in de ogen van de mensen nooit iets goeds gedaan heeft. Het is nooit te laat en het is altijd nuttig. In diezelfde encycliek staat nog iets anders dat heel belangrijk is. Onze hoop is altijd ten diepste ook hoop voor de anderen. Alleen zo, is ze werkelijk ook hoop voor mezelf. Als christenen moeten wij ons nooit alleen maar afvragen: hoe kan ik mezelf redden? We moeten ons ook afvragen: hoe kan ik anderen helpen, opdat anderen gered worden en voor anderen de ster van de hoop opgaat? Als ik dat doe, dan heb ik ook het meeste gedaan voor mijn eigen redding. Einde citaat. Het gaat hier om de liefde tot in zijn hoogste of diepste uitdrukking. Diezelfde gedachte vinden we ook terug bij Johannes, in de eerste Johannesbrief. Wat wij gezien en gehoord hebben, schrijft Johannes, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er één met de Vader en met Jezus Christus zijn Zoon. En wij schrijven dit om ons aller vreugde volkomen te maken. We kunnen met andere woorden slechts gelukkig zijn als we die vreugde die we zelf ontvangen hebben verder geven en als we niet met onszelf alleen bezig zijn. We moeten die collectieve notie van heil krijgen. Augustinus zegt: hoe zuiver je je hart? Door je naaste te beminnen. Beste luisteraars, ik heb het in heel dit verhaal helemaal niet over onze moeder Gods Maria gehad, en dat ten onrechte. Er was zoveel te zeggen. Maar het volgende verhaal maakt wellicht alles goed. Het is een legende die Pater Pio ook heel graag vertelde. Op een dag, wandelend door de hemel, zag de Heer enige mensen met een dubbelzinnig gezicht. Hij vroeg aan Petrus hoe deze mensen in de hemel gekomen waren. Maar Petrus antwoordde dat hij daar niets kon aan doen, waarbij de Heer hem een opmerking gaf Peter zijn taak te vervullen. Maar enige dagen later zag de Heer opnieuw een aantal mensen met een dubbelzinnig gezicht. Petrus, ik heb de indruk dat je je werk niet goed vervult, dat je niet voldoende controle uitoefent bij de poort, zei de Heer nu op boze toon. Maar Petrus antwoordde: ik kan daar niets aan doen. En ik vrees dat u daar ook niets kunt aan doen. Want het is Maria die een andere sleutel heeft en die deze mensen binnenlaat. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Hebt u nog vragen of opmerkingen rond dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of bellen naar 016 41 47 47.

0: Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

harte welkom, dierbare luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze aflevering van onze tocht die ons van Kortemark naar Dadizede zal brengen. En dan bedoel ik natuurlijk de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizede. We zijn namelijk onderweg met heel wat intenties. De intenties van de zusters van liefde in Kortemark, die we in deze afleveringen goed hebben mogen leren kennen. Onder andere door hun geschiedenis tot ons te laten komen, maar zeer zeker ook het gesprek met moeder Goddelieve en met zuster Catharina. Hun intenties nemen we al zeker mee en natuurlijk van alle andere zusters ook. Verder ook zeker uw intenties natuurlijk, sinds wij samen onderweg zijn. Een vorige keer hielden we halt bij een klein Mariakapelletje dat we langs de fietsweg konden tegenkomen. En dat is natuurlijk een fenomeen dat we op onze bedevaartstochten, op onze pelgrimstochten regelmatig tegenkomen. Waar men komt langs Vlaamse wegen, daar komt men Maria tegen. Wel, laten we nog eens met dat mooie Vlaamse lied beginnen vandaag. En met die liefde gaf u duizend namen, gaan wij richting een klein dorp, namelijk Gids, dat ligt op onze route. En we gaan halt houden bij een kerk, namelijk die van Sint Jacob de Meerdere, en ontdekken meer over de bijzondere geschiedenis van dit dorpje langs onze weg in de richting van Roeselare vandaag.

Zo zijn we onderweg naar Roeselare en komen we langs Hooglede. En zitten we hier op wat eigenlijk het voorplein is van de kerk van Sint-Jacob de Meerdere in Gids. Met een charmante fontein op het voorplein. En dit gebied was al bewoond tijdens het Neolithicum. Er werden namelijk hier pijlpunten gevonden uit die periode. Er was ook bewoning tijdens de Romeinse tijd. Men vermoedt namelijk dat hier een zogenaamd diverticulum, een secundaire weg van het Romeinse Rijk, een verbinding maakte van Doorn en Kortrijk langs Gids zo naar Oudenburg. In 1088 werd het patronaatsrecht van de kerk geschonken aan het Sint-Pieterskapittel van Rijssel en later werd Gids zelfstandig. Het behoorde deels tot het Brugse Vrije en deels tot de Kasselrij Ieper. En aangezien bij de Vrede van Nijmegen in 1668 werd beslist dat de Kasselrij Ieper tot Frankrijk en het Brugse Vrije tot de Spaanse Nederlanden behoorde, liep de grens door het grondgebied van Gids. En dit leidde tot diverse oorlogshandelingen in de buurt van dit dorp, met schadelijke gevolgen voor de bevolking. Bij de Vrede van Utrecht in 1713 werd deze situatie opnieuw ongedaan gemaakt. De buurt van Gids is eigenlijk verbonden met een stroming van de Stevenisten, de volgelingen van een Belgische priester Cornelis Stevens, die de vicaris-generaal was van het bisdom Namen en die zich verzette tegen het concordaat van 15 juli 1801. En hij vond dat paus Pius VII te toegefelijk was en dat hij het concordaat onder dwang had getekend en dat dus alle bepalingen van het concordaat ongedaan dienden te worden gemaakt. Kortom, dat alles wat betreft de verhouding tussen kerk en staat diende behouden te blijven zoals het voor de Franse revolutie was geweest. Hij zal uiteindelijk worden gearresteerd of poging tot en dook daarbij onder in zijn geboortestad Waver in Waals-Brabant, waar hij op veel bijval kon rekenen. En hij hekelde niet enkel Napoleon, maar ook de volgzaamheid van de bisschoppen aan de keizer. Na de val van Napoleon verzette hij zich daar niet langer tegen en trad hij terug in de openbaarheid. Zijn volgelingen zouden eigenlijk verdwijnen, maar een kleine groep extremisten bleef stellen dat de bisschoppen door het aanvaarden van de zogenaamde organieke artikelen, dat zijn een aantal bepalingen die Napoleon eigenlijk eenzijdig aan het concordaat had toegevoegd, ontrouwbaar geworden aan de paus en een soort staatskerk hadden gevormd. Zij verbraken de gemeenschap met de officiële geestelijkheid en vormden eigenlijk een sekte. En die had dus ook hier een kring in Gids bij Hooglede. In Onledemolen, dat is hier niet ver vandaan, in Gids dus, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog hier een Duits vliegveld aangelegd. En tijdens het geallieerde slotoffensief werden tal van gebouwen verwoest. Er bleef daar niet zo heel veel van over en men is dan begonnen met het herbouwen van Gids. De Tweede Wereldoorlog eindigde hier met de bevrijding door de Poolse troepen in september 1944. En dus we zitten hier vlak bij de Sint-Jacob de Meerdere kerk. En reeds in 1088 was dus hier sprake van een kerk waarvan dat patronaatsrecht in handen was van het Sint-Pieterskapittel, zoals eerder vermeld. In 1581 zal deze kerk vernietigd worden door de Geuzen en ze wordt hersteld in 1765. In 1847 wordt de oude kerk afgebroken en start de bouw van de nieuwe kerk op dezelfde plaats. Enkel de oostelijke buitenmuur van het Zuid- en Noordkoor herinnert nog aan de 18e-eeuwse kerk, want daar zien we het jaartal 1765.
aan de zuidzijde een gedeelte van de gele baksteen met een gedicht spitsboogvenster. In 1856 wordt de voltooiing van de kerk opgevat als hallenkerk, aansluitend bij de regionale baksteengotiek. In de periode van de Eerste Wereldoorlog werd de kerk ingericht als lazaret voor het Duitse leger. Nadien als verblijfplaats en als kazerne. De toren zal in 1918 gedeeltelijk vernietigd worden tijdens de terugtocht van het Duitse leger. Waaraan men in 1919 begon met de heropbouw. Een opvallend meubel dat we hier kunnen terugvinden in de kerk is een communiebank van rond 1750. Verschillende glasramen, ook twee marmeren grafstenen uit de 18e eeuw. En een 18e eeuwse buste van de heilige Blasius van Sebaste. En ook wat opvalt als men de kerk binnenwandelt, en we gaan dat even doen. We verplaatsen ons van het voorplein met de gezellige fontein naar de binnenkant van de kerk. We zien trouwens hier Sint-Jacob de Meerdere. Dat is natuurlijk een verwijzing ook naar het feit dat de route naar Compostela hier door de kerk loopt. En dat zien we door het schelpje op het voorplein tussen de fontein en de kerk zelf.

0: opvalt zijn de kleurrijke beelden die iedere pilaar van de kerk siert. Waar de beeltenis op staat van tal van heiligen natuurlijk. We hebben hier de heilige apostel Paulus. En aan de andere zijde de heilige Johannes. Gaan we even verder. Dan zien we aan de linkerkant de heilige Judas Thaddeus. Aan de rechterzijde de heilige Andreas. En ze komen natuurlijk in het spoor van de apostelen. Een beeltenis van de heilige Jacobus de Mindere. En aan de andere zijde de heilige Thomas. U weet wel, degene die niet kon geloven dat Jezus verrezen was, tot hij zijn handen in de wonden kon leggen van de Heer en zei: mijn Heer en mijn God. De heilige Simon, de ijveraar, afgebeeld met een zaag. De heilige Filippus. En zo gaan we verder naar de heilige Bartholomeus, dicht bij het altaar. En aan de overzijde, de linkerzijde, een beeltenis natuurlijk van de heilige Petrus. Het altaar flankerend zien we de heilige Matthäus. En tot slot, hoe kan het ook anders, de patroon van de kerk, de heilige Jacobus de Meerdere. En die staat ook aan de linkerzijde van het altaar nog met een apart beeld afgebeeld. Buiten de kerk kan u kleine kapelletjes vinden waar de mogelijkheid bestaat om de smarten van onze lieve vrouw te overwegen. En zo lopen we verder even rond, nadat we geknield hebben bij de Heer. En we zien dus hier dat de kerk op de Via Brugensis ligt, die van Sluis naar Brugge, Torhout, Lichtervelde, Gids, Roeselare, Menen, Lens en Arras gaat. En na Arras gaat de weg naar Santiago de Compostela verder over de Franse en Spaanse wegen. We zien hier buiten verschillende Jacobalia, heet dat, verwijzingen naar de heilige Jacobus en naar de Pelgrimsweg. Een terracotta beeld in een nis boven de centrale ingang. Het is een kopie, het origineel bevindt zich in de sacristie. En natuurlijk de Jacobsschelp waar we daarnet hebben naar verwezen. Een beeld van de patroonheilige aan de eerste pilaar rechts van het altaar, dat hebben we daarnet gezien. En de beelden die stonden vroeger bovenaan de pilaren in de middenbeuk. En ze werden bij de laatste restauratie van de kerk naar beneden gehaald en ook opnieuw in kleur beschilderd. We zien de heilige Jacob met open evangelieboek en met staf als pelgrim en als verkondiger van het evangelie. Boven het Onze Lieve Vrouw-altaar zien we een schilderij dat Jacobus voorstelt in aanbidding op de berg Tabor, waar Jezus van gedaante verandert, de transfiguratie. De apostelen Petrus, Johannes en Jacobus zagen hoe Jezus veranderde in een hemelse witte gestalte en vergezeld werd door de profeten Elia en Mozes. In de klokkentoren, die zich duidelijk laat horen, wel, daar is een van die klokken, die heet Jacobus, naast Barbara en Blasius. En die horen wij momenteel luiden. Het is hier dan ook 12 uur geworden. Middagtijd, en dat is natuurlijk tijd voor het Angelus. Laten wij even naar de icoon van Onze Lieve Vrouw gaan hier, vlak naast het doopvont. En bidden wij samen het Angelus alvorens wij onze weg verder zetten. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. God, stort uw genade uit in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Zo hebben we dus even kunnen verpozen bij de Heer en bij de heilige Jacobus de Meerdere, in gezelschap van alle apostelen en onze lieve vrouw. Wel, het is tijd, het voelt hier een beetje als het cenakel eigenlijk, als je hier binnenkomt. Tijd om het cenakel te verlaten. We gaan verder richting Roeselare, terug naar ons zwart-stalen ros, dat staat te wachten.

Zo is het tijd voor ons om deze mooie kerk van Sint-Jacob de Meerdere en het dorp Gids, de deelgemeente van Hooglede, achter ons te laten. We gaan onze fietstocht verder zetten. Wij gaan naar Roeselare. En wie zegt Roeselare, die zegt ook Rodenbach. En Rodenbach, dat is niet enkel de naam van een voor velen een lekker bier, maar het is ook de naam van een familie die heel wat invloed heeft gehad in de tijd dat ze zich in Roeselare heeft gevestigd. En dat gaan we samen ontdekken. We zetten koers in de richting van Roeselare op naar de brouwerij van Rodenbach.

Ondertussen zijn we aangekomen in Roeselare. En wie Roeselare zegt, die zegt ook Rodenbach. Nu, menig mensen zullen dorst krijgen als ze die naam horen. Maar er is natuurlijk een hele rijke geschiedenis die achter die familie schuilgaat. Het is zo dat de Rodenbachs zich vanuit Andernach am Rijn zullen vestigen in het West-Vlaamse Roeselare. En dit geslacht kende in zijn rangen veel militairen, dichters, schrijvers, brouwers, ondernemers, maar ook revolutionairen en politici. Zo neemt bijvoorbeeld Pedro Rodenbach deel aan de veldtocht van Napoleon in Rusland. En voert hij in 1830 de Belgische omwenteling aan, die leidt tot de onafhankelijkheid van België. Twee Rodenbachs waren lid van de grondwetgevende vergadering bij de stichting van ons land. Constantijn Rodenbach is de auteur van de Brabanson, jawel het Belgische volkslied. En in de brouwerij en stokerij eindigt het verhaal voor de Rodenbachs rond 1900. Want daarna komt het bedrijf in handen van afstammelingen en aangetrouwden. De familie en haar invloed zal uiteindelijk verdwijnen uit Roeselare na de Eerste Wereldoorlog, wanneer veel afstammelingen verhuizen naar de omgeving van Brussel. De Rodenbachs van Roeselare verzekerden zich destijds van hun plaats in de geschiedenis. Je hebt zo de mogelijkheid om een enorme tijdlijn van de familie te bekijken op de informatiewebsite. De Rodenbach Stichting bijvoorbeeld wordt in 1982 opgericht bij wijze van eerbetoon aan het werk van de beroemde Albrecht Rodenbach, de dichter. En er worden ook feesten georganiseerd naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de geboorte van Alexander Rodenbach. En 150 jaar brouwerij wordt dan ook gevierd. Die Alexander Rodenbach die zetelt als volksvertegenwoordiger in de Kamer tot 1868 en Constantin Rodenbach tot 1839 en wordt later arrondissementscommissaris in Sint-Niklaas. Pedro Rodenbach wordt militair plaatscommandant van Brussel. En op 4 juni 1831 stemt het Nationaal Congres voor een koninkrijk onder leiding van Saxen-Coburg, voortaan koning Leopold I van België. Constantin zal arrondissementscommissaris worden in Mechelen en schrijft zijn boek Episode de la Révolution dans les Flandres de 1829 à 1831 in 1833. In 1833 zal een cholera-epidemie 7.984 slachtoffers maken en Pedro Rodenbach neemt ontslag als plaatscommandant in Brussel. Constantin wordt ambassadeur in Zwitserland en Alexander burgemeester van Rumbeke. In 1844 wordt de Vlaamsgezinde culturele vereniging De Vriendschap opgericht in Roeselare in aanwezigheid van Alexander. Ook Julius Rodenbach zal later lid worden. En jawel, in 1845 zal Karl Marx in Brussel verblijven en er het Communistisch Manifest schrijven. Roeselare telt in 1846 een vierde van de bevolking als behoeftigen van de economische crisis ten gevolge van verschillende misoogsten, werkloosheid en hongersnood. Constantin wordt ambassadeur in Griekenland en Alexander haalt zijn slag thuis met de nieuwe spoorlijn Brugge-Kortrijk en haalt een station in Roeselare binnen. In 1847 en 1848 krijgen we een tyfus- en cholera-epidemie die samengeteld zowat 34.000 slachtoffers maakt. Pedro Rodenbach zal overlijden in het Brusselse in 1848 en de Franse februari-revolutie maakt een einde aan het bewind van koning Louis-Philippe in 1848. En zo wordt dan de eerste mechanische spinnerij opgestart in de textielstad Roeselare in 1850 en Constantins zoon begint aan het onuitgegeven manuscript Mémoire d'un bourgeois du 19e siècle. In 1850 is dat.
publicatie van de levensbeschrijving van meneer Alexander Rodenbach vindt plaats in 1852. En het gaat zo verder. Guido Gezelle zal zelfs een gedicht schrijven over deze Alexander in 1857. Albrecht Rodenbach, die is ondertussen geboren in 1876, zal hij rechten studeren in Leuven en richt de overkoepelende Algemene Studentenbond op en wordt er ook voorzitter een jaar later. In 1880 zal hij overlijden op amper 23-jarige leeftijd aan tuberculose en wordt eigenlijk een beetje een cultfiguur binnen de jonge Vlaamse beweging. Zijn theaterstuk Gudrun wordt gepubliceerd in 1882. En zo staan we hier dus aan de gebouwen van de brouwerij Rodenbach, waar het bekende bier wordt gebrouwen. Maar onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Roeselare en van de Vlaamse beweging. Zo, wij gaan een stukje verder. Een andere plaats die we zeker willen aandoen voordat we naar Moorsleden doorrijden is het kasteel van Rumbeke. Dat is onze volgende halte.

Een beetje verder gefietst en zo staan we aan de prachtige toegangspoort van het kasteel van Rumbeke. Een heel mooi, pittoresk kasteel, kenmerkend ook met die toren waar zo een bolvormig dak op staat. En het eerste wat we hier tegenkomen, nog voor we het kasteel binnenkomen eigenlijk, is een hulde aan de carabiniers. Want op 14 oktober 1918, tijdens een tweede fase van het bevrijdingsoffensief, worden de 3 regimenten carabiniers ingezet om onder meer in de omgeving van Rumbeke een doorbraak te forceren in de Duitse stellingen. Om 5:35 start het offensief in volle hevigheid vanuit de omgeving van Oost-Nieuwkerke en Moorsleden in de richting van Rumbeke, met de bedoeling om de goed voorbereide Duitse stelling ten zuiden van Roeselare te doorbreken. Tijdens de aanval op Rumbeke wordt de regimentscommandant, kolonel Bremer, dodelijk getroffen door een artillerie-salvo in de vallei van de Veldebeek. De vele doden en gewonden bij de carabiniers zorgen voor ontreddering in het regiment, dat tijdelijk tot stilstand komt in de omgeving van Bergmolen. De 3 regimenten carabiniers verwierven de eervolle vermelding Rumbeke, wat vandaag nog altijd op hun vaandel prijkt. In het legerdagorder van 31 januari 1918 staat: de eervolle vermelding Rumbeke wordt toegekend aan de carabiniers om hun roemvol optreden te herdenken gedurende de gevechten van 14 oktober 1918... tijdens de welke de regimenten in ruime mate bijdroegen tot de val van Roeselare. Tijdens de campagne van 1914 tot 1918 betreuren de carabiniers naast een vreselijk hoog aantal gewonden en vermisten 2509 gesneuvelde kameraden. In de harde en meedogenloze gevechten toonden de carabiniers dat ze hun faam en aanzien waard waren. En we zien hier dus een afbeelding van de erekolonel Hubert Blootakker. Ook een foto, een opname in het midden van de laatste oorlogsmaanden van mei 1918, wanneer de frontlinie nog onstabiel blijft en de uitkomst onzeker is en waar het kasteel er erbarmelijk bij ligt. Ook een moment uit de zomer van 1918... Een periode waarin de oorlog stilaan kantelt in het voordeel van de geallieerden zien we hier. En ook een foto die werd uitgegeven door het Amerikaanse Signal Corps. Voor het kasteel zien we hier vermoedelijk Amerikaanse of Britse militairen die aan het poseren zijn. Een foto die dateert waarschijnlijk van kort na de bevrijding, eind 1918, begin 1919, wanneer geallieerde troepen aanwezig blijven in de regio. Het kasteel van Rumbeke dus. En dus deze hulde aan de carabiniers die hier in grote getale gevallen zijn. Het kasteel is omringd door een gracht. En we staan hier aan de inrijpoort van het kasteelpark met het wapenschild van de Tienne, de kamer van de portier en de aanpalende gebouwen uit de 18e eeuw. Het park zelf werd grotendeels aangelegd rond 1770 en bevat een rijke verzameling aan fauna en

poort binnenkomen, dan krijgen we al een klein beetje meer informatie. Want het kasteel van Rumbeke werd bewoond door graaf Henri de Limburg-Stirum en zijn gezin. En het is een verwijzing opnieuw naar de Grote Oorlog. Toen de oorlog Roeselare bereikte, vluchtte de gravin met haar twee kinderen. En de graaf, die ook burgemeester van het dorp was, bleef. Na een zakentrip naar Brussel mocht hij echter niet naar huis terug. En de Duitse generaal Otto von Hügel nam zijn intrek in het kasteel en liet er allerlei werkzaamheden uitvoeren en verving de meubels. De rekening stuurde hij naar het gemeentebestuur. Nadat de graaf hiertegen een proces aanspande, werd de generaal in januari 1917 voor de onkosten verantwoordelijk gesteld. Graaf de Stirum won het proces dus, maar generaal von Hügel was inmiddels spoorloos. Naar aanleiding van dit proces bracht een correspondent van de Telegraaf in januari 1917 verslag uit van het dagelijks leven in de gemeente. Citaat: de bewoners van Rumbeke mogen zich niet naar het op een half uur afstand gelegen Roeselare begeven, uitgezonderd enkelen, wien echter op doodstraf verboden is over Roeselare te spreken. Einde citaat. De correspondent voegde eraan toe dat de Duitsers niet in hun opzet slaagden om nieuws over het verloop van de oorlog uit het dorp te weren. Uiteindelijk bereikte het nieuws Rumbeke toch altijd. En we zien hier een foto van vermoedelijk de graaf, de inwoner van het kasteel, ook in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Het kasteel werd in renaissance-stijl gebouwd in het begin van de jaren 1500 door vader Jacob en zoon Thomas de Tienne. Zij waren de heren van Tienne en tevens heren van Castre. Of Kaaster. Vandaar dat het kasteel van Rumbeke ook het Kaasterkasteel wordt genoemd. Beide dorpjes, Tienne en Castre, liggen in het Franse departement Nord, even over de grens met België. Reeds in de 9e eeuw zou er hier dus een gebouwtje hebben gestaan waarin 862 Boudewijn met de ijzeren arm en zijn geschaakte vrouw Judith hun wittebroodsweken zouden doorgebracht hebben. Ze waren op de vlucht voor Judiths vader, de West-Frankische koning Karel de Kale. Vandaar dat men zegt dat de wieg van Vlaanderen in Rumbeke zou gestaan hebben. Boudewijn en Judith waren, jawel, de eerste graaf en gravin van Vlaanderen. In de loop van de geschiedenis onderging het kasteel weinig verbouwingen. Daarboven waren slechts twee families eigenaar van het kasteel. De familie de Tienne was eigenaar vanaf de bouw tot in 1856. En door huwelijk kwam in dat jaar het kasteel in handen van de adellijke familie de Limburg-Stirum. Het kasteel werd door de familie de Limburg-Stirum in bezit gehouden tot 1988, maar toen werd het verkocht aan NV Sterrenbos. Een tijd lang werd het ook nog bewoond door antiquair Erik Lonke, uit Roeselare afkomstig. Het bos zelf werd aangekocht door de provincie West-Vlaanderen en opengesteld voor het publiek. In 2000 verkoopte NV Sterrenbos het kasteel aan de beroepsvereniging van autobus- en autokarondernemers van West-Vlaanderen, die er na grondige restauratie haar kantoren inricht. Vanuit het kasteel wordt in alle delen van de wereld Bus World georganiseerd. En dat is de grootste beurs voor autokar- en autobussector. En dus, zoals we al zeiden, de buitenkant van het kasteel wordt gesierd door een opvallende ajuinvormige toren. Op de muren zijn in contrasterende zwarte baksteen enkele metseltekens aangebracht. Beschermings- en vruchtbaarheidstekens. En ook een teken dat verwijst naar het Gulden Vlies. Naast het kasteel is er langs de straatkant het koetshuis en de oostelijke toegangspoort, waar we dus nu aanstaan, uit de jaren 1700. Met het wapen dus van de oorspronkelijke eerste eigenaars, de familie de Tienne. Eveneens langs de straatkant staat het op één na oudste gebouw van het domein, de Duiventoren uit

0: 1609. Jonge duiven waren immers een lekkernij die wat afwisseling bracht in het menu. En ze produceerden ook mest, dat goed gebruikt kon worden in de groentetuin. Aan de kant van het bos staan de paardenstallen met de westelijke toegangspoort. Voor het kasteel, en we staan er hier aan en het is echt fenomenaal, staat een merkwaardige boom. Een plataan met een hoogte van 35 meter en een omtrek van ruim 6 meter. Geplant eind jaren 1700 als teken van stand en rijkdom. En hij mag er absoluut zijn. Binnen telt het kasteel naast een gedeelte dat door de concierge wordt bewoond, een aantal kantoren en een aantal feest- en vergaderruimtes vandaag de dag. In de inkomhal vallen meteen de mooie renaissance deuren uit de 17e eeuw op. Geplaatst naar aanleiding van het huwelijk van Astérie Marie de Tienne met graaf Thierry de Limburg-Stirum. En in de ridderzaal staan op de balksleutels de initialen TM. Initialen van de toenmalige zoon en bouwheer Thomas de Tienne, gehuwd met Marguerite de Américourt. In de ridderzaal hangt een prachtig wandtapijt over het ontstaan trouwens van de Trojaanse oorlog. Via een wenteltrap bereiken we dan de zolders waar het prachtige gebinte kan bewonderd worden. Er zijn zelfs nog originele stukken uit de beginperiode van het kasteel. En vanuit de bibliotheek heeft men van op het balkon een mooi uitzicht op het park met de plataan en de bijgebouwen. Zoals u ook wist, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, eveneens op 27 mei 1940, werd er hevig gevochten rond het kasteel. In de vroegere living van de grafelijke familie zijn zelfs nog kogelinslagen in de parketvloer te merken. En vanuit de living kom je dan terecht in de huiskapel. Een pareltje met een prachtig brandglasraam, een van de oudste van Vlaanderen. De doopvont is afkomstig uit Zuid-Italië en daterend uit de 14e eeuw. Een pareltje met ingelegde veelkleurige mozaïek en vier fenixen op de kuip. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen Freiherr von Hügel hier zijn hoofdkwartier had, was de kapel ingericht als badkamer. Stel het u voor, de sacristie als toiletruimte. En dat zegt ook genoeg over wat de Duitsers dachten van het katholiek geloof. Ook hangen er heel wat schilderijen, maar dan van voornamelijk 20e eeuwse kunstenaars. Het kasteel en de bijgebouwen liggen dus in een domein van 27 hectare groot, het Sterrenbos. En dat dankt zijn naam aan de stervormige aanleg van het bosgedeelte en dat gebeurde rond 1770. Vanuit het middelpunt vertrekken 12 dreven in de vorm van een ster. En die dreven gaven destijds een doorkijk op de omliggende kerktorens en de vele windmolens die in de buurt van Rumbeke terug te vinden waren. Voor ons dus de gelegenheid om zeker even rond te gaan. We gaan even de rondtour maken langs de gracht die rond het kasteel ligt. En ook hier in de toegangspoort vinden we met meer informatie over het domein zelf, het Sterrenbos, zoals u al hoorde. Eind de 18e eeuw zal het de kasteelheer-generaal Muret zijn die de domein aanlegt volgens het plan van de tuinarchitect Simoneau. En dus diende eigenlijk die sterrenvormige lanen om een soort van uitkijk te geven, blikvangers in het landschap. Vandaag de dag zijn er vele van verdwenen, maar je ziet nog altijd de kerk van Rumbeke en het kasteel op het einde van twee lanen. De 12 assen verwijzen naar de uren op een uurwerk. Aan de achterkant van het kasteel liet hij een Engels landschapspark aanleggen met onder andere moerascypress en ginkgo. En ga je door de westelijke poort van het kasteel, dan kom je op een waardevol moerasgrasland met moeraspirea en engelwortel voor zij die geïnteresseerd zijn in de flora die hier terug te vinden is. In 2013 zal de provincie de kasteelmuur aan de hand van historische documenten en volgens de oude metseltechnieken restaureren. Een prachtige omgeving om een wandelingetje te maken. Met de fiets aan de hand ook. Dat gaan wij nu doen. En zetten zo van hieruit onze koers richting Moorslede. En daar zullen wij de geschiedenis van Pater Lievens ontdekken. Na even te hebben genoten van een wandeling langs de vijvers en het zicht op het kasteel en dat van verschillende hoeken te kunnen bekijken, als ook die indrukwekkende boom die voor het kasteel bevindt, werd het tijd om deze natuurlijk ook achter ons te laten. Dat hoort er nu eenmaal bij op een pelgrimstocht. Men moet vooruit gaan en dat gaan wij ook doen. Maar op het moment dat ik letterlijk met de fiets in de handen sta om opnieuw de weg op te gaan, kwamen twee mensen mij tegemoet, eveneens met de fiets, en zij lazen het bord dat ook ons wat meer informatie heeft verschaft over die karabiniers en die verbonden zijn met Rumbeke. Het was zeker de uitnodiging om opnieuw de microfoon boven te halen en even een vraag te stellen aan Erik en Annemie. En ik was net van plan om het kasteel van Rumbeke achter mij te laten en ik zag Erik en Annemie hier staan. Ook het bord lezen over de karabiniers die hier gevallen zijn en ook hier het bord over de Grote Oorlog 1418. Erik, jullie zijn onderweg met de fiets samen. Doen jullie dat regelmatig? Vanwaar jullie interesse om dit soort dingen te gaan bezoeken?
1: Wel, wij doen elk jaar de zomerzoektochten van de krant van Vlaanderen. Toevallig komt die onder andere hier voorbij. En we doen het elk jaar en we vinden dat leuk om een keer iets nieuws te ontdekken, andere plekjes te ontdekken. Zeker. En met zo'n weer is het natuurlijk ideaal, hè?
0: Een heel mooi weer, inderdaad. Daar hebben we heel veel geluk mee. Dus jullie doen die zoektochten. Dat zijn een soort van tochten die worden gepubliceerd in de krant.
1: In de krant van West-Vlaanderen. En die gaan overal in, her en der in West-Vlaanderen. Nu is dat een tocht van een 33 kilometer met de fiets. Dus dat is heel doenbaar, hè?
0: Zeker, ja.
1: En zo leren we dan een keer iets bij.
0: Ja, absoluut. En van waar zijn jullie eigenlijk afkomstig?
1: Dat komt van Moorslede.
0: Dat is hier niet zo heel ver vandaan.
1: Een tiental kilometer van hier, inderdaad.
0: En waar gaat de route vandaag nog naartoe?
1: Wel, stilaan terugkeren naar huis, denk ik. Want we zijn al goed gevorderd. Ja. Dus we hebben al een heel stuk door Roeselare en omgeving gefietst. En nu komen we stilaan terug huiswaarts.
0: Ja. Wat is zo het meest interessante wat u al heeft ontdekt tijdens die fietstochten?
1: Oh, enkele leuke plekjes. Dat we zijn, tja, vooral in de natuur. Hè, bepaalde plekken, bepaalde pleinen. Dat we zijn, tja, dat is eigenlijk wel heel onbekend. En de rust die uitstraalt, bijvoorbeeld ook rond Roeselare. Ik wist niet dat er zoveel rustige plekjes waren rond Roeselare. Ik was aangenaam verrast. Van zodra we het centrum verlieten, zaten we volop midden in de natuur en de rust.
0: En Annemie, je gaat gedwee mee natuurlijk met de fiets. Is het iets wat jullie regelmatig doen, erop uittrekken om een beetje rust en cultuur op te doen?
2: Wel, sinds dat we met pensioen zijn, gaan we vooral op reis buiten de grote vakantie. En dat is dan in het mooie weer de dingen die we doen samen in juli en augustus. Het is vooral juli en augustus en ook nog een deel van september. Want de zoektochten moeten binnen zijn eind september. En dan is het ook nog mooi weer. En als we op reis gaan, en we zijn al twee keer op reis geweest dit jaar, dan valt dat buiten juli, augustus en september.
0: Ja.
2: Omdat we gepensioneerd zijn.
0: Ja, maar dus duidelijke avonturiers toch wel?
2: Ja, toch wel. We zijn pas terug van Noord-Peru. En het was daar zeker niet toeristisch. We hebben daar hele mooie dingen gezien. Maar we hebben daar over heel slechte wegen gereden. En een tocht die gepland was met het busje van 6 uur... is uitgelopen tot 12 uur. Dus het was wel even een hele belevenis.
0: Ja, amai. En dat is dan ook nog eigenlijk het land waar de paus eigenlijk vandaan komt, of waar hij toch heel veel jaren heeft geweest, in Chiclayo.
2: Ja, de paus. We zijn dus in Chiclayo geweest. We zijn niet kunnen in de kathedraal gaan, wegens grote werkzaamheden. Maar hij hangt daar dus overal uit dat hij dus komt in het najaar, ik geloof in oktober. En die hits, we zeiden, amai, er is daar nog geen voorziening van ophaling van huisvuil. Dus het is daar nu heel, heel vuil. En ze hoopt dat de paus komt. dat er toch wat verbetering is naar de ophulling of ophaling of opkuising van dat vuil die nu overal rond de slingert ligt.
0: Ja, en we mogen hopen dat het ook blijft doorduren nadat de paus terug vertrekt. Hè. Want soms kan dat inderdaad de oorzaak zijn van dat een stad of een omgeving extra dingen gaat doen om de paus te ontvangen. En hopelijk blijft het dan ook doorduren.
2: Ze zijn er wel heel trots op, hè, dat de paus gaat komen in oktober. Ja, ja.
0: En heeft u nog andere avonturen daar beleefd? Zijn jullie altijd zo avontuurlijk? Wat zijn zo de landen die jullie ondertussen al hebben gedaan?
2: Ja, 2 jaar geleden hadden we Zuid-Peru gedaan met onze reisvrienden van Moslieden. En er waren bepaalde reisagentschappen die dan een binnenvlucht namen naar het noorden. Maar wij moesten dan kiezen ofwel het noorden erbij of het oerwoud. En we hebben toen gekozen voor het oerwoud en een 14-daagse van het Noord-Peru gemaakt. Maar de mensen zijn gelukkig. Want ik denk dat ze eten genoeg hebben en zo. En absoluut is het nog niet toeristisch. Ja, het was een groot verschil met het zuiden. Het is precies een ander land. Mm-hmm. En ja, wat hebben we nog allemaal gedaan? Al een paar keer in Indonesië. Ik heb een neef die in Bali woont. En van daaruit zijn we ook al een paar keer. We hebben al Sulawesi gedaan, Sumatra, Java, Bali.
0: Echte globetrotters, ik hoor het dan, om dan in Rumbeker elkaar tegen te komen. Ja.
1: Inderdaad.
0: En voor uzelf, is het altijd zo iets geweest dat in uw bloed heeft gezeten, zo avontuurlijke reizen?
1: Eigenlijk wel, hè. We hebben eigenlijk al veel gereisd, kan niet zijn zo avontuurlijk zoals nu. Financieel lukte het dikwijls niet vroeger, dat is natuurlijk ook een belangrijk punt. Maar anders, ja goed, ja, we hebben eigenlijk altijd veel gereisd. Hè. Zelfs met de kinderen, toen ze klein waren, Oostenrijk en zo meer. Trektochten met die gastjes, dat was wel leuk.
2: Ik ben 5 keer in Indië geweest samen aan Erik Almeer, omdat hij ook reizen begeleidt naar Indië. Dat is nu wel helemaal stilgevallen na corona.
0: Wel, ik zou zeggen, geniet nog van jullie zoektocht, want wat houdt dat eigenlijk in? Wat moeten jullie eigenlijk zoeken?
2: Ja, we vinden het antwoord op de vraag van hier vinden we niet echt.
0: Misschien kan ik u helpen. Over wat gaat het juist?
2: Ja.
1: Hoeveel carabiniers sneuvelden bij de bevrijding van de Rumbeke voor België?
0: Het zou er moeten opstaan.
1: Ja, maar we hebben een keuzemogelijkheid en die staat er nog niet onmiddellijk in. Dus ik had nog een beetje moeten zoeken.
0: Dan gaat het nog een beetje verder moeten zoeken. Ik wens jullie het allerbeste. Dank je wel voor dit korte ontmoetingsmoment en geniet nog van jullie dag.
1: Ja, graag gedaan.
0: Tot ziens.
1: Ja,
2: dank je wel.
0: En zo zie je maar wat een bijzondere ontmoetingen die we mogen ontvangen op onze pelgrimstocht. 2 mensen die juist terug waren van Chiclayo. En dat is de regio in Peru waar onze huidige paus Leo de XIV vele jaren bisschop is geweest. En het land ook heel goed heeft leren kennen. En er een grote liefde voor heeft. Zullen we ongetwijfeld mogen merken in zijn toekomstige reizen. Erik en Annemie die gingen dringend verder met hun puzzelzoektocht. En ook voor ons is het de uitnodiging om Roeselaren achter ons te laten. We gaan dat doen door te vertrekken van hieruit. Vanuit Rumbeke gaan wij verder richting Moorsleden. En Moorsleden, dat zal ons meer vertellen over de bijzondere levensgeschiedenis van Pater Lievens. Maar dat is voor een volgende keer.

We zijn aan het einde gekomen, dierbare luisteraars, van onze aflevering voor vandaag. Aanbeland dus aan het prachtige kasteel van Rumbeke. Volgende keer gaan we van hieruit opnieuw de fiets nemen en gaan dus richting Moorslede. De missionaire geschiedenis van Pater Lievens ligt dan nog voor ons. Van daaruit gaat het naar Onze Lieve Vrouw van Dadizele. En we nemen u, zoals steeds, heel graag mee. Van harte dank voor uw meefietsen hier tot in Rumbeke. En graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen op deze donderdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne vindt u op bladzijde 682. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1209. Daarna, voor het verdere verloop van de dagsluiting, keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. We mogen ook op het einde van deze dag opnieuw God dankbaar zijn voor alles wat we hebben mogen ontvangen. We willen er eveneens een moment van maken waar we even terugblikken op de dag die voorbij gegaan is en stilstaan bij de momenten waarop we ons verwijderd hebben van God, de momenten waarop we hebben gezondigd. Op het einde van deze dag, alvorens wij slapen gaan, willen wij ons opnieuw tot God keren en vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende Maagd.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Ondertussen waren we aangekomen aan het moment waarop Niepokalanov, de stad der onbevlekte die gesticht werd door de heilige pater Maximiliaan Kolbe in Polen, geconfronteerd werd met de zwaarste beproeving. Namelijk die van het begin van de Tweede Wereldoorlog. We hadden reeds enkele getuigenissen gehoord en gaan verder in een getuigenis van pater Albertus Wojcak. In zijn levensbeschrijving schrijft de pater als volgt: heel de omgeving in en buiten Niepokalanov was bevangen door schrik en angst in het vooruitzicht van de komst van de Duitse troepen. Pater Maximiliaan had geen tijd daaraan te denken. Nu moest hij zijn landgenoten hulp bieden. Langs de grote weg kwamen de restanten voorbij van het verslagen Poolse leger. Duizenden vluchtelingen, gewonden, verzwakten en verhongerende mensen. De sterksten trokken verder, maar de zwakken hielden halt bij de poorten van Niepokalanov. Pater Maximiliaan liet ze allen binnenkomen en begon de gewonden te verzorgen. Hij gaf opdracht eten klaar te maken voor de hongerigen en vooral zorgde hij ervoor dat de kalmte weerkeerde en dat degenen die door de feiten van de laatste dagen ontmoedigd waren, weer moed kregen. Hij stond verscheidene stervenden bij en werd de beschermer van de vele ongelukkigen die de onbevlekte naar zijn klooster gestuurd had. Ook de Joden, die tot voor enkele weken nog de felste vijanden waren van Niepokalanov, vonden bij hem een goed onderkomen. Voor hem bestond er geen discriminatie. Het was genoeg arm te zijn of in nood te verkeren en hij was tot alles bereid. In de vroege morgen van 12 september arriveerden de voorposten van het Duitse leger in Niepokalanov. Langs de verbindingswegen tussen de verschillende gebouwen plaatsten zij hun auto's en lieten de kloosterlingen hun gang gaan, vooral wat betreft de hulpverlening aan de vluchtelingen. In de ochtend van de 19e september kwam de Duitse politie, die alle kloosterlingen opdracht gaf zich op het plein te verzamelen. Allen, met uitzondering van twee man die de gewonden moesten verzorgen, werden gedeporteerd. Men wilde hen zelfs geen toestemming geven om wat ondergoed en kleren te halen. Maar toen pater Maximiliaan tussen beiden kwam, werd hun dit verlof alsnog gegeven. Wie mocht er blijven? Broeder Hieronymus Wiersba getuigt. Pater Kolbe mocht met een andere broeder in het klooster blijven om hulp te verlenen aan de gewonde Poolse soldaten. Hij koos echter het kamp om met de andere broeders het lot te delen. Ze werden opgeladen op vrachtwagens en naar het westen gedirigeerd. Die avond kwamen zij nog in Mazowiecki, waar zij in de parochiekerk mochten overnachten. De volgende morgen, 20 september, werden ze naar Szestochowa gevoerd. En vandaar, 's nachts in beestenwagens gestopt, ging de reis verder tot even over de Duitse grens. Opgesloten in de wagons, onzeker over hetgeen hun boven het hoofd hing, sprak pater Maximiliaan zijn medebroeders en de andere gevangenen die zich in Szestochowa bij hen hadden gevoegd, moed in. "Wij weten niet," zei hij, "wat er met ons gebeuren gaat. Laten wij ons op alles voorbereiden, wat de onbevlekte ook maar van ons verlangt. Laten wij ons helemaal aan haar geven, dat zij ons leiden volgens haar wil." Op 21 september kwamen zij in Lambsdorff, Duitsland, aan, vanwaar zij na drie dagen naar het kamp van Amtitz bij Kibitze, vroeger Kuben, vervoerd werden.
Het kamp van Amtitz was een verzamelplaats voor personen die de nazi's liever in sicherheidsverhaftung namen. Hoewel dit kamp dus geen concentratiekamp was in de bekende zin van het woord, was het er allesbehalve aangenaam te vertoeven. Beroofd van de vrijheid en met een lege maag onder de blote hemel slapen, en dat in het najaar, behoort bepaald niet tot de geneugten van het leven. De overlevenden van dit kamp vertellen dat daar elk lijden normaal en draaglijk scheen, want het werd aanvaard met gelatenheid en uit liefde tot de onbevlekte. Hier zorgde pater Maximiliaan voor. Het was genoeg de glimlach op zijn gelaat te zien om elk leed met vreugde te kunnen dragen. Het waren inderdaad wel zeer geschikte dagen om getuigenis af te leggen van aanhankelijkheid aan de wil van de onbevlekte volgens de geest van de totale toewijding aan haar. Toen hij van de broeders afscheid nam, had hij gezegd: "Nu gaat u naar de missie. Herinnert u zich wat al talloze malen herhaald is, dat Nipokalanov niet alleen deze plaats is, deze gebouwen, deze machines. Nipokalanov bevindt zich waar een lid van haar is. De Nipokalanovs moeten uw zielen zijn, uw harten." In Amtitz werd de barak van het kamp, waar hij op de meest passende plaats een beeltenis van de onbevlekte, die een broeder uit Leem had gemaakt, liet plaatsen, Nipokalanov genoemd. Een kleine missiepost in Duitsland. Broeder Molodjenik herinnert zich nog. "Op een dag kwamen drie Duitse officieren in onze barak en bleven verbaasd staan kijken naar het beeld van de onbevlekte, terwijl wij gewoon doorgingen met bidden. 'S avonds hield pater Maximiliaan een belangwekkende conferentie over de trouw in de dienst van de onbevlekte, en hij voegde eraan toe dat de gevangenschap voor ons een heilige missie was, want met weinig krachtverbruik verrichten wij apostolaat in Duitsland." De medebroeders die met hem in Amtitz waren, herinneren zich ontroerende gebeurtenissen waaruit blijkt dat de geest van pater Maximiliaan gedompeld was in onzegbare vreugde en vrede en gericht op feiten die men als voorbereiding kan zien op het hoogste offer van Auschwitz. Op 12 oktober vierde hij zijn naamfeest. Met weemoed dachten zijn medebroeders terug aan de heerlijke dagen in Nipokalanov, toen men elk jaar zijn naamfeest plechtig vierde. Dit jaar konden zij niet anders dan hem met nog meer liefde omringen en een lied zingen ter ere van de onbevlekte. Pater Maximiliaan dankte ontroerd en zei: "Wat zou ik jullie kunnen geven, mijn kinderen? Ik heb niets." Hij nam toen zijn rantsoen brood en brak het in kleine brokken en gaf er een aan iedere broeder. En toen vervolgde hij: "Onze lieve vrouw zal ons lijden ten goede veranderen. We hebben ons aan haar gegeven. We hebben haar beloofd mensen te winnen voor God. Wij hebben verklaard dat wij altijd haar eigendom zouden zijn. Wij moeten haar dus dankbaar zijn dat wij nu niet in Nipokalanov, maar hier nodig zijn. We zijn hier gratis naartoe gebracht. We hebben een barak waarin we ons kunnen beschutten en we hebben ook nog een stuk brood. De andere gevangenen kunnen er zich niet bij neerleggen. Ze verliezen de moed en gaan vloeken. Als zij ons gadeslaan, onze gelatenheid zien, moeten zij noodzakelijkerwijze goed worden. Als wij uit eigen beweging uit Nipokalanov naar dit kamp hadden willen komen om wat apostolaat te verrichten, wie weet hoeveel documenten wij dan nodig zouden gehad hebben, en dan zouden ze het ons nog geweigerd hebben ook. Laten wij van de genade profiteren die de onbevlekte ons geeft." Broeder Hieronymus Wiersba herhaalt: "Toen wij in de voorlopige kampen verschrikkelijke honger leden en koude, op wat stro onder tenten sliepen, het was al november, met sneeuw en vorst, en wij geen water hadden om te drinken,
en ons al in geen 3 maanden hadden kunnen verschonen, terwijl we last hadden van ongedierte en vies waren van onszelf, verdroeg de dienaar Gods alles met opgeruimdheid en vreugde, omdat hij op deze manier God zijn liefde kon bewijzen. Uit een van zijn onderrichtingen herinner ik mij een zin die ik genoteerd heb. Een zekere droefheid overvalt ons bij de gedachte dat men in de hemel niet meer kan lijden en ook op die manier aan God zijn liefde kan tonen. Diezelfde broeder Hieronymus bekent erg boos geweest te zijn toen pater Maximiliaan eens zei te vertrouwen dat zij vrijgelaten zouden worden dankzij de tussenkomst van de onbevlekte. Maar de feiten stelden pater Maximiliaan in het gelijk. In het kamp van Amtits deed de dienaar Gods te vaak en met te veel nadruk voorkomen alsof wij spoedig vrijgelaten zouden worden en dat de onbevlekte ons uit het kamp zou laten vertrekken, hetgeen mij persoonlijk krenkte. Van broeder Gabriel Sieminski weten wij dat pater Maximiliaan in het kamp van Amtits toch zijn al klein geworden broodrantsoen onder de medegevangenen verdeelde. En hij deed dat ook omdat de anderen het vloeken zouden laten. En dat broeder Hermanus Juracek zich met tranen in de ogen herinnerde wat een zorg pater Maximiliaan aan hem besteedde toen hij zwaar ziek werd in het kamp van Amtits. Op 9 november werden zij van Amtits overgebracht naar Ostrzeszów in Polen. Deze verplaatsing was waarschijnlijk te danken aan de welwillendheid van de nieuwe commandant van Amtits, een katholieke officier, hetgeen bevestigd schijnt te worden door een briefkaart van februari 1940 die hij aan de schoonmoeder schreef om haar te vragen hem te danken voor de ontvangen gunsten. Niepokalanov, 28 februari 1940. Geachte mevrouw, toen ik geïnterneerd was in het kamp van Amtits, had ik het genoegen uw zoon te leren kennen. Hij was daar commandant van een compagnie. Een 10-tal kloosterlingen en ik werden aan hem toevertrouwd. Zijn hoge beschaving en zijn diepe zin voor rechtvaardigheid waren voor ons een verrassing. Ik weet niet waar hij op het ogenblik is en daarom zou ik hem graag door u, geachte mevrouw, hartelijk willen danken voor alles en hem meedelen dat wij na een verblijf van 3 weken in Schildberg eindelijk weer in ons klooster zijn teruggekeerd. De onbevlekte mogen hem voor alles belonen. Frater Maximiliaan Kolbe.

één groot hospitaal. De overgebleven kloosterlingen mochten in de stad der onbevlekte blijven als ziekenverplegers. Onder deze gelukkigen bevond zich broeder Vitalis, arts van de communiteit, en pater Seslaus Poltaracik, die goed Duits kende en aangesteld werd als bewaker van het klooster. Toen het militaire bestuur wat soepeler werd, slaagden ondergedoken kloosterlingen erin berichten te ontvangen over de gang van zaken in Jebokalanov, en weer anderen gelukte het terug te keren. Maar niettegenstaande de aanwezigheid van soldaten en ziekenverplegers konden ongewenste personen Jebokalanov binnendringen en wat overgebleven was plunderen. De bezetters speelden mooi weer met de spullen van anderen en zeiden dat alles wat er was aan het volk toebehoorde. Zo kon het gebeuren dat de buren van het klooster gemene zaak maakten met de plunderaars. De voorraden aan kleding, papier en bouwmaterialen waren spoedig verdwenen. De weerstand van het dappere Poolse leger was gebroken door de geweldige overmacht der Duitsers, die nu op de demarcatielijn, vastgesteld door het niet-aanvalsverdrag met Rusland, hun opmars staakten. West-Polen kwam onder Duitse bezetting. Er volgden enkele maanden van ogenschijnlijke rust en het leven trachtte zijn normale gang te hervatten, voor zover dat onder vijandelijke bezetting mogelijk was. Voorlopig was er geen gevaar te duchten van de gevangen intellectuelen, priesters en anderen die derhalve op vrije voeten werden gesteld. We hebben pater Maximiliaan en zijn medebroeders in het kamp van Ostrejov achtergelaten. Hier was het leven makkelijker dan in Amtitz, omdat de gevangenen waren ondergebracht in een schoolgebouw van de pater Salesianen. De enige kwelling werd veroorzaakt door de insecten. De gevangenen genoten grotere vrijheid om godsdienstige oefeningen te houden. Zo konden ze ook, als voorbereiding op het feest van de onbevlekte ontvangenis, hun jaarlijkse retraite houden, die natuurlijk door pater Maximiliaan gepreekt werd. Het was tijdens deze retraite dat pater Maximiliaan een voorgevoel had van een spoedige vrijlating. De 8e december, feest van de onbevlekte, konden zij na 3 maanden de heilige communie ontvangen, die hen in het geheim in alle vroegte gebracht werd door een priester uit de stad. In de namiddag kwam onverwachts het bevel Ostrejov onmiddellijk te verlaten en naar huis terug te keren. Broeder Molodjenik schrijft: wat een blijdschap! Wij reisden zo goed en zo kwaad als het ging de hele nacht door en arriveerden de volgende morgen in Warschau. Nadat pater Maximiliaan de heilige mis had opgedragen, vormden wij kleine groepjes en trokken verder naar Jebokalanov, waar wij 's avonds 9 december aankwamen. Pater Maximiliaan bleef in Warschau om overleg te plegen met pater Provinciaal en bereikte daags daarna Jebokalanov. De terugkeer naar Jebokalanov betekende voor pater Maximiliaan en de zijnen zoveel als weer geplaatst te worden in het aardse paradijs. De hemelse koningin troonde weliswaar niet meer op haar monument en overal zag men verwoesting en wanorde, maar de onbevlekte had op haar feestdag haar ridders teruggevoerd naar haar stad en deze zouden haar beeltenis weer in ere herstellen. Op de dag dat pater Maximiliaan aankwam, werd de kapel zo goed mogelijk in orde gebracht, werd de eeuwigdurende aanbidding van het Allerheiligste hervat en het was niet moeilijk tussen de puinhopen een beeldje te vinden van de heilige maagd. Op een geïmproviseerde kolom werd het geplaatst aan de ingang van haar stad. Meer zouden haar kinderen en de ridders op dezelfde dag van hun terugkeer uit het concentratiekamp niet hebben kunnen doen. Het werk werd weer met opgeruimdheid hervat, maar nu niet zozeer voor het apostolaat, dan wel om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. Zo ontstonden er werkplaatsen voor auto's en een horlogemakerij. De timmerwinkel, de
de schoenmakerij en

Andere werkplaatsen, ook de kaasmakerij, werden hersteld. Het is duidelijk dat de bezetters er het meest van profiteerden. De onbevlekte moeder laat het ons nog aan voedsel, nog aan andere levensbenodigdheden ontbreken, zal hij aan de ondergedoken medebroeders schrijven. Elke dag kwamen gevluchte broeders terug in Jipokalanov, zodat het getal 300 spoedig bereikt werd. Maar velen moesten ondergedoken blijven, omdat de Gestapo er te veel belangstelling voor toonde. Het waren vooral de vroegere redacteuren en medewerkers van kranten en tijdschriften die in hun artikelen openlijk de waarheid hadden durven zeggen. Vooral voor deze mannen spande pater Maximiliaan zich in om hun veiligheid zo goed mogelijk te verzekeren. Gedurende de gehele bezettingstijd werd Jipokalanov door toedoen van het Poolse Rode Kruis gebruikt als ziekenhuis. Maar de liefde van pater Maximiliaan kon niet beperkt blijven tot gewonden en invaliden, toen na de verwoesting van Warschau tienduizenden op de vlucht sloegen. Reeds in september, voor de gevangenneming, had hij opdracht gegeven iedereen te helpen die in Jipokalanov zijn toevlucht zocht. Hij had een aparte groep broeders aangewezen om alle vluchtelingen, wie ze ook waren, met christelijke gastvrijheid te ontvangen. Hij liet warm eten voor hen klaarmaken en al degenen die genoodzaakt waren in de geïmproviseerde barakken te overnachten, kregen hout en steenkool om zich te verwarmen. De eerste maanden van 1940 verwelkomde de stad der onbevlekte 2000 mensen die uit Posen verdreven waren, waaronder enkele honderden Joden. Het merendeel had geweigerd zich bij de Duitse Volksgemeinschaft aan te sluiten. Hij wilde van geen discriminatie weten en eiste dat allen zo liefdevol mogelijk behandeld werden. Het was een daad van grote christelijke edelmoedigheid, gesteld uit pure naastenliefde, zonder met de gevolgen rekening te houden. De aanwezigheid van deze verjaagde mensen vergrootte de waakzaamheid van de nazi's en daardoor ging de stad steeds meer lijken op een concentratiekamp, zij het zonder prikkeldraad en uitkijkposten. Deze invasie bracht heel wat ongemakken met zich mee, daar de lokalen te klein waren voor zo'n menigte en er gebrek was aan voedsel. Maar de kloosterlingen waren blij dat hun op deze manier een prachtig apostolaatsterrein geboden werd in de geest van de ridderschap. De broeders hadden hun werk in de verpleging van de zieken en ijverden in de werkplaatsen in het algemeen belang. De priesters werkten als aalmoeseniers onder de katholieken en als troostende engelen voor de Joden. Bij pater Maximiliaan bracht de nieuwe situatie de jaren in herinnering die hij in het sanatorium van Zakopane had doorgebracht. Ook daar hield hij contact met niet weinig Joden en wij herinneren ons de ijver die hij aan de dag legde om hen conferenties te geven en hoe hij zich inspande om enkelen te bekeren. Nu was de gelegenheid groter zich met hen te onderhouden en zich uit te sloven om ze op te beuren uit hun morele lijden. Bij de duizenden bewijzen van dankbaarheid voor de hulp door pater Maximiliaan en Jipokalanov verleend, ontbreken ook niet die van een handjevol Joden die de ellende van de oorlog overleefd hebben. Het meest betekenisvolle getuigschrift werd misschien wel geschreven door professor Eugenius Zoli, oud-rabbijn van de synagoge van Rome, die in 1949 een geschrift uitgaf waarin hij de liefde van pater Maximiliaan bejubelt. Als ik een boek kon schrijven over pater Maximiliaan, ik ben dit niet waardig, want anders zou de voorzienigheid mij daartoe de capaciteiten gegeven hebben, zou ik het deze titel gegeven hebben. Pater Maximiliaan Maria Kolbe, gestorven uit liefde.

Al was de communiteit van Nepokalanov door de gebeurtenissen uiteengejaagd, geestelijk waren de leden niet gescheiden. Constant hield pater Maximiliaan contact met alle kloosterlingen. Zijn zorg beperkte zich niet tot het verbergen van hen die door de Gestapo gezocht werden, maar vooral hield hij de vlam wakker van hun mariale idealen. Hij voelde zich vader en als zodanig waakte hij om de gevaren van zijn kinderen bijtijds te onderkennen en hen in de mate van het mogelijke ervoor te behoeden, zowel op stoffelijk als op geestelijk gebied. Op een heel eenvoudige manier organiseerde hij een net van onderlinge informatie. Ieder van de ondergedokenen spande zich in berichten over anderen te krijgen die naar het centrum gebracht werden. In ontroerende brieven kon pater Maximiliaan zijn ondergedoken medebroeders schrijven. Wie gestorven was en wie ziek, wie in de gevangenis was terechtgekomen en wie weer in Nepokalanov was teruggekeerd. Hij deelde hun mee wat er verwoest was in Nepokalanov, wat weer hersteld was en hoe geleidelijk aan het kloosterleven zijn gewone ritme opnieuw hervatte. Enkele passages uit deze brieven zijn voldoende om in helder daglicht de edele gevoelens te plaatsen die zijn hart verbond met die van zijn confraters, die zich noodgedwongen moesten verschuilen voor de vijand. Wij vinden daarin ook zijn ijver om hun kloosterlijke geest te voeden en hen aan te moedigen stand te houden in hun eerste ijver. Hij doet ons denken, als wij deze vergelijking mogen gebruiken, aan de grote apostel die, geketend, niet ophoudt zijn kinderen en broeders in Christus te onderrichten, leiding te geven en informaties te verstrekken. De mens, toegewijd aan de onbevlekte, zal altijd werken. Overal vindt hij een andere mens. Het is mij. Met weemoed en heimwee herinneren wij ons de heilige gebedsuren die dit jaar niet gehouden kunnen worden. Waar echte liefde is voor onze lieve vrouw, leeft ook de innerlijke gebedsijver en dat is het voornaamste. Laten wij ijveren voor het missiewerk om andere harten voor haar te winnen. Wij offeren ons lijden aan haar op. Onze zorg moet zijn dat zij tevreden over ons is. Wij zullen dat bereiken als onze ziel zuiver blijft. Laten wij over deze zuiverheid waken. En als het nodig is, heb dan de moed uw ziel zo spoedig mogelijk te reinigen. Een volmaakt berouw schenkt aan de ziel het leven weer. Laten wij dikwijls gebruik maken van dit makkelijk middel, want het wezen hiervan is de offergave van liefde. Laten wij trachten haar steeds aangenaam te zijn door onze opofferingen. God is liefde. En daar het effect op de oorzaak lijkt, leven alle schepselen van liefde. In verband met ons einddoel moet de liefde de voornaamste bron zijn en de hoofdmotor van al onze handelingen. Als de man volwassen is, zoekt hij iemand waaraan hij zijn hart kan geven en sticht een eigen gezin. Deze liefde, geschapen door God, is tot de waardigheid van sacrament verheven. Maar er zijn mensen die door God geroepen worden tot een volmaaktere liefde. Deze mensen willen namelijk hun hart niet verdelen. Zij verkiezen enkel God te beminnen en wijden zich geheel en plechtig aan God toe door de religieuze geloften. Door de gelofte van armoede wijden zij aan God wat ze hebben of zouden kunnen hebben. Aan Hem offeren zij het familieleven door de gelofte van zuiverheid. Door de gelofte van gehoorzaamheid geven zij God wat hen het dierbaarst is, hun eigen vrije wil, hun verstand en heel hun ziel. Om de geloften trouw te onderhouden, verenigen deze mensen zich, als in een familie, in een religieuze orde of congregatie, waar het gemeenschapsleven hen helpt zich los te maken van materiële zaken,
Het klooster hen beschermt tegen de verleidingen van de wereld en de opdrachten van de oversten hen de wil doen kennen van God in elke omstandigheid van het leven. Het moet ons niet verwonderen als een religieus die buiten het klooster leeft, verflauwt in de liefde, tenzij een bijzondere genade hem op de been houdt. Dit laatste zal zeker gebeuren als hij buiten zijn wil het klooster moest verlaten en hij van zijn kant het gebed niet verwaarloost en zich strikt houdt aan zijn geloften. Wat zal God al niet doen voor degenen die hem beminnen? Maar als iemand vrijwillig buiten het klooster blijft, hoe kan zo iemand hopen op deze speciale genade? Omdat men in de wereld niet kan leven zonder enig geld, is het gevaar er ook dat men er zich aan gaat hechten. Een goede verdienste en een behagelijk tehuis zijn van die dingen welke de kloosterling makkelijk kunnen verleiden tot andere stoffelijke zaken als kleding en luxe, in één woord, tot een gemakkelijk leventje. En dan nog? Men kan in de wereld niet leven zonder contact met andere mensen. Ook daarin ligt gevaar zich eraan te hechten. Och ja, eerst heel bescheiden en zonder erg, maar later kan het gebeuren dat deze genegenheid uitgroeit tot een liefde die wij niet mogen koesteren, omdat wij ons hart aan God hebben verpand. Wat de gelofte van gehoorzaamheid betreft, deze is zo subliem dat de mensen, hoezeer zij ook de twee eersten, armoede en zuiverheid, hoog achten, er niet in slagen de waarde van deze deugd te schatten. Als een kloosterling langzamerhand verflauwt in het herkennen van Gods wil, in de gehoorzaamheid, wat moeten dan de mensen in de wereld die geen kloosterroeping hebben en haar evenmin waarderen? Daaruit volgt dat een kloosterling die zonder noodzaak in de wereld blijft, zich de wereldse gedachten zal eigen maken volgens het spreekwoord: zeg mij met wie je omgaat en ik zal je zeggen wie je bent. De mensen in de wereld, te midden van wie een kloosterling leeft, zullen langs de gewone weg gered worden. Daarentegen zal een kloosterling, die zijn geloften heeft afgelegd en dan onopgemerkt verslapt in het onderhouden van die geloften, zijn roeping verliezen en verloren gaan. Ook de vijand van de ziel, en om het duidelijker te zeggen, de duivel, zal alles in het werk stellen om honderden redenen in te geven en zo de kloosterling zo lang mogelijk uit de omgeving te houden die hem weer aanspoort de geloften te onderhouden. Geleidelijk verflauwt de geest. Ook het geweten wordt minder zuiver en fijngevoelig. Daaruit volgt weer dat de hulp van de genade zwakker wordt, het gebed minder vurig, totdat het voor de ziel een last wordt datgene te dragen wat eens voor haar de vreugde van het leven betekende. Misschien heb ik de levensvoorwaarden van de kloosterling in de wereld met erg sombere kleuren getekend, doch u moet mij geloven. Ik weet uit de berichten, welke mij uit verschillende plaatsen bereiken, dat ik de zaken niet heb overdreven. De onbevlekte heeft onze harten tot zich getrokken, opdat wij ons onbegrensd aan haar zaak zouden geven voor de verovering van anderen, opdat zij haar zouden beminnen en door middel van haar steeds meer het goddelijk hart van Jezus zouden naderen, die ons bemind heeft tot het kruis en het tabernakel. Maar hoe kunnen wij dit apostolaat uitvoeren als onze liefde in plaats van te branden uitdooft? Laten wij veel en vurig bidden, ieder voor allen en allen voor ieder afzonderlijk, opdat de onbevlekte ons voor dit gevaar bewaren. En zo, door deze brief en door hetgene wat we opnieuw hebben gehoord, ontdekken we nog wat meer
die bijzondere karaktertrekken, die bijzondere eigenschappen van de heiligheid van pater Maximiliaan Kolbe. Een prachtige brief die evenzeer zou kunnen geschreven zijn voor deze tijd, waarin hij duidelijk maakt dat, in het bijzonder voor de kloosterling, hoe belangrijk het is om de drie geloften te onderhouden, maar tegelijkertijd wijst hij ook ergens een beetje op de gevaren die wij in ons geestelijk leven kunnen ervaren in de wereld. En waar we dus ook de nodige voorzichtigheid voor moeten hebben. We zien dus de terugkeer naar Niepokalanov, na ontvoerd geweest te zijn en dus een tijdje in een kamp gezeten te hebben. Het kloosterleven hervat weer en daar gaan we een volgende keer verder op in. Want deze terugkeer is natuurlijk tijdelijk. Er zal een tijd komen waar de onbevlekte, de heilige maagd Maria, God zelf hem vraagt, zoals hij gevraagd heeft aan Maria, om zijn ja-woord. En we zullen zien hoe de heilige pater Maximiliaan Kolbe dat ja-woord heeft gegeven en met de woorden van de heilige maagd Maria aan God heeft gezegd: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Van harte dank en hopelijk tot de volgende keer. Dan lezen we u verder voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 347 en wij lezen Handelingen hoofdstuk 26, de brief aan de Efeziërs hoofdstukken 1 tot en met 3 en Spreuken hoofdstuk 29 versen 18 tot en met 21. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, ook vandaag lezen wij verder over wat er allemaal met Paulus gebeurt nadat hij gearresteerd werd in Jeruzalem. Hij wordt nog altijd gevangen gehouden. Vandaag lezen wij wat Paulus zegt tegen koning Agrippa en hoe de koning daarop reageert. We beginnen vandaag ook aan een nieuwe brief, de brief aan de Efeziërs. En ook dit is een kortere brief. Vandaag en morgen lezen wij daarin. En dan zullen we de volledige brief aan de Efeziërs gelezen hebben. En is het weer tijd voor een andere brief. Namelijk de brief aan de Filippenzen. Wij gaan, beste luisteraars, zoals altijd, eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 26. Agrippa zei tegen Paulus: U hebt de gelegenheid uw zaak te bepleiten. Toen strekte Paulus zijn hand uit en verdedigde zich als volgt: Gezien alle beschuldigingen die de Joden tegen mij inbrengen, acht ik mij gelukkig dat ik me vandaag voor u, koning Agrippa, mag verdedigen. U bent immers uitstekend op de hoogte van alle strijdvragen met betrekking tot Joodse zeden en gewoonten. Daarom vraag ik u mij welwillend aan te horen. Mijn levensloop kennen alle Joden. Vanaf mijn jeugd, van kindsbeen af, heb ik gewoond onder mijn volksgenoten in Jeruzalem. Ze kennen me al van vroeger. En als ze willen, kunnen zij getuigen dat ik geleefd heb volgens de strengste richting van onze godsdienst, als Farizeeër. En nu sta ik terecht, omdat ik hoop op de belofte die God onze vaderen heeft gedaan. Onze 12 stammen hopen op de vervulling van die belofte, door God aanhoudend dag en nacht te vereren. En vanwege die hoop, koning, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u ongeloofwaardig gevonden dat God doden opwekt? Ik was ervan overtuigd dat ik fel moest optreden tegen de naam van Jezus de Nazoreër en heb dat in Jeruzalem ook gedaan. Vele heiligen heb ik met machtiging van de hoge priesters in gevangenissen opgesloten. En als ze ter dood gebracht werden, gebeurde dat met mijn instemming. In alle synagogen heb ik hen herhaaldelijk met lijfstraffen tot godslastering gedwongen. En in mijn domeloze razernij vervolgde ik hen zelfs in steden buiten ons land. Zo reisde ik eens met machtiging en opdracht van de hoge priesters naar Damascus. Het was midden op de dag, koning, toen ik onderweg een licht uit de hemel zag, dat feller was dan de zon en mij en mijn reisgenoten omstraalde. Wij vielen allen op de grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het zal je zwaar vallen de hiel tegen de prikkels te slaan. Ik zei: Wie bent u dan, Heer? De Heer zei: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Kom overeind, sta op je voeten. Ik ben je verschenen om je aan te stellen tot gezant en tot getuige van dit visioen en van wat ik je nog zal laten zien. Ik zal je redden uit de handen van je volk en van de heidenen, tot wie ik je zend, om hun de ogen te openen, zodat ze zich omkeren van de duisternis naar het licht en van de macht van de Satan naar God, en ze vergeving van zonden ontvangen en een erfdeel met de geheiligden, door het geloof in mij. Sindsdien, koning Agrippa, ben ik dit hemelse visioen nooit ongehoorzaam geweest. Integendeel, ik heb eerst aan de inwoners van Damascus en Jeruzalem en daarna in heel het Joodse land en aan de heidenen verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen, zich bekeren tot God en doen wat bij die omkeer past. Dit is de reden waarom de Joden mij, toen ik in de tempel was, gegrepen hebben en geprobeerd hebben mij te vermoorden. Met Gods hulp weet ik me tot op de dag van vandaag staande te houden. Klein en groot betuig ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat gebeuren zou. Dat de Messias zou lijden, dat hij, de eerste van de doden die opstaat,
het licht zou aankondigen aan mijn volk en aan de heidenen. Op dat ogenblik schreeuwt Festus door zijn verdediging heen: Wartaal, Paulus, al die geleerdheid maakt u gek. Excellentie, ik ben niet gek, zegt Paulus. Integendeel, ik spreek de waarheid, ik weet wat ik zeg. De koning weet waar het over gaat. Tegen hem kan ik vrijuit spreken, want ik geloof niet dat hem iets van dit alles is ontgaan. Dit heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. Koning Agrippa, gelooft u de profeten? Ik weet dat u hen gelooft. Toen zei Agrippa tegen Paulus: Het scheelt maar weinig, of u maakt nog een christen van me. Of het nu weinig is of veel, zei Paulus. Ik zou God willen bidden dat niet alleen u, maar allen die vandaag naar mij luisteren, worden als ik, afgezien dan van deze boeien. Toen stond de koning op, en met hem de gouverneur, en Bernice en hun gezelschap. Ze verlieten de zaal en zeiden onder elkaar: Deze man doet niets waarop dood of gevangenis staat. Agrippa zei tegen Festus: Deze man had vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer beroepen had. De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. Schrijver lezersgroet. Van Paulus, door de wil van God, apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus te Efeze. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Loflied. Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. Want in hem heeft hij ons uitgekozen, al voor de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos voor hem te staan in liefde. Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden door Jezus Christus, volgens zijn wilsbesluit, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begiftigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonden, dankzij zijn rijke genade. Daarmee heeft hij ons overladen in al zijn wijsheid en inzicht. Want hij heeft ons het geheim van zijn wil bekendgemaakt, overeenkomstig het besluit dat hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid van de tijden, alles in Christus onder één hoofd samen te brengen, alles in de hemelse regionen en alles op aarde. In hem. In hem hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beslissing van hem die alles tot stand brengt naar zijn wilsbesluit, opdat wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gevestigd, tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. In hem hebt ook u het woord van de waarheid gehoord. Het evangelie van uw redding. In hem bent u ook tot het geloof gekomen. U bent verzegeld met de beloofde Heilige Geest, het voorschot op onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, en tot lof van zijn heerlijkheid. Dankzegging en gebed. Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus
en van uw liefde voor alle heiligen. Daarom zeg ik onophoudelijk dank en gedenk ik u steeds in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geven, om hem echt te kennen. Moge hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen, en overgroot zijn macht over ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft hij betoond in Christus, toen hij hem opwekte uit de doden en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige wereld. Alles heeft hij onder zijn voeten gelegd en hemzelf verheven boven alles, heeft hij als hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die het al in alles vervult. Hoofdstuk 2. Ook de heidenen zijn met God verzoend. Ook u die dood was door uw dwalingen en uw zonden, waarin u eertijds hebt geleefd, toen u zich nog liet leiden door de God van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de ongehoorzamen. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten, en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn, zoals de anderen. Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons, die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus, om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen, door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof, en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het. U dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven. Besef dus goed dat u, vroeger vanwege uw lichamelijk voorkomen, de heidenen geheten, onbesnedenen genoemd door hen die zich vanwege een lichamelijke ingreep besnedenen noemen. Besef dat u in der tijd van Christus gescheiden was, uitgesloten van Israëls burgerschap en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en zonder God in de wereld. Nu echter bent u, die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, hij die de twee werelden één gemaakt heeft en de scheidsmuur heeft neergehaald door in zijn vlees de vijandschap, de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee
één nieuwe mens te scheppen en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Op hem, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt, groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. Op hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God in de Geest. Hoofdstuk 3. Paulus' dienst onder de heidenen. Daarom is het dat ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus ter wille van u, de heidenvolken. U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade, die hij mij met het oog op u gegeven heeft. Aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik het al in het kort heb beschreven. Dientengevolge kunt u zich, wanneer u dit leest, een beeld vormen van mijn inzicht in het geheim van Christus. Nooit is het in eerdere generaties aan de mensenkinderen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn, leden van hetzelfde lichaam en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door middel van het evangelie, waarvan ik bedienaar geworden ben, krachtens de gave van Gods genade, mij geschonken door de werking van zijn macht. Aan mij, de minste van alle heiligen, is de genade gegeven om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor allen in het licht te stellen hoe het geheim verwerkelijkt moet worden, dat van eeuwigheid verborgen was in God, de schepper van alles, opdat nu aan de heerschappijen en de machten in de hemelse regionen, door middel van de kerk, de rijk geschakeerde wijsheid van God bekend zou worden. Zo was zijn eeuwig voornemen, dat hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus onze Heer. Door hem durven wij, dankzij het geloof in hem, vol vertrouwen aan te kloppen bij God. Ik bid u dus de moed niet te verliezen bij de verdrukkingen die ik voor u doorsta. Die zijn voor u een eer. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Moge hij u in de rijkdom van zijn heerlijkheid de kracht geven, zodat u innerlijk door zijn geest wordt gesterkt, zodat Christus door het geloof woont in uw hart en u in de liefde geworteld en gegrondvest blijft, dat u in staat mag zijn om samen met alle heiligen te vatten wat de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte is, en dat u in staat bent de liefde te kennen van Christus, die alle kennis te boven gaat. Dat u geheel vervuld wordt van de volheid van God. Aan hem die bij machte is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij door de kracht die in ons werkt kunnen vragen of bedenken. Aan hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, iedere generatie weer, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
tot eeuwigheid. Amen. Spreuken, hoofdstuk 29, versen 18 tot en met 21. Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk. Als het de lering onderhoudt, is het gelukkig. Met woorden wordt een slaaf niet gestraft, want al verstaat hij ze, hij stoort zich er niet aan. Zie je een man die te haastig is met zijn woorden? Er is voor een dwaas meer hoop dan voor hem. Als men zijn slaaf van jongs af vertroetelt, wordt hij tenslotte onhandelbaar.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 347. En we hebben zo net gelezen Handelingen hoofdstuk 26, de brief aan de Efeziërs hoofdstukken 1 tot en met 3 en Spreuken hoofdstuk 29 versen 18 tot en met 21. Vandaag sluiten wij af met een citaat van de heilige Cyrillus. De schepper van het al besloot alles in Christus onder één hoofd te brengen, op een schitterende wijze. Hij wilde de menselijke natuur in haar oude staat herstellen. Hij beloofde haar daarom, naast andere geschenken, opnieuw de gave van de Heilige Geest. Anders was het trouwens niet mogelijk geweest een ongestoord bezit van deze gaven te herstellen. God bepaalde dus het ogenblik van de komst van de Heilige Geest over ons en beloofde: in die dagen, dus in de dagen van onze Verlosser, zal ik mijn geest uitstorten, en wel over alle mensen. Joël hoofdstuk 3 vers 1. Daarna bracht de tijd van barmhartigheid de enig geboren en mens geworden zoon in ons midden op aarde, volgens de schrift een mens, geboren uit een vrouw. God de Vader schonk opnieuw de geest. Christus ontving de geest het eerst, als eersteling van de menselijke natuur die hersteld werd. Johannes getuigde hierover: ik heb de geest uit de hemel zien neerdalen. En hij bleef op hem rusten. Volgens Matteüs Evangelie hoofdstuk 3 vers 16. Als men zegt dat Christus de geest ontvangen heeft, is dat in zover hij mens geworden is en het voor hem als mens passend was de geest te ontvangen. Hij bestaat immers als zoon van God de Vader, is uit hem voortgekomen voor zijn menswording en zelfs voor alle eeuwen. Toch hoort hij zonder enig bezwaar God de Vader na de menswording zeggen: gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Psalm 2 vers 7. Zo, beste luisteraars, sluiten wij ook weer deze leesdag af. Morgen dan gaan wij verder met dag 348. En dan is het tijd om samen te lezen Handelingen hoofdstuk 27, de brief aan de Efeziërs hoofdstukken 4 tot en met 6 en Spreuken hoofdstuk 29 versen 22 tot en met 24. Tot dan!

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Leviticus, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 26.

Of hoe dan ook, en een ander komt het te weten, dan wordt hij daardoor schuldig. In al deze gevallen moet de getuige die aan een van deze dingen schuldig is, belijden op welk punt hij gezondigd heeft. Vanwege de zonde die hij heeft begaan, moet hij dan de Heer ter genoegdoening uit zijn kudde een vrouwelijk dier, schaap of geit, als zondeoffer aanbieden. De priester zal voor hem de verzoeningsrite voltrekken vanwege zijn zonden. Kan hij een stuk klein vee niet betalen, dan kan hij de Heer ter genoegdoening voor zijn zonde twee tortels of duiven brengen, één als zondeoffer en één als brandoffer. Hij brengt ze naar de priester, die eerst het dier offert dat voor het zondeoffer bestemd is, hij knijpt het vlak bij de nek de kop af, zonder die eraf te trekken, en sprenkelt het bloed van het zondeoffer tegen de zijkant van het altaar. De rest van het bloed zal langs de voet van het altaar weglopen. Zo is het een zondeoffer. De tweede vogel draagt hij op de voorgeschreven wijze als brandoffer op. Zo zal de priester voor hem de verzoeningsrite voltrekken voor de zonden die hij begaan heeft. Is hij niet in staat twee tortels of twee duiven te betalen, dan moet hij als gave voor hetgeen hij misdaan heeft een tiende eva bloem als zondeoffer brengen, zonder er olie op te doen of er wierook bij te voegen, omdat het een zondeoffer is. Hij brengt dat naar de priester, die er een handvol uitneemt en samen met de offergave van de Heer op het altaar in rook laat opgaan. Zo is het een zondeoffer. De priester voltrekt voor hem de verzoeningsrite voor een van de genoemde zonden die hij begaan heeft en er wordt hem vergeving geschonken. De rest komt toe aan de priester, zoals bij het meeloffer. De Heer sprak tot Mozes. Als iemand onoplettend handelt en onopzettelijk zondigt tegen de heilige dingen van de Heer, dan moet hij de Heer ter genoegdoening uit zijn kudde een ram zonder gebrek als schuldoffer brengen, ter waarde van een geschat aantal zilveren sikkels, in heilige munt. Hij moet het heilige waartegen hij gezondigd heeft vergoeden, vermeerderd met een vijfde, en aan de priester geven. De priester voltrekt voor hem de verzoeningsrite met de ram van het schuldoffer en er wordt hem vergeving geschonken. Als iemand zonder het te weten zondigt tegen een van de voorschriften van de Heer en iets doet dat verboden is, dan is hij schuldig en moet hij ervoor boeten. Hij moet als schuldoffer uit zijn kudde een ram zonder gebrek en van een geschatte waarde naar de priester brengen. Die voltrekt voor hem de verzoeningsrite voor de zonde die hij door onoplettendheid en zonder het te weten heeft bedreven en er wordt hem vergeving geschonken. Het is een schuldoffer, want hij had zich schuldig gemaakt tegenover de Heer. De Heer sprak tot Mozes. Wanneer iemand zondigt en een vergrijp begaat tegen de Heer, door te ontkennen dat een volksgenoot hem iets in bewaring heeft gegeven of ter hand gesteld heeft, door met een valse eed te ontkennen dat hij een verloren voorwerp gevonden heeft, of door andere soortgelijke vergrijpen, dan moet hij, omdat hij gezondigd heeft en schuld op zich geladen heeft, het geroofde, het door uitbuiting verkregene, het in bewaring gegevene of het gevonden voorwerp, of datgene waarover hij een valse eed heeft afgelegd, geheel vergoeden, vermeerderd met een vijfde van de waarde, en dat op de dag van zijn schuldoffer aan de eigenaar geven. Hij moet de Heer ter genoegdoening uit zijn kudde een ram zonder gebrek van een bepaalde waarde als schuldoffer aanbieden. Hij brengt het dier naar de priester en voor de Heer voltrekt deze voor hem de verzoeningsrite voor de overtreding waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt.

Leviticus, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 23. De Heer sprak tot Mozes: geef Aaron en zijn zonen deze voorschriften. Dit is de wet op het brandoffer. Het brandoffer moet de hele nacht tot aan de ochtend op het vuur blijven liggen, dat op het altaar brandend wordt gehouden. De priester, gekleed in een linnen gewaad en met een lendendoek om het lichaam, verzamelt de as van het brandoffer dat op het altaar verteerd is en legt die ernaast. Dan kleedt hij zich om en brengt hij de as buiten het kamp naar een reine plaats. Het vuur op het altaar moet brandend worden gehouden, het mag niet uitgaan. Iedere ochtend moet de priester hout doen op het vuur waarop hij het brandoffer legt en waarop hij het vet van de slachtoffers in rook laat opgaan. Het vuur op het altaar moet zonder onderbreking blijven branden. Het mag nooit uitgaan. Dit is de wet op het meeloffer. De zonen van Aaron offeren het voor de Heer bij het altaar. Een priester neemt van het meeloffer een handvol bloem en wat olie en laat dat met de bijbehorende wierook als teken van het geheel op het altaar in rook opgaan, als een geur die de Heer behaagt. Het overige mogen Aaron en zijn zonen gebruiken, maar het moet ongezuurd worden gegeten op een heilige plaats, binnen de voorhof van de tent van samenkomst. Het mag niet met zuurdeeg worden gebakken. Het is het aandeel dat ik hun van mijn offergave schenk. Het is hoogheilig, zoals het zondeoffer en het schuldoffer. Alle mannelijke nakomelingen van Aaron mogen ervan eten. Dit aandeel in de offergaven van de Heer is een blijvend recht, door al uw generaties heen. Alles wat ermee in aanraking komt, is gewijd. De Heer sprak tot Mozes: dit is het offer dat Aaron en zijn zonen moeten brengen op de dag van Aarons salving. Een tiende eva bloem als dagelijks meeloffer, de ene helft 's ochtends, de andere helft 's avonds. Het moet met olie gekneed op de bakplaat worden klaargemaakt. U moet het in stukken breken en opdragen als meeloffer, waarvan de geur de Heer behaagt. De zoon die hem als gezalfde priester opvolgt, moet hetzelfde doen. Een eeuwige wet van de Heer is: het moet geheel in rook opgaan. Dat geldt voor elk meeloffer van een priester. Er mag niet van worden gegeten. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen Aaron en zijn zonen: dit is de wet op het zondeoffer. Het zondeoffer moet worden geslacht voor de Heer op dezelfde plaats als het brandoffer. Het is hoogheilig. De priester die het zondeoffer opdraagt, zal het ook eten, op een heilige plaats in de voorhof van de tent van samenkomst. Ieder die het vlees ervan aanraakt, is gewijd. Spat er bloed op iemands kleed, dan moet dat uitgewassen worden op een heilige plaats. Het aarden vaatwerk waarin het gekookt is, moet stuk geslagen worden. Als het in een bronzen vat gekookt is, dan moet dit geschuurd en uitgespoeld worden. Alleen mannelijke leden van het priestergeslacht mogen het eten. Het is hoogheilig. Het zondeoffer echter, waarvan het bloed naar de tent van samenkomst gebracht is, om er in het heiligdom de verzoeningsrieten mee te voltrekken, mag niet worden gegeten. Het moet verbrand worden.

Leviticus, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 38. Dit is de wet op het schuldoffer. Het is hoogheilig. Het schuldoffer moet men slachten op dezelfde plaats als het brandoffer. Het bloed moet men over het altaar sprenkelen. Men offert al het vet, de staart, het vet aan de ingewanden, het vet aan de nieren en bij de lendenen en de leverkwap die met de nieren verwijderd wordt. De priester laat het op het altaar in rook opgaan als een offergave aan de Heer. Zo is het een schuldoffer. Alleen mannelijke leden van het priestergeslacht mogen ervan eten op een heilige plaats. Het is hoogheilig. Wat voor het zondeoffer geldt, geldt ook voor het schuldoffer. Beide zijn voor de priester die er de verzoeningsrite mee voltrekt. Als een priester voor iemand een brandoffer opdraagt, krijgt hij de huid van het offerdier. Alle meeloffers die in de oven zijn gebakken of bereid zijn in een vorm of op een plaat, komen toe aan de priester die ze opdraagt. Maar van de andere meeloffers, met olie aangemaakt of niet, krijgen alle zonen van Aaron evenveel. Dit is de wet op het slachtoffer dat iemand de Heer aanbiedt. Biedt hij het als dankoffer aan, dan voegt hij bij het offerdier ongezuurde koeken die zijn aangemaakt met olie, ongezuurde platte koeken die met olie zijn bestreken en bloem met olie gekneed in de vorm van koeken. Bij dit slachtoffer is naast deze koeken ook gezuurd brood als gave toegestaan. Van alles wat hij aanbiedt, geeft hij één deel als bijdrage voor de Heer aan de priester die het bloed van het slachtoffer heeft gesprenkeld. Het vlees van dit offer moet op de dag zelf gegeten worden. Men mag er niets van overlaten tot de volgende ochtend. Als het een gelofteoffer of een vrije gave is, wordt het eveneens op de dag zelf gegeten. Maar wat er overblijft, mag ook de volgende dag nog worden gegeten. Zou er de derde dag nog iets van het offervlees over zijn, dan moet dat verbrand worden. Wordt op de derde dag toch nog van dat vlees gegeten, dan komt dat de offeraar niet ten goede. Het baat hem niets, want het is besmet en degene die ervan eet, zal ervoor boeten. Vlees dat met iets onreins in aanraking is geweest, mag niet gegeten worden. Het moet worden verbrand. Van het overige vlees mag iedereen die rein is eten. Maar wie in staat van onreinheid vlees eet van een slachtoffer dat aan de Heer is opgedragen, wordt uit zijn volk verwijderd. Wie iets onreins van een mens, van een onrein dier of van een kruipend beest heeft aangeraakt en toch vlees eet van een slachtoffer dat aan de Heer is opgedragen, wordt uit zijn volk verwijderd. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen de Israëlieten, u mag geen vet van rund, schaap of geit eten. Het vet van een gestorven of verscheurd dier mag overal voor gebruikt worden, maar u mag het niet eten. Wie vet eet van een dier dat men de Heer als offer aanbiedt, wordt uit zijn volk verwijderd. U mag ook geen bloed nuttigen, waar u ook woont, nog van vogels, nog van landdieren. Iedereen die bloed nuttigt, wordt uit zijn volk verwijderd. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen de Israëlieten, degene die de Heer een slachtoffer aanbiedt, moet een deel daarvan naar de Heer brengen. Eigenhandig moet hij het vet en het borststuk als offergave aan de Heer aanbieden. De priester laat het vet op het altaar in rook opgaan. Het borststuk is voor Aaron en zijn zonen. De rechterschenkel van de slachtoffers moet u als bijdrage afstaan aan degene van de zonen van Aaron die het bloed en het vet van het slachtoffer aanbiedt. Die priester heeft recht op de rechterschenkel als zijn deel. Want het borststuk dat als gewijd deel wordt afgezonderd en de schenkel die u als bijdrage afstaat, heb ik van de slachtoffers van de Israëlieten afgenomen om ze aan de priester Aaron en zijn zonen te geven. Tegenover de Israëlieten mogen zij dit recht altijd laten gelden. Dit is het deel van de offergave aan de Heer dat Aaron en zijn zonen toekomt, vanaf de dag dat zij als priesters van de Heer zijn aangesteld. De Heer heeft de Israëlieten bevolen om dat deel aan de priesters te geven vanaf de dag van hun zalving. Het is een blijvend recht door al uw generaties heen. Dit is de wet op de brandoffers, de meeloffers, de zonde- en de schuldoffers, de wijdingsoffers en de slachtoffers. Dit alles schreef de Heer aan Mozes voor op de berg Sinaï, toen hij in de woestijn van Sinaï aan de Israëlieten beval om de Heer hun offers te brengen.

Leviticus, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 36. De Heer sprak tot Mozes: haal Aaron en zijn zonen, de gewaden en de zalfolie, een stier voor het zondeoffer, twee rammen en een korf met ongezuurd brood. Roep dan de hele gemeenschap samen bij de ingang van de tent van samenkomst. Mozes gaf gehoor aan het bevel van de Heer en heel de gemeenschap kwam bijeen bij de ingang van de tent van samenkomst. Daar sprak Mozes tot hen: wat wij nu gaan doen, gebeurt op het bevel van de Heer. Daarop liet hij Aaron en zijn zonen naar voren komen en reinigde hen met water. Hij bekleedde Aaron met de tuniek, deed hem de gordel om en hing hem de mantel om. Hij legde hem de efod op en bond deze met de sjerp vast. Hij deed hem de orakeltas voor en legde daarin de urim en de tumim. Hij zette hem de tulband met de gouden plaat aan de voorkant op het hoofd, het teken van zijn wijding. Zo had de Heer het bevolen. Daarna nam Mozes de zalfolie en zalfde de verblijfplaats met alles wat daarin was, om haar te wijden. Hij besprenkelde het altaar en zalfde het altaar met toebehoren en het wasbekken met het onderstel om ze te wijden. Ook op het hoofd van Aaron goot hij een beetje zalfolie en zalfde hem om hem te wijden. Toen liet Mozes de zonen van Aaron naar voren komen. Hij bekleedde hen met de tuniek, deed hun de gordel om en bond hun de hoofddoeken om. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Vervolgens liet hij de stier voor het zondeoffer brengen. Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van het dier. Mozes slachtte het en streek met zijn vinger bloed op de horens van het altaar om het van de zondesmet te reinigen. De rest van het bloed goot hij uit aan de voet van het altaar. Zo wijdde hij het door het voltrekken van de verzoeningsrieten. Mozes nam het vet van de ingewanden, de leverkwap en de nieren met het vet eraan en liet dat op het altaar in rook opgaan. De huid van de stier, het vlees en de darmen verbrandde hij buiten het kamp. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Toen liet hij een ram voor het brandoffer brengen. Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van het dier. Mozes slachtte het, sprenkelde het bloed over het altaar, sneed het in stukken en liet de kop, de stukken vlees en het vet in rook opgaan. De ingewanden en de poten waste hij en hij liet heel de ram op het altaar in rook opgaan. Zo was het een brandoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Hij liet de tweede ram brengen voor het wijdingsoffer. Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van het dier. Mozes slachtte het en deed wat bloed op de rechter oorlel van Aaron, op zijn rechter duim en op de grote teen van zijn rechtervoet. Mozes liet de zonen van Aaron naar voren komen en deed ook bij hen bloed op de rechter oorlel, de rechter duim en de grote teen van hun rechtervoet. Hij sprenkelde ook bloed over het altaar. Daarna nam hij het vet van de staart, het vet aan de ingewanden, de leverkwap, de nieren en het vet eraan en de rechter schenkel. Uit een mand met ongezuurd brood die voor de Heer stond, nam hij een ongezuurde koek, een oliekoek en een platte koek en legde die bij de stukken vet en de rechterschenkel. Dit alles gaf hij aan Aaron en zijn zonen om het voor de Heer als hun gewijd aandeel apart te nemen. Daarna nam Mozes het weer uit hun handen en liet het met het brandoffer op het altaar in rook opgaan. Zo was het een wijdingsoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Staande voor de Heer nam Mozes het borststuk als gewijd aandeel voor zichzelf apart, want dat was zijn aandeel van de ram van het wijdingsoffer. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Met zalfolie en met bloed van het altaar besprenkelde Mozes Aaron en zijn gewaden en vervolgens zijn zonen en hun gewaden. Zo wijdde hij Aaron en zijn zonen met hun gewaden. Mozes sprak tot Aaron en zijn zonen: kook het vlees bij de ingang van de tent van samenkomst en eet het daarop met het brood voor de wijdingsplechtigheid, dat nog in de mand zit. Aaron en zijn zonen moeten het eten, volgens het bevel dat mij is gegeven. Het vlees en het brood dat overblijft moet u verbranden. U mag de tent van samenkomst niet verlaten totdat de 7 dagen van uw wijding voorbij zijn, want 7 dagen duurt een wijding. Zoals men vandaag heeft gedaan, zo moet men, volgens het bevel van de Heer, ook de andere dagen doen, om de verzoening voor u te voltrekken. Daarom moet u 7 dagen, dag en nacht, bij de ingang van de tent van samenkomst blijven. Dan doet u wat de Heer voorschrijft en zult u niet sterven.
Zo is mij bevolen. Aaron en zijn zonen deden wat de Heer door Mozes bevolen had.

Leviticus, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 24. Op de achtste dag ontbood Mozes Aaron met zijn zonen en de oudsten van Israël. Hij zei tegen Aaron: haal een kalf voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer, beide zonder gebrek, en breng ze voor de Heer. En zeg tegen de Israëlieten: haal een bok voor een zondeoffer en een kalf en een schaap, beide eenjarigen zonder gebrek, voor een brandoffer. Een rund en een ram voor een slachtoffer en een meeloffer dat met olie aangemaakt is. Want vandaag zal de Heer voor u verschijnen. De Israëlieten brachten dat alles bij de tent van samenkomst, zoals Mozes bevolen had. Heel de gemeenschap kwam bijeen en stelde zich op voor de Heer. Toen zei Mozes: omdat de heerlijkheid van de Heer aan u gaat verschijnen, moet u naar zijn bevel het volgende doen. Tegen Aaron zei hij: ga naar het altaar, draag uw zondeoffer en uw brandoffer op en voltrek de verzoening voor u en uw volk. Draag ook de offergave van het volk op en voltrek de verzoeningsrieten voor hen. Zo heeft de Heer bevolen. Aaron ging naar het altaar en slachtte het kalf van het zondeoffer voor zichzelf. De zonen van Aaron brachten het bloed naar hem toe. Hij doopte er zijn vinger in en streek het op de horens van het altaar. De rest van het bloed goot hij uit aan de voet van het altaar. Het vet, de nieren en de leverkwap van het offerdier liet hij op het altaar in rook opgaan. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Het vlees en de huid verbrandde hij buiten het kamp. Daarop slachtte hij het brandoffer. De zonen van Aaron brachten het bloed naar hem toe en hij sprenkelde het over het altaar. Ze gaven hem ook de stukken vlees en de kop van het offerdier aan en hij liet ze op het altaar in rook opgaan. De ingewanden en de poten waste hij, hij liet ze eveneens op het altaar in rook opgaan. Vervolgens liet hij de offergave van het volk brengen. Hij nam de bok voor het zondeoffer van het volk, slachtte die en droeg hem als zondeoffer op, evenals het eerste dier. Ook het brandoffer voltrok hij op de voorgeschreven wijze. Hierna droeg hij het meeloffer op en liet daarvan een handvol op het altaar in rook opgaan, naast het brandoffer dat in de ochtend plaatsvindt. Ook slachtte hij de stier en de ram als slachtoffer voor het volk. De zonen van Aaron gaven hem het bloed aan en hij sprenkelde het over het altaar. De stukken vet van de stier en de ram, het vet aan de staart, het nekvet, de nieren en de leverkwap legde men bij de borststukken en hij liet ze op het altaar in rook opgaan. Staande voor de Heer nam Aaron de borststukken en de rechterschenkel als gewijd aandeel van de priesters apart, zoals Mozes bevolen had. Na zo de zondeoffers, brandoffers en slachtoffers te hebben opgedragen, hief Aaron zijn handen op naar het volk en zegende het. Hij kwam van het altaar af en ging met Mozes de tent van de samenkomst binnen. En toen ze weer buiten kwamen, zegenden zij het volk. Toen verscheen de heerlijkheid van de Heer aan heel het volk. Van de Heer ging een vuur uit dat het brandoffer en de stukken vet op het altaar verteerde. Toen het volk dat zag, begon het te juichen en boog diep neer op de grond.

Leviticus, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 20. Nadab en Abihu, zonen van Aaron, namen hun wierookschaal, deden er vuur in en legden er wierook op. Zij brachten een vuur voor de Heer dat niet beantwoordde aan zijn voorschriften. Toen ging er van de Heer een vuur uit dat hen verteerde. Zo vonden zij voor de Heer de dood. En Mozes zei tegen Aaron, dit bedoelde de Heer toen hij zei, degenen die tot mij naderen ervaren mijn verhevenheid en van mijn heerlijkheid is heel het volk getuige. Aaron werd er stil van. Toen riep Mozes Misael en Elsafan, de zonen van Uziel, een oom van Aaron, en zei, kom hier, draag uw broeders het heiligdom uit, buiten het kamp. Ze kwamen en droegen hen, in hun tunieken gewikkeld, buiten het kamp, zoals Mozes had opgedragen. Mozes sprak tot Aaron en zijn zonen Eleazar en Ithamar, laat uw hoofdhaar niet loshangen en scheur uw kleren niet, anders sterft u en barst Gods toorn los tegen heel de gemeenschap. Laat uw broeders, het hele huis van Israël, treuren over het vuur dat de Heer heeft ontstoken. Verlaat de ingang van de tent van samenkomst niet, dat zou uw dood zijn, want op u rust nog de zalfolie van de Heer. Ze deden wat Mozes gezegd had. De Heer sprak tot Aaron. Wanneer u of uw zonen naar de tent van samenkomst gaan, mag u geen wijn of sterke drank drinken, anders sterft u. Dat is een blijvend voorschrift door al uw generaties heen. Want het is uw taak om onderscheid te maken tussen heilig en profaan, tussen onrein en rein, en de Israëlieten te onderrichten in alle wetten die de Heer hun door Mozes verkondigd heeft. Mozes zei tegen Aaron en tegen Eleazar en Ithamar, de zonen van Aaron die nog in leven waren, wat er na het opdragen van de overgave aan de Heer van het meeloffer over is, mag u zonder zuurdeeg bij het altaar opeten. Het is hoogheilig. U moet het op een heilige plaats eten. U en uw zonen hebben recht op dit deel van de offergave voor de Heer. Zo is het mij bevolen. Maar het borststuk dat u als gewijd deel apart hebt genomen en de schenkel die is afgestaan, mag u, uw zonen zowel als uw dochters, eten op elke reine plaats. Want dit deel van de slachtoffers van de Israëlieten komt u en uw familie rechtens toe. De schenkel die wordt afgestaan en het borststuk dat als gewijd deel apart wordt genomen, moet u tegelijk met het vet dat geofferd wordt aanbrengen, om ze voor de Heer als gewijd deel af te zonderen. Dan komen ze krachtens een blijvend recht aan u en uw zonen toe. Zo heeft de Heer het bevolen. Toen Mozes naar de bok van het zondeoffer vroeg, ontdekte hij dat die al verbrand was. Woedend vroeg hij aan Eleazar en Ithamar, de zonen van Aaron die nog in leven waren, waarom hebt u het zondeoffer niet op een heilige plaats gegeten? Het was toch hoogheilig en de Heer had het aan u gegeven om de schuld van de gemeenschap weg te nemen door, staande voor de Heer, voor haar de verzoeningsrieten te voltrekken. Het bloed van het offerdier is niet binnen het heiligdom gebracht. U had het daar moeten eten, zoals ik bevolen heb. Aaron zei tegen Mozes, mijn zonen hebben vandaag al een zondeoffer en een brandoffer opgedragen, en u weet wat mij is overkomen. Had ik dan vandaag dat zondeoffer moeten eten? Zou de Heer dat hebben goedgekeurd? Toen Mozes dat gehoord had, vond hij het goed.

Leviticus, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 47. De Heer sprak tot Mozes en Aaron, zeg tegen de Israëlieten, van alle landdieren op aarde mag u de volgende eten. Alle herkauwende dieren met gespleten hoeven mag u eten, maar van de herkauwers of de dieren met gespleten hoeven mag u de volgende niet eten. De kameel, want hij herkauwt, maar heeft geen gespleten hoeven. Hij geldt als onrein. De kliptas, want hij herkauwt, maar heeft geen gespleten hoeven. Hij geldt als onrein. De haas, want hij herkauwt, maar heeft geen gespleten hoeven. Hij geldt als onrein. Het varken, want het heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet. Het geldt als onrein. Het vlees van deze dieren mag u niet eten en hun kadavers niet aanraken. Zij gelden als onrein. Dit zijn de waterdieren die u mag eten. Alle waterdieren die vinnen en schubben hebben, mag u eten, zowel de zeevissen als de riviervissen. Maar van alle zeevissen en riviervissen die geen vinnen en schubben hebben, de kleine zowel als de grote, behoort u een afschuw te hebben. Verafschuw ze en eet nooit van dergelijke dode vis. Alle waterdieren zonder vinnen of schubben moet u verafschuwen. De volgende vogels zijn onrein, u mag ze daarom niet eten. De arend, de lammergier, de baardgier, de wouw, de verschillende soorten valken, de verschillende soorten raven, de oehoe, de kortooruil, de langooruil, alle soorten sperwers, de steenuil, de aalscholver, de ibis, de witte uil, de pelikaan, de visarend, de ooievaar, de verschillende soorten reigers, de hop en de vleermuis. Van alle gevleugelde viervoetige insecten behoort u een afschuw te hebben, behalve van de volgende die u mag eten, de dieren die springpoten hebben. U mag dus de verschillende soorten sprinkhanen eten, sabelsprinkhanen, veldsprinkhanen en treksprinkhanen. Alle andere gevleugelde viervoetige insecten behoort u te verafschuwen. De volgende dieren verontreinigen u. Iedereen die het kadaver ervan aanraakt is tot de avond onrein. Iedereen die het vervoert, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Alle dieren die geen gespleten hoeven hebben en niet herkauwen, gelden als onrein. Iedereen die ze aanraakt, wordt onrein. Alle viervoetige dieren die zoolgangers zijn, gelden als onrein. Iedereen die een kadaver ervan aanraakt, is tot de avond onrein. Wie het vervoert, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Ze gelden als onrein. Van de kruipende dieren gelden de volgende als onrein. De mol, de muis, de verschillende soorten padden, de egel, de varaan, de hagedis, de slak en de kameleon. Al deze kruipende dieren gelden als onrein. Wie zo'n kadaver aanraakt, is tot de avond onrein. Valt het ergens op een houten voorwerp, een kleed, een stuk leer, een zak of op enig ander gebruiksvoorwerp, dan moet het in het water gelegd worden. Het is dan tot de avond onrein. Daarna is het weer rein. Valt zo'n dood dier in een aarden kruik, dan is de hele inhoud onrein. De kruik moet u stuk slaan. Komt het water uit die kruik in aanraking met voedsel, dan wordt ook dat onrein. Alles waarop zo'n dood dier valt, wordt onrein. Oven en haard moeten worden stukgeslagen. Ze gelden als onrein en ze blijven dat. Een bron daarentegen en een put waarin water verzameld wordt, blijven rein. Ligt er een dood dier in en raakt iemand dat aan, dan wordt hij onrein. Valt zo'n dood dier op zaaigoed, dan blijft dat rein. Maar valt het op zaad dat in water staat, dan geldt dat als onrein. Wanneer een stuk slachtvee dood is gegaan, is degene die het dier aanraakt tot de avond onrein. Wie het vlees daarvan eet, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Wie het kadaver vervoert, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Alle kruipende dieren zijn onrein. Zij mogen niet worden gegeten. Of ze nu op de buik kruipen of vier of meer poten hebben, u moet ze verafschuwen. Verontreinig uzelf niet aan kruipend gedierte. Verontreinig u daar niet aan. Ik ben de Heer, uw God. Zorg dat u heilig bent. Wees heilig, omdat ik heilig ben. Verontreinig uzelf niet door enig kruipend gedierte. Ik ben de Heer die u uit Egypte leidde om uw God te zijn. Wees heilig, omdat ik heilig ben. Dit is de wet op de landdieren, de vogels, de waterdieren en de kruipende dieren.
zodat u weet welke dieren onrein zijn en welke rein, welke dieren u mag eten en welke niet.

Leviticus, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 8. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen de Israëlieten, wanneer een vrouw een kind krijgt en het is een jongen, dan is ze 7 dagen onrein, net als tijdens de menstruatie. Op de 8e dag moet men de voorhuid van het kind besnijden. 33 dagen duurt het voor ze rein is van het bloed van de geboorte. Zij mag niets aanraken wat heilig is en niet naar het heiligdom gaan, tot de dag van haar reiniging is aangebroken. Heeft zij een meisje ter wereld gebracht, dan is zij 2 weken onrein, net als tijdens de menstruatie. 66 dagen duurt het voor ze rein is van het bloed van de geboorte. Wanneer na de geboorte van een zoon of dochter de dag van haar reiniging is aangebroken, moet ze de priester bij de ingang van de tent van samenkomst een lam van nog geen jaar als brandoffer aanbieden en een duif en een tortel als zondeoffer. De priester offert het, staande voor de Heer, en voltrekt voor haar de verzoeningsrite. Dan is de bron waaruit haar bloed gevloeid is weer rein. Dit is de wet op de vrouw die een kind heeft gekregen, een jongen of een meisje. Kan ze geen schaap betalen, dan mag zij ook 2 tortels of duiven meebrengen, 1 voor het brandoffer en 1 voor het zondeoffer. Daarmee voltrekt de priester voor haar de verzoeningsrite, zodat ze weer rein wordt.

Leviticus, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 59. De Heer sprak tot Mozes en Aaron: Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aaron of bij een van zijn zonen brengen. De priester onderzoekt de zieke plek op de huid. Is het haar daarop wit geworden en ligt de plek zichtbaar dieper dan de rest van de huid, dan is het een huidziekte. Als de priester dit heeft vastgesteld, moet hij die persoon onrein verklaren. Betreft het enkel een lichte, witte vlek op de huid, die niet zichtbaar dieper ligt dan de rest, en zijn de haren niet wit geworden, dan moet de priester de zieke 7 dagen afzonderen. Blijkt na 7 dagen bij het onderzoek dat de zieke plek op de huid niet veranderd is en niet groter is geworden, dan moet de priester hem opnieuw 7 dagen afzonderen. Blijkt na deze 7 dagen bij een nieuw onderzoek

onderzoek dat de plek op de huid dof is geworden en zich niet heeft uitgebreid, dan verklaart de priester hem rein. Hij had gewoon uitslag. Na het wassen van zijn kleren is hij rein. Neemt de plek op de huid nadat de zieke bij de priester geweest is om gereinigd te worden, toch nog in omvang toe, dan moet hij opnieuw voor de priester verschijnen. Als deze de uitbreiding van de uitslag inderdaad vaststelt, moet hij hem onrein verklaren. Dan is het huidziekte. Heeft iemand huidziekte, dan moet men hem bij de priester brengen. Constateert deze op de huid een wit gezwel met wit haar erop, terwijl er nog wild vlees in groeit, dan is het een huidziekte in een vergevorderd stadium. De priester moet hem onmiddellijk onrein verklaren. Hij hoeft hem niet eerst af te zonderen, hij is al onrein. Heeft de huidziekte het hele lichaam aangetast, zodat de zieke er van het hoofd tot de voeten mee bedekt is, dan moet de priester een nauwkeurig onderzoek instellen. Blijkt dan dat de ziekte inderdaad het hele lichaam heeft aangetast, dan moet hij de zieke rein verklaren. Omdat hij helemaal wit is geworden, is hij rein. Maar zo gauw er wit vlees te zien is, is hij onrein. Constateert de priester wild vlees, dan moet hij hem onrein verklaren, want wild vlees is onrein. Het is huidziekte. Wordt het wild vlees weer wit, dan moet de zieke naar de priester gaan. Stelt deze vast dat de plek inderdaad wit is geworden, dan verklaart hij de zieke weer rein en is hij rein. Heeft iemand een zweer gehad die genezen is, maar op de plaats van de zweer is een wit gezwel of een bleekrode vlek ontstaan, dan moet hij dat laten zien aan de priester. Stelt de priester vast dat de plek zichtbaar dieper ligt dan de huid en dat het haar erop wit is geworden, dan moet hij die persoon onrein verklaren. Het is huidziekte die op de plek van de zweer is ontstaan. Stelt de priester vast dat het haar niet wit is, dat de vlek niet dieper ligt dan de huid en dof begint te worden, dan moet de priester hem 7 dagen afzonderen. Breidt de vlek op de huid zich uit, dan moet de priester hem onrein verklaren. Het is een zieke plek. Is de vlek daarentegen niet veranderd en heeft ze zich niet uitgebreid, dan is het gewoon een litteken van die zweer en moet de priester hem rein verklaren. Houdt iemand na genezing van een brandwond een bleekrode of witte vlek op zijn huid en stelt de priester vast dat het haar op de vlek wit is geworden en dat de plek zichtbaar dieper ligt dan de huid, dan is het huidziekte die op de plek van de brandwond is ontstaan. De priester moet hem onrein verklaren, het is een huidziekte. Blijkt bij het onderzoek dat het haar op die plek niet wit is en dat deze niet dieper ligt dan de huid en dof begint te worden, dan moet hij hem 7 dagen afzonderen. Stelt de priester na 7 dagen vast dat de plek op de huid inderdaad groter is geworden, dan moet hij hem onrein verklaren. Het is een huidziekte. Is de plek daarentegen niet veranderd, heeft ze zich niet uitgebreid en is ze dof geworden, dan is het gewoon een zwelling als gevolg van de brandwond. De priester moet hem rein verklaren. Het is een litteken van de brandwond. Heeft een man of een vrouw een zieke plek op het hoofd of in de baard en ziet de priester bij het onderzoek dat deze zichtbaar dieper ligt dan de rest van de huid en dat het haar erop dun en geel is, dan moet hij die persoon onrein verklaren. Het is schurft, een huidziekte van hoofd of baard. Wanneer de priester bij het onderzoek van de schurft constateert dat de zieke plek niet zichtbaar dieper ligt dan de rest van de huid en dat het haar erop niet zwart is, dan moet hij de zieke 7 dagen afzonderen. Stelt de priester na 7 dagen bij een nieuw onderzoek vast dat de schurft zich niet heeft uitgebreid, dat de haren niet geel zijn geworden en dat de zieke plek niet zichtbaar dieper ligt dan de rest van de huid, dan moet de zieke zich scheren, behalve op de zieke plek. Daarna moet de priester degene die schurft heeft weer 7 dagen afzonderen. Blijkt na 7 dagen bij het onderzoek dat de schurft zich niet heeft uitgebreid en niet zichtbaar dieper ligt dan de rest van de huid, dan moet de priester hem rein verklaren. Na zijn kleren te hebben gewassen, is hij rein. Neemt de schurft, nadat de zieke rein is verklaard, toch nog in omvang toe en stelt de priester dit vast, dan hoeft hij niet eens te letten op geel haar, die persoon is onrein. Blijkt hem dat de plek niet veranderd is en dat er zwart haar op groeit, dan is de kwaal genezen en is die persoon rein. De priester moet hem rein verklaren. Heeft een man of een vrouw vlekken op de huid, witte vlekken wel te verstaan, dan moet de priester die onderzoeken. Blijken de vlekken op de huid dof wit te zijn, dan is het gewoon uitslag die de huid heeft aangetast. Die persoon is rein. Als een man zijn hoofdhaar verliest,
dan is hij gewoon kaalhoofdig. Hij is rein. Verliest hij zijn haar voor op het hoofd, dan is hij half kaal. Hij is rein. Komt er op het kale voor- of achterhoofd van die man een bleekrode vlek, dan heeft hij een huidziekte op de kruin of voor op het hoofd. Stelt de priester bij het onderzoek vast dat er voor op het hoofd of op de kruin een bleekrood gezwel is dat eruit ziet als een huidziekte, zoals die elders op het lichaam voorkomt, dan is hij door huidziekte aangetast. Hij is onrein. De priester moet hem onrein verklaren. Hij heeft een zieke plek op zijn hoofd. Iemand die aan huidziekte leidt, moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los laten hangen. Hij moet zijn baard bedekken en roepen: onrein, onrein. Zolang de ziekte duurt, is hij onrein. Hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven. Komen er plekken op een kledingstuk van wol of linnen, op weef- of vlechtwerk van linnen of wol, op leer of op iets dat van leer gemaakt is, en zijn die plekken op het kledingstuk, op het leer, op het weef- of vlechtwerk, of op een of ander leren voorwerp groen of rood, dan is het uitslag. Het moet aan de priester worden getoond. Na het onderzoek van de plek moet deze het besmette voorwerp 7 dagen apart houden. Blijkt na 7 dagen bij het onderzoek dat de plek op het kledingstuk, op het weef- of vlechtwerk of op het leren gebruiksvoorwerp groter is geworden, dan is het kwaadaardige uitslag. Het voorwerp is onrein. Het kledingstuk, het weef- of vlechtwerk van wol of linnen of de leren voorwerpen waarop de vlek zit, moet hij verbranden. Het is kwaadaardige uitslag. Het moet worden verbrand. Ziet de priester echter bij het onderzoek dat de plek op het kledingstuk, op het weef- of vlechtwerk of op de leren voorwerpen niet groter is geworden, dan moet hij het besmette voorwerp laten wassen en het opnieuw 7 dagen apart houden. Stelt de priester na het wassen vast dat de plek niet van kleur is veranderd en niet groter is geworden, dan is het voorwerp onrein. Het moet worden verbrand. Hier geldt hetzelfde als bij de kale plek op de kruin of voor op het hoofd. Stelt de priester echter vast dat de plek na het wassen dof geworden is, dan moet hij die plek uit het kledingstuk, het leer of het weef- of vlechtwerk verwijderen. Komt de plek op het kledingstuk, het weef- of vlechtwerk of op het leren voorwerp toch weer tevoorschijn, dan woekert het voort. Het bewuste voorwerp moet worden verbrand. Komt na het wassen de plek op het kledingstuk, op het weef- of vlechtwerk of op een leren voorwerp niet meer terug, dan moet men het nog eens wassen. Daarna is het rein. Dit is de wet die bepaalt hoe men plekken in wol- of linnen kleren, in weef- of vlechtwerk en in leren voorwerpen rein of onrein moet verklaren.

Leviticus, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 57. De Heer sprak tot Mozes: als iemand die een huidziekte heeft rein verklaard kan worden, gelden de volgende regels. Men moet hem bij de priester brengen. Deze gaat het kamp uit en stelt een onderzoek in. Blijkt dan dat de leider van zijn ziekte is genezen, dan laat de priester voor degene die gereinigd wil worden 2 levende, reine vogels halen en cederhout, karmozijn en hyssop. De priester slacht een van de vogels boven een aardenschaal gevuld met bronwater. De nog levende vogel dompelt hij tezamen met het cederhout, de karmozijn en de hyssop in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. Daarna besprenkelt hij degene die van zijn ziekte gereinigd wil worden 7 maal en reinigt hem zo. De nog levende vogel laat hij wegvliegen. Degene die gereinigd wil worden moet zijn kleren wassen, zijn haar afscheren en een bad nemen. Dan is hij rein. Hij kan terugkomen naar het kamp, maar hij mag de eerste 7 dagen nog niet in zijn tent komen. Na die 7 dagen moet hij al zijn haren van hoofd, baard en wenkbrauwen afscheren. Daarna moet hij zijn kleren wassen en een bad nemen. Dan is hij weer rein. Op de 8e dag moet hij 2 schapen zonder gebrek meebrengen, een lam van nog geen jaar en zonder gebrek, 3 tinden Issaron bloem met olie aangemaakt voor een meeloffer en een log olie. De priester die de reiniging voltrekt, brengt degene die gereinigd wil worden met zijn gave voor de Heer bij de ingang van de tent van samenkomst. Hij offert het ene schaap met de log olie als schuldoffer en staande voor de Heer zondert hij beide af als gewijd aandeel van de priesters. Hij slacht het dier in het heiligdom, op de plek waar men ook het zondeoffer en het brandoffer slacht. Want het schuldoffer is, evenals het zondeoffer, voor de priester. Het is hoogheilig. De priester doet dan bij degene die gereinigd wil worden, wat bloed van het offerdier op de rechter oorlel, de rechter duim en de grote teen van zijn rechtervoet. Hij giet wat olie in de palm van zijn linkerhand, doopt er een vinger van zijn rechterhand in en sprenkelt 7 maal olie voor de Heer. Van de rest van de olie, die de priester nog in zijn linkerhand heeft, strijkt hij bij degene die gereinigd wil worden iets op de rechter oorlel, de rechter duim en de grote teen van zijn rechtervoet over het bloed van het schuldoffer heen. De olie die de priester dan nog op zijn hand heeft, smeert hij op het hoofd van degene die gereinigd wil worden. Zo voltrekt hij aan hem de verzoeningsrieten voor de Heer. Daarna draagt de priester het zondeoffer op en voltrekt de verzoeningsrieten aan degene die van zijn onreinheid gereinigd wil worden. Ten slotte slacht hij het brandoffer en draagt dit samen met het meeloffer op het altaar op. Zo voltrekt de priester voor hem de verzoeningsrieten en wordt hij weer rein. Is de man zo arm dat hij dit alles niet kan betalen, dan kan hij volstaan met een schaap voor een schuldoffer dat als gewijd deel wordt afgezonderd om de verzoeningsrieten voor hem te voltrekken. Een Issaron bloem met olie aangemaakt voor een meeloffer, een log olie en 2 tortels of duiven, wat hij zich kan veroorloven, voor een zondeoffer en een brandoffer. Op de 8e dag van de reiniging brengt hij dit alles naar de priester, bij de ingang van de tent van samenkomst, voor de Heer. Staande voor de Heer zondert de priester het schaap voor het schuldoffer en de log olie af als gewijd aandeel voor de priesters. Dan slacht hij het schaap voor het schuldoffer en doet bij degene die gereinigd wil worden wat bloed op de rechter oorlel, de rechter duim en de grote teen van zijn rechtervoet. De priester giet wat olie in de palm van zijn linkerhand en sprenkelt deze met zijn rechterwijsvinger 7 maal voor de Heer. Van de olie die hij nog op zijn hand heeft, doet hij bij degene die gereinigd wil worden iets op de rechter oorlel, de rechter duim en de grote teen van zijn rechtervoet, over het bloed van het schuldoffer heen. De olie die de priester dan nog op zijn hand heeft, smeert hij op het hoofd van degene die gereinigd wil worden. Zo voltrekt hij aan hem de verzoeningsrieten voor de Heer. Dan draagt hij een van de tortels of duiven, naar gelang hij zich kan veroorloven, als zondeoffer op, de andere als brandoffer tezamen met een meeloffer. Zo voltrekt de priester aan hem die gereinigd wil worden de verzoeningsrieten voor de Heer. Dit is de wet voor hen die aan huidziekte lijden en die de gewone kosten van de reiniging niet kunnen betalen.
De Heer sprak tot Mozes en Aaron: wanneer u in Kanaan aangekomen bent, het land dat ik u in bezit geef, en ik veroorzaak daar uitslag aan een huis, dan moet de eigenaar het aan de priester melden en zeggen: ik heb in mijn huis een zieke plek geconstateerd. Voordat de priester de plek komt onderzoeken, geeft hij het bevel om het huis te ontruimen, zodat niets in het huis onrein wordt. Pas dan gaat hij het huis in om het te onderzoeken. Blijkt hem bij dat onderzoek dat de muren inderdaad zijn aangetast en dat er groene of rode plekken op zitten die zichtbaar dieper liggen dan de rest van de muur, dan gaat de priester het huis uit en sluit hij de deur voor 7 dagen. Na die 7 dagen komt hij terug. Als blijkt dat de plekken op de muren van het huis groter zijn geworden, dan haalt men er op zijn bevel de aangetaste stenen uit en werpt die buiten de stad op een onreine plaats. Hij laat alle binnenmuren van het huis afkrabben en het afgekrabde pleisterwerk buiten de stad storten op een onreine plaats. Daarna vervangt men de oude stenen door nieuwe en het huis wordt opnieuw bepleisterd. Komen de plekken, nadat de stenen uit het huis zijn verwijderd en de muren zijn afgekrabd en opnieuw bepleisterd, toch weer tevoorschijn en stelt de priester bij het onderzoek vast dat deze groter zijn geworden, dan heerst er in het huis kwaadaardige uitslag. Het is onrein. Het huis moet worden afgebroken. De stenen, het houtwerk en al het puin moeten buiten de stad naar een onreine plaats gebracht worden. Iedereen die zo'n huis binnengaat, gedurende de tijd dat de priester het gesloten heeft, is tot de avond onrein. Wie erin slaapt of eet, moet zijn kleren wassen. Stelt de priester bij het onderzoek vast dat de plekken, nadat het huis opnieuw bepleisterd is, niet groter zijn geworden, dan verklaart hij het huis rein. De zieke plekken zijn genezen. Om het huis van zondesmet te reinigen, neemt hij 2 vogels, cederhout, karmozijn en hyssop. De ene vogel slacht hij boven een aarden schaal met bronwater. Dan neemt hij het cederhout, de hyssop, de karmozijn en de nog levende vogel, doopt ze in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is en besprenkelt het huis 7 maal. Zo reinigt hij het huis van zondesmet door het bloed van de vogel, het bronwater, de levende vogel, het cederhout, de hyssop en de karmozijn. De levende vogel laat hij dan buiten de stad wegvliegen. Zo voltrekt hij aan het huis de verzoeningsritten. Het is weer rein. Dit is de wet op alle soorten van huidziekte, op schurft, op de zieke plekken, aan kleren of huis, op gezwellen, uitslag en vlekken. Zij geeft aan wanneer iets onrein is of rein. Dit is de wet op de huidziekten.

Leviticus, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 34. Na de dood van de twee zonen van Aaron, die gestorven waren toen ze de Heer naderden, sprak de Heer tot Mozes: Zeg tegen uw broer Aaron dat hij niet op elke willekeurige tijd in het heiligdom mag komen, achter het voorhangsel bij het verzoendeksel van de ark. Dat zou zijn dood betekenen. Want boven het verzoendeksel van de ark verschijn ik in een wolk. Alleen onder de volgende voorwaarden mag hij het heiligdom binnengaan. Er moet een stier zijn voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer. Hij doet de gewijde linnen tuniek aan, slaat de linnen lendendoek om, doet de linnen gordel om zijn middel en zet de linnen tulband op zijn hoofd. Dat zijn de heilige gewaden. Voordat hij die aantrekt, neemt hij een bad. Van de gemeenschap van de Israëlieten neemt hij twee bokken in ontvangst voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer. Eerst draagt Aaron voor zichzelf de stier als zondeoffer op om de verzoeningsrieten te voltrekken voor zichzelf en zijn stam. Dan brengt hij de twee bokken bij de ingang van de tent van samenkomst en werpt over deze dieren het lot. Het ene is voor de Heer, het andere voor Azazel. De bok waarop het lot voor de Heer valt, wordt door Aaron als zondeoffer opgedragen. De bok waarop het lot voor Azazel valt, wordt levend voor de Heer geplaatst om er de verzoeningsrieten aan te voltrekken, door hem de woestijn in te sturen, naar Azazel. Aaron draagt voor zichzelf de stier als zondeoffer op om de verzoeningsrieten te voltrekken voor zichzelf en zijn stam. Dan neemt hij van het altaar van de Heer een wierookschaal vol gloeiende kolen en twee handen vol fijne, geurige wierook en brengt dit alles achter het voorhangsel. Voor de Heer doet hij de wierook op het vuur, zodat de wierookwolk het verzoendeksel boven de verbondsakte omhult, anders zou hij sterven. Met zijn vingers sprinkelt hij 7 maal bloed van de stier op de voorkant van het verzoendeksel. Dan slacht hij voor het volk de bok als zondeoffer, brengt het bloed van het dier achter het voorhangsel en sprinkelt het voor en op het verzoendeksel, zoals hij met het bloed van de stier heeft gedaan. Zo voltrekt hij aan het heiligdom de verzoeningsrieten, voor de onreinheid en de overtredingen van de Israëlieten, welke zonden dat ook mogen zijn. Zo zal hij het ook doen voor de tent van samenkomst, die ondanks hun onreinheid bij hen staat. Vanaf het ogenblik waarop Aaron de tent van samenkomst binnengaat, om in het heiligdom de verzoeningsrieten te voltrekken, tot hij weer naar buiten komt, mag niemand de tent betreden. Als hij de verzoeningsrieten voor zichzelf, voor zijn familie en voor heel de gemeenschap van Israël voltrokken heeft, komt hij weer naar buiten om de verzoeningsrieten te voltrekken aan het altaar dat voor de Heer staat. Hij strijkt het bloed van de stier en de bok op de 4 horens van het altaar. Dan sprinkelt hij er met zijn wijsvinger 7 maal bloed op. Zo zuivert hij het altaar van de onreinheden van de Israëlieten en heiligt het. Als Aaron de verzoeningsrieten van het heiligdom, van de tent van samenkomst en het altaar voltooid heeft, dan laat hij de bok die nog leeft bij zich brengen. Hij legt zijn hand op de kop van het dier en bekent over het dier alle misdaden en vergrijpen van de Israëlieten, van welke aard ook, en laat deze op de kop van de bok. Dan stuurt hij het dier onder de hoede van iemand die daartoe is aangewezen naar de woestijn. Zo draagt de bok al hun misdaden weg naar een woest land. In de woestijn wordt de bok losgelaten. Vervolgens gaat Aaron de tent van samenkomst binnen, ontdoet zich van de linnen gewaden die hij bij het betreden van het heiligdom had aangetrokken en legt ze daar neer. Daarna neemt hij op een heilige plaats een bad, trekt zijn eigen kleren weer aan en gaat naar buiten om het brandoffer op te dragen voor zichzelf en voor het volk, om zo voor zichzelf en het volk de verzoeningsrieten te voltrekken. Het vet van het zondeoffer laat hij op het altaar in rook opgaan. De man die de bok voor Azazel heeft weggebracht, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Daarna mag hij weer in het kamp komen. Als met het bloed van de stier en van de bok van het zondeoffer in het heiligdom de verzoeningsrieten is voltrokken, moeten de dieren buiten het kamp worden gebracht. De huid, het vlees en de darmen moet men verbranden. Degene die ze verbrandt, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Daarna mag hij weer in het kamp komen. Het is een blijvend voorschrift dat u op de 10e dag van de 7e maand moet vasten en dat u geen arbeid verricht. Dat geldt voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling die bij u woont. Want op die dag zal men voor u de verzoeningsrieten voltrekken om u te reinigen van al uw zonden. Zo zult u weer rein zijn voor de Heer.
U moet dus grote sabbat houden en vasten. Dat is een blijvend voorschrift. De priester die men door zalving gewijd heeft en die zijn vader in het ambt opvolgt, voltrekt de verzoeningsriten en doet daarvoor de heilige linnige waden aan. Hij is het die de verzoeningsriten voltrekt voor het heiligste deel van het heiligdom, voor de tent van samenkomst en het altaar, evenals voor de priesters en heel het samengeroepen volk. Het is een blijvend voorschrift voor u om eens in het jaar de verzoeningsriten te voltrekken voor al de zonden van de Israëlieten. Men deed het zoals de Heer het Mozes bevolen had.

Leviticus, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 34. Na de dood van de twee zonen van Aaron, die gestorven waren toen ze de Heer naderden, sprak de Heer tot Mozes: Zeg tegen uw broer Aaron dat hij niet op elke willekeurige tijd in het heiligdom mag komen, achter het voorhangsel bij het verzoendeksel van de ark. Dat zou zijn dood betekenen. Want boven het verzoendeksel van de ark verschijn ik in een wolk. Alleen onder de volgende voorwaarden mag hij het heiligdom binnengaan. Er moet een stier zijn voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer. Hij doet de gewijde linnen tuniek aan, slaat de linnen lendendoek om, doet de linnen gordel om zijn middel en zet de linnen tulband op zijn hoofd. Dat zijn de heilige gewaden. Voordat hij die aantrekt, neemt hij een bad. Van de gemeenschap van de Israëlieten neemt hij twee bokken in ontvangst voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer. Eerst draagt Aaron voor zichzelf de stier als zondeoffer op om de verzoeningsrieten te voltrekken voor zichzelf en zijn stam. Dan brengt hij de twee bokken bij de ingang van de tent van samenkomst en werpt over deze dieren het lot. Het ene is voor de Heer, het andere voor Azazel. De bok waarop het lot voor de Heer valt, wordt door Aaron als zondeoffer opgedragen. De bok waarop het lot voor Azazel valt, wordt levend voor de Heer geplaatst om er de verzoeningsrieten aan te voltrekken, door hem de woestijn in te sturen, naar Azazel. Aaron draagt voor zichzelf de stier als zondeoffer op om de verzoeningsrieten te voltrekken voor zichzelf en zijn stam. Dan neemt hij van het altaar van de Heer een wierookschaal vol gloeiende kolen en twee handen vol fijne, geurige wierook en brengt dit alles achter het voorhangsel. Voor de Heer doet hij de wierook op het vuur, zodat de wierookwolk het verzoendeksel boven de verbondsakte omhult, anders zou hij sterven. Met zijn vingers sprinkelt hij 7 maal bloed van de stier op de voorkant van het verzoendeksel. Dan slacht hij voor het volk de bok als zondeoffer, brengt het bloed van het dier achter het voorhangsel en sprinkelt het voor en op het verzoendeksel, zoals hij met het bloed van de stier heeft gedaan. Zo voltrekt hij aan het heiligdom de verzoeningsrieten, voor de onreinheid en de overtredingen van de Israëlieten, welke zonden dat ook mogen zijn. Zo zal hij het ook doen voor de tent van samenkomst, die ondanks hun onreinheid bij hen staat. Vanaf het ogenblik waarop Aaron de tent van samenkomst binnengaat, om in het heiligdom de verzoeningsrieten te voltrekken, tot hij weer naar buiten komt, mag niemand de tent betreden. Als hij de verzoeningsrieten voor zichzelf, voor zijn familie en voor heel de gemeenschap van Israël voltrokken heeft, komt hij weer naar buiten om de verzoeningsrieten te voltrekken aan het altaar dat voor de Heer staat. Hij strijkt het bloed van de stier en de bok op de 4 horens van het altaar. Dan sprinkelt hij er met zijn wijsvinger 7 maal bloed op. Zo zuivert hij het altaar van de onreinheden van de Israëlieten en heiligt het. Als Aaron de verzoeningsrieten van het heiligdom, van de tent van samenkomst en het altaar voltooid heeft, dan laat hij de bok die nog leeft bij zich brengen. Hij legt zijn hand op de kop van het dier en bekent over het dier alle misdaden en vergrijpen van de Israëlieten, van welke aard ook, en laat deze op de kop van de bok. Dan stuurt hij het dier onder de hoede van iemand die daartoe is aangewezen naar de woestijn. Zo draagt de bok al hun misdaden weg naar een woest land. In de woestijn wordt de bok losgelaten. Vervolgens gaat Aaron de tent van samenkomst binnen, ontdoet zich van de linnen gewaden die hij bij het betreden van het heiligdom had aangetrokken en legt ze daar neer. Daarna neemt hij op een heilige plaats een bad, trekt zijn eigen kleren weer aan en gaat naar buiten om het brandoffer op te dragen voor zichzelf en voor het volk, om zo voor zichzelf en het volk de verzoeningsrieten te voltrekken. Het vet van het zondeoffer laat hij op het altaar in rook opgaan. De man die de bok voor Azazel heeft weggebracht, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Daarna mag hij weer in het kamp komen. Als met het bloed van de stier en van de bok van het zondeoffer in het heiligdom de verzoeningsrieten is voltrokken, moeten de dieren buiten het kamp worden gebracht. De huid, het vlees en de darmen moet men verbranden. Degene die ze verbrandt, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Daarna mag hij weer in het kamp komen. Het is een blijvend voorschrift dat u op de 10e dag van de 7e maand moet vasten en dat u geen arbeid verricht. Dat geldt voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling die bij u woont. Want op die dag zal men voor u de verzoeningsrieten voltrekken om u te reinigen van al uw zonden. Zo zult u weer rein zijn voor de Heer.
U moet dus grote sabbat houden en vasten. Dat is een blijvend voorschrift. De priester die men door zalving gewijd heeft en die zijn vader in het ambt opvolgt, voltrekt de verzoeningsrieten en doet daarvoor de heilige linnen gewaden aan. Hij is het die de verzoeningsrieten voltrekt voor het heiligste deel van het heiligdom, voor de tent van samenkomst en het altaar, evenals voor de priesters en heel het samengeroepen volk. Het is een blijvend voorschrift voor u om eens in het jaar de verzoeningsrieten te voltrekken voor al de zonden van de Israëlieten. Men deed het zoals de Heer het Mozes bevolen had.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Leviticus, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 16. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen Aaron en zijn zonen en tegen alle Israëlieten: dit beveelt de Heer. Wanneer een Israëliet in of buiten het kamp een rund, een schaap of een geit slacht en het dier niet naar de ingang van de tent van samenkomst brengt om het voor de verblijfplaats van de Heer als offergave aan hem aan te bieden, wordt hem dat als bloedschuld aangerekend. Hij heeft bloed vergoten, hij wordt uit zijn volk verwijderd. De Israëlieten mogen hun slachtoffers niet opdragen op elke willekeurige plek. Zij moeten de offerdieren bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van samenkomst, om ze daar als slachtoffers aan de Heer op te dragen. De priester sprenkelt het bloed bij de ingang van de tent van samenkomst op het altaar en laat het in rook opgaan als een geurige gave die de Heer behaagt. Zij mogen niet langer slachtoffers opdragen aan de saters die zij ontuchtig achterna lopen. Dit is een blijvend voorschrift voor hen door al uw generaties heen. U moet tegen hen zeggen: